little friends, let me hear.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-Westleiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

I'll be the one if you want me to.

0: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Na het zware busongeluk met een Nederlands reisgezelschap in Zwitserland liggen nog 10 mensen met middelzware tot zware verwondingen in het ziekenhuis. 5 inzittenden kwamen om het leven en 40 mensen raakten gewond. Zeker 8 slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten. De eerste 8 reizigers kunnen mogelijk dit weekend naar Nederland terugkeren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De koopkracht van Nederlandse huishoudens daalt volgend jaar gemiddeld met 0,1%. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er licht op vooruit, terwijl midden- en hogere inkomens iets verliezen. De zorgpremie stijgt naar verwachting met ongeveer 10 euro per maand. Ook gaat het eigen risico omhoog naar 400 euro. Dinsdag worden de plannen officieel gepresenteerd. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-West-leiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone

New Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Rob Grabbendam met het radio nieuws. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter

0: niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. Irak heeft een militaire commandant ontslagen en een grensovergang met Iran gesloten. Tegelijk hebben Houthi-strijders een strategisch eiland bij de toegang tot de Rode Zee ingenomen. Daardoor staan de twee belangrijkste olieroutes onder druk. De olieprijs ligt inmiddels boven de $100 per vat. En de Indiase premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. De betrekkingen zijn verbeterd sinds beide landen troepen terugtrokken van enkele betwiste grensgebieden. Toch blijven er spanningen over de grens, handel en de Chinese militaire samenwerking met Pakistan. Het weer, na een grijze start vandaag een mix van wolken en zon, en tot vanavond blijft het droog. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: Normandie Banaan. Naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

0: hartelijk welkom de vrijdagavond alweer. Wat gaat die tijd snel? We zijn pas 3 weken onderweg en dat voelt als we alweer jaren bezig zijn. Vind je ook niet?
1: Nou ja, in mijn optie zijn we 28 jaar bezig.
0: Dat gevoel, ja, dat zijn we sowieso. Maar het gevoel dat we vakantie hebben gehad, ik heb het niet
1: meer. Dat is heel snel over hier.
2: Je bent hyper, hè?
0: Nou, een beetje
2: wel.
0: Beetje zenuwachtig.
2: Dat is wel een mooie dag.
1: Nee, maar als Wilfred zingt, dan hangt de uitzending er een beetje bij. Want hij is helemaal bezig ermee dan. Ja. Is hij helemaal in de mood.
2: Heb je er zin in?
0: Nou, ik zit nu een beetje te denken. René gaat me nu waarschijnlijk uitlachen. Dat nummer gaat over het feit dat je jezelf niet te serieus moet nemen. Maar ik heb het idee dat ik mezelf inmiddels wel een beetje te serieus begin te nemen. Vind je ook?
3: Met zingen.
0: Ja, dat ik een beetje doorsla inmiddels. Dus,
3: ja?
2: Waarin sla je door dan?
0: Nou ja, ik bedoel, het was een gimmick. Het was altijd een gimmick. En nu ga ik weer een nummer uitbrengen. Nou goed, ik bedoel, we zien het wel. Maar ik voor het eerst dat ik het een beetje spannend vind.
2: Ook, leuk.
0: Dat, ja. Dus ik ben een beetje hyper, maar jij kan het altijd over voor mij nemen, toch, Chano? Want jij wil ook een eigen talkshow, neem ik aan, toch?
4: Uiteraard.
0: Ja, wanneer wil je die hebben?
4: Nou, volgend jaar.
2: Is dat wat? Zondag, kan dat?
4: Zondag, ja.
0: We willen allemaal een talkshow, hè?
4: Allemaal.
0: Iedereen wil een talkshow gisteren.
1: Nou, vind ik wel. Ja? Kijk, die jongen, die Frank, die hier zat.
0: Frank van Leeuwen.
1: Dat vind ik een geweldig talent.
0: Ja.
1: En die jongen, die komt er wel. Maar dat geldt ook voor hem. Hij is ontzettend goed om te duiden over politieke zaken. Dus daar hoef je geen zorgen over te hebben. Maar die jongens die willen een beetje overhaast een eigen talkshow, zegt hij dat hij dat wil. Maar Frank die is daar echt mee bezig.
0: Ja.
1: Maar die jongen is 31 jaar. En om een talkshow te leiden moet je wat levenservaring hebben en historisch besef dat je tijdens de discussies terug kunt gaan, 20 jaar geleden, weet je wel.
0: Dat je jou nog
1: maar
0: vindt,
1: toen zat hij nog in de box, Frank. Dus Frank moet geduld hebben. Die moet gewoon vlieguren maken en die moet zich geen zorgen maken. Want ooit wordt hij de nieuwe Pauw.
0: Ja,
1: of de nieuwe Wilfred Gené, als jij dat prettig vindt.
0: Nee, ik vind alles goed. Shelley wil dat trouwens ook. Die vertelde ook dat zijn eigen talkshow wil. Iedereen wil een talkshow, ja. Jij weet al niet meer wie Shelley was. Die zat
1: aan de bar. Ik keek ervan op dat ze 35 was. Ik dacht dat het een meisje van in de 20 was.
0: Ja, maar iedereen heeft een ambitie, hè? Had je ook altijd die ambitie? Talkshow presenteren?
2: Nee, dat heb ik al vaker verteld. Kijk, dat wil niet zeggen dat ik niet mijn uiterste best doe en dat ik ook hartstikke leuk vind. Maar het was niet op voorhand dat ik zei, ik moet een talkshow hebben.
0: Nee.
2: Maar je rolt erin en dan ga je daarmee door en dan wil je het beste eruit halen natuurlijk.
1: Ja, maar het is zelfs zo erg. Er zat zo'n meisje met dat haar 's ochtends altijd. Hè? Een leuk meisje bij die Frank.
2: Ja.
1: En die was zo boos dat hij die avond zo moest doen. En ik heb nog tegen onze eindredacteur gezegd, ik vond het een leuk meisje, die zou hier wel passen aan tafel. Die heeft niks te doen. En dan kan ze hier een beetje afgeven op WNL natuurlijk.
2: Ja. Maar, dat is lekker.
1: Dat vond ik uitermate geschikt, maar daar hoor je dan niks meer.
0: Maar waar is zij naartoe gegaan? Weet iemand
1: nergens.
0: Ook. Deze bedoel je?
1: Ja, maar als ze haar los heeft, dan ziet ze er wat wilder uit, hè?
0: Ja.
2: Het is een mooie meid. Maar
0: ze schrijft nu een boek, hoor ik.
2: Oh, ze schrijft een boek.
1: Wat zei je?
0: Ze schrijft een boek.
1: Ze schrijft een boek.
0: Misschien wel over jou.
2: Waarschijnlijk vonden zij gewoon bij WNL dat Frank en Sam, want Sam doet ook hartstikke goed, dat die gewoon beter zijn. Ja, dat kan, toch? Dan kan je boos zijn dat jij de talkshow niet krijgt, maar sommige zijn.
1: Jawel, maar
2: sommige mensen
1: ze staan bij WNL, al die mensen van WNL staan te dringen en te hunkeren naar hun eigen show.
2: Ja.
1: En dat is best frustrerend als je collega wel mag en jij niet.
2: Ja.
1: Want zij zit er ook al 9 jaar. Maar ja, kijk, ik snap de hunkering naar een talkshow niet.
2: Zegt de man maar, die al 20
1: jaar. Ja, nee, maar hiermee gaan zitten lullen is wat anders. Maar presenteren, dat vind ik een vak.
2: Was dat jouw ambitie eigenlijk al? Hè?
0: Nou, ik hoefde die dag 5 dagen in de week. Volgens mij had jij dat ook. Dat 2 dagen in de week was ook altijd lekker. Maar toen we het eenmaal deden, het is wel een ritme waar je in kan groeien. Dus, hè? Het is niet heel hard. Nou, je moet alleen elke avond ervoor vrijmaken. Maar verder is het gewoon te doen.
1: Ja. Overigens, Wilfred, maandag komt het boek van René uit.
4: Ja.
1: Over de podcast. En alle mensen die hier maandag in het publiek zitten krijgen een gratis boek.
0: Okay.
1: En René gaat het allemaal zelf signeren natuurlijk.
0: Ja.
1: En het is door Michel van Egmond geschreven. En dat betekent dat het lekker wegleest. Want dat is zeg maar voor dit soort boeken de beste auteur die we in Nederland hebben.
0: Ja. En van wie is de uitspraak? Dit wordt toch niks?
3: Wim.
0: Ja?
3: Ja, toen we bij elkaar zaten in Noordwijk. Toen ging Rob eigenlijk uitleggen dat we een podcast gingen beginnen met z'n vieren. En hij zei Rob, en ik zie al dat enthousiasme in jullie ogen. En toen zei Wim, dat wordt niks. Dat zei hij als eerste.
1: Dat hoort ook wel een beetje bij Wim.
3: Ja.
0: Maar het is wel goed uitgepakt. Het is heel populair.
3: Dat is waanzinnig. Die luisteren 200.000 mensen. Dat
0: is toch lekker?
1: Ja, maar dat is waanzinnig. Dat is waanzinnig veel.
3: Veel hoor.
0: Dat is echt heel veel.
3: Dat is echt heel veel.
2: Zit je aan de top dan?
3: Ja.
1: Nou, hij staat al in de top 5.
2: Ja. Ja. En wie staat daar nog meer?
1: Die
3: Kai Gorgels.
0: Ja, Arend Jan ook of niet? Of zit hij weer in een andere categorie?
3: Nee, maar die doen het iedere dag, hè?
0: Oh, ja.
3: Dus die luisteren er bijvoorbeeld 50.000. Maar als je het 5 keer in de week doet, 250.
0: Ja, Maarten Verossum staat ook altijd hoog.
3: Ja, maar die doet
1: het
3: iedere dag.
1: En onze Raymond ook, hè?
3: Die doet het ook iedere dag.
1: Raymond die doet, dat schijnt, dat zei ze bij de Telegraaf, dat is het beste. Iedere ochtend een kwartier.
2: Ja.
1: Dat levert het meeste geld op. Maar ik ga niet iedere ochtend dat doen. Ik vind het wel 1 keer in de week, vind ik al erg.
2: Ja, maar dan maak je langer. Een kwartiertje is toch wel te doen? Ja, kwartier.
1: Ja, maar je moet wel iedere ochtend daar weer...
2: Dat klopt.
1: Vrolijke fruitig gaan zitten.
2: Ja, maar je hoeft het niet in beeld te doen.
0: Nou ja, mensen willen Johan graag een beeld zien.
2: Ja, dat is waar. Dus,
0: dat is wel
2: ik.
0: Lekker dat je even...
1: Oh ja, dat begrijp ik ook wel.
2: Ik kan je vertellen, ja. Ziet er goed uit.
0: Ja, heb je het meegemaakt?
2: Ja, meerdere keren.
4: Maar wie? Johan doet het ook helemaal alleen.
3: Ja, we zijn nu bezig om het echt groot... Ja, we zijn nu groot bezig. We gaan een hele studio bouwen, net als dit.
0: Echt waar?
3: Ja,
0: met publiek en alles?
3: Nee, gewoon met tafels en dingen, publiek erbij en alles erop en eraan. Ja,
0: zo.
3: In Den Haag. En dat duurt nog even.
0: Ja.
3: Maar dan willen we eigenlijk gewoon even die dingen naapen, zeg maar. Lineker.
0: Oh, je gaat het echt groots aanpakken.
3: Ja, zo Lineke met...
1: Jawel, maar dat zou ik ook doen als ik zover was zoals ze nu zijn.
3: En die heeft ook, hè, die doet het nu een podcast met seksvrouw. Dus je kan van alles gaan verzinnen op een gegeven moment.
0: Ex-vrouw?
3: Ja.
0: Waar hebben ze het over dan?
3: Over hun tijd dat ze bij elkaar waren. En, ja, leuk. Ja? Is echt leuk. Ja, maar weet je...
1: Als ik dat zou doen, zou de blauwe ogen vallen.
3: Nee, maar dat is niet...
2: Het is één podcast.
3: Het is natuurlijk, kijk, ik zeg 200.000, zeggen wij allemaal... Jezus, maar 16 miljoen, hè? Luisteren ernaar. 16 miljoen.
2: Eén keer in de week.
3: Ja.
2: Niet
1: ja, maar dan wordt het echt interessant als verdienmodel.
3: Ja, maar dat is absurd.
1: Maar dan hebben die Amerikaanse artiesten ook, hè?
3: Ja, dat is absurd.
1: Oh, dat is,
2: maar is wereldwijd, hè, neem ik aan.
3: Ja, Australië, Nieuw-Zeeland, Amerika, overal.
2: En moet u in het Engels gaan?
3: Ja, nee, hoe gek.
0: Hey, wat belangrijk is trouwens, Chano, als je straks die talkshow gaat presenteren... je moet het neerzetten. Je moet die mensen ook echt koesteren. Je moet ze binnenhalen. Je hebt het gezien weer even hier.
3: Nou, ik heb gisteren... Het was zo na aperij van Matthijs, die daar een koning in was. Hè?
0: Ja, die kon mensen echt tot daar...
3: Dat was bewonderen, weet je wel. Dus Eva begon gisteren en ja, onze volgende gast... heeft het hele musical gebeuren naar een veel hoger plan gebracht. En is echt een... Ja, en ik zat te luisteren en het ging maar door. En het ging maar door. En dames en heren, ik dacht, Jezus van Nazareth.
0: Ja, die komt.
3: Die krans op, komt die oplopen. Maar het was, weet je ook weer?
2: Alex Klaas,
3: heb jij het ook meegekregen?
2: Ja, maar dat is wel een hele leuke gast.
3: Weet ik, maar toen hadden ze ook nog die Jim Buckham. Die ging vertellen dat hij ook nog heel goed kon zingen.
1: Ja. Ja. Die is niet leuk trouwens. Die vind ik niet leuk. Nee, Jim Buckham vind ik niet leuk. Die vinden ze zelf heel goed. Die vinden ze zelf zo goed.
2: Vinden wij niet natuurlijk.
1: Oh, ik wel, maar bij hem irriteert het me mateloos.
2: Nee, Jim kennen we niet zo heel goed.
0: Nee, Jim
1: dat maar ik vind dat omhelzen ook zo erg. Dan staat ze op en dan omhelst iemand. Dan denk ik, als je dit doet... kun je dan daarna nog één kritische vraag stellen?
2: Nee, maar dat was toch ook niet
3: wat
2: echt de bedoeling?
3: Wat ook leuk is, heb jij ook vast wel gezien... die beelden dat die Douwe Bob in Amerika... dat was leuk, met die jongens op die bank zaten.
0: Ja.
3: Die vonden het echt goed, hè, waar ze naar zaten te luisteren.
0: Niet op een prominent bank, of wel?
3: Ja, twee bankjes.
2: Ja? Oh, okay.
3: Twee bankjes, dat van die oudere jongens zaten daar met zo'n gitaar... Gingen op een gegeven moment nog even een beetje meespelen.
1: Dat zijn hele grote sterren.
3: Ja, maar die gingen op een gegeven moment ook een beetje meespelen.
1: Ja, maar hij heeft ook echt met ze opgetreden.
3: Ja, leuk man. Ja. Echt leuk.
0: Nou, Frank zat op jouw stoel gisteren. Zou je hem gunnen, de ring, als talent of niet? Of
2: Frank, tuurlijk. Ja?
0: Of zeg je Sam? Of wie zou je anders...
2: Sam Verhooyen.
0: Ja.
2: Ja, Sam Verhooyen ook.
0: Ook goed, hè?
2: Ja, die gaat wel als een komeet, ja.
0: Ja.
2: Ja. Maar, Frank. Ik ga voor Frank.
1: Maar Sam Verhooyen gaat inderdaad als een komeet. Die doet hartstikke goed. Maar hij moet wel heel strak gecoacht worden. Want het gaat te snel. Hij is er opgewonden. Gewoon rust in zijn spreken.
2: Ja. Maar we hebben het daar wel... want hij staat er allemaal wel voor open. Alleen ik snap ook wel inderdaad in zo'n stadion... veel geluid. Er staat druk op. Het is Champions League. En dan krijg je op een gegeven moment...
3: Jij was natuurlijk... Gisteren met Ruud.
2: Was zo leuk.
3: Ruud is
2: zo leuk.
3: Ja, maar Ruud is vrolijke Frans.
2: Ja.
3: Niet normaal.
2: Heerlijk.
1: Als Ruud ontspannen is, dan is het de prettigste man om bij.
0: Ja. Hij is altijd
3: vrolijk.
0: Ontspannen.
3: Hij is
2: zo vrolijk. Wat ik zo leuk vind aan Ruud is, kijk, je hebt een draaiboek... en hij gooit dat gewoon, huppakee, overboord.
0: Ja.
2: En hij gaat gewoon vertellen wat hij wil vertellen. En het is nooit wat er in het draaiboek staat. En dat is zo lekker. Hij gaat gewoon zijn eigen gang en soms duurt het veel te lang.
1: Maar hij begon over die witte kousen.
2: Ja.
1: Maar ik weet nog wel, toen hij bij PSV speelde... toen kregen ze het er nu aan. En na één keer heeft hij gezegd, dat gaan we veranderen.
3: Zwarte broek, rode kousen.
1: Ja.
3: Toen zei hij witte broek, witte kous.
1: Ja, dat heeft hij meteen veranderd. En heel PSV.
3: Weet je wat hij ook veranderd had? Heb hij dat ook nog verteld? Dat bij PSV had je een doel. En dan was het dan zeg maar zo. En die bal die...
2: Ja, ik weet
3: heeft hij ook
2: bedoelt.
3: Veranderd? Heeft hij die netten heeft hij aan het vast laten maken... zodat die bal, zoals Koeman dus hem in de kruis is schoot... dat hij er ook echt in ging.
0: Ja.
3: Terwijl die anders was het gelijk hebben, dan viel hij.
2: Ja, klopt.
3: Heeft hij ook gelijk laten veranderen.
1: Ja, maar dat soort details, daar was hij heel sterk.
2: Ja, maar dat is leuk. En ook dat vertellen over die witte sokken. Ik denk dat heel veel amateurvoetballers die herkennen dit. Die voelen ook lekker in een bepaalde kleur. Dus
3: maar weet je wat het leuk is? Dat Dat is natuurlijk wel leuk. Ik deed dat op een PSV doen. Maar hij deed dat ook bij Milan, hè?
0: Ja, ging het ook bepalen.
3: Dus bij Milan ook. Dat eten later. En dan ging hij gewoon half naar zijn hand zetten daar. Dat is ook wel knap, hè?
1: Maar hij had ook de status ervoor, hè? Iedereen luisterde naar hem.
3: Ja, zeker.
2: Maar dat zag je gisteren ook. Kijk, hij is voor het eerst op het veld bij de Champions League, hè? Ja. Want hij heeft jaren niet... Hij zat natuurlijk in Qatar. Ja. En je merkt gewoon heel dat stadion is opgronden. Die komen... Ja. Iedereen wil op een foto. En het is gezellig. En wij zaten op een gegeven moment... wij zaten vrij laag op het veld. We hadden geen zin om helemaal naar boven, want dan mis je de helft. En we zaten tussen de mensen in de rolstoel. En nou, dat was zo leuk. Die hadden de avond van hun leven. Dus ik ben heel... Wat zit je te lachen?
0: Nou, ik heb het aan met Ruud en met Jan Mulder gewerkt.
3: Ik heb het aan hem gevraagd. Hè. Ik heb een paar... 3 jaar geleden een programma met hem gedaan over auto's.
0: Ja.
3: Dat was van het jochie, dat die kleine die nou... Ja, hoe heet dat mannetje nou?
1: Jan van Zandvoort.
0: Jan Lambers?
3: Nee. Die jongen, die kleine jongen die ook die politiedingetjes doet. Dat,
1: oh, dat blonde ventje die nou bij de politie meereist. Ja.
3: Nou,
1: oh,
3: wacht, die was toen hier bij ons. En toen had hij het programma... Ik weet niet of dat programma wat geworden is, zo wil. Maar toen zei ik tegen Ruud, ik zeg Ruud... Hoe doe je dat? Ik ging met hem rijden in die auto. En hoe is het met Nick en Sen? En zie je die nog? En, hij zegt, als ik 2 uur met jou ben... dan ben ik ook echt 2 uur met jou.
0: Ja.
3: Hij zegt, maar zodra ik in de auto stap en wegrij... is klaar.
0: Ja.
3: Gaan we weer ergens anders heen.
0: Hmm.
3: Dus dat is heel bijzonder. Ja. Hij heeft een heel bijzonder...
2: Ja?
3: Het is wel, ja...
2: Weet hij is authentiek.
3: Het is zo zonde dat hij het als... Ik vind het wel zonde, hoor, dat hij het als trainer niet gered hebt. Dat is toch zonde, man?
0: Hij was niet te benijden, toen zei hij zo.
3: Ja, maar weet je wat het is, Wilfred? Als je bij zo'n grote club als Newcastle... kan je gewoon je mensen uitkiezen.
0: Ja.
3: Die kan je de training laten doen, die kan je dit laten doen... die kan je dat laten doen.
1: Bij Newcastle heeft hij de topscorer ernaast gezet.
3: Ja.
1: En dat viel daar niet goed.
3: Dat was dat hij met hem bij de mensen met de D zat. Dat Ruud zei eigenlijk... er zijn maar heel weinig trainers die hun beste spelers eruit halen.
2: Ja.
3: Toen zei die Sirio, hij kent er een. Jij zelf, zei hij. Toen moest ik wel al lachen.
1: Ja, maar kijk,
3: niet goed, dat is niet slecht.
1: Ruud is een beetje makkelijk. Hè? Ik was een keer bij Chelsea en het ging over Ruud, maar Ruud was er niet. En toen zei ze daar van, ja, Ruud zit de hele week in Amsterdam en die komt vrijdag voor de persconferentie en zaterdag voor de wedstrijd en voor de rest zien we hem niet. Kijk, dat is wat makkelijk. Heb ik met hem over gehad. Toen zei hij van, ja, dat heeft te maken met het feit dat mijn moeder heel ziek is. Dus dat zou best kunnen. Maar het was natuurlijk een beetje een makkelijke jongen. Hè? Echt zo'n Surinaamse instelling.
3: Maar ja, weet je wat het leuke van die podcast is, Johan? Dat je best wel heel veel hoort, weet je wel? Ik had laatst een podcast van die Patrice Evra te luisteren. Die zei bijvoorbeeld, die Ferguson kwam nooit op het veld.
0: Mm.
3: Hij zei, maar zijn kantoor was aan het veld.
0: Ja.
3: En je zag hem zitten.
2: Ja.
3: Hij zei, hij was er gewoon.
2: Ja.
3: Iedereen trainde zich te pleuren, omdat ze dachten... hij zit gewoon te kijken nu. Dan krijg je dadelijk op een show de mieter als ik in de kleedkamer kom.
2: En hij zat ook te kijken.
3: Ja, goed is dat. Ja.
0: Zou hij echt zitten te kijken? Of nee, lag ook wel eens te tukken.
3: Ja, was een beetje achterover.
0: Tukkie en zo, hartstikke lekker. Ik had vandaag weer Hans Spekman. Hans Spekman heeft van de week echt overal gezeten. En Hans is echt onvermurfbaar. Daar gaat niks af.
1: Nee,
0: 6,8 miljard.
1: En ik vind het,
0: alles weer eraf, zegt Hans.
1: Ik vind het
0: alles.
1: Een beetje lullig dat ze nou zeggen... we zitten naar de grote Spekman-show te kijken. Mm. Want die man doet gewoon zijn plicht... Maar Hans heeft de show gestolen en Nederland veroverd. Maar wij dachten, er is niks anders dan Hans. Maar nu blijkt vandaag dat het FNV, die heeft zo'n ambitieuze Limburger...
0: Nee, en
1: die,
0: CNV is dat vandaag.
1: CNV. Die heeft zo'n Limburger en die kwam eventjes met een loonsverhoging van 3-5% eroverheen.
0: Nee, alles zelfs,
1: dus nu gaan ze helemaal die vakbonden haten.
0: Ja. Nou ja, en toen vroeg ik dat aan Hans vanmiddag. Zei ik 5,5%. Gaan jullie eroverheen? Kan ik niks over zeggen? Dat is een ja. Ja, eigenlijk kwam het daar wel op neer. Dus de FNV wil nog hoger gaan zitten. Ja.
4: Nou, leuk al die eisen van ze. Maar wat ik wel ook vandaag in Den Haag weer hoor... want volgende week Prinsjesdag... gaat er natuurlijk allemaal om dat er steun voor gaat komen. Het is nu uniek dat dat eigenlijk dus niet is... als die troonrede wordt voorgelezen. Maar als die vakbonden en ook met hem pro, met Jesse Klaver... die eisen zo vasthouden... Ja, het kabinet gaat niet alles weggeven wat ze willen. Ze blijven zeggen van... we hebben nu eigenlijk al 2 keer een handreiking gedaan. Is ook wel zo. Ja, we kunnen niet nog veel verder gaan. Dus ik vraag me wel af waar dat dan heen gaat... als ze allebei blijven zeggen...
1: Jawel.
4: We kunnen elkaar niet bereiken op die...
1: Jawel, manier. Maar Hans Spekman is heel duidelijk. Die zegt die bezuinigingen op de sociale zorg... moet helemaal van tafel en dan zitten wij beneden aan tafel... om mee te denken.
4: En het kabinet zegt dat gaan we absoluut niet doen. Nee. En daar blijven
1: Dan vragen ze om stakingen en ellende in het land.
0: Maar dan krijg je ook een kabinet dat niet verder kan uiteindelijk. En dan heb je een groot probleem.
4: Kijk, zij zeggen zelf, als Jesse Klaver dat zou doen, dat hij zichzelf eigenlijk van tafel wegduwt. Dat er dan, ja, eigenlijk dat hij zijn hand overspeelt. Nou, dan ga je kijken welke andere opties zijn. In de Tweede Kamer blijft het inderdaad dat er dan een meerderheid mogelijk is met bijvoorbeeld ja, 21, de SGP, waarvan ook echt wordt gezegd, die stellen zich constructief op. Maar goed, je moet in de Eerste Kamer er ook komen. Dat wordt dan heel moeilijk. Maar het idee van het kabinet is nu, we gaan links op bepaalde punten wat geven en we gaan rechts op bepaalde punten wat geven. En zo hopen ze ja, hier en daar wel bij elkaar te sprokkelen en daarmee in ieder geval het belastingplan, de manier waarop het geld ja, bij de overheid komt dat ze kunnen uitgeven, dat ze in ieder geval dat erdoor kunnen krijgen. En daarmee moeten ze dan toch voorlopig vooruit kunnen.
0: Maar in de Eerste Kamer ben je kansloos. Dat zei Spekman ook. Die is alle partijen langs gegaan.
4: Het wordt heel moeilijk. Kijk, ja. De VVD blijft zeggen dat hebben we niet uitgesloten. Maar als je dan gaat vragen, moet dat stikstofplan blijven bestaan dat jullie hebben? Eigenlijk het enige dat dit kabinet tot nu toe echt heeft bereikt. Dan zeggen ze, ja, nee, dat moet onveranderd door. Ja, als je dat wil doen, ja, dan ben je de BBB al kwijt. En daarmee ook je meerderheid in de Eerste Kamer. Dus eigenlijk is de enige echte optie voor een meerderheid voor dit kabinet toch met Jesse Klaver. En dat is waarom hij zijn kaarten nu zo duur verkoopt.
1: Weet je wat ik niet begrijp? Dat de politiek nog nooit in opstand gekomen is tegen die geldverslindende, waanzinnige verbouwing van het Binnenhof. De bruggen die zakken van ellende uit elkaar in Nederland. En er worden miljarden aan een verbouwing, want de heren die willen in een paleisje vergaderen. Wat een onzin zeg.
4: Het ding is natuurlijk dat dat een eenmalige uitgave is. En bijvoorbeeld hetgene dat je in het verkeer moet investeren of op andere punten de sociale zekerheid wil uitgeven, dat is iets structureels. Maar het is wel absurd hoeveel geld er nu naartoe gaat. Zeker als je bedenkt dat er van gezegd werd, ja, dat gaat een half miljard kosten ongeveer. En het is nu al 4-5 keer over de kop gegaan.
2: Hey, maar over een half miljard gesproken, weet je, wat ik me nou afvraag is dat die vrijheidsbijdrage, die stellen ze weer uit, volgens mij. En we moeten in 2035 moeten we natuurlijk 20 miljard structureel extra geven aan Defensie. Ik denk dan nu met al die dreigingen, waar gaan ze dat geld vandaan halen?
4: Ja, ze proberen iedereen cadeautjes te geven. Dat doen ze aan de linkse oppositie, aan de rechtse oppositie. Ze willen de koopkracht ook nog intact houden. Eigenlijk waar ze in de campagne zeiden, vooral CDA, als het gaat om die vrijheidsbijdrage, die hogere belasting voor Defensie, die zeiden eigenlijk, we gaan het allemaal voelen. Maar ze willen nu toch weer dat niemand het voelt.
2: Nee, maar wat ik raad,
0: het wijntje
4: wordt veel duurder.
5: Ja.
2: Nee, maar ze hebben een afspraak gemaakt, toch? Er is Europees een afspraak gemaakt, ja. Maar we stellen het dus uit.
4: Nee, daar gaan ze dus op andere plekken dat geld halen. En dat is dus het probleem met lekken. Je krijgt nooit het volledige beeld. Maar wat er nu dus gebeurt is inderdaad dat ze laatst koopkrachtplaatjes kregen. Dat gaat er eigenlijk over hoeveel kunnen mensen volgend jaar uitgeven. Nou, daarvan bleek iedereen gaat er eigenlijk iets op achteruit. Nou, daar hebben ze wat aan willen doen. Daarom is die bijdrage voor Defensie er wat aangegaan. Dat zorgt ervoor dat nu twee groepen, de gepensioneerden en de laagste inkomens, die gaan volgend jaar een klein plusje krijgen. Alle andere groepen zouden er harder op achteruit gaan dan dat ze nu gaan, maar gaan er nog steeds op achteruit. Maar daardoor, omdat dat geld toch ergens anders vandaan moet komen. Inderdaad, de alcoholaccijns, die wordt geïndexeerd. Wordt eigenlijk dus iets duurder om alcohol je drankje te kopen. Bloemen, snijbloemen, sierbloemen, die worden ook duurder. Er zat een belasting op van 9%. Die gaat nu ook omhoog naar de hoogste schijf. Dus ze gaan het toch ergens vandaan halen. Ja, die euro kan je één keer uitgeven.
0: Het is trouwens vandaag 25 jaar geleden alweer in 9/11. Ja.
3: Zeker, man.
0: Ongelooflijk als je erover nadenkt.
1: Ja, het gekke is, ik zag dat vanochtend al, die beelden weer. En ik wist nog precies waar ik was en wat er om me heen gebeurde. Ja.
0: Waar was je dan? Weet je?
1: Nou, ik zat in mijn kantoor bij Voetbal International en heel veel redacteuren eromheen. Ik had zo'n vergadertafel en allemaal die jongens eromheen. En een van die jongens, die greep er zo aan, die viel flauw. Hè? Nou, dan zit je daar met een gozer die flauw valt. Maar je hebt altijd, als je zoveel mensen in dienst hebt, heb je een paar mensen moeten verplicht aan EHBO-cursus. Ja. Dus Tom van Hulsen, de einddirecteur, van boven gehaald. En die met die gozer aan de hand, wij eromheen. Ja. En die gozer kwam bij en die was kwaad, zeg. Op die van Hulsen dat die adem zat, met een hele rel. Maar daardoor vergeet ik dat nooit meer. Maar die trok zich dat zo aan, die ging helemaal eruit.
2: Ja.
0: Anton Lippel deed niks op dat moment.
1: Nee, die liet hem wind of zo.
0: Ja, waarschijnlijk ook Anton. Geweldig allemaal.
2: Zou ook wakker van worden.
0: Ja, waar was jij?
2: Ik studeerde toen net sportacademie. Deed ik, en ik zat in een studentenhuis op zo'n bank waar allerlei vlekken op zitten waar je in principe niet op gaat zitten. Ja. Maar ik ben daar de hele dag op blijven zitten. Ik heb alles gevolgd, dus dat zal ik ook nooit meer vergeten.
0: Ja.
2: Nee. Jij?
0: Ja, we waren op de redactie toen bij RTL. Daar was ik net gaan werken dan. Met Arthur Zuiderwijk. Kent u niet waarwezen, joh? Die, weet je wel. Kent u niet waarwezen? Daar riep je de hele tijd.
1: Toen we over de schok van de eerste vliegtuig heen waren, kwam de tweede.
0: Ja, niet te geloven. Maar goed, in Amerika wordt er natuurlijk alles aan gedaan om dat te herdenken. Een man die net terug is gekomen uit Griekenland. Daar is hij. Kijk, daar zit hij, dames en heren, Raymond Mens. Geef hem applaus. Ja, Raymond, ja. Raymond kan niet tegen de zon, als je hem zo ziet.
2: Nee,
0: dat is
2: nee.
0: Niet,
5: nee. Nee, dat gaat helemaal fout. En dan heb ik nog factor 50 gedaan.
0: Nee, dat geloof
1: maar
0: ik niet.
1: Maar hij is nu zeker ook Griekenland-kenner, of niet?
0: Hij wat?
1: Hij is ook Griekenland-kenner.
0: Hij weet nu alles van...
2: Waar ben je geweest, nou, Raymond?
5: Nee. Ik ben in Santorini geweest, maar ik ben al een tijdje niet op tv geweest. Dus ik kreeg halverwege de week een beetje uitslag. Dus ik hoop dat het nu weer weggaat, nu ik weer op tv ben natuurlijk. Nee.
0: Wat staat jou bij 25 jaar geleden van 9-11?
1: Dus zat hij in de box.
0: Ja, hij was nog heel klein, ja.
5: Nee, ik kwam toen thuis van de middelbare school. En meestal keek mijn moeder toen naar die Oprah Winfrey Show. Maar die had een brandende toren opstaan. En ik vond dat op zich wel interessant. Ik ben dat gaan kijken en toen zag ik live het tweede vliegtuig erin vliegen. En ik moet ook zeggen, voor mij is het een van de redenen geweest om ook Amerika kenner te worden. Want ik heb toen de hele dag gekeken naar de verslaggeving van Max Westerman. En die deed dat echt fenomenaal. Ik zag hem van de week ook weer zitten bij onze concurrenten. Maar ik heb ademloos weer naar hem geluisterd. Dat vind ik echt een held als het gaat om verslaggeving. Niet alleen over 9-11, ook over orkaan Katrina. Hij kon heel mooi verhalen vertellen. En dan de kijker uiteindelijk zijn of haar mening laten vormen. Dat vind ik nog steeds heel mooi.
0: Ja, ik had vanmiddag Bernard Hammelburg bij BNR. En toen hadden we het over de uiteindelijke daders, zeg maar. Al-Qaeda werd genoemd en hij zei, het zou ook wel eens een of andere sheik kunnen zijn geweest aan Saudi-Arabië. Wat is nou het ware verhaal, denk jij? Hoe zit dat?
5: Ja, dat weten we nog steeds niet. En dat is ook extra interessant vandaag. Want vandaag werd natuurlijk overal in Amerika die aanslag herdacht. En zeker in New York. En in New York doen ze dat eigenlijk al 25 jaar op dezelfde manier. Namelijk het voorlezen van alle slachtoffers, alle namen daarvan. Dat is ook de reden dat president Trump er als enige president of oud-president er niet was. Bill Clinton was er, Barack Obama was er. Want Trump zei, ik wil speechen. En ze zeiden, nee, dat doen we niet. Dus je hebt familieleden van de slachtoffers die dan de namen voorlezen. Maar er gebeurde vandaag iets unieks. Want één van die familieleden greep dit aan, deze herdenking, om te vragen voor meer openheid.
6: For 25 years, the deep state has hidden the truth about what happened that day 25 years ago. President Trump, you're our last hope. Release the unredacted files that implicate Saudi Arabia while what's left of the victims' families are still alive to see it.
0: Maar is dat mogelijk om dat uiteindelijk bekend te maken, denk jij?
5: Het is in ieder geval mogelijk om die documenten vrij te geven. Trump doet dat aan de lopende band over UFO's, over John F. Kennedy. Nou, dan lijkt me dit toch ook wel een goed onderwerp om die documenten vrij te geven. Want als we denken aan 9-11 en aan de complottheorieën daaromheen, dan denken mensen aan, oh, was het misschien vooropgezet of zat de Amerikaanse overheid erachter. Maar de grote complottheorie is natuurlijk, waarom is er een oorlog begonnen tegen Irak, dat ogenschijnlijk hier niks mee te maken had. En waarom niet tegen Saoedi-Arabië? Daar zijn de banden juist alleen maar nauwer mee geworden, terwijl die kapers daar wel deels vandaan kwamen. En dat zeggen de nabestaanden, dat is iets wat ons bezighoudt en daar willen wij meer informatie over weten. En Trump heeft de macht om documenten vrij te geven.
0: Oké, okay. Hij doet dat wel goed. Het is net alsof in de
1: boek. Dus het is net een Amerika.
3: Hey, dus ze weten het wel.
0: Het zou kunnen, maar ze denken eerder, wat Bernard Hammelburg ook zei, dat het niet zozeer Al-Qaeda was, maar dat het waarschijnlijk.
3: Nee, maar dat weet, omdat hij zich vrijgeven van die documenten. Dus ze weten dat wel.
0: Dat zou je denken dan.
1: Ja, maar geheime dus die documenten zijn daar niet goed in, hè? Om vrijgeven van documenten.
2: Nee, dat snap ik.
5: Nee, want dan krijg je documenten vrijgegeven waar weer de helft zwart gelapt is. Maar om antwoord te geven op de vraag van René, die documenten over wat de inlichtingendiensten wisten, ook over Saudi-Arabië, die zijn er natuurlijk. Dus die kun je opvragen. En misschien weet je dan nog niet veel meer. Maar die familieleden zeggen, we willen in ieder geval dat die documenten worden vrijgegeven. En dan kunnen we gaan speuren.
0: Wel opmerken dat jij zegt dat Trump er dus niet was omdat hij niet mocht speechen. Zegt ook weer over zo'n man, weet je wel. Dat hij die mensen niet zo belangrijk vindt, maar dat hij zichzelf weer belangrijk vindt. Ja. Ondertussen roept hij wel iedereen weer op om te gaan stemmen. Want hij moet gaan winnen met die midterms, terwijl hij zelf niet eens meedoet.
5: Ja, Trump is in plaats daarvan naar een herdenking bij het Pentagon gegaan. En wat het vergeten we wel eens, maar daar is ook een vliegtuig ingevlogen. En daar kon hij dan wel speechen. Maar daarvoor was hij weer in Dallas. Want daar hadden de Republikeinen een soort mini-conventie. Lang verhaal kort, normaal gesproken heb je een conventie richting presidentsverkiezingen. Want dan wordt de presidentskandidaat aangewezen. En allerlei mensen gaan toespraken houden. Het is ook een soort reclame voor je partij. Dus Trump zei, ja, we hebben nu op zich niks te doen. Want er is geen presidentskandidaat. Maar we gaan toch bij elkaar komen. Dan kunnen we reclame maken. En die gaf inderdaad een toespraak daar en die zei dat iedereen moest beloven op hem te stemmen.
7: Please raise your right hand. I pledge to the greatest president in the history of the United States. I am going to go out and I'm going to get my friends, my family, and we are going to vote on November 3rd, or we are going to vote before that. You know what happens if you don't vote? You go to hell, you know that. Okay? You go to hell.
0: En dit gaan we nooit meer meemaken.
8: Hij is graag het woord. Ja.
1: Ik vind het heerlijk. Ik denk dat hier binnen 5 jaar in Hollywood een prachtige parodie als film van gemaakt wordt.
0: Je kan hier niet overheen. Dit is gewoon de parodie van zichzelf.
4: Trump kan dat wel goed, dat publiek bespelen. Want ik was toen bij die NAVO-top toen in Den Haag ook. En daar heeft hij gewoon ruim een uur tegen de journalisten staan praten, daarna nog vragen beantwoorden. Hij vindt dat wel leuk en hij krijgt het publiek wel mee. En
1: als het over Trump gaat, vindt hij alles leuk.
2: Maar werd je beïnvloed?
4: Sorry?
2: Werd je beïnvloed door hem?
4: Daardoor. Nou, het stomme was dat het eigenlijk een absurde situatie was, want hij beleegde de pers. We moesten als journalisten allemaal naar achter, omdat de Amerikaanse pers vooraan moest zitten. Terwijl, er waren helemaal geen geplaceerde stoelen. Je kon zitten waar je wilde. Maar toch moest je toch lachen om hem, om hoe hij dat doet, hoor. Ja, de manier waar hij daarmee omgaat. Terwijl hij eigenlijk dus journalist aan het schoffen
1: is. Ik denk, als we hem hier uitnodigen, eist hij dat dit Trump Inside heet.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Maar het is eigenlijk ziekelijk wat die man doet.
3: Ja. Hij heeft er echt groot een big brother van gemaakt, van zijn president.
0: Maar dit ga je nooit weer meemaken.
3: Nee, dat ga je nooit meer meemaken.
0: Dit is zo extreem.
1: Amerika staat er toe.
0: Nou ja, hij is president, hij kan alles doen, dat maakt allemaal niet uit.
2: Waarvan het feit dat mensen 5000 euro zouden krijgen?
0: Dollar, inderdaad, ja.
2: Dollar?
0: Ja, dat schijnt te mogen toch, Raymond? Dat mag toch, of niet?
5: Ja, het mag. De vraag is natuurlijk wel, waar gaat het van betaald worden? Maar in feite hebben we hier gewoon te maken met een president die zegt, ja, als je op mijn partij stemt en we houden de meerderheid, dan krijg je bijvoorbeeld een belastingkorting en dan wordt dat op die manier verrekend. Dus het is omkoping, natuurlijk. Maar het mag wel gewoon. Alleen, ja, de grote vraag is natuurlijk, en die wordt zelfs in republikeinse kringen aan Trump gesteld. Oké, jij zegt iedereen krijgt $5000 als wij de meerderheid behouden. Maar die meerderheid heb je nu ook al. Dus geef me dan nu die $5000. Dus het is natuurlijk heel erg goedkoop. En dat ziet de achterban van Trump ook wel. Maar toch doet Trump die belofte.
7: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic... tremendous economic success, like in history we've never had anything like what's happening, but because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000. So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called de Trump dividend.
0: Het is, maar alles is hartstikke duur ondertussen. De eieren, de melk, het brood.
1: Maar ik zag daar bij die herdenking zag ik Obama en Clinton staan.
0: Ja.
1: Dat is toch wel van een ander niveau als deze schreeuwelijk, hè?
0: Ja.
1: Kijk, dan mag Clinton af en toe een sigaar in de muts steken. Maar dat zal me een zorg zijn. Maar dit kan toch niet zo'n klaar.
3: Dit maken we nooit meer mee. Dit is ongekend, dit.
0: Nou ja, dit zegt iets over deze tijd.
1: Het zal je president maar zijn. Je zult als Amerikaan de volledige verstandelijke vermogens hebben en dit iedere avond aan moeten horen.
0: Heel veel Amerikanen hebben er niet eens zoveel moeite mee, hoor ik allerlei mensen zeggen. Ik sprak Michiel Vos.
1: Ze staan allemaal te klappen en te gillen.
0: Ja, Michiel Vos vertelde dat ook nog gisteren. Ja, die zei ook van heel veel Amerikanen zijn nog steeds wel. Raymond, wil je nog wat zeggen?
1: Maar hij zei wel, Raymond, onlangs, dat 47 staten inmiddels tegen hem zijn.
0: Ja, is
1: dus dan ben
0: zo,
1: ik heel benieuwd naar de verkiezingen.
0: Raymond, 47 staten?
5: Ja, dus Trump heeft een meerderheid van de steun verloren in 47 staten. En dit zijn allemaal lokale verkiezingen. Dus dat gaat heel erg zwaar worden in november. Maar dat kiessysteem zit in Amerika weer zo ingewikkeld in elkaar dat... Nou ja, er zijn verkiezingen voor de Eerste Kamer en Tweede Kamer. Die Tweede Kamer lijkt hij wel te gaan verliezen. Maar de Eerste Kamer, de Senaat... Ja, die kan hij ook zomaar houden, dus het wordt wel nog heel spannend. Maar wat ik net wilde zeggen is, ik kan op zich vrij rustig op vakantie gaan. Want ik zag van de week bij jullie Marten Kruijf zitten. En die legde het heel goed uit. Die zei, ja, mensen knappen nu in Amerika een beetje op Trump af. Maar niet omdat wij, omdat die Amerikanen vinden dat hij zich belachelijk gedraagt of zo. Nee, het gaat puur om die prijzen aan de pomp. Die vinden ze te hoog en dan knappen ze daarop af.
0: Ja, maar je kijkt dus ook ons programma terwijl je vakantie hebt.
5: Ik luister jullie programma als podcast. Dan ga ik wandelen en dan blijf ik op de hoogte van wat er allemaal gezegd wordt. Ja, en Mart deed dat heel goed.
0: Nou, binnenkort schuif je weer aan. Geef hem een applaus, dames en heren. Binnenkort zit het voor onderzet. Gaan we de barkeren van Janot. Janot, ben je nou een beetje een stapper? Ook ben je een beetje like, feestvieren, vrijgezellenfeesten, dat soort dingen? Of doe je er helemaal niet aan?
4: Heb je beelden?
0: Nou ja, ik vroeg me af of je wel eens een wild vrijgezellenfeest hebt meegemaakt. Of...
4: Een wild? Nee, dat nog niet. Maar daar ben ik misschien ook te jong voor, omdat de mensen in mijn omgeving nog niet...
0: Ja, ja,
1: dan kun je nog geen talkshow.
4: Ik ben wel op de bruiloft van Chris Woerts geweest. En dat was een groot feest.
0: Je hebt de bruiloft van Chris Woerts geweest?
4: Ja, dat was een hele leuke bruiloft.
0: Waarom zijn we niet op de bruiloft van Chris Woerts geweest?
2: Dat snap ik ook.
1: Is hij getrouwd dan?
0: Ja, wanneer is hij getrouwd dan?
4: Dat is inmiddels wel alweer een paar jaar terug.
0: Maar hoe kon jij dan wel uitgenodigd worden? Hoe werkt dat dan?
4: Ja, mijn moeder die was getuige op die bruiloft. Die kent zijn vrouw dan weer heel goed van vroeger, van school. Ja, en toen was ik daar in die hoedanigheid. Maar dat was een leuke bruiloft, groot feest. Ja. Nederlandstalige muziek. Misschien had je zelf nog kunnen optreden.
0: Ja, nee, we hadden dus beelden. Dat was op Bali volgens mij, was dat toch? Dat er een vrijgezelle stel nog even naar een feestje was geweest. Toen kwamen ze de oprit op. En toen zei die vrouw, nou ja, weet je, ik ben toch wel in de stemming eigenlijk. Laten we er nog wat van gaan maken met z'n tweeën.
2: Ja, en dat gebeurde.
0: En ze draaiden zich hier om. Ze zeiden, weet je wat, we pakken het hek er even bij. Nou, daar hebben ze dus een feestje van gemaakt. Alleen dat werd allemaal gefilmd. En nu hebben die mensen dus... Die goos heeft nu een jaar aan zijn broek en hij mag 10 jaar op
2: Nee, maar in Bali is dat natuurlijk... Daar zijn helemaal streng op.
0: Ja.
2: Zedenschennis.
0: Ja, dus gewoon een jaar gevangenisstraf.
1: Dat is erg. Maar als jij voor mij uitloopt en wij gaan het ook doen... word je in Nederland ook gearresteerd, hoor.
2: Ja.
1: Maar het is natuurlijk wel zo... De grote problemen komen pas als hij terug is. Want ik weet niet of de bruiloft ooit nog doorgaat. Want de bruid ziet dit ook natuurlijk.
0: Ja, dat is wel een beetje een probleem nu. Trouwens, ik noemde het prominent. Het is vandaag iets kleiner. Je hebt ze in alle maten, die prominent bank. Het is echt ongelooflijk. Je kun je ook winnen. Nou, je hoeft de bank niet te interviewen. Dat lukt wel zo. Oh, je wilt wel... Nee, sorry. Ik denk, jij gaat dan wel tegen die bank doen en zo. Maar,
1: er zijn prominent banken die kunnen praten. Hè?
0: Ja, denk je wel.
1: Ja, okay. Dat heeft alleen prominent.
0: Oh, oké. Okay. Je kan hem scannen zo. Dan kan je hem inderdaad vergaren natuurlijk. Prachtig bankje weer, hè?
2: Heel mooi
0: bankje. Zit lekker, hè?
2: Ja.
1: Jawel, maar het is geen bankje waar je op kunt liggen.
2: Nee,
1: maar ze hebben een bank toch vooral om te liggen.
2: Ja, maar ze hebben toch nog wel andere banken, maar prominent.
0: Ga even jullie twee. Je kan even één gaan liggen of niet?
2: Ja. Ja, ik zie je. Kan wel.
3: Ah, dat kan wel.
0: Ligt goed?
1: Hoe ligt het?
3: Ligt heerlijk. Heerlijk.
0: Nou, heerlijk. Hè? Niks mis mee. Het gaat nu een beetje de verkeerde kant.
1: Blijf lekker liggen, jongen.
0: Ja.
1: Blijf lekker liggen.
0: Nou, als je dat met een voorbinddildo had gedaan en een buttplug... dan was het inderdaad nog even andere koek geweest natuurlijk allemaal. Wat is dat voor verhaal opeens weer? Ja,
2: maar
0: buiten komt
2: maar
0: de bus.
2: Weet je, wat iemand voor fetish heeft, seksueel gezien... dat boeit mij niet.
0: Nee.
2: Moet je lekker zelf.
1: Maar dat is tegenwoordig nieuws.
2: Ja. Ja, maar
1: het wordt als
2: weten.
1: Nieuws besproken en wij doen het hier nu weer.
2: Ja, ja.
1: Nee, kan mij maar het interesseren wat die miljonair in zijn reet steekt?
2: Nee,
0: maar het was
2: niks
0: toch eigenlijk in de pauze opgenomen? Het was een fout toch, of niet? Dat die Jamie Vaas had dan...
2: Ik ben misschien een beetje naïef, want ik dacht eigenlijk wel van... ja, dat is inderdaad fout, het is niet chic, het gebeurt. Maar ik zie er geen complot achter. Ik denk niet, dat hebben ze gedaan om de kijkcijfers op te
3: nemen. Nee,
1: ze zijn wel blij met de rel.
2: Nou ja, het levert misschien een paar duizend meer op. Maar als dat de reden zou zijn, dat zou heel vals zijn. Dus ik geloof dat niet.
0: Dus jij Jamie Vaas wist niet dat ze opgenomen werd en het is voor ongeluk
2: uitgezonden? Ik denk oprecht dat zij niet wist dat ze werd opgenomen.
0: En dat ze het verhaal vertelde dat er een NDA getekend was door die vrouw... waar het toen destijds om ging.
2: NDA is volgens mij, zeker voor zeer vermogende mensen... of voor hele bekende wereldsterren, is dat helemaal niet zo raar, volgens mij.
0: Johan, heb je NDA gelaten tekenen thuis? Of?
1: Nou nee, maar ja, die man heeft geloof ik 58 miljoen of zo. Hè? Dus misschien dat soort mensen
0: nee,
1: dat
0: meer,
1: doen.
0: Dacht ik. 150 dacht ik.
1: Ja. Dat kan ook wel, maar... Het wordt besproken als nieuws. En ik vind dat zoiets geks. En wat ik nog gekker vind, is dat de hoofdredacteur van dat programmaatje... dat is die Mark Veening, heet hij.
0: Veeningen, ja.
1: Die wilde de beelden niet in ons geven. Maar die vroeg ook of wij dit niet wilden behandelen. Maar wat denkt die gozer nou wie die is dan?
2: Ja.
1: Want hij haalt alleen maar gasten bij ons weg om zelf te scoren. En dan gaat hij ook nog hier bepalen waar wij over praten.
2: Nee, ja, kijk, dit is precies het verkeerde programma om te vragen of je het niet wil behandelen. Dat is ook wel weer zo. Maar ik snap wel dat hij het een beetje wil, hoe noemen we dat? Downplayen, dat hij het een beetje...
0: Ja, maar kijk, het was natuurlijk omdat Olcay zelf er ook op reageerde bij Renssen. Vandaar ook dat je er op een gegeven moment wel iets over... kan zeggen, moet zeggen.
1: Jawel, maar kijk, aan die golddigger erg me helemaal kapot. Die heeft nou eindelijk haar zin, hè. Ze heeft een miljonair binnen. En die is dan boos omdat Jamie Vaas, wat natuurlijk helemaal niet chic is... dat hij zegt dat die gozer van allerlei gekke dingen zijn reet stopt tijdens het neuken. Maar dat zou mij van een resort zijn, dat is ook niet netjes. Maar dan gaat Olcay, die gaat daar krokodillentranen over zitten huilen. Maar diezelfde Olcay, die zegt, wie het hier neer als racist, weet je wel. Dat vond ze heel normaal.
2: Ja, maar ik snap wel... Dat het niet leuk is als je dit over je partner hoort, toch?
1: Nou, weet je, voor die partner is het sowieso niet leuk. Want Olcay die heeft in oude interviews en gesprekken altijd gezegd... ja, ik ben niet zo'n sekstype. Ik ben eigenlijk niet geïnteresseerd in seks. Ik denk, nou, succes, miljonair.
2: Je moet toch ook lekker iedereen zelf weten of je wel of niet seksueel bent, wat je erin stopt, wel of niet. Dat maakt mij niet uit.
0: Goeie quote dit.
1: Oh ja, maar ik, ik zou niet met een vrouw trouwen als jij zou zeggen van ja, neuken, daar hou ik niet zo van.
2: Nee, nee. Nee, dat
1: weet ik, nou weet ik wat beter.
2: Ja, ik wou net zeggen, jij wil wel weten.
0: Ja. Maar ja. Vandaag is ze getrouwd, maar ze wilde toch
1: ja,
0: niet.
1: Ja, in ondertrouw toch?
0: Burgerlijke stand, dacht ik.
1: Ja, ze heeft ongeveer 5000 foto's van de gelegenheid op social media gezet. Dus ze is er erg blij mee.
2: Nou, ze zien er wel mooi uit.
1: Iedereen moet het weten.
0: Ah. Ja, maar ze zagen gisteren ook mooi uit, toch, bij Renze? Toen ze het vertelde.
2: Dat heb ik dus niet gezien.
1: Nou ja, maar ze ziet er altijd goed uit, dat meisje.
2: Ja, ik heb het alleen maar gehoord. Ik heb haar niet gezien.
8: Ik heb Jamie ook gesproken. Zeg, ja, ik was gewoon een beetje dom aan het roddelen met mijn vrienden. En toen dacht ik, oké, dom aan het roddelen met je vrienden. Je zit in een studio.
0: Met maar, camera's.
8: Ja, precies. Dus, dat is natuurlijk heel schadelijk. Niet echt zozeer voor mij, maar wel voor mijn aanstaande man die eigenlijk helemaal niet actief is in de media. Wat natuurlijk voor hem heel vervelend is. Ja. Dat dit op deze manier besproken wordt.
0: Wat
8: en
0: waar?
8: Ook omdat het, onwaar is. Ze beweert daar ook glashard dat ik een NDA heb moeten tekenen. Nou ja, die heb ik absoluut niet getekend. Maar ik vind het gewoon jammer als je dat soort onzin verspreidt.
3: Ja, die gozer, hoe heet die? Eelco? Die
0: Eelco van Kooten.
3: Ja, die komt tegenwoordig nog als hij het restaurant binnenkomt. Eelco, zit hij erin?
2: Ja, maar dat krijg je dan. Ja,
3: we hebben een echte lul.
1: René, we hebben een filmpje dat hij in de sauna zit. En hij loopt naar een bassin. En dan valt die but valt eruit.
3: Nee.
1: Ja.
2: Hebben wij een filmpje van?
1: Echt? Ja.
3: Hebben we daar een filmpje van?
1: We hebben een filmpje van.
0: Ja, we zouden hem eigenlijk niet uitvinden, maar...
1: Ja, die is niet
0: kwijt. Nee. Dat is gewoon een hele aardige gozer. Dat is echt een aardige gozer.
2: Ik ken hem niet.
1: Maar die jongens niet te benijden, want die wil niet in de publiciteit.
0: Nee.
1: Maar dan moet je net met ons heen trouwen.
2: Ja, ik vond, het is toch een nette reactie die OJ geeft.
0: Dat vind ik ook, absoluut.
2: Overigens over dat bus gesproken.
3: Dat is ook wel wat jij zegt. Dat is, zij laat geen minuut om in de publiciteit te komen. Hij wil, dat is ook wel een gedoe,
2: ja,
3: Johan.
2: Dat is wel onhandig.
3: Dat is een gedoe, hoor.
1: Ja, ja. Ja, maar ik heb me al jaren aan dat meisje geërfd.
0: Dat merk je niet.
1: In de zin, nee, dat merk je niet bij mij. Ik blijf altijd objectief. Dat ze altijd op zoek was naar een gozer met geld.
3: Ja.
1: En eindelijk had ze hem.
0: Maar als ze gelukkig zijn, want hij is echt een aardige gozer. Ik bedoel, dan passen ze misschien toch gewoon bij elkaar.
2: Tuurlijk.
1: Oh nee, ik wens ze heel veel plezier.
0: Ja, zou ik net zeggen. En dat migratiepact, om het nog even inhoudelijk te maken, dit programma. Werkt dat nou een beetje of zeg je nou, nee, gaat niet echt lekker?
3: Steek
0: niet
3: je reet. Om het inhoudelijk te maken.
4: Nee, het is nu 3 maanden van kracht. Moeilijk zeggen of het echt al werkt. Wat wel opvalt is dat sinds dat pact in is gegaan, eigenlijk het afgelopen half jaar sowieso, dat de instroom is gedaald. Met ongeveer ruim 100 per week minder aanvragen. Dus dat is wel heel interessant. Het is wel de vraag of die daling doorzet, of dat echt door dat pact komt. Er zijn ook dingen waarvan de vraag is, ja, daar gaat het eigenlijk niet zo goed. Dat is bijvoorbeeld de afspraak van, we gaan de doorstroom door Europa. Als je al eerst ergens anders een aanvraag hebt gedaan, dat gaan we nu echt stopzetten. Dat was eigenlijk al een afspraak. Hebben ze nu opnieuw afgesproken. Dat moest goed gaan. Maar laatst was eigenlijk een van de eerste gevallen. Was iemand in Italië geweest, die is in Nederland gekomen. Die moest dus terug, is een rechtszaak van gekomen. En de rechter heeft gezegd, nee, diegene die mag toch niet terug naar Italië. Want ja, de opvang daar is niet menswaardig genoeg. En daar is nu weer heel veel gedoe over in de Tweede Kamer. Maar want dat ligt een bom onder het migratiepact.
1: Dat vind ik een heel raar verhaal. Want het is niet gebruikelijk dat de politiek kritiek heeft op de uitspraak van een rechter. De hele Tweede Kamer is daartegen. Een grote meerderheid, al jaren, hè, zijn ze daartegen. En ja, dat wordt gewoon geaccepteerd. En nou zegt gewoon de verantwoordelijke minister, zegt, we gaan een hoger beroep. Dit wordt gewoon een strijd met de rechterlijke macht door de politiek. Maar hoe kan een rechter dit beslissen wanneer er een wet in Brussel is ondertekend door alle lidstaten?
4: Ja, wat dus bepaalde partijen in de Kamer ook zeggen is, kijk, de een, bijvoorbeeld D66, zegt, nee, Italië moet de opvang gewoon verbeteren, dan heb je dit gedoe niet.
1: Ja, maar die nemen we niet serieus meer, hoor, dat D66.
4: Ja, zeggen is, ja, de rechter, die jurisprudentie die gebruikt, die is niet goed. Daar moeten we wat aan gaan doen. Dat moeten we nu ook toch opnieuw beter gaan opschrijven. Hoe je die wet moet toetsen. Waar dit nu op is stuk.
1: Misschien moeten ze met AI doen.
4: Misschien met AI. En dan is de hoop dat dat goed komt. Maar in ieder geval nu een hoger beroep. Minister Van den Brink van Asiel, die zei dat gisteren ook.
1: Maar dat is raar toch, dat een regering de strijd aan bindt met de rechters.
0: Ja, maar ja, als je eindelijk een pact hebt waar je wil gebruik van maken om het wat minder te laten worden.
1: Ik denk ook dat de hoger beroep, dat die bedeen dat van tafel vegen, wat die rechters
2: sta je wel voor joker, hoor.
1: He?
4: Die kans zit er overigens wel dik in.
1: Maar die rechter in de bos moest zich met scheidingjes bezighouden en niet met serieuze zaken. Ja,
0: het ding is, Rick Kuijper toch geen coach dit weekend. Nee, de coach is toch teruggekomen. Hij had eerst een fles naar zijn hoofd gekregen, maar hij wil nu toch
2: weer... Ik zou ook zeggen, de groeten.
3: Maar weet je,
1: hij heeft nu een pak dollars naar zijn hoofd gekregen.
3: Ik vind wel dat, dan meen ik echt, dat clubs gewoon moeten zorgen dat er wat druk van die, want die mannen staan...
0: Ja, staan onder stress, hè?
3: Ja, maar dan de grote koning nu, het ultieme... is Kompany nu. Hmm. Maar zou die drie spitsen die 100 maken... zou die er iets mee te maken hebben, denk jij?
0: Zou het zo kunnen denken.
3: Dat zou zomaar kunnen, hè?
1: Nee, het is het oude geval. De spelers die bepalen het succes van de trainer. En maar niet andersom.
3: Ja, maar daarom. Kijk, Van Bronckhorst heeft een kutkeeper opgescheept.
1: Ja.
3: Ik bedoel, maar je ziet ook in Engeland, jongen, die trainers... het ziet er niet uit meer, joh.
0: Nee,
3: het ziet er niet uit. Helemaal onder de stress en onder de spanning.
1: Ja, maar je wordt na twee nederlagen worden gewoon uitgegooid.
0: Ja, en Sierra Leone maakte zich ontzettend druk over Bolle Jos... en natuurlijk onze minister Van Wil. Dat zo meteen na de omrekening. Tot zo.
9: Deals bij Jumbo. Alle anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
10: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
11: Kijk gratis alle programma's van SBS6 terug op kijk.nl.
10: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
0: Vandaag zijn we met Johan, met Helene, met René en met Jeannot van Beurden. Bolle Jos. Bolle Jos zit, zoals we allemaal weten, in Sierra Leone.
3: Ja.
0: Minister Van Wil denkt, ik ga er een interview over geven op de televisie van Sierra Leone. Die man had er wel lol in, trouwens, moet ik zeggen. Ja. Iemand die hem interviewde. En dat interview ging zo.
12: Thank you very much, David Van Wil. Did I get the name correctly, Mr. Minister?
13: Absolutely.
12: Thank you very much.
13: Perfect. That the process is still ongoing, and this has been for well over a year now. So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer. And as I said, I think it really is in the benefit of Sierra Leone of getting rid of this highly dangerous individual.
12: I wish I could say thank you in Dutch.
13: Dank je wel.
12: Dank je wel.
0: Die man heeft lol in zijn werk.
2: Ja,
0: dat is belangrijk.
2: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Belangrijk ook. Lol in je werk hebben ze ook. Heel belangrijk.
1: Ja, maar die Van Wil die zet zich toch neer als een waanzinnig amateurtje... die niet weet wat er in de wereld te koop is... naïef gedoe van een minister zegt... Kijk, hij doet zaken, hij wil zaken doen. Hij denkt nu dat heel Sierra Leone, Leone heel verontwaardigd is. Er zit een smokkelaar van drugs bij ons ergens ondergedoken. Ja. Nou ja, die brengt heel veel geld binnen.
0: Zit bij de president.
1: Je kunt met onderhandelingen met Sierra Leone kun je niks bereiken. Dat kun je, bij dat soort landen moet je met een hele koffer met geld heen. Maar Bolle Jos brengt veel meer geld binnen dan minister Van Wil ooit bij elkaar kan krijgen. Dus niet doen, want hij bezorgt zichzelf een geweldige afgang.
0: En toen kreeg je dus een reactie. Volgens mij was het de premier, maar ik denk dat ze zoon is. Ik wist niet dat je ze zo jong kon krijgen. En die ging dan met diezelfde presentator, volgens mij. Want die ging je even uitleggen dat je helemaal geen goed interview had gedaan. En die was boos.
14: He said, how do you say thank you in Dutch? I want to know how to say... I want to know how to say new colonialist in Dutch. I thought that was one of the worst interviews I've heard. You ask him questions, there's allegations. I can't say that, I can't say that, I can't say that. But you're going to make claims about a country that's an independent country just because you can? We don't work for him. He has a boss. He should maybe speak to his people in that way, not to us.
2: Had dat niet te maken met ontwikkelingshulp, wat ze zouden, waarvan hij zegt dat zetten we dan stop al die...
0: Ja, met de EU en zo hadden ze het ook
2: precies.
0: Over.
2: Ja, dat maar
1: ik denk dat de ontwikkelingshulp van Bolle Jos wel wat iets hoger is.
2: Dat denk ik ook.
1: Ja, weet je wel, maar die mensen zijn niet meer bijgekomen van het lachen, joh, door die Van Wil.
2: Gaat dat werken?
4: Nou, kijk, de diplomatieke weg is niet gelukt. Ze hebben, dat hebben we in de Telegraaf en het AD kunnen lezen, ook wel pogingen gedaan toen Bolle Jos met een bootje over zee ging. Dat is ook niet gelukt. Ze proberen nu, denk ik, dat probeert hij om vanuit de burgers, via de media... media ook een beetje druk op de politiek op te voeren. Maar goed, ja, die hebben daar zoveel druk in. Die Bolle Jos ook, want die heeft met de dochter van de president...
1: Dat iemand zich hiervoor leent, zeg. Dan moet je toch ook topambtenaren hebben en mensen om je heen zeggen... joh, daar moet je niet aan beginnen, want daar is geen eer te behalen.
0: Ja, ja. Nou, dan heeft hij weer gereageerd, diezelfde Van Wil, bij Merel.
15: Neocoloniaal is natuurlijk belachelijk. We hebben een uitleveringsverzoek gedaan. Sierra Leone biedt onderdak aan een van de zwaarste criminelen ter wereld... die dood en verderf veroorzaakt in een heleboel landen. Het lijkt me tijd om uit te leven.
16: Ja. Was dit dan de reactie waar u op hoopte?
15: Nou, nog liever had ik gehad dat hij zei... we zien het probleem, we zijn ermee bezig... en volgende week hoort u van ons. Dit was iets minder toegeeflijk.
16: Nou, hij zegt, ja, wij hebben helemaal niks gezien van waar die is. Stuur dan maar foto's.
15: Ja, gelooft u het?
16: Nou, ik vraag het aan u. Weet u waar die is?
15: Ik geloof het niet.
16: Nee, u zegt, deze premier weet gewoon heel prima waar Bolle Jos is.
15: Ik ga ervan uit dat men in Sierra Leone weet waar Bolle Jos zich ophoudt.
0: Die zit gewoon met een dubbele whisky naast de president. Ja, nee, met zijn vrouw op schoot.
1: Nee, maar kijk, natuurlijk weten die mensen wat Bolle Jos doet en waar die zit. Maar die heeft zich heel, heel slim ingedekt door een baby te veroorzaken bij de dochter van de president. Ja, dus die gaat zijn schoonzoon niet uitleveren.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Maar dan denk ik ook, meneer Van Weel, we hebben heel veel problemen in Nederland. En jij bent al maanden bezig met Bolle Jos in Sierra Leone. Laten we blij zijn dat hij daar zit. Als hij naar Nederland komt, dan krijgt hij levenslang. Dat kost godsvermogen.
16: Ja. Ben je er klaar voor?
0: Nee, ik ben druk bezig, jongens. Jullie zien dat ik mijn oortje aan het indoen ben. Dan gaat het gebeuren.
16: Die zenuwen komen
1: het, het wordt hoogste tijd dat ik ga vluchten, geloof ik.
0: Jij hebt hem al gehoord. Kun je ermee leven of niet?
1: Nou, ik raakte iets wat emotioneel door de tekst.
16: Ja.
1: La, la, la, la, la, la.
0: Waar zijn die handjes?

0: Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo, voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Kijk gratis alle programma's van SBS6 terug op kijk.nl.
1: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Goede Zone FM.
4: Oh, wat doe je met me?
3: Goede Zone FM.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 11 uur.
1: Hier is Bob Grabbendam met het radionieuws. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in.

0: Zij bekende van het slachtoffer zijn. Gisteravond, even na 10 uur, was er ook een steekpartij in Zuidoost. In verband daarmee is de politie nog op zoek naar meerdere verdachten. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En dit was het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goldenzone FM.

0: serieus niet.
1: Wel,
0: nee, serieus niet. Het is echt mijn dag niet. Serieus niet. Echt niet.
1: Wel,
0: nee, echt niet.
1: Mijn dag.
0: Wel. Het is mijn dag.
2: Oh, mama!
3: Echt hartstikke lachje.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Hier is Bob Grabbendam met het radionieuws. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. Eerder werd de machinist gecheckt, maar die bleek niet onder invloed van drugs of alcohol. Veel artsen proberen bij het voorschrijven van medicijnen zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu, maar dat blijkt in de praktijk lastig te zijn. Dat heeft het UMCG onderzocht, meldt de NOS. Er komt elk jaar zo'n 500.000 kilo aan medicijnrest in het riool terecht en zuiveringsinstallaties krijgen een groot deel daarvan niet uitgefilterd. Bijna alle artsen willen duurzamere keuzes maken. Die zijn vaak ook mogelijk, maar artsen zijn daar onvoldoende bekend mee. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. En in Nieuwdorp in Zeeland is vandaag de jaarlijkse Zeeuwse Veteranendag. Bij het bevrijdingsmuseum daar zijn onder andere toespraken, een herdenking, een kranslegging en een concert. Uit respect voor de veteranen hebben boeren hun omgekeerde Nederlandse vlaggen langs de A58 tijdelijk weggehaald. Die hingen daar sinds kort weer uit onvrede over

0: grenscontroles.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: vrienden, vriendinnen van de sport. En heel hartelijk welkom bij GPR Sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Floyd.
0: En wij zijn hier voor jou het komende uur all the way live met de derde vrije training van de Grote Prijs van Spanje, die officieel de Formula 1 Tag Heuer Gran Premio de España 2026 heet. In Madrid op de Madring. Sommigen zeggen de Madring. Morgen worden er 57 ronden gereden. De lengte van de baan is 5414 meter. Er zit nog best wel wat hoogteverschil in van 26,4 meter. Er zit één overtake detection in. En die helpt je dan op het rechte stuk langs start-finish. Eerste deel vrij rustig. Vanaf bocht 5 wordt het allemaal wel een beetje draaien, knippen en keren. En dit zijn de banden die Pirelli bij zich heeft. De C2, C3 en C4. Oftewel in het midden van het spectrum. Er is nog één setje harder en nog één setje softer. Maar die hebben ze niet bij zich. En zo ligt het circuit heel dicht tegen het centrum van Madrid aan. Het is een soort rijgebouw, de IFEMA. Daar is het omheen gebouwd. Er staan ook veel teams deels binnen, deels buiten. Het is nogal een dingetje. En wat ook vooraf wel een dingetje bleek, of zou blijken, is: wordt het nou bloedverziekend heet daar? Hoe is het ter plekke op dit moment, Jack?
1: Het is op dit moment 24,3 graden Celsius buitentemperatuur. Lekker temperatuurtje. De baan is 44,3 en dat was gisteren een gaatje of 9 warmer.
0: Ja.
1: Dus die moet nog waarschijnlijk nog wel een beetje op gaan warmen.
0: Ja, dat
1: is 42% luchtvochtigheid. Ja. Hier staat dan 43% van degenen die meekijken. En er is geen wind.
0: Nee, nou, dat is dan voor de mannen wel weer lekker gunstig. Nou ja, goed, er zitten wat bergen ook rondom Madrid. En vandaar dat dat s'avonds dan nog wel weer wat harder afkoelt dan normaal gesproken. Eén team, Aston Martin, heeft de nachtklok, de zogenaamde curfew, verbroken. Ze hebben de auto van Alonso volledig uit elkaar gehaald. Alonso die gisteren 17e tijd liet noteren op 3,1 seconden. En dan heb ik het over de tweede vrije training. 22 bochten, 61% vol gas. Topsnelheden 324 km per uur. Veel downforce. Ook de bandenslijtage is hoog. Maar dat heeft met name te maken dat er nog weinig grip is. Maar voor de gelijkleggers der lage landen, mensen die dat leuk vinden, nieuwe hobby die ze hebben. We gaan beginnen over 1 minuut en 45, 44. Ja, en toen was hij weg. 43, 42. Maar je ziet het niet meer, dus we doen het zo nog wel een keertje. Zijn er wat dingen veranderd? Met name in bocht 1 en bocht 2 aangepast. Je moet dan nu, er ligt ook een gele lijn. Als je eraf schiet, moet je via een zogenaamd paaltje, een bollard. Dat is tevens in bocht 5, dan moet je hem aan de rechterkant nemen. En in bocht 1, als je eraf schiet, moet je links langs een piepschuimend blok met een pijl. Ik vind dat zo leuk, ik heb het over de wereld van de Formule 1. En dan staat er gewoon piepschuimend blok met pijl.
1: Ja, want als er een auto doorheen gaat, dan moet die wel makkelijk kapot gaan.
0: Ja, zeker.
1: Stand in het constructeurskampioenschap voor degenen die al meekijken. Mercedes duidelijk aan de leiding voor Ferrari, McLaren en Red Bull. Hier gaat vandaag helemaal niks aan veranderen.
0: Nee.
1: Dat is pas morgen. Dus ja. Waarom ze dat elke keer dan maar weer laten zien?
0: Ja, dat is wel bijzonder. Wat ook bijzonder is van deze baan is dat hij natuurlijk... er loopt de snelweg nog gewoon zeg maar dwars doorheen.
1: Ja, je hebt twee secties geloof ik. Hè? En zeg maar de linkerkant. En die mag je dan ook weer niet naar de rechterkant toe geloof ik.
0: Nee, dat is weer voor de fans.
1: Dus
0: als je bent in het tweede gedeelte, dus waar die monumentaal zit, die lange doordraaier, dan zou je niet zeggen van nou, ik loop even richting start-finish. Dat gaat niet. En als je bij start-finish binnenkomt, kun je niet naar de monumentaal. Dus dat hebben ze gescheiden gehad. Maar dan loopt dus ook een snelweg. En dan denk ik dus dat er viaducten zitten tussen bocht 17 en 18.
1: Nee, ik dacht 16 is dat streepje wat je daar ziet. En daarboven tussen 6 en 7 volgens mij. Of is dat
0: Nee, dat zijn de sectoren. Als je erachter kijkt, wij zitten nu op een kaartje te kijken. Daar loopt die snelweg. Die zie je erboven lopen. Dus dat lijkt me dat ze daar die...
1: Nee, daar zijn we nog niet helemaal uit. Dus dat gaan we in de gaten houden.
0: Precies. Oh, we beginnen over 3, 2, 1. Weer. Nou, lekker jongens. Gaat helemaal goed komen dit
1: Er is een nieuwe klok. Uurtje. Er is een nieuwe klok.
0: Komt hij aan. 59, 52, 51, 50. Ligt dus al op groen. 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. Elke ochtend van een vrije training of een kwalificatie heb ik daar gewoon training voor.
1: Nee, dat is goed, man. Jij kan daar goed.
0: Nou, het grappige is, dan heb je wel eens wat. Dan zeg je nog wat tussendoor. Dan zit je in de verkeerde flow. En dan worden mensen natuurlijk helemaal wappie van. Maar goed, we gaan kijken wat er gebeurt. Het was gisteren eigenlijk wel vrij duidelijk dat Mercedes'en en Ferrari's het redelijk goed voor elkaar hadden. Ik was nogal goed en positief verbaasd over de vierde plaats van Arvid Lindblad.
1: Top, mee eens.
0: Maar.
1: Die race houdt plat, helaas.
0: Ja. Dat is dan weer zund. Maar hij zat op 2/10 en dat is toch wel redelijk goed nieuws. Verstappen op 4/10 hoeven we ook nog niet helemaal van in de paniek te raken. En een ander ding, wat dan altijd naar boven komt na de vrijdagen, en dat had ik al gisteravond in het Ziggo Sport Race Café ook gemeld, is dat de longrun van Verstappen best oké was. Die was namelijk 39,7. En ja, dat is gewoon een goede rondetijd. Piastri 41,0. Hamilton 40,5. Antonelli 40,1. George Russell was nog net even één tandje beter met 39,6. Dus dat zit ook wel redelijk eigenlijk goed. Er waren 46 track limits die er uitgedeeld werden. Maar als je die dan gaat kijken, als je daar dan de tijden van ziet, dan zijn dat de rondetijden van 2 minuut 30 en 2 minuut 40 die dan geschrapt zijn. Want ze gaan hier gewoon, ze willen aan de kant. En dan, ja, dan pak je dus een track limit. Maar dat is niet omdat je een track limit wil pakken om harder te gaan. Dat is omdat je mensen niet in de weg wil zitten. Want dan krijg je weer dat je voor blocking en andere dingen doet.
1: Dat staat dus eigenlijk ook nergens op eigenlijk.
0: Ja, maar het wordt automatisch gedetecteerd. Dus ja. Als je er rijdt, zegt hij...
1: Oh, kijk, let op. Voor degenen die meekijken.
0: Ja.
1: Je ziet nu de pitstraat langzaam in beeld komen. En midden in de pitstraat zie je dit grote gebouw met dat gat.
0: Ja.
1: En daarvoor in de pitstraat, als je meekijkt, zie je een hek.
0: Ja.
1: Daar mogen nu mensen, gasten, mogen daar dus nu staan. Die staan dus bij wijze van spreken in de pitstraat. Vroeger mocht dat dus niet, maar het is heel uniek voor deze baan.
0: Ja, maar het komt omdat hij gescheiden is. Ja. Er zit ook een dikke hek achter. Gisteren is nog het zusje van Juan Pablo Montoya heeft een boete gekregen... omdat zij tijdens de kwalificatie van de Formule 2... in een korte broek in de pitstraat stond.
1: Dat mag niet.
0: En wij mochten in kwalificatie ook nooit meer in de pitstraat komen. Dus het gaat niet omdat ze een korte broek had. Dat hebben ze gedaan om het te identificeren, zeg maar. Nee, dat mag gewoon niet. Want ja, teamleden werken er ook. Maar dat is het verschil. Daar wordt hard gewerkt. En daar komen auto's aan vliegen van links naar rechts. En dat deel waar die fans mogen zitten en kijken. Ja, dat is gewoon afgeschermd. En daar komen dus ook alleen maar auto's langsrijden. Dus wat je daar ziet...
1: Is een langsrijdende auto.
0: Langsrijdende auto in de pitstraat. Meer zie je dus niet.
1: Nee.
0: Je kunt niet naar binnen kijken.
1: Maar ze zullen het waarschijnlijk verkopen als van dichterbij kun je niet zijn.
0: Dat klopt, voor een 1000 of 8, 9 en tel ze maar op. Maar ja, die mensen zijn er nou eenmaal. Er wordt nog even gewerkt aan de auto van Arvid Lindblad. Er liggen nog wat monteurs onder. Zij hebben dus niet de nachtklok gebroken. Ze hebben hem gewoon gerepareerd in de beschikbare tijd. De nachtklok is er natuurlijk gekomen om... de monteurs wat normale rust te gunnen. Want als je teambaas in gang laat gaan, dan werken ze tot 4:30 ochtends door. Dan moeten ze even naar het hotel douchen, ontbijten. Misschien een uurtje slapen en dan weer terug. Ja, dat wil men niet meer hebben. Dat is al jaren zo overigens hoor. En je mag gewoon 4 keer per jaar mag je met je team die dagklok doorbreken. En dat is er dan weer voor. Je wil wat doen. Of je auto is serieus kapot. Ja, dan moet je een nieuwe auto opbouwen. En dan ga je maar. Er zit ook nog volgens mij een Gordon Ramsay keuken in de pitstraat. Zo'n restaurant hebben ze er ook weer bij gedaan. Dat is ook alweer interessant apart. En interessant is dat de pitlane exit komt er dus bij...
1: Ja, na bocht 3 of zo?
0: Na bocht 2 eigenlijk. Vlak voor 3 aan de rechterkant. Dus dat is ook wel een interessante. Maar de pitlane is wel lang. Dus hij gaat wel even duren hier. Ik denk een seconde of 24 plus je stop... Kom een secondje of 26 en dat bij 80 km per uur. Als je dat met 60 km per uur gedaan had, dan zou die pitstop alleen al door de pitstraat heen rijden 33 seconden geweest
1: zo
0: zijn.
1: Zo de mythes.
0: Dus daar hebben ze maar niet voor gekozen. Ik vind het vrij bijzonder. Ik ken weinig stratencircuits waar de pitlane speed op 80 staat. Maar dat hebben ze hier denk ik gedaan omdat die zo ontzettend lang is. Omdat dat gebouw met het grote gat erin, wat je net keurig aanduiden, omdat dat gebouw er is. Nou, wederom het voorbeeld, hè. Net als vorige week in Monza. De teams denken van de eerste 5 minuten van mij gestolen worden. Er is natuurlijk nog relatief weinig grip. Niemand wil de stofzuiger zijn. En dus doen ze het wat dat betreft nog eventjes relatief kalm en rustig. Wat ook nog interessant gaat worden morgen voor de wedstrijd. En dan met een haakse linkerknik. Net als dat je in Monza de haakse rechterknik hebt in bocht 1. De run van pole position naar bocht 1. 200 meter.
1: Oké. Okay.
0: Dat is niet veel. En we zijn onderweg. Dat betekent dat er iemand op de baan is. Het is Gabriele Bortoleto. Man die toch gewoon, denk ik, dit jaar lekker goed bezig is. Hij sloot gisteren aan op een 10e achter zijn teamgenoot Nico Hulkenberg. Beide Audi's waren 12e en 13e in de tweede vrije training. Oh. De eerste vier dik zit voor bocht 4. Jack zie ik nu.
1: Ik dacht bij mijn bocht 5 inderdaad dat te zien, ja.
0: Oh ja, goed. Dat soort dingen. gaat hier eens richting dit. Dit is het lastigste stuk. Hier moet je ook lastig inhalen. Trouwens, hebben we eerder vandaag is er een Formule 3 race geweest. Dat viel nog wel mee. En daar waar de ene Audi naar buiten gaat, denkt de andere Audi: ja, maar wacht even, vriend. Als jij het doet, doe ik het ook. En dat is in dit geval Nico Hulkenberg. Allemaal op nieuwe banden.
1: Kijk, Hulkenberg richting bocht 4.
0: Ja, Hulkenberg zeggen ze op hard, maar hij staat op medium.
1: Dit is bocht 4.
0: Dat is een brug.
1: Dan komt hij aan richting 5.
0: Ja, dan zit hij dus tussen 6 en 7.
1: Gaat hij linksaf. Oh nee, nu zijn we weer in de Bortoleto.
0: Bocht 17 liggen dus ook heen.
1: Ja.
0: De handen gewoon van dezelfde lampen die ze trouwens hebben in Singapore. Hebben ze daar in die tunnels gehangen. Dat niet helemaal dat je een donker gat in raast. Het is ook een circuit waar enorm veel, ik geloof 12 is het, tot die 12 van die reclamebruggen geplaatst zijn. Om het geluid van Gabriele Bortoleto. Opkomen rechterstuk.

0: achter versnelling. Uitkomen hoogte 1 versnelling 3. Vol over die curbs, die zijn echt hoog. Ik ben benieuwd hoe dat gaat als de auto's vol zijn. En dan zit er, hier zit wat hoogteverschil. Kom je naar boven, moet je aanremmen. Maar ja, het zijn Verstappen ook al. Het aanremmen op is niet overal op een recht punt. Dus dan kun je niet makkelijk iemand uitremmen. En dan duikt hij dus richting de Monumental.
1: Fijn mooi te zien om te zien dat hij schuin, mooi schuin loopt, ja. Mooi.
0: De bewegingen zijn klein hoor. Inmiddels ook naar buiten Bottas, Colapinto, Alonso en Stroll. Het is eigenlijk wel logisch dat deze jongens, misschien los van de Audi's, nu naar buiten gaan. Want ja, die weten ook in kwalificatie, zullen wij 2 runs moeten maken in Q1. Om er door te komen. Je denkt, hey, Bortoletto gaat hard, want hij heeft misschien paars in sector 1. In sector 2. Dat kan, maar er heeft nog niemand de tijd staan, dus hij heeft dat nog niet voor elkaar. De klok staat op 51 minuten en 31, 30, 29, 28, 27, 26. Bortoletto noteert een 1.35.7. Dat is alles bij elkaar 16e langzamer dan het hier gisteren ging. Om deze jongens die nog in de pitstraat staan maar aan te geven, de baan is nog niet helemaal zoals je hem zou willen hebben. Maar ja, je moet wel rijden met elkaar om die baan te brengen waar je hem wel wil hebben met elkaar.
1: Bortoletto Hulkenberg dus op de baan hebben we gezien. Bottas, Colapinto, Alonso, Stroll, Sainz, Albon en Perez.
0: Moet wel even wennen, sorry dat ik het meteen zeg, aan de nieuwe helm van Fernando Alonso. Want die heeft natuurlijk normaal gesproken dat geel. Maar hij heeft een deal met Bos, dus hij heeft een Boshelm. Met 2 S'en. Auto dus omgegooid. En hij heeft eigenlijk geroepen, ja, dit is een baan waar we wellicht wat zouden moeten kunnen. En ik zeg het zo voorzichtig als ik het zeg, omdat hij het ook zo zei. Ja, moi. Continu het gevecht bij Aston Martin tussen hoeveel risico Honda bereid is om te nemen met het maximaal openzetten van die motor. En dan zeg ik, denk, ja, hij is er. Die motor heb je, doe dat. Maar ja, Honda kan het zich niet laaien als er te veel stuk gaan. Maar ja. Stijf achteraan lijkt me ook niet helemaal de juiste plek waar je zou willen zijn. Nog steeds geen zekerheid. Of je kunt het zeggen, nog steeds onzekerheid over de toekomst van Fernando Alonso. Als we het puur hebben over wat hij kan, denk ik dat deze man nog makkelijk 2-3 jaar mee kan in de Formule 1. Hij heeft er de auto niet voor op dit moment, nee. Maar zoals ik al eerder aangegeven heb, als hij aan het einde van de maand op zijn bankrekening kijkt, ja, en denkt hij van, het was best gezellig hier bij Aston Martin.
1: Leuk hoor. Leuke job.
0: Hulkenberg heeft 35.72 laten noteren. Dat is 500 zo sneller dan Bortoletto. Colapinto sluit aan op 37.0. Maar die rijdt op de softband. Bij de Audi's waren allebei naar buiten op de medium. Maar de app was nog even in de war.
1: Adriaantje is er ook weer.
0: Newey.
1: Adrian Newey aan de pitwall.
0: Carlos Sainz. Enige man die mag zeggen dat het echt zijn thuisrace is. Want het is een echte Madrileen. Williams natuurlijk in de soorten met van deels, omdat er wat groen in zit, de kleurstelling van de periode in de 80e jaren met de Fly Saudia-auto's van onder andere Carlos Reutemann. Sainz op 1,4 seconden gaat naar de 5e tijd. En Albon krult er meteen weer naar binnen.
1: Wel mooi gedaan met dat groen ook in de wieldoppen.
0: De wielhubs.
1: Ja. Dat is wel een mooi detail.
0: Heeft Albon dan een probleem? Heeft hij een eigen
1: staat scheef?
0: Nee, achterwiel is niet goed. Hij heeft de muur geraakt.
1: Ja, hij staat scheef.
0: Linker achterwiel is niet oké. Okay. Dat wordt een reparé overvlakke. Maar de regie heeft het nog even gemist, zeg maar.
1: Ja.
0: Of hij zit niet goed op de velg. Kijk, ze lopen er ook meteen naartoe. Zijn linker achterwiel. Kijk, ze tillen er een beetje aan. Auto omhoog. Komt hij aan.
2: System lift, I think.
3: Ja, café.
0: Dat is lekker, hè? Ga je lekker een outlapje in. In de derde vrije training. Laat je eerst eens een minuut of 12 lopen. Dus die ben je al kwijt. Ga je naar buiten in je outlap. Raak je de muur. Ja, ben je nu, denk ik, als het verbogen is, moet er een nieuwe ophanging op. Nou, dan ben je nog een keer 20 minuten kwijt en dan loop je nu dus weer achter de feiten aan. Ik vind het zo dom, sorry dat ik het zeg.
1: Die een los aan op de harde band, als enige.
0: Ja. Twee op de medium, de rest allemaal op soft en los hem dus op de harde band. Waar zat Lawson gisteren op zitten voor Max? Hij zat op 1,2 en Verstappen zat op 14e.
1: 17e verschil.
0: Ja. Dat is dan ineens weer wat aanzienlijker. Maar ja, en daar ben ik blij om. Dit circuit, heb ik het even niet over een stratencircuit. Maar ja, misschien normaal gesproken ook wel een beetje. Dit circuit is echt gewoon het poppetje, het mannetje achter het stuur. Kan het verschil maken als je hier het vertrouwen hebt en je durft hem links en rechts een beetje vlak langs die muren te sturen. Very close to the ball. Super close to the ball, zoals ABS zo mooi kan zeggen. Ja, dan win je wel wat tijd. Eigenlijk is het superclippen hier helemaal geen probleem. Dus vind ik het weer raar dat we van Formula 1 management niks zien aan snelheden en dat soort dingen. Lawson sneller dan Hulkenberg in de middensector, laat dat duidelijk zijn. Daar nu een paarse tijd. En nu geldt hij natuurlijk wel, omdat er inmiddels nou, 7 mensen in de serieuze tijd hebben staan. Bottas met een 2 minuut 25 vind ik nou niet echt een hele goede tijd.
1: Bortoleto krijgt een tikje op zijn vingers. Falling to follow race director's instructions, escape road instructions.
0: Ja, dat zal ik net zeggen. Er zijn een aantal plekken, daar was gisteren alleen maar een gele streep. Daar hebben ze nu een bollard neergezet. Hé, hey, Lawson haalt dat dan uiteindelijk niet. Hier het moment van Albon. Waar dan? Daar.
1: Ja.
0: Tja, dat is niet handig. Tussen 20 en 21. Van onderstuur naar buiten. Toink. Het is best een lichte touché.
1: Zo, dat is helemaal niet zwaar inderdaad.
0: Nee. Maar ja, als contract trekt krom, hè. Vraag maar aan de banaan.
1: Ja. Ja, maar die groeit krom, hè.
0: Hulkenberg los. En Alonso op soft naar de derde tijd. Dan Bortoleto, Stroll, Colapinto, Sainz met de klok op 45 minuten en 44, 43, 42, 41 en door.
1: Norris mist ook even zijn rempunt.
0: Ja. En er liggen een aantal plekken hier, daar is het echt heel lastig. Lando. Komt hij aangeblazen. Poink. Ja, hij kiest eieren voor zichzelf. Als hij doorgestoken had, hij mist dus eigenlijk de eerste curbstone een beetje. Dan weet hij, ah, dan kom ik vol op die tweede. Ik denk, nou, dan stuur ik ook maar eens langs. Of hij nou aan de goede kant van het paaltje gegaan is, dan krijgt hij daar ook weer een waarschuwingje voor. Even kijken. Alleen Verstappen en Lindblad. Nou ja, Albon weten we, maar van de mannen die hadden kunnen rijden, Verstappen en Lindblad nog binnen. Al het andere nu bezig met outlaps. Alles en iedereen op soft, want ja, daar hadden ze nog 6 van. Ik heb een lijstje gezien. Ze hebben ook gewoon allemaal nog 1 hard en 1 medium over. Ja, dan heb je er toch minimaal 1 van in de wedstrijd nodig. Lawson, weer locking en bouncing. Ja, het stuiteren van de Red Bull, dat herkennen wij. Gisteren ook even gezegd door Pierre Wachet.
1: Leclerc snelste nu in sector 2.
0: Ja. De baan is hobbeliger dan men verwacht had. Russell gaat daar keurig aan de kant voor Leclerc.
1: Hamilton pakt paars in sector 2 over van Leclerc.
0: De rondetijd die in de baan zit is 1.33.9. Dan zijn we nog niet hoor. Dus het is weer allemaal gewoon, je moet het aan elkaar zien te knopen. Want daar gaat Leclerc naar 34.4. Kan je nagaan, hè? Gewoon een halve seconde tussen Berman is snelst in sector 1. Hamilton snelst in sector 2 en sector 3. 3 onderweg. Aan het einde van 3 gaat hij dus onder de tijd van Leclerc komen. Ja, dat doet hij. Met 1.34.2. En ook dat is nog 14e langzamer. Dus Hamilton, zou je kunnen zeggen, laat ontzettend veel tijd liggen in sector 1. Want hij is snelst in 2 en 3.
1: Ja.
0: Maar als je de sectortijden optelt, kom je tot een 1.33.8. En hij rijdt 34.2. Dus kan je nagaan wat daar nog te vinden is. Verkeer is ook een dingetje, hè. Je moet zo op elkaar vertrouwen. Als je naar de driver tracker kijkt, dat is gewoon de GPS-positie van alle auto's op de baan, dan kunnen we zien dat ze zichzelf ook wel redelijk over de baan verdeeld hebben. Maar ja, je komt gewoon af en toe iemand tegen die klaar is met zijn rondje. En die moet dan aan de kant, die gaat dan aan de kant. Mag we hopen, zeggen we er dan bij.
1: Olly Bearman pakt de 4e tijd.
0: Wow, it's not so bad.
1: Nee, zeker niet. Op 14e van die tijd van Lewis. Wat gebeurt er met Carlos Sainz?
0: Raakt hij de muur? Schiet door, schiet door, schiet door, raakt. net niet de muur. Hij schiet rechtdoor. Je ziet je vooras compleet trillen. Dan komt die muur dichterbij. Hij is aan het terugschakelen. De rechtervoorwiel staat stil. Die hele auto begint te wieberen, te wabberen en te wapperen. En ik denk dat hij... Nou, wat zal het zijn?
1: Die achterkant is stuiteren, joh.
0: Ja, 33,4 centimeter overhoud.
1: Holy Moses.
0: Misschien 5. Right, Kimmy Antonelli gaat een aanvalletje doen. Dan zijn ze nu nog steeds bezig met de balans. Ik denk dat jongens... Eerlijk ben ik, weet niet. Ze hebben gisteren zoveel longruns gedaan... dat ik ben benieuwd of ze die nog gaan doen. Zou zomaar kunnen, omdat ook het vertrouwen tussen die muren... heb je echt nodig om vanmiddag in kwalificatie echt hard te gaan. Bocht 11, 220 km per uur.
1: Pierre Gasly had ook een foutje gemaakt bij de escape road... maar dat is teruggedraaid. No further investigation.
0: 271 bij het uitkomen van de Monumental... Monumentaal is dus helemaal geen moeilijke bocht. Hè? Ik bedoel, hij ziet er monumentaal uit. Het is een grote banking en allemaal dat soort dingen. Maar ja, op een overrij hoef je ook niet veel te sturen.
1: Dus ja, rechtdoor.
0: Voor de teams is het gewoon een rechtstuk. Antonelli tot op dit moment niks in het paars.
1: Lando Norris is even flink aan het stampen. Verbetert sector 1 met een halve seconde.
0: Ja, dat zei je. In sector 1 zat de sleutel. Daar heeft Lewis het nog laten liggen. Maar ja, als je kijkt naar waar Norris rijdt... hij heeft niks en niemand voor zich. Het is toch een baan dat als je iemand ziet rijden... dat je nu nog, omdat
1: licht
0: ze niet
1: afgeleid
0: kennen,
1: wordt ook of niet.
0: Dat je denkt, waar gaat hij heen? Waar moet hij heen? Waar is de escape? Kijk, Antonelli gaat naar 33,6. Dat is 2/10 langzamer dan wat er maximaal in de baan zit. En is hij dus 16e sneller dan Lewis Hamilton. Dan heeft hij alleen maar de snelste tijd in de derde sector.
1: Lando Norris verliest het wel heel erg in sector 2.
0: Ja, en dan rijdt er eentje. Komt nu Oliver Berman tegen op de baan. Eerst maar eens kijken wat er met Colapinto gebeurt. Die is 9e. Hier zijn we aan boord bij Lando Norris.

0: of niet?
1: En dus geel.
2: Geel is sector 1. Stroll, vraag ik mij dan af. Of dus...
1: Ja. Oh, hier gaat hij. Is even de escape route opgedoken. Hé, hey, dat is Alonso. Oh, Stroll zit erbij. Hey, oh, leuk samen. Kijk even, Charles Leclerc. Tweede getimede ronde. Paars in sector 1, paars in sector 2.
2: Komt die Russell tegen?
1: Russell zit aan de kant. Kijk maar, doet hij goed. Dat doet heel veel op dit punt. Dat is vlak voor het insturen van de pitlane. Daar zie je heel veel coureurs die dat stuk kiezen om aan de kant te gaan. Dan kunnen ze weer bocht 1 aansnijden. En die bocht 1 die lijkt weer heel erg op de baan in Sochi. Kom je ook met die 92 graden knikjes aan. Leclerc, 33-3. Lance Stroll, escape road. Ja, en omgooien. En klaar. En dan moet je even wachten, jongen. Ah, doet hij goed. Ze hebben elkaar dus niet tegengekomen. Maar ik dacht even van wel. Situatie 1, Leclerc 2, Antonelli op 3 tiende. Derde Norris op 7 tiende. En Verstappen op zijn softband zit in een outlap. En dat doet hij op een punt waarvan hij hoopt... dat ik denk dat een mannetje of 8 nu klaar zijn en naar binnen gaan. Zo moet je ook denken. Zoals we het ook neer moeten leggen. Wanneer is het gunstigst om op de baan te zijn? Ik denk ook dat de topteams vanmiddag in Q1 naar buiten gaan met veel brandstof. Dat ze in ieder geval, als ze verstandig zijn, een bankerlap neergooien. Niet als je Albon heet, want dan rij je met je outlap gewoon tegen de muur. Maar gewoon een bankerlap neergooien. En daarna kijken of je in een mooi gat komt, waardoor je nog even met minder brandstof en iets minder banden, maar nog altijd een redelijke tijd neer kunt zetten. Want ja, als jij een lage 34er rijdt, dan weet je dat je wel safe zit. Want ja, Stroll rijdt 36, Bottas rijdt 37, Sainz rijdt 37. Dus ja, die gaan niet even 3 seconden winnen, denk ik. Wil je nog een keer gelijk leggen, dan moet je even luisteren. 1, 38, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 20, 21, 20. Heb je 2 keer 20 gezegd, hoor je dat?
2: Ja. Dat maakt het wel ingewikkeld, hoor.
1: 33, 3.
2: Kijk, Lewis is wel weer goed bezig, hoor.
1: We zitten er wel bijna in met die tijd van Leclerc. Maar hij heeft de snelste sector 1 en 2. 33, 3... 3. En de snelste mogelijke tijd is 33-3-1. Dus dit is de 200ste vanaf. Dus ze zitten nu there and thereabouts.
2: Dit lijkt wel heel smooth te gaan, sector 2. Komt die Hulkenberg tegen?
1: Flink wat paarse sectoren, ja. Maar goed, Hulkie is ervaren, dus die zal wel goed aan de kant gaan. Hoop ik. Is Hulkenberg ook bezig met een tijd aan het zetten? Nee, Hulkenberg gaat rustig. Relatief dan. Daar is hij. Als je meekijkt. Dan zal hij ook weer op dat punt aan de rechterkant blijven. Blaast hij door, gaat hij pitstraat in. Kan ook, hè? Nou, dat was een outlapje van Hulkenberg. Dus die is gewoon door aan het zetten. Hij heeft Lewis geen last. Oh! Bamma! Lewis Hamilton eraf.
2: Niemand thuis.
1: Opkomen, rechterstuk, onderstuur, onderstuur. Hij glijdt rechtdoor. En dit wordt minimaal...
2: Krijgt hij hem achteruit? Blijf daar nou even met die camera.
1: Nee, ze zijn, joh, dit is Drive to Survive Live. Een reactie, ik wil een reactie, ik wil een reactie. Nee, maar die wordt een code rood. Want die...
2: vleugel blijft liggen.
1: Tech Pro Barrier moet rechtgezet worden. Foutje van Lewis Hamilton. In een ronde die best okidoki was.
2: Nou, dan gaat hij over zijn vleugel heen rijden.
1: En de rest...
2: Laat dat nou toch even zien.
1: Dan gaat Verstappen, gaat gewoon... ja, dat is lekker. Ga je gewoon het putje in, hè? Ja, zeg maar het virtuele putje. Outlap gedaan, was net begonnen aan zijn eerste initiële ronde. En dan komt er een code rood. Voorvleugel zit onder de rechter, sleept tegen het rechter voorjaar. En dan moet hij nog een hele ronde door, zeg. Moet hij ook oppassen, want daar is een paar jaar geleden een regel van geweest, hè?
2: Dit is dangerous.
1: Hier wordt de wedstrijdleiding niet... Dat was de achtervleugel van Perez die toen loshing.
2: Waarom zegt niemand over die boordradio dat die vleugel daar ligt?
1: Ja, dat weet hij. Maar kijk, zijn rechtervoorwiel.
3: Stop de car.
1: Hij wil niet.
3: The car is going.
1: Hij wil niet. The car is going. Stop the car. Stop. Zijn rechtervoorwiel staat inmiddels stil. Dus daar ligt die vleugel nu echt onder. Komt ook hoop er ook vandaan. Maar ik denk, als het team roept, stop de car, en jij rijdt door... weet ik niet of de wedstrijdleiding dit met de mantel der liefde gaat bedekken. Nogmaals, in de herhaling. Laatste bocht op Kamerrechtersuk. Hulkenberg was niet in zicht. Hij remt aan, zit daar buiten en... Tja, gewoon niemand thuis. Gaat gewoon knetterhard. Nou ja, gaat gewoon rechtdoor. Luister maar. Moet hem ook nog even snel door de versnellingen gaan om af te remmen. Rot. Ja.
2: Ja, de driver tracker zie je nog dat hij rijdt, nog steeds.
1: Neus kapot is niet zo erg. Band kapot is ook niet zo erg. Dus ik denk dat het nog allemaal wel meevalt, hoor. Het gaat niet een hele lange pitstop worden. Snijdt natuurlijk overal af waar hij af kan en wil snijden. Met een stilstaand rechter voorbeeld. Maar ja, zo hebben we hem ook uit de Grand Prix van Silverstone zien finishen.
2: Ja, ja, inderdaad.
1: Wat zegt hij?
0: Stop in the safest place. In the safest place possible.
3: I can make it back, I will. If I can't, I'll do it safely.
0: We have a puncture on the front right. Stop the car.
3: I can see that. I can see that.
2: Hij is een beetje eigenwijzig.
1: Noemen ze dit? Nee, ja, hij wil gewoon door. Hij weet, als hij zijn auto stilzet, komt hij er voor de rest van deze training niet meer aan te pas. En hij moet nog een stuk, hè? Wanneer heb je dus twee keer een team die roept: stop the car in the safest place? Het is code rood, dus er zijn geen auto's meer.
2: Hij geeft op.
1: Ja, hij gaat het niet halen. Ik denk dat hij hier nu alleen maar een reprimande krijgt.
2: Omdat hij hem stopt.
1: Ja. Einde vrije training 3 voor Sir Lewis Hamilton. Hij heeft hem stilgezet na bocht 14. En dat vind ik dan wel weer grappig. Een race geleden roept hij dus: ja, de afspraken zijn niet goed en de communicatie is niet goed. Dan heb je dus iemand van je team die roept: stop de auto. Dus, nee, ja, doe het nog. Ik ga wel door. Stop de car. Ja, maar als ik het haal, dan haal ik het. En weet je, dan moet je ook nu moet je gewoon knippen. Althans, buigen, knippen en buigen. Van,
2: nou, ik had Fred ook verwacht. Lewis!
1: Nee, dat doet hij niet. Nee, dan die maak je het alleen maar erger.
2: Ja, maar dan is het wel, oké, serious shit.
1: Ja, zo wordt, en dat weten we, een fout toch afgestraft. En het nadeel voor een x-aantal mensen, en ik noem het niet omdat het een Nederlander is... Verstappen was net voor zijn eerste run onderweg. Dus staat Max Verstappen zonder tijd op de 21ste positie. Wat doet hij nou fout? Hij zit helemaal niet raar offline. Ik denk dat hij een half metertje... Ja, hij stuurt een half metertje te laat in. En daar ligt dan nog stof en vuil en helemaal geen grip. En dan is het gauw gedaan. En dan heb je dus de problemen dat je via de neus gewoon de Ferrari in zou kunnen kijken. Als er een lampje op staat, staat er niet. Maar dat is het wel. Deze voorvleugel die gaat ergens aan de muur bij iemand. Want die kan niet meer hergebruikt worden. En er is dus wel een route langs de baan voor een scootertje. Maar er is dus geen route om een auto, zoals dat in Barcelona wel is, om een auto terug te brengen. Komt hij aan de kop van de pitstraat, zou je nog wat kunnen doen. Want normaal, ik denk als ze het vertrouwen hebben, ze checken het even. Hij heeft hem recht op de neus geraakt. Dus de neus is kapot, de vleugel is kapot. Die dingen eraf. Nieuwe vleugel erop, nieuwe banden eronder. En even rijden. En dan denk ik dat hij wel gewoon had kunnen rijden. Dus dat is natuurlijk ook wat hij probeerde. Maar ja, hij vindt dit niet fijn. En hij wel. Maar dat zegt hij niet. En hij is dan in dit geval Charles Leclerc die in beeld is. Die overigens dus met een oudere spec motor rijdt. De A-Duo motor die, dat is het, 15 pk had moeten leveren. In Monza, of leverde. Die heeft 3 minuten, dat duurde wel langer voordat er mensen bij kwamen. Ja. Die 3 minuten stonden
2: dat in. Dat
1: En daar wordt zijn motor niet vrolijk van. Dat dus. En ja. Right. Zet Fred en zijn vriend.
2: Ook George Russell heeft wel wat nadeel van deze rode vlag situatie. Want George was ook snel onderweg. Die was de snelste in sector 1.
1: Ja.
2: En die moest ook afblazen.
1: Elk nadeel heeft zijn nadeel.
2: Elk nadeel heeft zijn voordeel.
1: Even kijken, de klok staat op 30 minuten en loopt gewoon door naar elkaar in vrije trainingen. En 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. Dat dus. enorme complex waarbij dus elk team, terwijl we over 3 minuten en 30 seconden gaan kwalificeren, want zo is het ook nog een keer. Elk team, die hebben een golfkarretje gekregen, omdat de coureurs wandelend niet van hun team naar het vierkantje kunnen en andere dingen. Ja, dit vind ik dan wel weer typisch een beetje, dit komt op mijn Japans over. Dat ze dus met, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16... 16 mannen gaan ze aan die techprobeer lopen hangen. Ja, dat red je nog niet met 20 man. Terwijl, maar er waren bandenstapels, dat vond ik in Italië weer goed. Ze hadden een paal met een bandenstapel en trokken gewoon daarmee 6, 7 rijen banden recht. Techprobeer zou daar toch een... daar moeten ze wat op maken, dat er een motortje onderin zit met een geheugen van dit is mijn positie, ik word ingedrukt en dat gaat de toekomst worden. Zelfreparerende TechPro Barrier. Go Go Gadget TechPro Barrier.
2: Go Go. Go Go Gadget.
1: Ja, Inspector Gadget. En zijn vrienden.
2: Even kijken, zegt de VIA al iets over wanneer we weer gaan? Want die auto hangt al in de takels.
1: Ja, maar het gaat om de TechPro Barrier, Jack. Daar moeten we heel eerlijk zijn. Even checken wat ik hier nog had. Oh ja, dat is ook nog wel interessant. Als we kijken naar de vrije training 2 van gisteren, dan komt er zo'n staatje uit van hoe lang iemand vol gas rijdt, hoe lang die half gas heeft en hoe lang die remt. Leclerc reed 61,4% van de rondje vol gas en deed bijna niks aan lift en coast. Daarmee was hij dus de meest agressieve op het gaspedaal, ook op de laden. Russell daarentegen reed maar 57% vol gas, maar hij heel veel gedeeltelijk gas. En ik weet dat de Mercedes-motor zo ingesteld is dat hij ook op die halfgassituatie nog veel stroom weet te creëren. Dat is wel interessant.
2: Op te laden.
1: Ja. En Verstappen is degene van iedereen die het, ja, helaas denk ik, moet doen door het remmen. Want die remt 15%. En dat is iets waar de rest helemaal niet aankomt. Norris remt iets minder dan die andere drie, maar doet wel weer meer aan coast. Lift en coast 4,3%. Dat betekent dat meer tijd vol gas niet automatisch beter is. Het hangt heel af van de fase waar je in die bocht zit. En dan zie je dus ook gewoon hoe de verschillende teams die ronde aanvallen.
2: We keken net even in de garage bij Arvid Lindblad.
1: En wat zag je?
2: En een hoop mensen denken dan wellicht, oh, dat is wel mazzel voor hem dat we dan nu even code rood hebben.
1: Nee. Klok loopt door.
2: De klok loopt door. Ja. Dus hij wint daar niks mee.
1: Ja, en als je dit dan nu ziet, dan moeten we ook weer eerlijk zijn. Ik had zoiets net van, nou prima dat ze de curfew niet gebroken hebben. Maar ja, ze zijn dus nu nog steeds aan het repareren. Dus.
2: Ja, ze hebben deze training opgeofferd dan wellicht.

0: Spannende tijden.
1: Andere tijden. Is ook een programma. What else new, Pussycat? Zeggen we er dan maar meteen bij. Ik had het net even over de banden. Dat is natuurlijk bijzonder. Dat voorafgaand aan deze derde vrije training eigenlijk iedereen 2 set harde banden over had. Nou, die gaan ze vandaag niet gebruiken. Dus dat is in ieder geval voor ergens in de wedstrijd. En maar 1 setje mediums en geen gebruikte. En iedereen dus 6 setjes van de softband. Ja, dan ga je dus Q1, Q2 en Q3 oprijden. Moet je ergens een tweede run maken. Dus dat zijn er 4. En dan hou je dus 1 rode band over. Ik denk dat de meesten morgen de wedstrijd induiken met 2 setjes hard. 1 setje nieuw en 1 setje nieuw van de softband. Kijk, dit is dus heel grappig. Sorry dat ik het zeg, maar dat zag ik 10 minuten geleden aankomen. En dan zeg ik, wat zie ik? Ja, dan zie ik 10 man die staan tegen een Tech Pro barrier aan te duwen. En dan denk ik, ja, er staat ook een busje bij. Zet de bumper van het busje er even tegenaan en rijd 3 meter naar voren. Want dit douw je douwt dit niet recht. Het ziet er zo knullig uit.
0: Ja, het ziet er heel knullig uit.
1: Bijvoorbeeld Spanje heeft natuurlijk een heel grote autosport. Het is een groot autosportland. Die hebben heel veel eigen marshals. En die willen natuurlijk allemaal graag bij die Grand Prix zijn. In andere landen komen er nog jongens uit Nederland en uit Engeland.
0: Nou, ja. Ze krijgen dat niet voor elkaar.
1: Nee, ze staan gewoon met 6 man te handen.
0: Als je benieuwd.
1: Maar dan gaan ze de eerste buitenkant naar buiten duwen. Ja, dan ga je dus. Het is een soort slang. Dan ga je dan het punt wat niet naar binnen wilde, ga je naar binnen duwen. En dan krijg je dus het punt wat je net naar buiten getrokken hebt, krijgen ze dadelijk niet meer naar binnen. Hier is echt niet over nagedacht. Maar ook gewoon totally not.
0: Ze hebben te veel lengte gewonnen. En door het in te duwen krijg je die lengte niet meer weg.
1: Want dan moeten ze het hele.
0: Het hele zootje moet een beetje naar rechts of naar links.
1: Ja, het hele zootje moet naar rechts. Je hoort de teams niet vrolijk van hoor, want wat gaan we nu krijgen? Het wordt zo dadelijk drukker en drukker. Want er waren allemaal mensen die dachten, ah ja, we hebben nou een minuut of 20, 25 nodig om te weten wat we weten. Ja, daar gaat nu even wat tijd vanaf. En dan ben je dus gewoon bij het boekie. Want dan wordt het drukker. En als het weer drukker wordt, dan krijg je weer meer auto's. En gele rode vlaggen hebben gele rode vlaggen. Ja, hij zit. Zag je waar hij zit? Hij zat een halve meter uit de. Heel goed. Uit de clipping point van de opkeren, opdraaien van het rechtstuk. Dit is de herhaling van de klap van Lewis Hamilton, inclusief geluid.
0: Ja, hij staat veel te ver naar buiten inderdaad, ja.
1: Als je fotograaf bent, die had een lange lens erop staan, heb je dus een foto van Nico Hulkenberg op de voorgrond met daarachter, haaks daarop, een Ferrari met allemaal rook onder zijn wielen vandaan. Geweldig. En een eigenwijze Lewis, hè? Want kijk, aan de ene kant, ik hou ervan en niet roepen van ja, het is goed, wel ja, maar kan het proberen.
0: Hey. Oh, nou, daar is hij hoor.
1: Ja hoor, nou, het heeft 1 minuut of 9 geduurd. Die 12 mannetjes lopen weg, want ja, we krijgen die voor elkaar. Ja, dan moeten we er maar een kraan bij gaan halen. Joh, hè?
0: Ja. Hadden wij dat al niet 10 minuten geleden gezien?
1: Ja, maar ja, wij zijn Nederlanders en wij zijn eigenwijs. Wij weten alles beter dan not. Maar in dit geval, dit, ja. Maar wat hier dan ook weer aan vooraf gaat. Maar ja, de circuit was pas heel laat klaar. Dit is niet doorgesproken.
0: Nee. Maar misschien moeten we een beetje credits geven aan een eerste race in Madrid vooruit.
1: Nou, weet ik niet. FIA is natuurlijk toch streng in allerlei eisen. Want ook de teams die coureurs uit de auto moeten halen, die oefenen in de pitstraat. Er zijn marshal meetings en dat soort dingen. Dus, maar ja, per bocht is er een bochtenbaas, zeg maar. En die heeft gedacht, oh, dan regelen we even,
0: jongen. Ja, dat komt goed, jongen.
1: Gaan we even dingen verrekt duwen, not. Het is trouwens wel fijn dat Nout van Zommeren onze show, deze live training ingeleid heeft. En hem zo dadelijk ook weer overneemt, want de hete lucht overdraait.
0: Ja.
1: We ruiken het. Nout in de zaterdag, zo zei ze, oei. Zeg ik.
0: Het is koeling, toch? Denk ik.
1: Ik mag het hopen.
0: Ja.
1: Die is volgens mij wat lichter van kleur. Er komt de rook uit de airbox.
0: Pierre Gasly.
1: Boven het hoofd van Pierre Gasly. Er staat wel een man bij, maar ja, volgens mij is het die dry ice rook is volgens mij echt veel witter. Dat is witter dan wit, hè? Witter. Een beetje zoals jouw trui. Alleen die is crème. Even checken. Pitlijn exit nog steeds closed. We zien verder niks. Ja, er wordt gewoon.
0: Ja, de track wordt wel clear gegeven op bepaalde sectoren.
1: Clear in sector. Pierre Wachier gisteren na afloop van de beide vrije trainingen riep hij over zijn auto, de RB22. Mechanische grip en ja, de auto aan zich

0: zijn wat uitdagender dan wij verwacht hadden. Er waren wat problemen met bandengrading, maar goed, dat weet je. Een baan waar nog weinig grip is, die gaat schuiven en die gaat rollen. Dus gaat die graden van die bolletjes erop. En zoals ik al eerder zei, de baan is wat hobbeliger dan we dachten. Ze waren wel tevreden over de long run. Tire management daar was wel oké. Er zijn positieven, maar we zijn nog niet snel genoeg. We have a lot of work to do. Maar Jack, dit heb ik heel vaak gehoord op een vrijdag.
1: Ja.
0: Van een Grand Prix. Met name bij Rebel Racing vandaan. Dat dus.
1: Van die dingen.
0: Ja.
1: Zagen nog net even weer...
0: Weer? Wat voor weer?
1: Ja, truck aan het repareren. En ze zitten nog steeds met hetzelfde probleem. Ze hebben dus te veel lengte. Dus hij duwt hem ergens daar naar binnen. En dan bolt hij daar weer uit. Hij moet gewoon opschuiven.
0: Ja.
1: Ik ga even bellen nou, hoor. Ja, ben je er nou klaar mee?
0: Ja, als je thuis wel zo'n tuinslang hebt liggen waar je zo'n lus in doet, en je gaat duwen, dat je denkt, hey, het blijft een lus. Ja, precies dat dus. Hey, even over die monumentale, dat is toch wel een bijzondere bocht. 550 meter in lengte. De snelheid waarmee die mannen daar die bocht induiken is 270 km per uur. En dan gaan ze toch wel iets doorversnellen. Dan kom je tot 286 km per uur, maar dan komt de wrijving. En dan zakken ze weer naar 269 per uur bij de uitgang van die bocht. En eigenlijk van die sectie, dat is wel dat deel van de baan, die sector, gebruiken ze 66% van de internal combustion engine. 66% van het normale verbrandingsmotorvermogen. Nou, dan zien we hier een mooi staartje waarvan de FOM dus roept dat Red Bull de snelste motor heeft. Maar dit gaat niet over de motor, dit gaat over autoperformance als je op televisie mee zou kijken. Dat Mercedes de snelste auto van het veld heeft sinds Australië. En dat gewoon doorgelopen is. En dat Ferrari op 0,30 zit. McLaren op 0,51. Red Bull Racing weer naar 0,30. Is dat minnetje dat ze dichterbij gekomen zijn? Juist. Dat hebben ze ingehaald. Dat zijn van die fijne staartjes. Oftewel, Ferrari is 0,3 dichterbij gekomen bij Mercedes sinds Australië. McLaren 51, 100ste. Red Bull Racing ook 0,3. Racing Bull 36, 100ste. Net als Audi. Alpine 57, 100ste dichterbij gekomen. En de meeste andere teams hebben wel wat verloren in pace. Ja, Rick Lindblad zit inmiddels
1: in de auto.
0: Ja, dat is wel lekker om te zien.
1: Ja, fijn. Die heeft zo meteen nog een kwartiertje. Als ze die techbo barrier een beetje kunnen fixen.
0: Ja.
1: Om nog een beetje baan ervaring op te doen.
0: Er is maar één voordeel in dit geval voor bijvoorbeeld Alexander Albon. Dat hij geen tracktime verliest.
1: Ja.
0: Die staat natuurlijk binnen dat hij heel slim de muur geraakt had. Carlos Sainz zijn auto is wel klaar.
1: Ja, die gaan natuurlijk straks.
0: Dat snap ik dus van de regie niet. Als we van Albon een probleem gezien hebben, die is niet meer buiten geweest. Albon heeft dus de totaliteit twee rondjes gereden. Maar ja, Spanje, snap ik. Maar laat dan ook even Albon zien. Want voor het verhaal is het interessant om te weten wat daar met die auto gebeurt. Als dat ding er op bokken staat, ja, komt hij niet meer terug vandaag.
1: Oh, het team van Williams roept dat ze een damaged track rod hebben. It wasn't a big accident, but we need to change it.
0: Ja, dat zei ik dus, de hoek, de onderste triangel.
1: Ja.
0: Maar ja, dat uitlijnen, dat soort dingen krijgen er ook nog een beetje bij.
1: Ze laten het nu ook maar niet meer zien, denk ik, die reparatie.
0: Nee, maar ja.
1: Dat is een beetje knullig.
0: Nee, waarom? Een coureur raakt de muur, dan gaat er wat stuk bij. Zagen gelukkig relatief snel dat het linkerachterwiel stond.
1: Oh nee, sorry, ik bedoel even het repareren van de techbo prairie. Die laten ze nu niet meer zien.
0: Nee,
1: dat is een beetje knullig, want het gaat gewoon niet.
0: Nee, dat is...
1: Ze duwen hem aan één kant naar binnen en dan komt hij aan de andere kant naar buiten.
0: Ja, precies. Ja. Ik denk in beelden, hè, dus dat is niet zo tof.
1: Ja.
0: De situatie is dat we nog 17 minuten en 49 seconden te gaan hebben. En dat de Tech Pro Barrier weer aan het duwen is aan de ene kant.
1: Zie je? En dan hebben ze er zo'n rode tussen gezet.
0: Ja.
1: Maar dan schuift die achterste weer op. Jongens, trek nou gewoon dit even een beetje naar beneden.
0: Ja, gaan ze niet doen. Maar dit is echt een brevet van onvermogen, dat wil je niet weten.
1: Dit is zo suf.
0: Ja. Leclerc is de man met de snelste tijd op de klok op dit moment. 1.33.33. Antonelli op 3.10. Norris op 17. Dat zijn grote gaten. Hamilton op 19. En dan een gat naar Hulkenberg van 1,3 seconden. Berman op 1,4 op 6. 1,8 seconden voor Ocon op 7. Achterstek voor Yuki Tsunoda. Mwah, best oké. Okay. Gisteren problemen met zijn stuurbekrachtiging. 9e voor Gabriel Bortoletto op 2,2 seconden. En 1M Verstappen. No time set. Net als Lindblad en net als Albon. Maar bij Max was het Buitenberg vanwege de rode vlag. Maar aan de andere kant, daar roep ik ook weer van... ja, je kan lekker lang gaan zitten wachten. Ja, als je naar buiten gaat, is er meer grip, van hebben we allemaal. Maar dit soort dingen kan je complete schema in de war gooien.
1: Oh, er is een tijd doorgegeven aan de teams.
0: Zij hebben een tijd, ja. Zij hebben een tijd. Ja, nu wil iedereen
1: voor aanstaan. Oh, nee, fout. Verkeerde conclusie. Ze hebben besloten om andere banden onder de auto te gaan zetten.
0: Nou, Albon zit buiten de auto...
1: Nou, ze hebben dus meer tijd nodig voor die reparatie dan...
0: Staat buiten de auto, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is meestal wel een indicatie dat hij wel weet van... nou, maybe not.
1: Even not.
0: Ben je dus gewoon door een domme fout... ben je gewoon een hele vrije training ben je kwijt. Maar nogmaals, track time door de code rood... is de schade beperkt.
1: Ik maak me nog wel een beetje zorgen dan, hoor.
0: Voor?
1: Voor die tijd. We houden niet zoveel over.
0: Nee, oké, okay, maar ja, daar gaan... Ben ik, dan ken je mij goed genoeg. Dat is voor iedereen gelijk.
1: Nee, maar bedoel voor ons als kijkers en fans van nou... of wij nog wat gaan zien. Jawel. Want ik zie ook nog helemaal geen tijd. Want meestal roepen ze een minuut of 4, 5 van tevoren... de tijd komt eraan.
0: Ja. Vroeger zouden we even met Marco Maas gegrepen hebben.
1: Ja, of er even naartoe gelopen. Nee, dat weet ik nog, dat zou jij in mijn oor hebben getetterd.
0: Loop even naar Michael. En dan kwam je vaak tegen tijdens de code rood. Stond hij buiten tegen stond de muur een peukje te roken.
1: Oh, nou.
0: Session will temporarily stop.
1: Ja, ze verliezen tijd.
0: Ah, ja, dat vind ik dan wel verstandig. Oké. Okay. Juist. En dus gaat hij uitlopen. Alright. Oké.
1: Okay. Zij zagen dus ook wel... dit gaat het niet worden. Dat in- en uitdrukken van die Barry.
0: Nee, maar ik vind het wel verstandig. Dat ze geven nu dus iedereen nog minimaal een kwartier.
1: Ja. Ja hoor, kijk maar, die druk is nog steeds aan het klootviolen daar. Kijk, we zijn helemaal niets opgeschoten. Dat ding staat nog steeds in de zigzag. Ja, ga jij even lekker in je eentje zitten duwen? Ach meneer, doe dat nou toch niet. Staat zo'n Marshall met zijn rug tegen dat ding aan te duwen.
2: Nou, weet je wat jongens, jullie hebben 20 minuten geoefend. Ik doe het wel even.
1: Nou, stop ermee.

0: Arvid Lindblad kan wel iets meer tijd gebruiken. Laatste shot wat ik gezien heb was dat hij al in de auto zat. Marc Genet, adviseur bij het team van Ferrari, in beeld. Nog steeds een hele sympathieke vent. Ook trots natuurlijk dat deze Grand Prix naar zijn land komt. Spanjaard.
1: Ik vind dit een goede beslissing. Ben ik een eigen wijsje?
0: Ja, prima. Heel goed.
1: Hadden ze ook 5 minuten eerder kunnen nemen. Maar dit is al wat, weet je. Dat je denkt, ja, het is een nieuwe baan. Ja, die tijd die gaat afsnoepen en afsnoepen. Je kent mijn voorstel van een code rood in de laatste 5 minuten van een kwalificatie. Zeg, als dat gebeurt, dan verlengen we de kwalificatie met 5 minuten. Dat iedereen, want in 5 minuten kan iedereen 1 getimede ronde zetten. Op bijna elk circuit in de wereld. En nu is het vaak dat de mensen, ja, dan zijn ze door de code rood van Japi, zijn ze gepiepeld en kunnen ze niks meer.
0: Flavio Briatore.
1: In beeld.
0: Kijkt het even op zijn gemak aan.
1: Het zou toch ook een soort van levend wonder in die man, hè?
0: Ja, dat hij met deze leeftijd nog gewoon beweegt.
1: Ja, maar wat had hij nou? Leverkanker had of zoiets? Iets in die geest. Ja, natuurlijk, dat scheelt er als je de poen hebt. Die is daarvoor naar Amerika gegaan en dat soort dingen. Dat zag er helemaal niet goed uit.
0: Maar ja.
1: Maar is hij toch,
0: recovered.
1: Gelukkig maar, hè, wat dat betreft. Nou ja, er zijn mensen die daarbij anders over denken, want hij is wel de aanstichter van Singapore Gate ooit. Dat hij Nelson Piquet Jr. de auto liet crashen om op exact het goede. Ik vind dat een dat is moeilijk, hè. Ik vind het een beetje, ik vind het soort, ja, niet helemaal, een soort Robin Hood verhaal. Ja, we hebben dat even nodig. Oké, Nelson, joh, we gaan het even zo doen. Jij gaat er even af. Doe je het op dat moment dat wij het zeggen. Je krijgt een code in je oor. Dan klam je die ding in de muur. En dan kan Fernando tijdens de safety car een pitstop maken. En daardoor, als het goed kunnen we. En zo pakt het uit. Dan hebben ze natuurlijk aan Fernando ook wel weer de goeie. Toen hij een paar jaar later een beetje geprobeerd was met het team. Want het is allemaal pas een paar jaar later naar boven gekomen. Toen heeft hij dat gewoon verteld.
0: Ja, maar wat is dan erger? Als jij wereldkampioen bent en je rijdt in een Ferrari. En je zet je auto dwars op de baan in Monaco.
1: Uh-huh.
0: Is dat dan minder erg?
1: Dat was een kwalificatie.
0: Ja, dat maakt er niet uit.
1: Jawel.
0: Ja?
1: Ja. De kwalificatie worden geen punten verdeeld. In de race wel. Nee, dat was een kwalificatie.
0: Maar het is wel net zo fout, vind ik wel.
1: Ja, maar het zijn wel, Jack, dat zijn wel dingen die horen een beetje bij de racerij gewoon. Je probeert het.
0: Ja, ik wil niet roomser zijn naar de pauze, hoor. Stop.
1: Ik ben ook een tijdje teambaas geweest van Kroon Racing in Zandvoort. En dat deden ze in Zandvoort nooit. En ik ging gewoon net als een Formule 1-team, ging gewoon met een stopbordje. Oké, de kwalificatie gaat beginnen. Bam. En dan was er in die kwalificatie wat gebeurd. En dan stond hij gewoon voor zoveel in de boeken. Dan gingen ze zo'n 2 minuten van tevoren gingen ze die vlag uithangen. Zeg maar, ho even, kijk dan vrienden. Ik ga die hele kwalificatie niet laten verklaren, want jullie hebben de tijd.
0: Jullie hebben de tijd
1: van ons. Ja, maar wij zijn wel thuis. Maar ik zei, nee, dat moet je communiceren. Dat kan je niet zomaar doen. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal gezellige teksten en allerlei dingen. Ja, wij dachten van, nou, mooi, kunnen we nog met 2 minuten 30 naar buiten en blablabla. Ja, ik dacht we een rondje aan te zetten. Dat een rondje afgevlacht met Phil Bastiaans.
0: Ja.
1: Ja, dat is het. Ja. Het hoort bij de racerij. Je moet zelf wakker blijven en je moet zelf proberen. Kijk, zie je dat die pitbox van Kendrick staat gewoon in bocht 1, hè? Normaal gesproken komen de auto's vol gas voorbij blazen. Die jongens horen alleen maar ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Alleen maar afremmende auto's. Afremmende voitures. Is er nog iets? Want ja, het is natuurlijk wel weer zo'n dingetje. Ja, dat is natuurlijk het feit. Hè. Iedereen denkt dat we voor het eerst in Madrid rijden. Dat is niet helemaal waar. We gaan even kijken wat er met Pierre Gasly was. Rechtdoor aan, niet langs paaltje.
0: Ja.
1: Ja, maar om daar te komen is lastig, zeg. Zo de knetters. Hij komt er ook niet. En je moet eigenlijk langs die gele streep en het paaltje. En daar kom je gewoon niet.
0: Colapinto haalt het ook niet.
1: Kijk, daar op die gele streep. Jawel, Colapinto wel. Want kijk, daar komt het paaltje. Dus Colapinto, ja, hier ziet hij hem. Nee, haalt het ook niet. Dat paaltje staat gewoon verkeerd. Je moet dan hier, onderaan in beeld zien een paaltje staan. Daar moet je de rechts.
0: Oranje bollen, dan moet je rechts langs.
1: Ja, maar ze denken niet na. Je gaat niet rechtuit, rechtuit. Je stuurt in, het lukt niet. En dan heb je dus een hele andere lijn te pakken. En dan kom je daar dus niet. Als ze daar willen komen, dan gaan de auto's spinnen. En die tollen spinnend tussen de andere auto's weer de baan op.
0: Kunnen we eens een beetje zien op dit beeld wat daar boven in beeld gebeurt? Nee.
1: Er staat nog steeds een gele kraan. hier gaat er wel wat over gezegd worden, hoor. Serieus. Teams willen de motoren op temperatuur houden. Daarom zien ze hem verder wegzakken. Starten ze hem nu weer even en loopt die temperatuur even op. En dan op een bepaald punt van de temperatuur zetten ze de motor uit. En dan door wat hij aan temperatuur heeft, gloeit hij dat weer netjes door en door en door.
0: 12:53 kregen we code rood. Dus een half uur geleden.
1: Ja, goed hè. En we krijgen bij ons gewoon 2 voor de prijs van 1. Dus het is alleen niet open. Dus dan zijn ze broodjes van nout gaan verpieteren.
0: Dat die zitten volgens mij die andere jongens allemaal al op te knagen.
1: In 1951 en 54 reden we op Pedralbes in Spanje. Toen zijn we naar Jarama gegaan. Dat is hier dus dichtbij. Dat was dus bij de stad Madrid. Van 68 tot 81 eigenlijk aaneengesloten. Ook wel mooie dingen gebeurd, hoor. Want bijvoorbeeld Patrick Depailler en Gilles Villeneuve hebben hun laatste overwinning uit hun carrière op dat circuit behaald. Dat vind ik ook wel weer een mooie. Jochen Mas pakte zijn enige overwinning op Montjuïc Park. Waar Jackie Stewart 2 keer won. En Fittipaldi 1 keer. Maar dat was een baan die is eruit gegaan. Want dat was chaos. Mensen zaten op de vangrail. Er liepen honden over de weg en allemaal niks. Toen zijn we naar Jerez de la Frontera gegaan. Dat was ook wel een interessante. Van 86 tot en met 90. Er is ook nog een Europese Grand Prix op de Jerez de la Frontera gereden. Maar die geldt niet mee als Spaanse Grand Prix. En toen zijn we in 1991 naar het circuit de Catalunya gegaan. Waarbij we dan zien, ja, dat is ook wel weer een dingetje, check. De laatste overwinning van Fernando Alonso is op het circuit de Catalunya in 2013. En een jaar daarvoor won daar ene Pastor Maldonado. Nou, ga maar los. Wat weet je van Pastor Maldonado?
0: Is dit, by the way, als mensen die kijken, was dat die keuken?
1: Ja.
0: Waar we net in kijken?
1: In de pitlane van
0: Helder. Pastor Maldonado, ja, dat is toch dat verhaal van die pitbox?
1: Nou ja, dat is het einde van het verhaal.
0: Ja, toch?
1: Ja, het begin van het verhaal is...
0: Hij wint die race verrassend.
1: Het is 50 jaar Williams in de Formule 1. Frank Williams, groot feest, zaterdagavond.
0: Pole position.
1: Big party. Hey, de Williams. Wauw, Pastor Maldonado, die geen deuk in een pakbootje rijdt. Normaal gesproken, pakt pole position. Ta, man, mirakel, wat een feest, geweldig. Een dag later, wedstrijd begint. Pastor Maldonado moet even de leiding aan Fernando Alonso laten. Maar het mirakel wordt groter. Pastor Maldonado wint de wedstrijd
0: grote
1: in de
0: klasse.
1: Williams. Echt bijzonder. In het weekend van 50 jaar Williams met Frank Williams en allemaal oude coureurs en feest en whatever. Maar ja, er zijn wat verhalen dat die auto met een brandstof reed die niet geheel legaal was. Wedstrijd afgelopen. Auto's in de pitbox. Hey, brand.
0: Fik.
1: En die pitbox fikt uit.
0: Ja, niet een beetje ook niet, hè?
1: En niet een beetje ook niet. Dus de auto van Bruno Senna ook helemaal weg. Dus ja, als er nog enige vorm van bewijs was dat er misschien iets niet klopte met de brandstof in die auto, is dat allemaal teniet gedaan. Het zijn allemaal geruchten. Niemand kan het bewijzen. Niemand roept het is zo. En
0: het grootste gerucht is dat de grote baas van de Formule 1 dit allemaal heeft geanceneerd.
1: Daarom begon ik. 50 jaar Frank Williams. Groot feest. Ja, dat feest moeten we even een beetje kracht bijzetten. Nou, dat kan. En dat hebben ze zo gedaan. Maar nogmaals, het zijn allemaal geruchten, niet bewezen. Niemand heeft er wat over geroepen. En het rare van het verhaal is, dat weet je ook normaal gesproken, een team wat goed gaat in Barcelona, weet je van, die gaan overal weer goed. Dan heb je een beetje oké. De rest van het jaar niets. Maar dan ook niets meer, ja, bijna niet meer gezien. Beetje zoals Williams nu. Maar goed. Misschien moeten we eens een keer een onderzoeksjournalist induiken. Ik ga het niet doen.
0: En je krijgt meteen geen pas meer.
1: Ja, nee, die hebben op dit moment ook niet. Ja, ik heb nog wel mijn 500 pas, maar het heeft niet zo zin om met mijn 500 pas nu even naar Barcelona te gaan om in te loggen en dan weer terug te gaan naar Hilversum. Dus wie weet in de nabije toekomst. We wachten nog steeds op de hervatting van de vrije training 3. Ik wil niet eens zeggen na een crash, na een schuivertje van Lewis Hamilton, die head first de Tech Pro Barrier ingaat, die ze vanaf dat moment niet meer op hun plaats krijgen. En dat is dus al een half uur, hè, zeg je
0: nu? Ja, half uur.
1: Ja, dat is echt bizar.
0: Nee, gewoon verkeerde materiaal. Geen plan. Van wat doen we als dit gebeurt? Er is geen plan. Er staat iemand met zijn rug tegen dat ding aan te duwen.
1: Bizar, hè?
0: Ja.
1: We hadden al zo'n beetje klaar moeten zijn nu, toch?
0: Ja. Nee. Toch? Half twee?
1: Ja, nou. Dat is over 4 minuten.
0: 4 minuten, ja.
1: En Max Verstappen, die heeft een topdag. Die heeft nog niet eens het zweetersbeeld aan staan. Want die heeft maar 2 rondjes gereden. Waarvan 1 outlapje. En toen begon hij. En die kon hij halverwege stoppen vanwege die code rood. Thank you, Lewis. Maar als het met dit tempo gaat, jongens, dan hou je dus je hart vast voor die kwalificatie.
0: Ja, want ze gaan ook niet zomaar even nieuwe mensen in huren en andere apparatuur.
1: Er moet een ander protocol komen. Dan ben ik een ouderwetse lul. Maar als ze daar nou 4 rijen bandenstapels neergezet hadden, had je ze op dezelfde manier als vorige week in Monza.
0: Ja.
1: Had je gewoon die dingen recht kunnen zetten. Want die bandenstapels die zitten ook aan elkaar, maar die zijn even wat makkelijker te verslepen. En ga je het mooi en modern doen, helemaal goed en veilig. Ook helemaal goed, dus er valt niks tegen te zeggen.
0: Oh, de FIA stuurt nu een berichtje. Het staat ook helemaal nergens op.
1: Ik voel hem. Ja, hij zei... Session to resume shortly after completion of barrier repairs.
0: Alsof wij dat nog niet door hadden.
1: Nou, ik heb nieuws voor je. Het zijn geen barrier repairs. Het is replacement. Althans, terugzetten op de plek waar het hoort.
0: Ja, pushback.
1: Juist. Want er hoeft geen Techpro Barrier deel gerepareerd te worden.
0: Nee, door het indeuken is die hele rij naar elkaar toe geschoven. En die hoeven ze alleen maar uit elkaar te trekken. Maar ja. Die spullen hebben ze niet.
1: Uit elkaar te trekken. Ik denk je beeld, hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, het goede wat de leiding heeft gedaan is die klok toch even stilgezet. Dat iedereen in ieder geval nu nog weet van oké, ik heb nog een kwartier. Ja, dat zijn 3 runs. Als je het heel goed doet. En dan moet je vrij verkeer gaan zoeken. En dan moet je dit, en dan moet je dat, en dan moet je zus. De beroemdste man zonder kin, James Vowles. Waarvan ik wist het wel. Maar dus, die is ook amateur racer, hè? Die race zelf, hè? Die doet de 24 uur van Dubai en dat soort dingen.
0: Ah, oké, leuk.
1: Ja, en Fanatic, hè?
0: Ja?
1: Ja, ja, ja. Die, maar dat komt natuurlijk uit de wereld waar die komt. Die zegt ook gewoon, die gaat naar Zwitserland. Ja, maar ik ga hier niet naartoe om even...
0: Om mee te doen.
1: Mee te doen. Ik ga hier naartoe om te winnen.
0: Goed. I like it.
1: Ja. Ah, auto Albon op bokken.
0: Achterwielophanging gefixt of nog net niet gefixt? Ze zijn wel bezig daar.
1: Ja, maar er ligt te veel open, check. Ik zie dit niet gebeuren. Maar dit shot hadden we dus ook 20 minuten eerder moeten hebben.
0: Ja.
1: Nu is het wel in zijn voordeel, want de klok staat stil. Ja, ik heb... We hebben dus iemand, ja, Nico Hulkenberg... heeft het meest aantal ronden gereden in deze derde vrije training, Jack. Oh,
0: op de medium?
1: Op de medium, want.
0: Oh, okay.
1: 10 rondjes.
0: Zo, de mythes.
1: Nee, pakken informatie is er binnengehaald. Ze zijn wel allemaal echt zo klaar als een klontje. Echt, echt gewoon serieus te wachten ook hier bij Esteban Ocon. Wat voor rol zou hij nog kunnen krijgen volgend jaar als hij uit deze auto moet? Gisteren in het Ziggo Sport Race Café dacht Rick Winkelman dat hij naar Aston Martin zou gaan. Maar ik, sorry dat ik het zeg, niet te laat hebben. Ik zou het een vreemde stap vinden. Want hij begon hier nu ook al, pas geleden weer. Kan je nagaan, daar ben je al 10 jaar Formule 1 coureur. Zei hij van, ja, maar het team heeft ook sponsoring nodig. Dus ik ga misschien wel even kijken voor een beetje sponsoring. Ik denk, kom op man. Moet er niet op 3/4 van je carrière... Moet je er niet sponsoring binnen gaan trekken om je stoeltje te halen?
0: Ja, ja, ik sprak hem dus in Zandvoort. En toen zei hij dat dus inderdaad tegen mij.
1: Ja,
0: we zijn sponsoring. Hij heeft geld nodig. Gene heeft geld nodig, zei hij tegen mij. Ik zeg, maar heb jij dat dan? Kan jij dat vinden? Zijn we druk mee bezig?
1: Het enige wat daar waar van is... is dat er natuurlijk heel veel teams die met bergen sponsoring... genoeg geld hebben om aan de budgetcap te voldoen. En zij halen dat nog steeds net niet. Want... Toyota Gazoo is natuurlijk groot, maar Toyota Gazoo die zorgt dat er mensen, windtunneltijd,
0: materiaal, ontwerp,
1: maar, en die keeper.
0: Oh kijk, zou ze hem goedkeuren?
1: Die er geen geld. Ja, zo is hij wel goedgekeurd. En dan ga je natuurlijk weer krijgen dat ze straks, nou, we lossen straks wel even op voor de volgende vrije, voor de Formule 2 of whatever.
0: Mattia Binotto met de oude engineer van Max Verstappen.
1: Ja. Your Toto Wolff.
0: Die heeft net even wat.
1: Ik moet van de week een, ik ga van de week een excuusvideootje maken voor Toto.
0: Oh ja, heb je hem iets verkeerd gezegd?
1: Nee, maar ja, ik wil niet te veel van zeggen, maar ik heb een tijdje in een Mercedes gereden. En ik heb gebeld met mijn vriend Paul van Bergen. En het wordt toch weer een Porsche. Dus ik moet wel even een excuus aanbieden aan Toto. Want het is natuurlijk een klap voor de organisatie.
0: Oh, dat jij overstapt?
1: Dat ik geen Mercedes...
0: dat is natuurlijk, maar je hebt het wel gedaan.
1: Ik kan me voorstellen dat hij dat toch... misschien wel...
0: Heb je genoten?
1: Enig. Nee, dat is wel een prima auto. Maar ja, als je het niet voelt, voel je het niet. Ja, dat is... Maar ik ga dat netjes doen.
0: 13:32.
1: Here we go. Mocht je er nog niet zijn, het valt wel mee. We hebben nog 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33 seconden te gaan tot het lampje aan het einde van de pitstraat op rood gaat. En zoals verwacht, het is helemaal niet druk, want ze hebben allemaal... Iedereen heeft haast nu, hè? Ja, maar ik moet nog dat en ik wil nog die runnen en ik wil nog dat en ik moet nog zes. Weet je wat ik zou doen als teambaas was nu?
0: Ik zou even wachten, toch?
1: Nee.
0: Nee? Oh, oké.
1: Hoe lang is dit? Hoe lang hebben we nog?
0: 15 minuten en 38 seconden.
1: Ik zou een simulatie van een kwalificatierun doen.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik zou nu een simulatie van een kwalificatierun doen. Dus naar buiten, tijd zetten, naar binnen, andere banden, tijd zetten. Dat zou ik doen. Want je hebt precies een kwartier, dus dat helpt. Maar ja, plekken zoeken, let maar op.
0: Ik zou denk ik een longrun simulatie doen.
1: En we kennen de oude wetten. Dat de yellows, calls, yellows, reds, calls, reds. Natuurlijk allemaal ruimte zitten maken. Moet je opletten, joh. Er zijn jongens die staan nog, ik denk, 1,5 minuut in die pitstraat. Ja, en Lewis heeft dus echt seriously de pech dat er geen service road is. Anders had zijn auto terug kunnen komen.
0: Nou, we hebben natuurlijk niet gezien wat er allemaal nog daar gebeurd is, maar... Misschien hebben ze hem over iets heen kunnen tillen of zo, of...
1: Nee, ik denk het niet.
0: Ik denk dat hij er nog staat.
1: Zou mij verbazen. Want ook de GPS op zijn auto geeft aan dat hij aan het einde van sector 3 is. En iemand die normaal gesproken binnen staat, met een auto en al, dan zijn alle mini-sectoren ingevuld. En dat is niet. Dus die auto is niet in de pitstraat. Eigen schuld, dikke bult. Dus zal Charles Leclerc even de ere hoog moeten houden. En zal Lewis misschien geheel tegen zijn natuur straks een stukje van, als hij het niet zou weten, een stukje van de setup van Charles moeten gaan overnemen. Maar goed, 14 minuten en 3, 2, 1, 0. Dat betekent dat wij klaar gaan zijn om 47. Zo. Dat is nog wel een stukje.
0: Kwartiertje, ja.
1: Ja, maar hij heeft nou het ook maar weinig tijd, want Pieter Tammens loopt hier al rond. Dus je gaat vandaag door op de bok.
0: Oké. Okay. Nou, dan moet nou een beetje sneller praten, dan kan ik misschien wat beter meer vertellen.
1: Nou, ik kan natuurlijk nooit een half uur in een paar minuten doen, maar er zit ook nog een reclameblok voor, dus nou, we gaan wel zien. It's not up to us. Wij gaan hem netjes vullen. Je krijgt twee voor de prijs van één. We hebben een tijdje stilgelegen, lang genoeg. En nu zijn we weer onderweg.
0: Max Verstappen en Arvid Lindblad is nog niet buiten geweest. Maar ze zijn nu naar buiten op de soft. Ja. Zoals iedereen.
1: Ja, het is. A, hebben ze daar de meeste banden van. En nu helemaal. Het eerstvolgende wat ze moeten doen is kwalificeren. Dus,
0: Albon is nog niet naar buiten. Die zagen we straks nog op de bokken staan. En Hulkenberg is nog niet naar buiten.
1: Albon gaat het niet halen. Hulkenberg vind ik dan wel weer verrassend. Maar misschien gaat hij doen wat ik zei. Gewoon zo dadelijk even bam, 8 minuten, bam, rammetje. Nou goed, koffie neer kijken. Situatie is wel op de Madring. Charles Leclerc, Antonelli, Norris, 1, 2, 3. Hamilton, Hulkenberg, Berman, 4, 5, 6, Ocon, 7. Dus ze verkneutelen zich bij het team van Haas. Want als ze dit kunnen volhouden, dan is dat wel prettig. Maar het zou me niet verbazen als de tijden nog gaan duikelen. Alhoewel we wel alweer met die paar rondjes die we maar gereden hebben... 3/10 sneller waren dan we gisteren dat waren... aan het einde van de tweede vrije training. Ja, wil ik het onmogelijk van Pierre erbij hebben? Zet ze hem dicht. Oh god, Stroll zit er ergens voor. Oh, Stroll en Bottas. Maar goed, hij is aan het einde van zijn snelle ronde. Dat is zijn eerste, dus die gaat daarmee naar de zevende tijd. Daar komt Franco Colapinto aan. Die gaat weer naar die zevende tijd, dus die is weer beter onderweg. Lennon Norris begint zijn vliegende ronde. Max heeft een mooi gat. Zit achter Lawson en Lindblad. Daarvoor zit Tsunoda, dus het is... Racing Bulls en Red Bull die hebben een volledig de derde sector op dit moment in handen. Met mooie gaten ertussen. Alleen Verstappen heeft Leclerc achter zich aan blazen. Dus moet hij even opletten dat hij die niet aan het einde van de rit knijp zet. Zijn ze al met een laptime begonnen. Tsunoda naar 7.
0: En die Lindblad...
1: Die tijden lopen wel mee, dus dat scheelt. Die tijden lopen wel mee. Lindblad naar 8. Maar achter Tsunoda.
0: Oh, 8, sorry.
1: Dan Liam Lawson. Kijk, Lawson naar 5. 34-4. Wat kan Verstappen dan? Dat is natuurlijk een grote vraag. 22 naar 2. Jalla. 1 tiende. Kijk. Charles Leclerc. 32-7 zit er in de baan. Het kan dus nog 2 tiende harder. Leclerc naar 1-32-9.
0: Goeie verbetering.
1: 1 Leclerc, 2 Verstappen in zijn eerste rondje. Het is wel een halve seconde. 3 Antonelli, 4 Norris, 5 Hamilton. Die gaat zijn tijd verbeteren. Dan Lawson, Bortoletto en eens kijken wat Piastri. Piastri gaat naar die tweede stek op dit moment op 3 tiende. Leclerc een dijk van een rondje neergezet. Ja, met nergens in een sector de snelste tijd.
0: Russell heel snel onderweg in sector 1. Was hij al eerder.
1: Ja.
0: Maar hij levert veel in die tweede sector.
1: Laatste gedeelte daar waar Lewis Hamilton dus zojuist, nou ja, 40 minuten geleden, net even verkeerd instuurde. En Russell, eerst Antonelli. Antonelli naar 2. Dan kijken naar wat George Russell kan. Antonelli op 2 tiende. Het rondje van Leclerc is bizar. Echt, want Russell haalt dat ook niet. Gaat wel naar de vierde tijd, daardoor Verstappen nu 5. Norris 6, Hamilton 7 in pitlane. En Lawson 8. En de beide Audi's in de top 10. Carlos Sainz. Onboord geluid komt van hem. 9 minuten en 50 seconden op de klok.

0: Ze hadden een polletje gehouden in Spanje, hè? Dat vind ik alweer zo grappig. Wie denk je dat de wedstrijd gaat winnen? 33%? Carlos Sainz in Spanje. Droom lekker verder. Dat zal gebeuren, hè? Een gekke wedstrijd morgen. 21 uitvallers. Carlos Sainz is de enige met 3 mielen over de finish.
1: Hij zit wel op die top 10 te koersen nu op dit moment. Met deze tijd.
0: Ja, maar hij is dus echt met een kwalificatierun bezig. Dus hij rijdt ook met weinig brandstof. Toch moet ik toegeven, als ik de auto's aan zich zie bewegen... dan zit er wel een bepaald ritme in de baan op een bepaald deel van de baan. Er zijn natuurlijk een aantal stukken die zijn wat hoekiger... maar vooral het laatste stuk is wel wat vloeiend. Nou, richting de top 10, Jack. Verliest een beetje. 17e.
1: Ja.
0: Dan Lando Norris. Staat nu nog 6e. En gaat naar 2. Op 700ste. Dus McLaren gaat ook gewoon weer meedoen.
1: Maakt heel veel goed in die derde sector.
0: Ja. Ja, dat zijn de snelle bochten. Hè. Daar is de McLaren best oké. En als er te veel Mickey Mouse is, dan worden ze er niet heel vrolijk van. Berman nu nog als enige van de hazen in de buurt van de top 10. Auto's keurig aan de kant. Russell onder andere. In het laatste deel, dit vloeit wel. Dit is wel oké. Misschien zie je dat in bepaalde doordraaiende bochten... naast de geel-rode curbstands er ook witte streepjes liggen. Dat zijn van die dingen die als je op de snelweg op zo'n streep rijdt... hoor je ook... Bzz, dat doen ze voor de coureurs. Als je daar opkomt, dan weet je dat je op het randje van een tracklimit zit. Want die tracklimit ligt natuurlijk dicht tegen de baan aan. Als je dan met je binnenste wiel over die dingen gaat, dan weet je... oei, dit kon wel eens een spannender worden. Hebben ze extra gedaan. Leclerc en Norris, 700ste. Ertussen dan Antonelli op 2/10. Wat is Verstappen gaan doen? Die is binnen geweest.
1: Net,
0: Houtlepje. Ja, binnen geweest, gaat weer naar buiten.
1: Die Leclerc en Lawson net voorbij.
0: Berman 10.
1: Verstappen zit zo bij bocht 13.
0: Ja, maar die zit in zijn outlap, hè?

0: Liam Lawson. Hij is dus doorgegaan, Verstappen even naar binnen geweest. Rijdt Verstappen dan nu op een nieuwe set? Ik kan me van zomaar voorstellen van wel, ja, Max heeft er een nieuwe set onder. Lawson heeft nu inmiddels 3 ronden op deze set gereden.
1: Verstappen richting start-finish.
0: Om zijn tijd te beginnen.
1: Ja, dan gaat hij beginnen.
0: Onder het geluid van Nico Hulkenberg en de Audi. Want terwijl hij ook opnieuw aan het aanzetten, wel wat paarse. Oei, het is een beetje slalom wat hij daar moet doen, die Nico Hulkenberg. Met Norris en Gasly.
1: Hulkenberg heel lang op de medium gereden.
0: Wel paarse sector 1, Jack.
1: Ja.
0: En dus ook op vol kwalificatiesimulatie. Dat is wel wat duidelijk is. Gaat ook wel weer een indicatie worden voor anderen. Omdat je weet dat die Audi normaal gesproken geen top 8 auto is. Dus wat hij nu kan rijden, zal zo'n beetje de top 10 tot 13 gaan worden. En het wordt een achtste tijd. Kimi Antonelli, laatste stukje. Derde, gaat naar de snelste tijd. 32-7. Het kan nog steeds 3/10 harder. En ook Antonelli heeft nergens de snelste sectortijd staan op dit moment. Dus elke ronde per ronde door de meer grip die er is. Komen de tijden dus. Hè, de baan komt jouw kant op, roepen ze dan zo mooi. Ik dacht Lewis Hamilton ook toen hij die Techno Barrier dichterbij zag komen.
1: Verstappen snel onderweg. Geen paars in sector 1, geen paars in sector 2.
0: Maar dat hoeft dus niet.
1: Maar dat hoeft niet, zagen we net. Maar hij zit wel goed op die tijd van Antonelli.
0: Onboord geluid van Verstappen.
1: Zou zomaar eens de snelste tijd kunnen zijn als hij het vol kan houden, dit ritme.
0: 32-7-9-7. Straks verloor hij nog wat in sector 3. Hij zit er nu wel redelijk op. Hij zit erop, hij zit erop, hij zit erop, hij zit erop, hij zit erop. Oei, 4. Maar wat is het gat?
1: 3/10.
0: Ja, 3/10. Moi, moi, moi. Dat is toch net even te veel, voor nu. Waar laat hij dat dan liggen?
1: Sector 3?
0: 31, ja, sector 3 rijdt hij 31-3 en daar rijdt Antonelli 30-8.
1: 15.
0: Poah. Daas veel. Dat is echt veel. Antonelli, Leclerc, Norris 1-2-3 op dit moment. Verstappen 4, Piastri 5, Russell 6, Lawson 7, Hulkenberg 8, Hamilton 9. En dat is dan dus de massa voor mannen als Lawson en Hulkenberg. Want normaal gesproken zou Hamilton natuurlijk ook altijd in die top 4-5 moeten kunnen opereren. Maar dat is niet gelukt. 4 minuut 25, 24, 23 nog te gaan. Goede beslissing van de wedstrijdleiding om dit even te doen. Ik weet al waarom ze het niet langer gemaakt hebben, die tijd. Want er moet een bepaalde tijd zitten tussen het einde van de derde vrije training en het begin van de kwalificatie. Dus ze kunnen dit niet een half uur uit laten lopen. Ze hebben gewoon geroepen van, weet je wat, als we nu een kwartiertje doen. Er zaten heel veel mannen op 6-7 rondjes. Hulkenberg zat op 10 ronden, die zit nu op 13 dus. En de meesten zitten nu op 11-12 rondes. Ze hebben eigenlijk allemaal het aantal ronden wat ze hadden kunnen verdubbelen in aantal.
1: Kortom, dubbele punt. Uitroepteken, goede beslissing van de wedstrijdleiding.
0: Ja, wel slim gedaan. Ook omdat het een nieuw circuit is. Hè? In Spa zouden ze dit bijvoorbeeld niet doen. Bortoletto gaat naar 10. Bottas Perez onderaan bungelend. Hier Pierre Gasly. In de weg gezeten. Ja. Ja. Ja. Ja. Och, och, och.
2: Oh my gosh. What? Honestly, that's terrible. Ja, man, dat maakt klaar.
1: This guy.
0: Ja, dat was Hulkenberg die aan het slalommen was, ja. Aan de andere kant, ik moet altijd zeggen, je kunt niet in het niets verdwijnen. Hulkenberg maakt dat mee, moet je opletten. Auto links, ho, auto rechts, ho. Ja, wat moet je? Tot op heden hebben we Hulkenberg nog niet over horen klagen. Ik weet niet welke van de McLaren's dat was trouwens bij Gasly in de buurt.
1: Dacht Piastri?
0: Ja, dan kan ik zeggen, ik dacht Norris, want ik kon net niet zien. Maar op dat drivetrack is het ook niet echt te zien. Ze zitten allebei op de baan.
1: Ik dacht de helm te zien, maar...
0: De laatste die hij tegengekomen is, als het goed is, deze vorm, is dan Norris geweest. Maar ja, je weet niet waar in de ronde. Sainz, triest, 18e. Alonso dan 17e, een halve seconde voor Sainz. Pwa.
1: Toch wel even petje af voor Lando Norris, hè? Die heeft wel even een trainingje gemist. Ja. En die zit er nu meteen goed bij weer.
0: Ja. Het is natuurlijk ook de auto die ze hier meegeven. Als je niet meer in longruns hoeft, krijg je, snap je, krijg je een ander soort auto mee. Ja. En dan is het aan jezelf. Analyse van bocht 22, de laatste bocht waar Lewis Hamilton dus afging. staat Antonelli ietsjes minder hard afremt dan Leclerc. Ja, het scheelt niks, het scheelt maar een tiende. Maar Antonelli is een tiende sneller omdat hij vlak voordat hij naar vol gas gaat er twee keer een soort boost op het gaspedaal geeft. Even twee keer zo'n tussentrapje. Zou je ook kunnen noemen een keukentrapje, zo'n tussentrapje. Een kleintje van drie treden, weet je. Die je soms nodig hebt om dat blik bonen wat helemaal bovenin achteraan staat te pakken. Keukentrappert.
1: 1 minuut 40 nog te gaan in de vrije training 3. Arvid Lindblad.
0: Ja, wat gebeurt er met Lindblad? Oh, twee man voor zijn neus, ja. Hij wordt gewoon afgeleid dat er twee auto's voor hem rijden waar er eentje van afschiet.
1: Maar ook voor hem goed gedaan tot nu toe. 14e tijd voor zijn teamgenootje Yuki Tsunoda.
0: Ja.
1: Dat is altijd lekker. Is weer geel op dit moment. Is er eentje doorgeschoten.
0: 34-5 reizen. Ja, dat zal misschien dat moment van net geweest zijn. Misschien nog niemand. Ah, Lindblad. Nee. Het is gewoon afremmen voor een bocht.
3: Trek Hazard.
1: Beerman staat stil.
0: Waar? Oh ja, nee.
1: 10-11.
0: Ja, heel goed gezien, Jack. Beerman kapot, code rood, einde training. Simpel zat. Ai, ai, ai, ai, ai. En reparatiewerkzaamheden. Beerman roept over de radio, I'm okay. Er afgegaan in 10. Is dat de schuld van de curb staan? Even snel zoeken. Nee. Staat ook aan de buitenkant. Ja, het zou kunnen. Hij staat ook aan de buitenkant. Hij is met de linkerkant afgegaan en de bocht is naar rechts. Dan moeten we hopen dat er een ding is. Ja, je ziet het achterwiel boven op de engine cover liggen. Dat is wel serieus afgegaan. En hier is dus geen soft barrier, maar die staat, zie je dat? 2:12.
1: Dan is de kwalificatie
0: begonnen. Dus daar gaan ze wel even tijd voor nodig hebben om te repareren. Zo, hij springt uit de auto. Oh, er is niemand meer die langs hem moet. Mag ik hopen. Ik denk toch anders dat de VIA ook dit niet fijn vindt. Kijk, hele linkerkant eraf. Linker achterwiel. Dus dat is een overstuurmoment geweest. Eerst met de achterkant, vrot alles omhoog, daarna met de voorkant. Nou, dat is wel een pakje schade dit hoor. Dit wordt wel spannend voor Oliver Berman of hij nog in Q1 met de 3 minuten te gaan naar buiten kan. Maar dat is pas later deze middag. Session stopt. Alles door, alles klaar. Ja, een zeer rommelige sessie, ja, daar waar het gisteren over zit. Eerst even kijken. Ik zeg glijden over stuur. 9. Hier gaat hij erin. Komt hij aan. Hap, overstuur. Boom, achterkant, voorkant. Geen fijne.
3: Are you okay, Ollie?
4: Sorry, guys.
3: Are you okay?
4: Yeah, I'm fine.
0: But the car isn't.
3: Rebuild for quality.
1: Oké, okay. Nou, is meteen het antwoord.
0: Ja, maar ja, dat moet. Dat, ze gaan het sowieso proberen. Maar het is een gek moment van overstuur, zeg. Hij spint eigenlijk volledig. Hij spint volledig. Vrot.
1: Ja. Oké, okay, misschien. Ik dacht te zien dat die auto een kleine schok maakte.
0: Dan zou het de achterband geweest moeten zijn. Een tijdje zo'n tikje aan. Maar goed, dit zijn straatcircuitmomenten. Er is geen grindbak waarin je verdwijnt. Er staat een muur en kadeng, kaplof, kaboom. Opgehaald door de doktersauto. Ik denk niet dat we hier een mega impact hadden. En anders gaat hij even langs het medical center. En is dat dan wat het is? Ik ben dan weer in de war dat ze nu weer zeggen session stopt. Want het is gewoon einde sessie. De klok staat op nul. Dus zou er weer session finish moeten staan. Maar goed, we waren al een tijdje onderweg. En we zijn al een tijdje onderweg. Dat betekent dat wij straks, nadat Pieter Tammens hier op de bok is gaan zitten, er voor de kwalificatie zijn van 4:05 tot iets over 5. Als het lukt.
1: Voorzichtig.
0: Ja. Dit had ook 20 minuten geleden klaar moeten zijn. Maar dat is allemaal niet zo spannend. Ja, wat zijn ze aan het doen met het stuur? De dokter zit daar te kijken. Oh, hij gaat kijken of het lampje aangegaan is, denk ik. Blauwe lampje. Dat is het enige wat hij daar kan doen. Controleren, want het blauwe lampje gaat aan bij 35G of hoger. En dan moet je naar een medical center. En anders is het gewoon een dure taxi. van Vanessa Paradis, Joe Le Taxi. Je kent hem wel en je kent hem niet.
1: Ik vind het mooi deze derde vrije training dat er beide McLaren's er weer bij zitten.
0: Ja, ja, ze pakken dus, die pakken eigenlijk best wel veel in de derde sector. Dat vind ik wel opvallend.
1: Ja, je zou denken in sector 2, hè? Want dat is dan wel weer een beetje dat korte bochtgedoe. Nee, was in Hongarije.
0: Ze hebben juist een probleem met het tekort. En Hongarije is veel vloeiender. Dit vertaalt precies waar ze zijn goed in het einde van de tweede en in de derde sector. Daar heeft Norris ook de snelste tijd staan. Gaat in ieder geval zelfs 2/10 harder dan dat Oscar Piastri dat daar ging. Goed, Jack, dank voor nu. We kijken nog even mee hoe het hier zit. Ben je erbij straks? Ja, hè?
1: Zou ik het doen? 4 uur, hè?
0: Zou met die broodjes
1: 5 voor 4. Ja, ik ben benieuwd naar de broodjes.
0: Uitslag derde vrije training. Antonelli, Leclerc, Piastri, Norris, Verstappen, Russell, Lawson, Hulkenberg, Hamilton, Bortoletto. Code rood van Lewis Hamilton. En aan het einde een code rood van Oliver Berman. Nou, ik kan nog 2 platen uitzoeken. En dan wens ik hem veel plezier. Daarna komt Pieter Tammes de studio binnen. Dat alles hier op GPR Sportradio.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Rob Grabbendam met het radio nieuws. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. Naar verwachting gaan alleen mensen met lage inkomens en gepensioneerden er gemiddeld iets op vooruit. CDA-staatssecretaris Boswijk van Defensie heeft plannen voor een nieuwe opkomstplicht gedeeld met de Tweede Kamer. De dienstplicht bestaat nog altijd in Nederland, maar de opkomstplicht werd in 1997 opgeschort. Nu zijn er plannen voor een selectieve opkomstplicht, afhankelijk van de behoefte aan dienstplichtigen. Het onderwerp ligt gevoelig, maar kan noodzakelijk zijn in verband met de internationale veiligheidssituatie of bij nieuwe taken voor Defensie. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer per bus op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,72,5 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro vooraf getikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. En dit was het radio nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 85 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat merk je op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Muiderberg en knooppunt Watergraafsmeer rijdt het langzaam. Dat heeft alles te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Ook op de A4 rijdt het langzaam, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer kun je er 10 minuten bij optellen. Op de A58 berg op Zoom richting Vlissingen is het druk tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. En dat komt door de wegwerkzaamheden op de A4. Je doet er een kwartier langer over. Dan nog Duitse grenscontroles op de A76 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf knooppunt Kunderberg doe je er 15 minuten langer over.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

Arizona FM. I never slice.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 3:00.
1: Hier is Bob Grabbendam met het radio nieuws. De Nederlandse kustwacht heeft al sinds vanmorgen vroeg te maken met een storing in de radiocommunicatie. Dat komt door geplande onderhoudswerkzaamheden waarbij iets mis is gegaan. De VHF-marifoonverbinding is onbetrouwbaar. Het kustwachtcentrum is wel telefonisch bereikbaar. De kustwacht kan geen veiligheidsberichten voor de scheepvaart versturen en krijgt hulp van onder meer de KNRM en de Duitse en Belgische kustwacht om noodkanaal 16 te beluisteren. Gisteravond is een 41-jarige man uit Geffen in Brabant aangehouden die met een grote hoeveelheid zwaar illegaal vuurwerk rondreed in een bestelbus. Na controle van zijn bus bleek in een loods die de man huurde nog veel meer van het spul te liggen. En daar werden ook nog drugs en airsoftwapens gevonden, meldt Omroep Brabant. Dat zijn replica's van echte wapens waarmee plastic balletjes kunnen worden afgeschoten. Voor het bezit en gebruik ervan gelden strenge regels. Komend jaar flink meer inkomstenbelasting voor mensen die werken. Dat blijkt uit een analyse van de plannen voor Prinsjesdag door RTL Nieuws. Het gaat om 4 miljard euro volgend jaar en daarna loopt dat op tot jaarlijks 8 miljard. Plannen van het kabinet om de koopkracht te repareren helpen daar weinig tegen. Vooral de verhoging van de eerste en tweede belastingschijf tikken aan. En er is opnieuw brand geweest in een loods van wapenfabrikant Emco in Bulgarije, waar munitie lag opgeslagen. Daarbij raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade aangericht. Begin vorige maand was het ook al raak in een andere loods van het bedrijf. De oorzaak van beide branden is nog niet duidelijk, maar volgens Bulgaarse media zou Rusland ermee te maken hebben. De Bulgaarse minister van Binnenlandse Zaken wil de beveiliging van dit soort bedrijven nu aanscherpen. Het weer, tot later vanavond is het bijna overal droog met soms wat zon. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking en temperaturen tot 22 graden. Morgen koeler en meer regen. En dit was het radio nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

0: vrienden en vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom bij GPR Sportradio. Mijn naam is Olaf Mol.
1: En ik ben Jack Ploy.
0: Thank you. En daar zijn we dan, als het goed is, voor een uurtje kwalificatie. Maar ik weet het niet, want ja, 40 minuten om een Protec Barrier recht te zetten. Ja, ik vond het allemaal wel wat langer de derde vrije training. Maar goed, dat ligt achter ons. Morgen worden er 57 ronden gereisd op dit circuit met een lengte van 5414 meter. En een hoogteverschil van 26,4 meter. Zou een beetje veel zijn. De overtake detection vlak voor het opkomen van het rechterstuk en natuurlijk de twee straight line zones, straight line modes, zou je ook kunnen zeggen. Het edele rubber van de mannen van Pirelli, de zachte is de C4, de harde is de C2, de medium zit daartussen in C3. En ik denk dat we weinig van de andere kleur dan rood zullen gaan zien, want iedereen zal moeten slim moeten zijn, een tijd neerzetten, binnen de track limits blijven, niet in verkeer terechtkomen, geen aanrijdingen. En geen code rood, alstublieft. Maar ja, aan de andere kant, code rood maakt het soms ook wel weer spannend en gezellig. Vanochtend was de temperatuur van de baan nog dik onder de 50 graden. Maar er zit iemand met argusogen naar te kijken. En die heet Jacques Ploy op zijn Frans.
1: Haviksogen. Die zien dat het 54,3 graden is.
0: Weer warmer dan gisteren.
1: Hartstikke idee. De buitentemperatuur is ook wel een stukje verhoogd, hoor, ten opzichte van vanmorgen. Het is 30 graden.
0: Verhoging, ja.
1: Is niet veel wind ook.
0: Een paar zetten
1: mondje
0: erin. En
1: daarom maakt het, denk ik, wel extra warm in Spanje.
0: Ja. En nu zitten we te kijken hoe ze Spaanse ham, Serrano ham, oh nee, dat is Italiaans, nou ja, maakt niet uit. Gaan snijden zijn allemaal in de pitboxen. Ze hebben er een hoop aan gedaan. Dit is de wereldkampioenschapsbokaal. De eigen bokalen zijn eigenlijk de racebokalen zijn een soort El Monumental. Zijn een beetje de kombochten
1: die
0: erin hangt. Die hebben ze gedaan. Niks meer gehoord, gelezen, vraagtekencheck over Lewis Hamilton. Nee. Dat hij doorreed terwijl het team riep stop, stop, stop. Ja, maar ik reed door. Stop, stop. Ja, maar ik kan het halen. Stop, stop.
1: Ja.
0: En toen stopte hij.
1: Nee, hij stopte.
0: Ja. Ja, dat is... Niks
1: following the incident, ja, een beetje van Ferrari nu, maar dat is alleen maar over de auto.
0: Ja.
1: Following the incident in FP3 cars, Lewis Hamilton has been repaired.
0: Dus heel moeilijk. Heel moeilijk. Ja, hij kan natuurlijk met die vleugel onder zijn voorkant een stukje van de vloer aan de voorkant gedaan hebben. En dan hebben we ook nog ontzettend slecht nieuws. Nee, we gaan eerst een klokje doen, want dat staat er. Dus neem even voor je mee. 0,1 minuut en 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15. Het slechte nieuws, Jack, is voor de fans van... En voor Lance Stroll zelf. Want die man, ja, daar heb je natuurlijk geld op zitten voor een pole position. Hij heeft een nieuwe motor hij moet achteraan starten. Nou, dat kent hij niet. Nee. Dat moet een enorme verwarring voor hem zijn.
1: Een enorme dreun geweest zijn. Ja, natuurlijk, we hebben ook wel een serieuze dreun. Ollie Bearman.
0: Want?
1: Ja, die krijgt die auto niet op tijd klaar voor de kwalificatie.
0: Zeggen ze dat?
1: Ja, ze zeggen dat het heel lastig wordt om hem naar buiten te krijgen.
0: Nou ja, hij heeft het hele deel van Q1 en hij moet...
1: Ja, sneu voor hem.
0: Want
1: hij was zo goed onderweg, deed het goed. Nieuwe motor van Ferrari erin.
0: Ja.
1: Oh man, want als je deze kwalificatie niet mee voorin staat... dan kun je het eigenlijk wel een beetje vergeten.
0: Ja, 13e was hij vanochtend in de derde vrije training. Als je hem niet gezien hebt, Kimi Antonelli was daar de snelste. 10e voor Charles Leclerc. Daar zat Oscar Piastri dan weer 23.000ste achter. Lando Norris 47.000ste daar weer achter. En een tiende daarachter weer, dus Verstappen. Dus eigenlijk, ja, Verstappen staat op 3/10, maar staat wel maar 2/10 van de eerste startrij af. Zo kijk ik er dan weer naar.
1: Ja, ik denk ook dat de auto zal hier niet het verschil zo groot kunnen zijn als dat Max het wel zou kunnen zijn.
0: 100% gelijk.
1: Ja.
0: Aan de andere kant, als je auto niet goed is, kun je er ook niet uithalen wat erin zit. Dan kan hij weer niet. Maar het is wel weer meer. Ik heb dat zo ook gezegd, je hebt helemaal gelijk. De coureur kan hier net wel weer, zelfs met deze auto, in bepaalde bochten even het verschil maken wat een ander
1: de
0: kan.
1: De max factor zal hier echt wel kunnen gelden. Ja.
0: Nou, we gaan het zien, met name ten opzichte van teamgenootje Liam Lawson, die dus in eerdere situaties wel dichtbij was. Vanochtend was dat toch 0,7 van een seconde. Dat is best veel. Onboordgeluid komt van de auto van Lewis Hamilton. Staat in pitlane. Pitlane is al open. De klok staat op 17, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Dus deze mannen hebben al flink wat tijd verloren. Door gewoon in de pitlane te staan. Je moet buiten zijn. Je moet een bankerlap neerleggen. En je moet je timing goed hebben. Het gaat allemaal om dat soort dingen. Dus deze kwalificatie is los van wat de mannen achter het stuur doen. Ook echt een team effort. Wanneer ga je naar buiten? Kom ik in verkeer terecht? Heb ik een goede plek? Kom ik veel mensen tegen die een rondje aan het afbreken zijn? Wordt de baan voor mij leger? Wordt de baan voor mij voller? Dat zijn allemaal dingen. Daar zitten gewoon strategisten, puur strategie, naar te kijken. En die moeten een goede call geven. En als je dat niet doet, ja, dan krijg je ontevreden coureurs op de radio. Waarom zit ik hier? Waarom hebben jullie dit? Waarom hebben jullie zus? En waarom hebben jullie zo? Als je meekijkt naar het beeld, zie je mooi dat die kombocht echt wel een beetje omhoog ligt. Hè? Als we klaar zijn, de kombocht, dan zeegt die echt zo'n beetje die baan naar beneden.
1: Dus, toch wel een kleine verrassing.
0: En dat is?
1: Max Verstappen op de medium compound.
0: Ja, hij wil een setje soft uitsparen, denk ik.
1: Net als Charles Leclerc overigens, die ook net naar buiten is.
0: Ja, nou, er zijn toch een paar die het doen. Er is er nog eentje, Lewis Hamilton. Het kan ook zijn dat zij in de setup iets gedaan hebben. Dat ze zeggen, ik wil eerst even voelen hoe het is. Dan pak je dit rondje, want daar ga je geen nieuwe set softs aan geven.
1: Dat zou voor Lewis zeker op kunnen gaan, denk ik.
0: Ja, nou ja, je weet dat Max ook natuurlijk. Want ja, vanaf nu is het Park Vermeer Rules. Het is toch allemaal goed, van afstelling ook. En einde kwalificatie is Park Vermeer Rules. Dus that is what it is. Ze weten ze knap buiten beeld te houden, maar er is volk. Ik had verwacht dat het nog wat rustiger zou zijn, maar het is vrijdagmiddag. Kijk, de tribunes zijn behoorlijk volgelopen, wat in de ochtend nog niet helemaal zo was. Maar ja, het is allemaal simpel, hè? De metro in en huppatee richting Barajas en de IFEMA. En uitstappen en dan een stukje lopen. Het is maar net aan welk kant je uitstapt, want als je aan de verkeerde kant uitstapt, kan je dus niet naar de hoofdtribune. Als je aan de hoofdtribune kant uitstapt, kun je dus niet richting daar waar de Monumental ligt. Niks, niemand heeft nog een tijd staan. 3 mediumbanden is wat we zien. Colapinto, Esteban Ocon, Pierre Gasly en Lawson kiezen er nog voor om deze eerste run te laten schieten. Voorlopig. En van Berman zou ik graag een beeld zien van de Vormregie. Maar goed, die hebben dit jaar wel vaker de plank niet helemaal raak geslagen. Zeg ik het op een nette manier.
1: Ja.
0: Er zit een hele manoeuvre aan te komen. En we schakelen naar een man en zijn vriendin op de hoofdtribune. Hartstikke handig. Zitten we echt op te wachten, Nold. 14 minuten, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40. En ongoing. Verstappen paars op die mediumband in de middensector. Grappig. En dat komt omdat Perez al een tijd neergezet heeft. Dus het geeft alleen maar aan dat hij sneller is dan Perez. Antonelli zal als eerst met een tijd neerzetten. Hij wil toch meteen, denk ik, in mid-33ers iets lager zitten. Mid-33, ja. Dat is waar je wel in deze run wil zitten. Dat is wel goed. Kijken wat er gebeurt met de mannen erachter. Russell sluit aan. Dan zijn we aan boord bij Verstappen. Opkomen rechterstuk. Hij plemt hem ertussen, dus Max is op een mediumband nu, maar een tiende langzamer dan wat onze vrolijke vriend Antonelli is op een slick. En Antonelli heeft daar een nieuwe slick voor gebruikt. Max heeft daar een nieuwe medium voor gebruikt. Dat betekent dat hij de wedstrijd of op deze band wil gaan starten. Heeft hij ook een heatcycletje gehad.
1: Ja.
0: Maar een nieuwe voor de wedstrijd heeft hij niet.
1: Kijken wat hij doet. Of hij naar binnen gaat of dat hij nog even een cool lapje doet.
0: Sainz naar P4. De Madrilenen maken een foto. Dit zijn de opbordgeluiden vanuit de auto van Charles Leclerc in het laatste gedeelte. Bocht nummer 20. Opkomen 21.

0: iedereen op medium, dus dat is niet zo raar.
1: Lindblad in de balk, opeens no time. Dat komt omdat zijn tijd is afgepakt. Track limit.
0: Jij zegt Lindblad in de balk. Ik denk, waar hangt hij? Waar hangt hij? Dat hij eraf gaat. Ja. Schrok even. Maar dat geeft niet.
1: Hij is zijn tijd afgenomen.
0: Ja, maar balk...
1: Nog meer mensen hun tijd afgenomen, maar dat zijn geen snelle tijden. Dus die noem ik niet.
0: Nee. Oké. Okay. Heel veel van die tijden worden afgenomen omdat ze op punten gewoon niet in de weg willen rijden. En dan begrijp ik het wel. Dan zou de wedstrijdleiding wat coulanter in moeten. En er worden ook geen straf uitgedeeld. Maar het wordt automatisch gedetecteerd door de GPS die in de auto zit. Dus dat is simpel. Daarom zien we ook heel af en toe kort een gele vlag. Dat is niet omdat iemand een bordje indrukt. Gele vlag. Alonso naar de negende tijd. As we speak. Maar beter dan Sainz. Onboordgeluid komt bij Lando Norris vandaan. En Piastri en Norris en Lawson, om maar een paar grotere namen te noemen, nog geen tijd.

0: Los dan overigens wel bezig met een goed rondje. Op de soft. Stap is doorgegaan, Jack. Maar hij rijdt een rustig rondje. Los een paars in de middensector. Eerst eens kijken naar de tijd van Lando Norris. Opkomen rechterstuk. Uitkomen 22. 3, 2, 1. Finish. Derde tijd. Achter Verstappen en Antonelli. Hij op 2/10. Verstappen dus op 1/10 van Antonelli. En dan valt Russell nog wel wat tegen.
1: Op de zachte band, Liam Lawson.
0: Kan Liam Lawson laat zo. Ja, die laat even zien dat het in de Red Bull zit. En die wil even zijn punt maken. 2/10 sneller dan Antonelli op dit moment. Antonelli had een gebruikte soft, oké. 1:33-31 voor Lawson. Lawson, Antonelli, Verstappen. 1, 2, 3, dan Norris. En Piastri sluit aan op 8. Beide Ferraris en Verstappen op de medium staan dus nu derde. Althans, de Ferraris staan 6 en 7 en Verstappen staat derde.
1: Ook.
0: Lawson heeft hem gepakt in de middensector. Daar rijdt hij in 33-2. En om even aan te geven, Antonelli rijdt daar 33-6. Dus Lawson pakt 4/10 op de tijd van Antonelli in de middensector. Het schijnt te maken te hebben met waar je, als je op de beide rechte stukken deployment doet, dus je elektrische spulletjes laat werken, dat dat veel rondetijd oplevert, maar dat dat in de wedstrijd kan zorgen dat je op andere punten dus gewoon onder druk kan komen te staan van iemand achter je.
1: Ook Alex Albon was een snellere tijd afgepakt.
0: Gasly naar 11.
1: Dus je moet ook weer opnieuw beginnen.
0: Daar komt teamgenoot Colapinto aan en die gaat naar 9. En Antonelli zit nu weer een 10e onder de tijd van Lawson. Maar, zeg ik erbij, dan komen we zo in die sector waar hij zojuist 14e verloor. Stappen ook weer aan het aanzetten.
1: Op de medium.
0: Ja. Stappen zit ook daar weer een tijd. Onder Antonelli en onder Lawson. Het zou best een goede keuze kunnen zijn. Gewoon deze hele Q1 uitrijpen, zet je medium. Je auto wordt leger, lichter, leger. Je kunt hem, daarna kun je hem ook nog eens een soort goede longrun neerzetten. Ook in Mi Antonelli, altijd net. Verremt zich bij het insturen van 13. Dit is het onboordgeluid vanaf de RB22 in handen van Verstappen. Paars in sector 1, groen in sector 2. 33-3 de te kloppen tijd. 32-9 zit er in de baan.
1: Het lijkt wel of die auto op die gele banden ook veel beter ligt, joh. Kan dat? Nou, dat kan eigenlijk niet, hè?
0: Ja, grip is grip. Er komt steeds meer grip. Een softband zou altijd iets meer moeten hebben, maar de balans ziet er goed uit. Maar haalt niet de tijd van Lawson op die soft. Het scheelt niet veel, hoor. 65.000. Nee, 56. Dat is iets meer. Nu pakt Leclerc in de middensector wel weer een hapje af. En zijn wij aan boord

0: рейтинге. Dan 15. Allemaal voorzichtig, voorzichtig. 7 minuten, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 op de klok. De beide Red Bulls op dit moment bovenaan. Daar koop je geen brood voor. Je moet aan het einde van Q3 met de beide Red Bulls bovenaan staan.
1: Leclerc naar 3 en Hamilton pakt die weer af.
0: Pakt hem weer af. 1 Lawson, 2 Verstappen, 3 Hamilton, 4 Leclerc. As we speak, Antonelli binnen, Lawson binnen. Colapinto en Gasly ook binnen. Regie, waar is het beeld van Olly Berman?
1: Nou, ik las hier net op de FOM-app dat ze besloten hebben om hem niet te laten rijden in de kwalificatie.
0: Oh.
1: Maar dit is informatie die ik niet van het team heb gezien.
0: Juist.
1: Dus daar wacht ik even op.
0: Ja. Dat is de taak van de regisseur om dat te laten zien. Want er zijn fans van Olly Berman. Oh, die zat ook al. Dit is het momentje van onze vrolijke vriend Kimi Antonelli. Crossweight, de auto leunt nog te veel op de ene kant. Moet daar weg, komt hier weg, onderstuur. En dan is het probleem daar. Russell heeft bijna hetzelfde, op ongeveer hetzelfde punt. Maar hij is niet de enige, want ook Nico Hulkenberg schrijft hier even een linker voorband af. Goeiedag. Nu ga je het zien, hè? Nu gaan ze pushen. Ze hebben natuurlijk die vrije trainingen, data, een beetje marge houden. Ja, nu moet er gepusht worden. Wie staat er buiten de streep, as we speak?
1: Op dit moment Alonso, Albon, Perez, Bottas, Berman en Stroll.
0: En de twee laatstgenoemden hebben nog geen tijd gezet.
1: Berman gaat het sowieso niet doen, denk ik. Als het klopt, wat we lezen.
0: Nou, ze hebben, denk ik, als ik heel bot ben, 3 minuten. Als het, maar ja, we zien het niet, dus...
1: Ja, ik lees het ook niet bij het team, hè? Dus,
0: nee, daarom. Maar, zolang we het niet zien, moeten we wachten. Ze hebben 3 minuten. Kijk, als die klok onder de 2 minuten begint te duiken en hij is nog niet op de baan, dan kunnen we het wel zeker weten. En dan zul je denken, als ze het al weten, waarom zouden ze die... Oh, hij raakt de muur. Touché. Russell, kleine touché bij het insturen van bocht nummer 20. Niet heel heftig. Dus hij is wel aan het pushen en komt dan tot 6. Op 2/10. Waar rijdt hij mee? Met een gebruikte soft. Oké. Okay. Dus het zijn allemaal jongens die denken, ja, kom er wel mee door. En dan zie je dus die mannen die voor medium gekozen hebben. Hamilton, Leclerc, Verstappen, zitten er goed bij. Hier dat momentje dat hij even een touché heeft op de muur. Aan de linkerzijde van zijn auto. Toen. Hetzelfde punt waar Albon vanochtend dit had.
2: Hit the wall, I think we run safe. Then we should box to check the car.
3: Copy that.
0: Nou, hij wil een visuele check, want hij, als er iets niet goed zou zijn, dan voelt hij het als eerste en als beste. Moeten we ook reëel zijn. Ze zijn er nu nog niet bij, Jack, de McLaren's.
1: Nee, maar ik verwacht ze wel mee te
0: doen. Vanochtend was je zo happy. Ja. Ja, leuk, leuk, leuk.
1: Ah, ik denk dat ze even out of sync rijden.
0: Je moet de stappen kunnen maken, dat blijft het bij, daar blijf ik bij. En op dit soort banen is, denk ik... Nou, daar is Piastri op 7. Is nu nog allemaal niet spannend. Ik denk dat het hier nu 60-40 is. 40% is het vertrouwen wat de coureur heeft. Norris gaat naar 3, dus die zit daarbij. En de rest is engineer het gevoel van die auto goed in te krijgen. Stroll gaat wel, zie je, want die staan, ze staan klaar. Er is van alles gewisseld. Motor, electronics, turbo, uitlaten, energy store, MGUK.
1: Maar hij gaat nog niet weg, want het scherm staat nog op de auto. Dus
0: ja, maar ze staan wel als in... Volgens mij was de motor gestart. Klaar, klaar. En ja, misschien gaan zij nu kijken. Kijk, Alonso zit er ook niet in. Maar ja, die zit hoe ver vanaf van Sainz? Wow, dat is maar een 10e.
1: Ja,
0: die gaan ze misschien proberen. Dat ze kijken, oké, wat is het laatst mogelijke dat je voor een laatste run nog naar buiten zou kunnen gaan. Dan weten ze dat met Stroll in ieder geval. Maar met de hoogst mogelijke hoeveelheid auto's, dat is niet helemaal waar. Want we hebben er 22 tot op beschikking, maar we hebben er maar 20 op de baan gezeten. Ga ik hem niet jinxen, maar zijn we vooralsnog gewoon volledig, normaal, zonder vlaggen en kleuren, zijn we door... Q1 aan het komen. Maar
1: Albon heeft dus wel een probleempje.
0: Want?
1: Dat die tijd was afgenomen. Staat hij dus nu weer vol onder druk.
0: Om het te doen.
1: Ja, om in Q2 terecht te komen.
0: Ja. Hij is bezig in de outlap.
1: Ja, maar het moet nu wel gebeuren nu.
0: Olly Berman in de Haas. Olly Berman in de Haas. Twee minuten of marge van een minuut. Nou, ik zit even met jouw argusogen die ik geleend heb te kijken of ik met mijn argusogen kan zien dat Berman er wat doet. Het is wel een goede plek om aan de kant te gaan boven in die monumentaal. Zal er die bot als hij dat doet. Weet je zeker dat je niemand in de weg zit? Oké. Ik maak hem officieel, maar je had het al eerder geroepen. Olly Berman gaat niet deelnemen aan de kwalificatie. Want hij haalt het nu niet meer. Zou je zien dat hij er buiten rijdt om even te checken of de systemen goed zijn? Weet je, gewoon geen getuimde ronde, gewoon naar buiten en naar binnen.
1: Ja, maar inderdaad, je hebt gelijk, Olaf. Waarom zien we niet even een shot van de garage?
0: Ja, dat is een taak van de regisseur. Je moet verhalen vertellen. Als je regisseur bent. Basisregel 1. Not the obvious. Wij zoeken dat vaak met onze ogen. Dus we hebben dat jou in dit geval van Berman geprobeerd uit te leggen. En dan let maar op, zo dadelijk, hè, dan is het voorbij. En dan zie je, hey, Berman heeft zich niet gekwalificeerd. Ga ze een shot van Berman geven. Antonelli zegt nog even, hallo, my name is Kimmy. 33-2 gaat weer 49.000ste onder de tijd van Lawson door. Maar het gaat natuurlijk aan de benedenzijde. Sainz, wow, naar Q2 as we speak. Dat vindt hij fijn. Daar komt Alonso aan. En Alonso naar Q2 as we speak. Vindt hij ook fijn. En wie zit er nog onder? Lindblad? Die kan eruit. Nou, Lindblad zou kunnen. Kan een mazzeltje zijn voor Alonso, dit. Daar is Alexander Albon.
1: Wat zijn ze nou met die strollen aan het doen, joh?
0: Albon. Dat is gewoon naar buiten, of niet? Is hij nog binnen? Binnen gebleven. Lindblad, kijk. En, oh ja, Alonso daardoor eruit. Ja. Dan is hij klaar. En Sainz zit natuurlijk nu op de WIP. Maar Tsunoda gaat die tijd eraan rijden. Ja. Maar het zeggen, als Lindblad kan Tsunoda het ook. Sainz en Alonso. España met twee man eruit in Q nummertje 1. Pas als het klaar is, ga ik mijn opluchting uitspreken, Jack. Daar gaat Gasly nog even. Het is allemaal niet spannend. Er is nog één iemand bezig. Ja, Stroll heeft wel twee rondjes gereden, maar die is weer binnen gaan. Ja, systemen checken, Jack. Perez nog gekke dingen doen. Kleine verbeteringetjes. Wat moet Perez goed maken? Perez moet een volle seconde goed maken op Alonso. Succes, joh! Ja, zijn vader zegt natuurlijk, ik kan.
1: Zeker?
0: Hè? Zeker. Is echt zo goed.
1: Is maar één iemand die dat kan?
0: Seconde, hè? Dag. Verbetert wel zijn tijd, maar niet zijn plaats. En dan komt hij uiteindelijk nog een keer een halve seconde tekort. Dus hij heeft er wel een halve seconde vanaf gereden. Dan is zijn team tevreden. Als je in je laatste run een halve seconde pakt, ja, dan moet je eigenlijk volgende keer met dit beginnen. Maar ja, dat is het. We waren nog niet eerder op de Madring. Dus ze weten niet waarmee ze hadden moeten beginnen. Nou, Alonso zal hier toch wel een beetje de P over in hebben.
1: Ja, het wel uitgesproken dat hij dat wellicht misschien hier zou kunnen.
0: Ja, en het is ook niet veel. Kijk even, het verschil tussen Albon en Sainz is 5000ste. En hij zit daar 1/10 boven. Maar ja, dan is het gat van Albon naar Ocon. Dus ja, dat hadden ze sowieso niet gehad. Dat is weer 1/16 van een seconde. Het is wel grappig dat deze jongens aan het einde nog allemaal gekke dingen aan het doen zijn. Want dit is niet meer nodig. Dus dit zou dan een run zijn voor, ik heb een afstelling veranderd en is het beter. Want ja, George Russell is natuurlijk zijn eer daarna met zijn eigen tribune in Silverstone, dat hij hier als 7e komt op 3/10. Ik vind het ook wel weer bijzonder dat er 5 man binnen een halve seconde zitten. Check, zeg ik 5? Ja. Ik bedoel 8.
1: 8.
0: Dat is toch wel, dat vind ik wel weer vet.
1: Op een nieuwe baan.
0: Ja, met dit regel. Weet je nog wat we vorig jaar riepen? Ja. Vergeet het maar, kom nou bezien. Nee, ja, ik heb het gewoon geroepen. Maar vergeet het maar, kom weer. Ja, dan komt hij hier tot P8. En niet eens een verbetering van zijn eigen rondetijd. En hey, Russell, ja, dat doet hij dan wel. Dat is net wat ik zeg, ze eert daarna. Ja, maar wacht even. Ik moet ook laten zien dat ik het kan. En hij kan het. 65.000ste. En daarmee hebben we ineens 10 man binnen 1/17 van een seconde. 0,7 dus. Nou, 20 rondes op de baan. Q1 zit erop.
1: En wij dachten dat Q1 wel de meeste problemen zou geven, maar ik zie alleen maar één impeding van Sainz.
3: Ja, ik heb
0: good setup
3: for tomorrow.
0: Good setup for tomorrow. Dat was wat. Ja, good setup for tomorrow. Nee, ik ga het nu uitspreken. We zijn hem doorgekomen zonder code rood. Want als je dat woord uitspreekt, dan ga je dingen zitten jinxen. En dat willen wij niet.
1: Ah, prettig.
0: Ja. En Van Albon toch met zijn klappertje van vanochtend. Het is maar een beetje... Ja, maar het mooie is, Albon is door, hè? Ja, en Sainz niet.
1: Hakken over de sloot, ja.
0: Ja, dat is dan wel knap. Het is pas de vierde keer in het hele seizoen dat Albon voor hem staat. En voor Aston Martin, hoe pijnlijk het ook is... geen Aston Martin door naar Q1. 13 van de laatste 14 Grand Prix.
1: Het is nog vroeg, het is natuurlijk wel maar Q1. Twee Mercedes en dan twee Red Bulls.
0: Ja. Ja, maar het moet later. Het moet niet nu. Pijnlijk ook weer voor die thuisgroep. Ja. Hij weet ook wel dat hij vanochtend dom was. Er in zijn outlap die auto schuin te rijden. Althans een klein probleem op de achteras te creëren... door een krom stuk van de ophanging. Alleen maar... Ja, ja. 5000 stoken, gaat helemaal nergens om. En dan ken ik jij ook, ken ik Sainz goed genoeg. Die is echt, echt niet in zijn salsa, zoals ze zeggen. Die is echt stinkzauer.
1: Zijn thuis Grand Prix?
0: Chili, zijn bijna. Zijn vrienden noemen hem Chili. En het grappige is, dat heb ik al aan gevraagd... hij houdt helemaal niet van pittig eten. Heb je hier nog een impeding?
1: Ja, van Sainz. En Bottas, volgens mij. Bottas, ja.
0: Oeh, ja. Pijnlijk. Ja, Sainz heeft een punt. Moet ik gewoon eerlijk in zijn. En Albon dan? Oeh, track limit. Kijk eens. Ja, dat is een volle track limit.
1: Maar daar is die tijd, die eerste tijd van hem ook afgenomen.
0: Oké, heel goed. Ik wou het zeggen, want anders probeert die Engelse regering gewoon een mega oor aan te naaien.
1: Maar dat was zijn eerste tijd.
0: Dus vind ik in de toekomst, maar ja, dat ben ik weer, dat ze moeten bijzetten. Uit welke ronde deze slam al kwam.
1: Ja, of welke tijd hiermee deleted is.
0: Ah,
1: ja.
0: Je hebt goed opgelet. Ja. Denk daarvoor. Nou, we hebben dus afgeleid. Sterker nog, meneer.
3: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Kom naar de meer mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. Check mini.nl.
0: Een afscheid van de heren Sainz, Alonso, Perez, Bottas en Berman en Stroll hebben geen... Ja, Stroll heeft een 1.43 neergezet, maar die moest sowieso achteraan starten. En Ollie Berman zijn crash heeft hem dus toch... ze riepen meteen op de boordrijder, ja joh, gaan hem wel maken, kom maar goed. Not. Tot die auto terugkomt, dan zie je, ai, dat is kapot, dat is kapot, dat is kapot. Zouden ze nu ook nog kunnen kiezen als je toch staat waar je staat... om er een pitlane start van te maken.
1: Dat was een soort oval crash was het, hè? Want hij stond ook omgedraaid.
0: Ja, ja, spinnen.
1: Met zijn neus de verkeerde kant op.
0: Ja, gewoon een beetje.
1: Zo'n American oval crash.
0: Drie man hebben dus geen softband gebruikt in Q1. De heren Verstappen, Leclerc en Hamilton. Geen enkele Williams is dit jaar in de top 10 qualifying terechtgekomen. Ik heb nieuws voor ze. Gaat vandaag ook niet gebeuren. 5000ste ten opzichte van Sainz. Aan de andere kant, als ze onderling goed zijn... dan is Sainz ook wel weer sportief om te roepen... ja, vriend, had die scheep maar niet gelaten. Straalaandrijving.
1: Had ze.
0: Kan gebeuren.
1: Lekker weertje op de tribunes, hoor.
0: Nee, hoor, het zijn wel... Ja, 30 is net even te hoog. Het begint een beetje te zakken in Spanje. Dus dat is op zich ook wel geen zes. Ja, vamos Carlos. Carlos, vamos helemaal niks meer.
1: Ja, morgen.
0: Geestig, hè? Wat had ik nog? Oh ja. Ja, ik ga het wel vertellen. Zonder te willen jinxen. Ze hebben natuurlijk heel veel gehad over die rode vlaggen hier en zo. Nou, vanochtend hebben we gezien wat één... En dat was niet eens een crash voor een rode vlag. Dat was gewoon vanwege die Tech Pro Barrier. Het record voor het, weet jij het nog? Het hoogste aantal rode vlaggen in een kwalificatiesessie. Kwalificatie heb ik het over. Het begint met een B.
1: Baku?
0: Ja. 2025. 6.
1: Oké. Okay.
0: En het record voor het hoogste aantal rode vlaggen in een wedstrijd... is Australië 2023, waarbij we van start gingen toen ze riepen... ja, eigenlijk moet je je licht aandoen op de auto.
1: Ja, zo slecht was het, ja.
0: Ja, dat is bleven. Ja, maar die laatste start was geloof ik ook voor 3 ronden. Dan denk ik, ja jongens, we zitten over de 75%. Het is namelijk een keer goed. Nee, heb een keer volgende herstart. Weer 2 tonnetjes schade, weer 3 tonnetjes schade. Maar goed, ik krijg er 4 jaar niks van bij. Deze heren zijn lekker vroeg. Die denken, ja, ik wil free track hebben. Hier zitten ook jongens bij die sowieso weten dat ze twee runs zullen willen gaan maken om proberen in die top 10 qualifying te komen. Dat zijn dan, denk ik, iedereen die daar nu ook staat. De beide Alpines, de beide Racing Bulls, Haas. Ja, nou ja, Williams niet, maar het is wat het is. Want feitelijk weten zij twee Mercedes, twee Ferraris, twee McLaren's, twee Red Bulls zijn 8 plekken. Dus wij moeten met al die anderen proberen die laatste twee plekjes daar binnen te krijgen. Tenzij er in de top 10 iemand een fout maakt. Hè? Want dat mag ook duidelijk zijn.
1: Wel een klein statementje nog van Ollie Bierman. I was unfortunately to have that moment, to be honest. And I'm very disappointed. Ja, logisch. I just lost the rear at turn 10. It just went. I had a gust of wind that tipped me round. I don't feel I did much wrong. It was just very unfortunate.
0: Ja, nou, ja. Ik zeg goed verteld.
1: Ja.
0: Ziet er prima.
1: Want wij zagen ook eigenlijk helemaal niet dat hij iets geks deed eigenlijk, maar ja.
0: Ja.
1: De wind. Aldus, Ollie Bearman. Start morgen de Grand Prix als één na laatstest. Als er niks geks gebeurt.
0: Voor de Engelsen is het wel een dingetje. Want ja, tot op heden. De crashes die er waren. Ollie Bearman in de derde vrije training. Lewis Hamilton in de tweede vrije training. En Arvid Lindblad. In de tweede vrije training. Hamilton in de derde vrije training dan. En Lando Norris in de vrije training. Met de kapotte versnellingsbak. Dus de Engelsen zitten er even niet zo heel lekker in.
1: Tot nu toe snelste in sector 1 Max Verstappen. Snelste in sector 2, Liam Lawson. En Kimi Antonelli, snelste in sector 3.
0: Er kwam een foto van Gianpiero Lambiase, die aan het tafeltje zat met Zak Brown. Erik van Haren van de Telegraaf meldt er nu over dat McLaren in gesprek is met Red Bull om Gianpiero Lambiase eerder over te nemen dan 2028. Dat is het contract wat hij getekend heeft. Hij maakt in ieder geval dit seizoen af bij Red Bull Racing. Wel zal Tom Hart, de man die hem gaat vervangen, 3 raceweekenden als race-engineer van Verstappen aanwezig zijn. In Austin, Sao Paulo en Las Vegas. Onboordgeluid van Kimi Antonelli.

0: zou het op zich netjes vinden van Red Bull Racing als ze eraan meewerken. Aan de andere kant, hij is niet alleen maar de engineer van Max. Hij is ook nog een keer daarboven head of weet ik van wat allemaal. Dus
1: als het kunt rijden. Car performance of zo? Head of car performance?
0: Maar weet je, hij heeft twee petten op en de race engineer pet gaat af. Maar je kunt dat soort dingen maar beter gewoon lekker in goed overleg doen.
1: Ja, dat
0: er allemaal gezeur van komt en gardening leave en dit en dat. Dus is er zo. Ik bedoel, ja, weg gaat hij toch. En het is hem gegund. Dat
1: zeker. Hij gaat, ik denk dat Max hem het ook heel erg gunt.
0: Hebben ze gezegd.
1: Ja.
0: Je zou stom zijn als je dit niet doet.
1: Ja.
0: Hangende het salaris wat erbij komt en de plek die hij daar zou kunnen krijgen. Dat is goed. Antonelli opent de tweede dans. Ja, die gaat even van 33-2.
1: Is hij geel in mijn ooghoek?
0: Naar 32-6. Russell 32-8.
1: Waar? Iemand doorgeschoten? Staat niemand stil volgens mij?
0: Nee, maar het duurt wel vrij lang. Hij is alweer weg. Leclerc sluit aan op de derde. We zitten in Q2. De klok staat op 11 minuten en 11 seconden. 10, 9, 8. Op het moment dat Lewis Hamilton aansluit achter Charles Leclerc. Leclerc is met de mindere motor dit weekend. Na zijn crash in Monza. Niet in de tamburella zoals ik riep. De parabolica. Albon, huh? Zo.
1: Zowel Ferrari's als Verstappen dus nu wel op de rode band. Logischerwijs.
0: Ja, omdat er nog geen tijden gezet waren, zie ik Albon naar naartoe springen. Maar dan ga ik nu kijken wat het gat is. 2,9 seconden.
1: Oeps, ja.
0: Maar dat komt omdat je die hele batterij nog ziet. Zo, Albon, dat is gek. Gaat Colapinto naar binnen?
1: Ja.
0: Oké, okay. Apart. Ja, dat vind ik apart. Was een autolapje bezig. Hulkenberg gaat naar de vijfde tijd. Hier is Yuki. Yuki naar 7 sluit aan achter Arvid Lindblad. Dan komt Lennon Noorstraan. Top 3 in ieder geval. Verstappen heeft paarse sector 1, paarse sector 2 op zijn softband. Ja, ja. 32,5. En daarmee is hij 46.000ste sneller dan Kimi Antonelli. En Lawson haalt dat niet nu. Hij zit nu op de vierde tijd op 3/10. Dus dat is het verschil in poppetje.
1: Ja, de X-Factor.
0: Ja, dat is hard als het is.
1: Ja.
0: Piastri ook niet met het volste vertrouwen tussen de muren. Laten we dat maar zeggen als je achter staat. Ferrari weer, hè. De vrijdag oké. En mee en erbij. En het is nog niet gedaan, hè. Laat ik dat voorop stellen. Maar als je nu 5 en 16 laat liggen... terwijl je allebei een run rijdt op een nieuwe soft... Tsunoda reed op een gebruikte soft, Ocon op een gebruikte soft en Albon ook, snap ik.
1: Bortoletto. De tijd voor
0: sorry. Ja?
1: Esteban Ocon. 1,9 seconden.
0: Wat gebeurt er met Colapinto dat hij afhaakte? Wow, big moment. Ja, het eerste moment wat ik zie. En dan is big moment dus in dit geval midden. Oh, midden. In die monumentaal, midden in die kombocht, springt hij gewoon een kont onder zijn auto vandaan. En weet hij hem krap uit de muur te houden, dat moet ik wel toegeven. Nou goed, auto's, deze Formule 1-auto's remmen natuurlijk harder dan dat u en ik op straat kunnen remmen. Met onze privéauto's, als je alleen al van het gas afgaat, maar toch.
1: Ik zie dat wel een dingetje. Gasly heeft die gele vlag veroorzaakt.
0: Double yellow zelfs. Nou, dan moet hij ook gespind zijn.
1: Hmm. Maar dat hebben we dus niet in beeld gezien.
0: Car 10. Lap deleted, double yellow at turn 11. 16, 28, 33.
1: Dat is raar. Dempsey in beeld, te gast bij Oracle Red Bull.
0: Petje. Wie kent hem niet?
1: Nee.
0: Allemaal, hè, gereden. Hij heeft veel met auto's, allemaal gereden, Porsche.
1: Ja, en een hele goede acteur.
0: En volgens mij, nu ga ik op gevaarlijk water... hij is ambassadeur van Tag Heuer, volgens mij.
1: Oké, okay, dat verklaart ook wel waarschijnlijk dat hij daar zit, ja.
0: Don't crack under pressure.
1: Yeah.
0: En don't smoke crack. Maar dat zeggen ze er niet achter.
1: Nee.
0: Het is alleen maar een wijzelijk besluit van een oude man. Situatie met nog 7 minuten en 50 seconden te gaan nu. 1 Verstappen, 2 Antonelli op 46.000ste. Dan Russell derde, Lawson vierde, Norris 5, Leclerc 6, Hamilton 7, Piastri 8. Dus nu zijn het ineens de Red Bulls en de Mercedes'en die de top 4 te pakken hebben. En zitten de McLaren's en Ferrari's daar nog wat achter. En dan gaat het om die andere twee plekken waar ik het over had. Ja, die worden nu ingevuld door Hulkenberg en Lindblad. En dan zitten op de WIP daarvoor om erin te springen... Bortoletto en Tsunoda van hetzelfde team. En dus denk ik dat Ocon, Albon ja, ga ik nu wat zeggen. Colapinto en Gasly dat niet gaan halen. Maar ja, ik heb Gasly staat pole position vorige wedstrijd als een wereldberoemde duvel uit een doos.
1: Beide Ferraris gaan nu out of sync, net als die McLaren's daarvoor.
0: Ja, even checken op wat voor band ze zou staan. Of ze daar nu alweer een nieuwe set aan geven. Dat ze niet dan zo dadelijk. Iedereen heeft nu gewoon één run, één getimede run gedaan op deze banden. Behalve dan Colapinto, die is naar binnen gegaan naar dat overstuurmomentje. Wel weer een bijzondere quote gelezen, maar die zul je misschien morgen wel horen bij Koffie en Classics bij Rob van Zomeren van Mohammed Ben Sulayem. Die man is dus gewoon voorzitter van de FIA. En die roept gewoon, ja, Fernando Alonso heeft op dit moment niet de auto, maar Fernando Alonso moet niet weg uit het kampioenschap. Hij moet een zitje hebben en hij moet blijven. Ik hoor toch al dat de voorzitter van de FIFA, die ook zo gek is als een deur, by the way, gaat zeggen, ja, nee, die...
1: Die Messi,
0: die moet maar gewoon blijven. Die moet naar Barcelona. Die bemoeien zich er helemaal niet mee. Waar bemoeit die man zich
1: mee? Nee, maar hij mag zich er ook gewoon helemaal niet mee bemoeien.
0: Ja, hij mag het. Ja.
1: Ik snap wel dat hij het misschien wel goed bedoelt en zegt, deze held moeten we vasthouden.
0: Ja, opvallend, hè. We zijn in Spanje. Ik ben... Mohammed Ben Salami en ik wil even. Oh sorry, Ben Sulayem. En ik wil even wat zeggen.
1: Ja, ik moet een beetje populair worden in Spanje. Ga ik dit zeggen?
0: Nee, ik vind het niet.
1: Niet gepast.
0: Niet sterk overkomen. Ja, als ze dit doen, Ferrari, moeten we gewoon even reëler zijn. Ze hebben diezelfde band gebleven, want de ronden worden gewoon doorgeteld. Maar dan zullen ze toch een sprongetje moeten maken van een 3/4. Verstappen heeft in ieder geval een sprong gemaakt van Q1 op die medium. 33-3 naar 32-5. Dat is 18e, dat is een goeie. Dat is een goeie jump. Maar die Ferraris moeten nu meteen in de top 3-4 minimaal gaan staan om straks mee te kunnen doen. Ja, Claire, goed.
1: Gaan Hamilton mee?
0: Ja, dat klinkt heel stom dat ik zeg dat moet, maar... Dan kun je zeggen, oké, we hebben nog in Q1 even rustig aangedaan en blablabla. Dat maakt het wel spannend, want hij zit maar weer op een 10e en is dan weer sneller dan Russell. Daalt Russell naar 4, daalt Lawson naar 5 en Lewis Hamilton dan. Betere motor. Zou dan weer harder moeten kunnen gaan dan Leclerc, moet je ook reëel zijn. Doet hij, 32-7. 0.15, 0.19, 400ste is daar het verschil. 1 Verstappen, 2 Antonelli, 3 Hamilton, 4 Leclerc. 5 Russell nu. En dan lossen. Maar we hebben er straks Russell ook gezien, hè? De beroemde duvel uit de doos. Ja, ja maar en dat, hij kan dat wel. Dat moet ik toch toegeven, hoor.
1: Ja.
0: Ik vind als persoon niet de leukste man die er is. Maar ja, toch doet hij dit soort dingen af en toe wel goed.
1: Zowel Gasly als Colapinto nog geen tijd. Die gaan samen weg.
0: Oh, nieuwe banden, uiteraard. Als je zo'n momentje meemaakt.
1: Er gaan er nog een paar meer.
0: In de monumental, ja, die gaan allemaal nog wel. Er zullen er een paar bij zitten die, zoals ik al zeg, ze willen er zijn om te zijn. Maar ja, die Russell die wil toch wel even zijn dagse punt maken. Gaten vinden, ook weer belangrijk. Je denkt, ja, maar ik zie P en ik zie hem rijden. Ja, dat P'tje gaat pas weg als je de pitstraat uitrijdt. Vandaar. Zou Verstappen de rust hebben als hij 17e... Nou, hij heeft een seconde naar de top 10. En toch gaat hij naar buiten.
1: Ja, dus hij heeft de rust niet. Tenzij die nu winnen, de medium gaat of zo.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Zal maar even een beetje in de weg rijden.
0: Hij zal er geen nieuwe set aan geven, dat doet Antonelli ook niet. Lossen opgebruikt. Naar de kwalificatie van de grote prijs van Spanje op de Madring hier bij GPR Sport Radio. Later vandaag natuurlijk nog veel meer sport, maar je weet, Formule 1 zit bij ons goed in het hart. Het enige wat we veranderd hebben is dat we de vrije training in korte updates doen. Om in de programmering van maandag tot en met vrijdag niet te veel te hakken. Maar ook sprint qualifying en al die dingen die 's avonds en 's nachts zijn. En altijd de derde vrije training, altijd de kwalificatie in de race. Van start tot finish. En als het moet nog langer, gewoon live zoals je dat van ons gewend bent. Dus al die mensen die een hartverzakking hadden van... ja, maar wat en nu en dit? No worries.
1: Verstappen voor Antonelli, voor Hamilton, voor Leclerc, voor Russell.
0: Shit. Ja, dat is Hamilton, maar die rijdt dus...
1: Midden op de baan, of niet?
0: Nou ja, een beetje aan de linkerkant. Ja, de volgende bocht is linksaf, dus rijdt Antonelli aan de rechterkant. Maar daarom dacht ik, wat zag er heel raar uit in het luchtshot. dat Hamilton een soort wedstrijd in het midden en Kimi Antonelli heel dicht langs de pitmuur mocht.
1: Want ik dacht, ik zal het even lekker in de top 10 oplezen voor onze luisteraars.
0: Sorry.
1: Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Russell, Lawson, Norris, Piastri, Hulkenberg, Lindblad. De top 10 op dit moment.
0: Ik ben niet dus doorgekomen, hè?
1: Nee, heel goed. Okay. Daarom denk ik het ook een beetje snel. Ik denk, dan kom je er bijna niet tussen.
0: Voor het weet komt hij er weer tussen. Verstappen trouwens wel naar buiten op een nieuwe set. Dan denk ik dat hij enorm bezig is om de laatste run die hij straks gaat maken compleet top te hebben. Ik denk dat ze begonnen met een 4 sets. 5 setjes misschien wel.
1: Nou, hij begon dus op die medium.
0: Goed, Antonelli laat 4-10 liggen in de eerste sector. Maar die rijdt op een gebruikte set. Van de softband. Uitkomen 19. Uitkomen 20. Laatste gedeelte. Boom, lakke, lakke, lakke, tjeng. Rechtsaf. We moeten niet in de weg gezeten worden daardoor... Leclerc, nou, hij doet hij goed. Leclerc keurig aan de kant. Vlak voor het insturen van de pitstraat aan de rechterzijde aan de kant gegaan. En dan Antonelli, hoppa, verbetert wel zijn tijd. Komt dan, laat dus 14 liggen in sector 1 en komt dan uiteindelijk op 34.000. Dat is dat zij op andere plekken dan anderen de electropower gebruiken. Deployment noemen we dat, dus als je dat hoort roepen. Zijn ook mensen die niet weten wat jinxen betekent.
1: Oké. Okay.
0: Dat is iets roepen... waarvan je hoopt dat het niet gebeurt, maar doordat je het geroepen hebt, gebeurt het. Commentators curse noemen ze dat ook wel. Maar we hebben nog 43 seconden gaan, dus ik ga het zeggen. Het lijkt alsof we Q1 en Q2 zonder rode vlag doorkomen. Maar ik ga het niet jinxen.
1: Dat heb je zojuist wel gedaan.
0: Dat is het dus. Zal jij nu gewoon met 30 seconden gaan? Klabang, bang. Nou ja, dat dus.
1: Mooi
0: dat
1: toe.
0: Oeh, Hamilton, ja, even een lekker tootje. Maar ja, schiet er weinig mee op. Het staat niet eens verbeterd. Oh, het was een rustig rondje. Stappen paars in de middensector. Bam, verbetert hem naar 1.32.4.
1: Met een mindere sector 1, hè?
0: Ja, maar is het niet te vroeg? We hebben het dit jaar eerder gezien.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar dit geeft wel...
0: Hij is 19e harder gegaan dan in Q1.
1: Hey, als je dan daar toch weer bij zit in Q2, goed hoor.
0: Antonelli is 17e harder gegaan dan in Q1. Lewis Hamilton is 18e harder gegaan dan in Q1.
1: Yuki als eerste de vlag...
0: inmiddels ook. Lawson gaat nog even keurig naar 5. Doet hij wel goed. Goed moment om dat te doen.
1: Maakt het gaatje wat kleiner naar Verstappen.
0: Ja, en de enige die nog iets zou kunnen is deze Oscar Piastri. Maar als ik dit soort snelheden zie... Luister. Lalala, lalala. Where's the pancake? Nou, die gaat de rest van de pitstraat in. Mag ik toch hopen?
1: Huh? Wat gaat die nou doen?
0: Ja. Even zwaaien naar het publiek. Hij zit erin. Dat is een ding wat zeker is. Audi niet gelukt. Colapinto, dat vind ik van Colapinto top. Dat is echt knap. Tussen Lindblad en Hulkenberg 200ste.
1: Pierre Gasly dus niet.
0: Nee, kijk even naar de tijd van Piastri, Jack. Noem hem eens op.
1: 33.204.
2: I have a great plan. So sad. Don't get it. That's a T3 is completely different car. Don't get it.
0: Gasly roept, ik heb geen grip. Echt heel triest. Vergelijkbaar met de P3 is het helemaal niks. Ik snap er geen bal van. Herhaal nog even de tijd van Oscar Piastri. Jack?
1: 33.204.
0: Oké, de tijd van Arvid Lindblad.
1: 33.204.
0: Kun je hier geen ontstelde tijd? Dat is toch vet?
1: Er wordt een tijd weggehaald van Colapinto. Ik hoop niet dat dat die tijd is waarmee hij nu achter staat. Ik kan het niet zien.
0: Put. Ja, ik snap er helemaal niks van. Er staat dus... Car 43, lap deleted, track limits at turn 5, lap 12.
1: Om 16:39.
0: Pit.
1: Dus dat zal de...
0: Lap 12.
1: Dat zal zijn inlap zijn dan wellicht. Ja. Als dat de tijd is.
0: Juist, dus onderweg naar de pits heeft hij dat gedaan. Want het grappige is, hij heeft 11 ronden afgelegd. Hij zit dus in de 12e en daar is die tijd afgenomen.
1: Ja.
0: Ja, lala. Lekker man.
1: Arvid Lindblad. Gezien de historie tot nu toe dit weekend, vind ik het goed.
0: Zeker.
1: Q3.
0: Ik vind het ook goed.
1: Want als je ziet wat Yuki, komt het dus toch weer niet aan.
0: Ja, oké, okay, maar Yuki komt er dus toch weer niet aan. Vind ik ook weer...
1: Maar die tijd, neem aan, die tijd van Lindblad.
0: Ja.
1: Dat is knap.
0: Ja, we liepen altijd al het hele jaar in die auto. Joekie was nog half op vakantie.
1: Maar Joekie is wel even iemand met veel meer ervaring.
0: Ja, we was half op vakantie in Griekenland. En die zat daar aan de, weet ik veel wat, aan de souvlaki en de souvlaki en de souvloco.
1: Hoezo?
0: Nee, maar die zei, hij kwam op het circuit. Ik ben er helemaal klaar voor. En toen kwam er een social media dingetje. Ja, ik was gewoon nog dik aan het vakantievieren, man. Weet ik veel. Bel eens hem op, dan kan ik hem komen. Ik ook wel weer grappig. Trouwens heeft onze vrolijke vriend Isaac Hadjar verbod, hè? Ja.
1: Ja?
0: Contactverbod.
1: Met?
0: Een boksbal.
1: Oh.
0: Ja, zijn geliefde boksbal heeft hij een en een straatverbod en een contactverbod voor gekregen. Want ja, dat is natuurlijk wel. Is die jongen gewoon lekker aan het trainen, zeg maar. En vindt boksen leuk, hij heeft er ook het lichaam voor, is daar maar bezig. En pam, net even de verkeerde klap. Of een te harde klap. En dat kost je dus, dat kost je wedstrijden en dat kost je punten. En dat is niet tof. Dus we gaan top 10 qualifying zo dadelijk doen met de heren Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Lawson, Russell, Norris, Colapinto, Piastri en Lindblad. En niet om hem gelijk te halen. Allemaal auto's van de top 4 teams. En de twee opgevulde plekken zijn van Alpine en Racing Bull.
2: There you go. Hamilton. Alles. Wat
0: een. Jij het idee dat Franco een beetje tevreden met zichzelf is of niet? Of denk je van, nou.
1: Ik denk dat hij wel happy was met zijn rondje.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou ja, ik vond het een beetje mat.
1: Hihi.
0: Ja. Nou ja, maar het is. Ja, een beetje. Draai het even terug. Je bent in Monza. En dan gaat Gasly naar pole position. Je bent in Monza, je ligt derde in de wedstrijd. Je schuift in de grindbak en het is allemaal dit en dat. Dikke tranen en afloop. En dan kom je naar een compleet nieuw circuit. En dan sta jij met die Alpine op dit moment achtste. Waarschijnlijk wordt hij achtste of negende in de kwalificatie. En Lindblad misschien tiende. Dan zijn die jongens fouten gemaakt.
1: Ja.
0: En dan wordt de man die vorige race pole position had, Pierre Gasly, staat veertiende. Ja, dan is dit wel een terechte reactie.
1: Ja, en ook als je misschien nog al een jaar terug gaat.
0: Mag ik nou even terug naar jouw, nou, euforie wil ik niet zeggen, maar naar jouw happiness van, ah, McLaren staat er weer lekker bij. Ga je gang.
1: Ja.
0: Waar staan ze?
1: Ja, ze staan er lekker bij.
0: Nee. Eerlijk zijn, kom op.
1: 7 en 9.
0: Hoeveel? Kon het niet horen.
1: 7 en 9.
0: Maar ja, nu gaat het erom, hè? Dat weet je.
1: Ja.
0: En McLaren kan dat
1: maar
0: goed.
1: Maar ik wil even terug nog naar een jaar geleden. Toen schreven we eigenlijk Colapinto een klein beetje af, toch? Dat hij te veel crasht, het ging niet goed, hij zou eruit moeten. Flavio Briatore wou afscheid van hem nemen. Dan neemt hij toch al, neemt hij wel wraak nu, positief gezien.
0: Flavio heeft hem redelijk onder druk gezet. Dan ken ik Flavio ook een beetje. Volgens mij is er daarna ook een nog groter potje sponsoring uit Argentinië gekomen. He, dat is de manier van Flavio onder druk. Nee, helaas jongen, het gaat echt niet goed. Ja, tenzij natuurlijk, ik heb hier een potje. Als je dat potje nou een beetje aanvult, dan kan ik misschien een goed woordje doen bij mezelf.
1: Bij de directie.
0: In de spiegel, bij mezelf. Ja, dat kan. Maar ik vind hem oké. Ik vind Bortoletto en Colapinto allebei echt, echt gewoon. Misschien wel van, samen met Lindblad, van alles wat er dan nieuw zou zijn. Die dicht ik wel een toekomst toe in deze sport.
1: Ja.
0: Zo. Nou, dit is mijn oordeel en daar moet u het mee doen.
1: Ja, dan zet ik daar Hadjar ook bij?
0: Ja.
1: Ja, hè? Ja.
0: Ja, maar toch, voor Hadjar komen er belangrijke tijden aan. Want Isaac Hadjar gaat er nieuw achter komen wat er gebeurt als je in een paar wedstrijden
1: als
0: niet
1: rijdt. Als je een tijdje niet in die auto gezeten hebt.
0: En dan kom je terug en dan moet je bam, moet je doen. En dan, moet je, en dan gaan de mensen, ja, maar die Lawson, joh, die zat op 3/10. Waarom is die Hadjar nu ineens op 4/10?
1: Waar is hij gebleven? Ja.
0: Precies. Wat heb je gedaan dan?
1: Waar kom je vandaan?
0: Dat is. Dat wordt gezelligheid.

0: Zo.
1: Pit staat, of de pitlane staat weer vol.
0: Ja, maar hij is nog groot, hè?
1: Ja. Maar ze willen toch wel even allemaal snel naar buiten?
0: Nee, goed, je wilt twee runs maken, zoals in Paulissen.
1: Die derde auto staat op gebruikt.
0: 13 minuten, ja. Eerste run op gebruikt. Dat zou dan wel eens een Alpine kunnen zijn. Ja, dat is nou, natuurlijk. Ja. Die heeft een extra set eraan gegeven. Ja. Daarom zei ik net al, en dat is niet lullig bedoeld... het zou niet raar zijn als Lindblad en Colapinto straks 8e en 9e staan. En dat daarvoor, in wat voor volgorde dan ook... 2 Mercedes, 2 Ferraris, 2 McLarens en 2 Red Bulls staan. Punt. Dat is eigenlijk de logica die je erop los kunt laten. En dan kan je zeggen, ja, ja, ja. Is dat niet lullig voor die jongens? Nee, want laat hem mij maar verrassen. Laat hem mij maar gewoon laten zien van... ja, maar mol, jij met je grote waffel. Kijk eens even, ik zet het ding op P7. En dan doe je het gewoon goed.
1: Het is ietsje koeler toen we begonnen. 31 graden.
0: Ik voel het al.
1: Baantemperatuur is 53,7.
0: Is dat jouw aura of is het allemaal ter plekke?
1: Nee, ik sta even open.
0: Oké. Okay. Hey. Oh, nee, ik schrik dan weer van die knipperende lampjes in de spiegels. Dat is tegenwoordig als je stil valt of bijna stil staat. Moet je je voorstellen, dat wordt gewoon in de VIA uitgevaardigd. En natuurlijk, techneuten gaan mij nu uitlachen. Zeg ik, ja, maar je moet het wel implementeren, weet je. Er moet wel ergens een sensortje zijn die merkt de auto staat stil. Hup, lapjes knipperen.
1: Ja.
0: Zonder dat je die driehoek indouwt, wat wij natuurlijk doen in de auto. Pim, pam, pam, file.
1: Willen we niet. We stappen verlaat als laatste de pitstraat.
0: Ja. Nou, 11 minuten en 30, 29, 28 voor de controle. En laten we er maar voor gaan zitten. Wie is er bereid om welk risico te nemen... om te zorgen dat hij de allereerste polezitter wordt... op de Madring, zoals deze baan heet? Een aantal dingen die je als team dus in deze kwalificatie... helemaal goed moet hebben. De basics, de timing, dat moet allemaal goed zijn. Wat is de evolutie van de baan? Is hij nu op zijn best of zo dadelijk als hij even stilgelegen heeft... weer op zijn best? Moet je allemaal meenemen. Zorg dat die jongens weten dat ze hun tracklimits in de gaten houden. Want zodra je geen tijd hebt staan, voor je het weet is het klaar. Niet te gretig zijn in deze top 10 qualifying... daar waar het gaat over de baanevolutie. Die komt er en die is er. En ook nog belangrijker op deze baan... je hoeft niet te zeggen, ja, maar ik doe het even zo... en dan heb ik nog een setje banden voor de wedstrijd.
1: Colapinto, Lindblad en Piastri rijden alle drie op de gebruikte band. Black and white flag voor Norris. Zo.
0: Waarschuwingsvlag?
1: Ja, black and white voor Norris.
0: Dat is hij dan gedaan?
1: Ja.
0: Failing to follow race. Ah, oké, dat zijn weer...
1: Het is zo'n...
0: Nee, als je je
1: verremt... verkeerd gepakt.
0: Een bollard on the wrong side of the road.
1: Antonelli twee keer paars.
0: Ja, maar dan heeft niemand de tijd gezet. Dus het kan ook een ronde tijd van 4 minuten 44 zijn die nu rijdt. Daar staat hij inderdaad. Lennon Norris bovenaan in beeld. De klok zegt ons nog 9 minuten en 47, 46, 45 te gaan. Colapinto zit in de top 10 kwalificatie voor de 4e keer dit jaar. En pas de 2e keer in de laatste 9 Grand Prix. Want hij startte in Monza op de 7e plek. Dus ik snap zijn vrolijkheid wel. Hamilton stond op de eerste rij in de Hongaarring. Toen kreeg hij nog die 3-plaatsen grid penalty omdat hij Piastri ophield. Ik zie nu niemand die in een situatie zit, althans terwijl ze aan het blazen zijn, dat hij iemand ophoudt. Dat kan pas komen als je dus een fout maakt in je inlap, als je dus klaar zou zijn. Antonelli gaat naar 32-1. Russell sloot aan op een 1/10 van een seconde. Dit zijn de allereerste, maar soms is het ook goed genoeg. Hamilton 1 keer paars, 2 keer paars. Hamilton lekker bezig. Norris op de 3e positie op dit moment op 3/10 van een seconde. Daar komt Charles Leclerc aan. Charles Leclerc gaat naar de 3e tijd op 0.14. Sneller al dan Lando Norris. Daar komt Lewis Hamilton. Daar is Lewis Hamilton. In 1.32.0. Dus zo. De snelste tijd van het weekend. Daar is Lindblad op 7. En waarom zeg ik dat erbij? Hij gaat van 32-7 naar 32-0.
1: Lawson had daar toch een klein momentje hoor, opkomen rechtstuk.
0: Lawson 6e.
1: Een tail twist.
0: 1/14 van een seconde. Verstappen paars in de middensector. Hij vecht dus nu tegen de tijd van Hamilton. 1-32-0. Eerst Oscar Piastri. Die reken ik niet tot de top 4. En nu ook niet. Ga lekker in die McLaren. Daar komt Verstappen aan.
1: Oeh.
0: Huh? Vijfde op 2/10. Oké, okay, tegenvalletje. Ja, maar hij is ook maar een 1/10 sneller in Q2. Dat is dan weer raar.
1: Ja.
0: Anderen maken wel weer een stap van een halve seconde. Wat hij normaal ook wel doet. Wat nog zou kunnen, zeg ik er meteen bij. Denk het niet. Is dat hij een dubbele run maakt.
1: Oké. Okay. Ah, zo Kimi Antonelli terug in de pits.
0: Om gebruik te maken. Als je nu een dubbele run maakt, maak je dus gebruik van het feit dat de baan sneller wordt, omdat er weer opgereden wordt. Dus als je nu naar binnen gaat, valt die baan weer dood. Moet je weer naar buiten, dan heb je kans dat dat weg is. Als je een dubbele run zou maken, heb je een beetje meer brandstof, waardoor je dit nu laat liggen. Ja, wat is het? 0,25 gaat nergens om.
1: Maar goed, Verstappen zijn snelle tijd staat nog steeds in sector 1 en 2. Dus hij heeft het dus in sector 3 laten liggen dan.
0: Of een fout gemaakt die wij niet gezien hebben.
1: Hmm.
0: Ja, kan ook. Als dat is, gaat hij wel naar binnen.
1: Nou, we gaan het zien.
0: Ja, maar iedereen die 30-5 waar jij het over hebt, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar Antonelli heeft de snelste tijd staan dan, van 30-5.
1: Ja, ja.
0: En daar heeft Verstappen op dat punt, oei, 31-0.
1: Ja.
0: Maar laat hij een halve seconde liggen in de laatste sector. Dat is wel veel.
1: Foutje gemaakt.
0: Is een little bit too much.
1: Of iemand in de weg. Yep.
0: Ja. Heb je, dan zit je in al die details te kijken. Voor je het weet mis je een driftje of een dingetje of een datje, maar...
1: Ja, ik zag Lawson opkomen, het rechtstuk wel een
0: ja, dat was Lawson.
1: Ja.
0: Ja, dat was Lawson. Situatie als verwacht. Colapinto en Lindblad op 8 en 9, of op 9 en 10. Lewis Hamilton heeft weer eens een keertje uitgehaald.
1: Ja, wel slim om op dit moment bovenin te zitten. Want vanzelfde, dat komt er zo meteen die beruchte code rood. Dan pak je hem.
0: Ga je dat nou zitten, Jing? Dat moet je dus niet doen, Jack.
1: Jawel.
0: Nee.
1: Laat mij nou ook een keer
0: ik doe dat nooit. 61.000 tussen Lewis Hamilton en Kimi Antonelli. Dat is wat het is. Dan Russell derde, nu op 1/10. Leclerc op 2/10, vierde. Verstappen op 2/10, als we het even in de eentje achter de komma houden, vijfde. Norris op 4/10, dus die moeten veel winnen. Piastri ook op 4/10. Dan Lawson op een halve seconde en Colapinto en Lindblad komen er vooralsnog niet aan. Hebben ook allebei een set extra rood gebruikt om in die top 10 qualifying terecht te komen. En daardoor hebben ze nu geen nieuwe band. Of ze gaan hem zo dadelijk nog gebruiken, dat kan. Lekker wel.
1: Als Lewis die pole position pakt, is zijn laatste pole was in 23.
0: Ja, maar wat dacht je van de records? Wordt zijn 105e pole position.
1: Boah, holy Moses.
0: Hij heeft 104 staan, begon uit in Canada.
1: Maar goed.
0: Hij zou ook de oudste pole zitter worden trouwens meteen. Sinds dat Mario Andretti dat deed in 1982 in de Grand Prix van Italië. Die was ook van Ferrari trouwens. Dat was 42.
1: Maar goed, we gaan het niet...
0: Alle poles dit jaar trouwens zijn door Mercedes-motoren gepakt. Hè? Dat is wel een dingetje. Zelfs die van Gasly, want dat is inmiddels een Mercedes-motor. En er zijn natuurlijk twee poles dit jaar voor het team van Alpine geweest. Lindblad knap, gewoon goed, hè. Zevende wedstrijd op rij dat hij in de top 10 qualifying staat.
1: Absoluut.
0: Dan mag je, ik zeg wel, petje af. En Leclerc stond voor deze kwalificatie 7-6 voor als het gaat over interteam kwalificatie. Het mag duidelijk zijn dat Verstappen gewoon naar binnen gaan. Dus nu op een nieuwe set. Ultra licht, ultra dit, ultra dat. En dan zeggen wij maar één ding. Hij moet een goede derde sector neerzetten. Maar waar ga je dan iets willen inleveren? Hoe ga je dat doen om het voor elkaar te boksen? En dan is de allergrootste vraag nog. Wie van deze gasten springt er gewoon zo dadelijk ineens boep, naar een tijd dat je dacht van ja, die... Die hadden wij niet kunnen rijden.
1: Lawson. Iedereen sluit weer aan. Voor die laatste beslissende paar minuten.
0: Nou ja, 1 minuut 33, 1 minuut 32. Ja, er zijn al 3:47 op de klok, dus ja, gaat hij...
1: En Max wacht.
0: Gaat hij voortijdig zijn? Ja, hij wil wel als laatste, dat snap ik wel. Maar er zijn er meer. Norris, Piastri en Lawson doet hetzelfde. Als het naar Monza geweest was, zouden ze zeggen... Ja, maar die gaan maar hem
1: volgens
0: toe.
1: Volgens mij is Lawson al weg, hoor.
0: Ja, die zit nu in een outlapje. Ja, die gaan hem toe proberen met elkaar. Ja, dat gaat hier gewoon niet werken. Krijgen we er zo tegen in beeld dat je denkt... Dan gaat hij werken. Er zit niemand tussen die dat kan doen. In de achtergrond staat Liam Lawson te wachten. Hier komen de beide McLaren's naar buiten.
1: We zagen net Lindblad een beetje agressief voor Leclerc duiken. En die krijgt dus nu ook een noted. Een incident noted, unsafe release. Ik vond het een beetje overdreven, maar het was wel een beetje spannend. Want Leclerc week uit. Maar.
0: Ja, dat is mijn vraag. Ik heb niet moest die uitwijken?
1: Hij deed het expres een beetje.
0: Zo'n voetballer die als een stervende zwaan op zijn linker enkel geraakt wordt en als zijn rechter enkel
1: beetpakt,
0: dat het zo pijn doet. Oh, het was een andere voet, weet je.
1: Ja.
0: Dat zie je zo vaak tegenwoordig als je een beetje oplet in het voetbal. Maar ja, hij is noted en dan moet je het altijd weer oppassen. Alright, langzamerhand worden de duimschroeven aangedraaid door de teams onderling. Wie van de monteurs gaat straks het meest vrolijke zijn van de eerste pole op de Madring? Aan wie gaat die ten deel vallen? Wordt het voor Antonelli zijn zevende pole uit zijn carrière? Russell heeft er 11. Verstappen heeft er 48. Charles Leclerc heeft er 27. Lewis Hamilton heeft er al 104, dus wordt zijn 105e. De eerste pole was in Canada. Bam, vol over de curb staan voor Kimi Antonelli. Hij neemt wat risico, maar de auto is licht, dus het kan. En hij zit 98.000ste onder de tijd van Lewis Hamilton. Ook George Russell heeft een goede eerste sector. No further investigation voor Lindblad. De stuurbeweging van Charles was te veel een schwalbe. Door de Monumental. En omhoog en omlaag. Mooi deel van de baan. Ik denk dat ik heb ook weinig negatieve dingen gehoord nog, los van de grip van de coureurs na de eerste dagen.
1: Ja.
0: Zijn allemaal wel tevreden.
1: Ja, ik denk dat iedereen wel happy is.
0: En als je dan met afstand gaat kijken, dat is toch te vet. Je racet bij een team, je hebt een raceauto en ze zeggen Madrid, joh, wij sluiten de stand wel even af, we bouwen een circuit, kom jij even lekker scheuren hier.
1: Ja, lachen maar.
0: Dat is natuurlijk eigenlijk wat het is. Dat is natuurlijk gestoord.
1: George Russell lijkt het niet te kunnen bolwerken.
0: In deze run niet. Oh, dit is de run.
1: Dit is hem.
0: Ja, dit is de run. Dit is the run. Antonelli, oh, is goed. Oeh, beetje overstuur, maar hij is wel goed. Hij is goed.
1: Ja.
0: Antonelli is goed. Oh, 2/10 ramt hij van de tijd van Lewis Hamilton af. Ouch. Oeh, Russel met overstuur. Is een verbetering van tijd, maar staat nog steeds derde. Geen pole position voor George Russell. Waar is Verstappen mee bezig?
1: Verstappen heeft een aantal kleine mini-paarse sectoren, maar ik denk niet dat het hem gaat worden. Maar ja, dat weten we nooit bij Max nooit, hè?
0: We zien zulke stappen in die sectoren dat hij net een halve seconde verliest. Voorlopig is het Antonelli en Hamilton.
1: Wat doet Leclerc? Wat doet Leclerc?
0: Leclerc is goed in kwalificatie, zeg ik altijd. Neemt wel een bak risico. Leclerc naar 2. Charles Leclerc op 1/10 nu van de tijd van Kimi Antonelli.
1: Wat komt Hamilton? Die komt erachteraan.
0: Hamilton pakt die tweede plaats weer terug. Het scheelt weinig. Een paar 600ste of zo. Niet normaal.
1: Lossen naar 5.
0: Ja, Verstappen. Het is wat het is, toch? Of is hij nog bij? Die is nog bezig.
1: Verstappen pakt paas in sector 2.
0: Ja, dat zei ik.
1: Zou het
0: hij
1: nog kunnen?
0: Wat anders. McLaren is op 7-8. Norris! Lando Norris, 31. Die gaan lekker, die McLaren's, jongen. Niet normaal. 11.000ste op Antonelli. Maar Verstappen, zeg ik dan.
1: Kom op, Max.
0: Het zit in kleine dingetjes. Piastri gaat naar 6. Daar komt Verstappen in het laatste deel aan. Ook hij zit op een commitment die echt oké is. De eerste twee startrijen zou al heel goed zijn. Pol zit er niet in, maar wel derde. Ja hoor, en beter dan Lewis Hamilton. Oh, lekker. Die twee achter elkaar op een straatcircuit. 1 Norris, 2 Antonelli, 3 Verstappen, 1 McLaren, 1 Mercedes en 1 Red Bull. Geweldig.
1: En 4 de Ferrari.
0: Ja, die gaan lekker, man, die McLaren. Ja, het hele weekend al.
1: Ja, fantastisch. Ja, met name Lando Norris.
0: 19e pole van Lando Norris. Ja, die dus een hele vrije training vrijwel gemist heeft.
1: Ja.
0: Dit kunnen ze wel. Ik moet toch toegeven, ere wie ere toekomt. Die gaat even van 32,8 naar 31. Die pakt van Q2 naar Q3 een volle seconde. Goed gebruik gemaakt van ook wat er in de baan zit. Verstappen ook op 1/10. Jongens, niks, helemaal niks mis mee. Hamilton op 1/10. Leclerc op 1/10. Nergens om.
2: Yes. Oh, wat een lach. Oh.
3: That was the laughing.
2: Gorgeous water, guys. Water.
0: Eredivisie toekomt. Jij ziet dat wel aankomen.
1: Ja, ik heb daar oog voor.
0: Dan ben ik blij dat ik gisteravond al geroepen heb dat Rebel op de eerste twee startrijen echt goed zou zijn. Hij had het graag wel bij jou, jongens. Als je op een tiende zit, waar gaat het om, hè? Norris en Antonelli, 11.000ste. Verstappen op 0.14. Hamilton op 0.18. Leclerc op 0.19. George Russell 6 op 0.3. Ouch, Piastri op 0.4. Ouch, Lawson op 0.4. Dicht bij Piastri valt nog mee. En dan Colapinto en Lindblad op een seconde.
2: Oh ja, dan heb je mijn beste, man. Oh, happy.
0: Dit doen stratencircuits met coureurs, hè? That might be my best one. Want dit is echt gewoon... even mijn hersenen en mijn voeten van elkaar loskoppelen. Ik ga gewoon dingen doen met mijn voeten waar mijn hoofd aan denkt. Kan niet. Proberen. That might be my best one. Want tussen de muren, dit eruit proppen. Ja. 31.8. Met 11.000ste van Antonelli afpakken. Is echt gewoon een hele goede pole position.
1: Heel knap gedaan. Absoluut.
0: En dan gaan we verder kijken. En dan...
1: Nou, hij is echt blij.
0: Ja, en dan staat Verstappen daar grotendeels, denk ik, ook mede. Op de rijderskwaliteiten. Hetzelfde geldt voor Lewis Hamilton. En Antonelli, ja, zit in de flow met een topauto. En hij doet geen domme dingen. Prachtige 1, 2, 3 op de grid van morgen. En misschien wel 4, 5
1: ja,
0: en 6 ook.
1: Ja. Ja, ik wou net zeggen, die mooi Ferrari verdeeld. Is erbij, mooi.
0: Eerste startrij McLaren-Mercedes, dan Red Bull-Ferrari... dan Ferrari-Mercedes en weer McLaren-Red Bull. Nou, ga er maar aan staan. En allemaal haaks linksaf naar 200 meter.
1: Fantastisch.
0: David Coulthard staat er klaar voor de interviews na afloop. En dus krijgen we zo dadelijk Norris, Antonelli en Verstappen te horen. Altijd leuk. Body language Lewis Hamilton.
1: Ja, hij duikt weer weg.
0: Ik ben teleurgesteld. Ja, maar hij hoeft ook nergens op te draven. Schouderklopje van Verstappen aan het adres van Kimi Antonelli. Het is voor Lando Norris zijn derde pole position van het jaar.
1: Max lijkt niet helemaal happy.
0: Jawel.
1: Want hij was natuurlijk in Q2 was hij natuurlijk bizar goed.
0: Ja, maar daar zeg ik het van en dat weet hij ook. Daar is het niet belangrijk. Nee. En je hebt man, ik ging de partij hard in de pitstraat. Echt niet normaal. Ja, het gaat om je rondetijd. En dit is gewoon knap gedaan, hè, laat dat duidelijk zijn. 19e pole dus uit de carrière. Voor Antonelli de 9e keer dat hij op de eerste startrij start. En voor Max is het pas zijn 4e top 3 start van het jaar, Jack. Dus hij gaat wel blij zijn.
1: Ja, ja, ja.
0: Moet er gewoon reëel
1: zijn. Ja, uiteindelijk wel, ja.
0: Ja.
1: De auto lag goed.
0: Hamilton stond dus op pole tot aan de laatste run in Q3. En toen konden ze daar dat stapje niet meer maken. Leclerc en Hamilton nu 7-7. Daar waar het gaat over wie beter kwalificeert dan de ander. Piastri bijna 15e langzamer dan Lando Norris. Weten we nog wat we daarvoor riepen als dat gebeurde met Checo Perez op de van Verstappen?
1: Ja.
0: Hij is geknakt.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK krijgt in 2 dagen tijd ruim 80 miljoen euro aan donaties toegezegd. De partij van Nigel Farage krijgt het geld van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige politieke donaties ooit in het Verenigd Koninkrijk. Tegelijkertijd ligt de partij onder vuur vanwege eerdere schenkingen die mogelijk niet zijn opgegeven. Ook zijn er geheime opnames opgedoken waarin medewerkers praten over het omzeilen van de regels voor buitenlandse donaties. En in de buurt van Gent is vandaag een wel heel bijzondere dubbele bruiloft gevierd. Een identieke tweelingbroer trouwde er met ook een identieke tweelingzus en tegelijkertijd trouwden ook hun tweelingbroer en zus met elkaar. De twee broers zijn 32, de zussen 30 jaar oud. De vier wonen al samen en hebben dezelfde studies, hobby's en zelfs vergelijkbaar werk. Ze kenden elkaar al 8 jaar voordat de twee koppels uiteindelijk gingen trouwen. Voor de vier is hun gezamenlijke bruiloft nu een droom die is uitgekomen. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 35 kilometer file in het land. Onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Daar loopt het verkeer vertraging op tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam beland je in de file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. 3 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog de A58 richting Vlissingen. Met de meeste vertraging op dit moment door de wegwerkzaamheden op de A4. Je kunt meer omrijdend verkeer verwachten tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Het rijdt langzaam 6 kilometer met 30 minuten oponthoud.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De graanexport uit Oekraïne ligt vrijwel stil door intensievere Russische aanvallen op graanterminals en schepen. En andersom bombardeert Oekraïne Russische havens, waardoor de wereldwijde graanexport stilvalt en de prijzen met een derde stijgen. Rederijen mijden de Zwarte Zee of rekenen veel hogere tarieven. Rusland valt de voedselketen bewust aan nu in Oekraïne de oogst binnenkomt. Moskou heeft het ook gemunt op distributiecentra voor supermarkten om de Oekraïnse burgers murf te krijgen. De Chinese president Xi Jinping riep alle deelnemende landen op de BRICS-top in India op om zich meer in te zetten voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens Xi is de wereld niet gebaat bij de oorlog en wil China samen met andere landen werken aan vrede en stabiliteit. De 11 BRICS-landen, met naast China ook Rusland, India, Iran, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië, roepen in een gezamenlijke verklaring de strijdende partijen op tot terughoudendheid. Ze waren eerder nog niet zo eensgezind. De 150 graven die vandaag konden worden geadopteerd op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten waren razendsnel vergeven. Na 6 jaar aanmeldstop konden belangstellenden zich weer inschrijven en alle plekken waren binnen 20 minuten toegewezen. Op die begraafplaats worden bijna 10.000 Amerikaanse militairen herdacht die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie zo'n graf adopteert, bezoekt het meerdere keren per jaar en legt er op speciale dagen ook bloemen. En tijdens de door tienduizenden deelnemers gelopen klimaatmars in Amsterdam was er vanmiddag ook een pro-Palestijnse actie. Een kleine groep, soms gemaskerde demonstranten, riep leuzen en droeg een spandoek met steun voor Hamas. Dat leidde tot afkeurende reacties van andere deelnemers aan de mars die voor het klimaat werd georganiseerd. Volt-fractievoorzitter Dassen noemt het waardeloos omdat het volgens hem vandaag moest gaan over klimaat en de zorgen over de toekomst. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: zeggen dat ik een schooier ben. Ze zeggen dat ik vloek en ik brand. Ze zeggen...
1: Godezone FM.
2: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
1: Godezone FM.

later meer muziek. Nu eerst over naar een belangrijke wedstrijd van Ajax op Gode Zone FM.

0: Goedenavond, welkom bij Ajax Radio, het Fortuna Sittard Stadion. Daar is ons aller Ajax op bezoek. En de spelers staan nog in de catacomben, terwijl de stadionspeaker in Limburg echt keihard door het stadion heen schalt. Het schemert, het zal wel dra donker zijn, 7:55. En dat op 12 september. Dit wordt gewoon een avondwedstrijd. Under the lights in Sittard. Daar gaat Ajax het waar moeten maken. En naast mij zit Corné Hendricks. Goedenavond.
1: Goedenavond, Diederik. Je merkt toch ook een beetje daar in Limburg en met name in Sittard dat er vertrouwen is voor dit duel met Ajax. Dat is in de voorgaande jaren natuurlijk wel eens anders geweest. Maar dat vertrouwen, dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. Want Buijs, de trainer, al een tijdje bij Fortuna, heeft het aardig voor elkaar bij Fortuna. 10 punten uit de eerste 5 wedstrijden. Bovendien de laatste twee duels buiten huis bij Groningen en ADO gewonnen met 3-2. Schitterend doelpunt van oud-Ajaxiet Iataren. En alleen verloren van AZ, maar dat toen wel met 10 man voor 85 minuten. Dus wat dat betreft kun je ook wel zeggen van de tegenstander van vanavond, van Ajax, dat dit niet zomaar een ABC'tje
0: wordt.
1: Nee,
0: ja, ik kan me voorstellen dat bij Fortuna, waar Joris Matthijs tegenwoordig technisch directeur is en Buijs inderdaad ook al een ervaren man is, dat ze dat programma voor de competitie kregen. En dat ze dachten, zo tot die interlandbreak krijgen we even PSV uit. Ja, Ajax thuis, AZ uit.
1: PSV op 2-2
0: gehouden. Ja. Dit is echt een stevig programma. En dan doen ze het toch wel aller aardigst. Want ze staan toch goed in het linker rijtje. En dus voor Ajax, zeker in deze week waarin Ajax 3 keer speelt, niet de makkelijkste van de 3, zou je zeggen. Vooraf aanstaande dinsdag natuurlijk Willem 2. En daarna nog Excelsior, allebei in eigen huis. Nu in dat mooie zwarte uitenu met oranje accenten. Het uitshirt van dit jaar. Zien wij dat in de catacomben de trainer Michel al zijn spelers even een knuffel geeft. Waaronder eentje, die zal ik dan vast verklappen, omdat ik zag dat er een hartelijke knuffel was. En deze twee kennen elkaar toch nog niet zo heel erg lang. Tilo Keren.
1: Ja, de Duitser die zijn basisdebuut gaat maken. Hè. Bij Ajax is nog een andere basisdebutant. Die horen we dan straks. Bij Fortuna één wijziging ten opzichte van dat laatste duel kunnen we in elk geval noemen. Romini, moeten we zeggen. Indonesische international. Die speelt voorin. Dat gaat dan weer ten koste van Descott, de Belg. Verder bij Fortuna maar even noemen. Met Brandenhorst gewoon op doel. Pinto, Brittijn, Goed, Hübner en Dalhaus dan de verdedigende linie met een 3-5-2 formatie. Michu, de oud speler van PSC, ooit nog gespeeld met Neymar, als ik me niet vergis, op het middenveld samen met Yataren en de huurling van Feyenoord, het Zand. En dan naast Romani voorin. De man in vorm. 21 jaar, pas een aantal clubs al gehad. Maar wat is hij goed en wat is hij sterk? Zeven.
0: Ja, wij zagen net in de warming-up dat hij wat last had van zijn hiel, zo leek het.
1: Hamstring.
0: Oh, okay, ja, in ieder geval aan de achterkant van zijn been. Ik zit de bronnen in de gaten te houden, maar volgens mij speelt hij gewoon. Niet helemaal okselfris, zou je kunnen zeggen. Zou je zien dat hij straks als een kievit loopt en binnen de kortste keren de 1-0 erin heeft liggen. Maar op zich waren de camera's meteen op hem gericht toen hij tijdens de warming-up, die hij onder andere met Iataren in een rondootje speelde, eventjes dus richting de achterkant van het been greep. De trainer van Ajax is al binnen. En er staan ook allemaal kleine spelertjes in Fortuna-shirts van een jaar of 8, 9, 10. Klaar om de handen te pakken natuurlijk ook van de Ajaxiden. We zagen ze binnenkomen anderhalf uur geleden met de bus. En dan zie je waar je ook komt in het land. Ook al hebben ze allemaal die fans een hekel aan Ajax tijdens de wedstrijd, staan er een hele hoop klaar om toch even op de foto te gaan met de Ajaxiden, de grote Ajaxiden. En dan is dat in dit geval ook echt letterlijk. Want Tolu die was denk ik de meest populaire hier in Limburg. Iedereen wilde even een foto met hem maken. En een ander ook de tijd voor. Hield zijn koptelefoon heel cool op. Maar ging uitgebreid even op de foto met de fans uit Limburg. Die toch wel blij mee zullen zijn dat ze toch alweer een paar jaar op het hoogste niveau spelen. En dus de grote recordkampioen op bezoek krijgen. Daar zijn ze, alle spelers van Ajax en van Fortuna. Zij komen het veld op achter de scheidsrechter van vandaag. En dat is Jeroen Manschot.
1: Ja, zo'n smalle trap allemaal dan naar boven. Ik zie trouwens ook dat er weer complimenten kunnen worden uitgedeeld richting de tifosi uit Amsterdam. Het is elke wedstrijd raak zo'n beetje. Wat zijn die goed bezig? Fanatieke aanhang bij Ajax. Want het uitvak in Sittard ziet er weer heel mooi uit. Wit, rood, wit. En dan AFC Ajax er voor met een groot spandoek. Spelers van Fortuna en Ajax komen nu het veld op. Laten we die elf van Ajax dan nu ook maar noemen. Met Ter Stegen gewoon weer op doel. Van rechts naar links achterin. Guy, Kerrer dus, die al inviel tegen PSV. Na het uitvallen van Bouwman was dat in het hart van de defensie met naast hem Jurie Baas. Blind is de komende weken nog uitgeschakeld. Zal in elk geval tot de interlandperiode niet in actie komen. Henrique is gewoon de linksback. En dan op middenveld met Amrabat die zijn basisdebuut gaat maken. Ook hij debuteerde tegen PSV met voor hem dan niet Klaassen, maar Brandt en Mokkio. Een nieuw middenveld dus bij Ajax. Tolu is weer de spits. Hij maakte een doelpunt tegen PSV. Berghuis zien we vanaf rechts. En dan vanaf links niet Ouazzane of Gloch, maar Diederik Edwardsen.
0: Oliver Edwardsen is de linksbuiten aan de aftrap in Sittard. Ajax voor het eerst met 3 Duitsers ooit in de basis. En als aanvoerder vanavond Steven Berghuis bij afwezigheid van Davy Klaassen. Dat is de opstelling van Ajax voor vanavond in Sittard. De wedstrijd gaat, Corné, vermoed ik niet op tijd beginnen, want bij mij is het al 8 uur. En scheidsrechter Jeroen Manschot is nog met Pinto, de Portugese captain van Fortuna Sittard, die toch inmiddels, denk ik, na al die jaren in Nederland ook wel Nederlands zal spreken. Maar ik weet niet zeker. In gesprek met Steven Berghuis. En er is ook nog een wedstrijd mascotte. Een jongen van, nou wat zal het zijn, een jaar of 10, 11. Die daar de tos mag doen met het muntje. En hij gaat nu trots van het veld af. Dat jochie, ja, die glundert echt van oor tot oor. Is dat toch mooi? Wat kan voetbal toch soms ook heerlijk zijn in de Eredivisie. Zo even zo'n kind toelaten. Je ziet het ook wel eens dat er soms iemand stadion mag, speaker mag zijn of zo. En je maakt dat soort jongens echt, volgens mij, heel gelukkig en een herinnering voor het leven voor die gasten.
1: Het draait het om.
0: Ja, toch? Eigenlijk wel. Ja.
1: Zeker, absoluut. Maar we nemen het allemaal heel serieus en met reden natuurlijk. Maar daar draait het vooral om. Terwijl we Kerrer en Amrabat elkaar even zagen knuffelen zojuist. Nu even die huddle bij Ajax. Voor de Amsterdammers is natuurlijk ook een ontzettend belangrijk duel. Zo vroeg in het seizoen, na 2 keer al punten te hebben verloren. Vroeg in het seizoen in eigen huis tegen Heerenveen. Na 2-0 voorsprong is het nog altijd niet heel erg lekker natuurlijk bij heel veel fans. Dan 2-2 en natuurlijk vorige week dan tegen PSV die 3-1 nederlaag. Waarbij, en dat is natuurlijk wel goed nieuws, heel veel Ajax die daar ook zoiets hebben van hey, maar dat was zo gek nog niet wat Ajax daar liet zien tegen de Eindhovenaren. Maar inmiddels heb je natuurlijk al wel 5 punten verloren. En moet je gewoon dit trio van wedstrijden binnen het afsluiten. 9-3, dat is de doelstelling voor Fortuna uit Willem II thuis. En dan volgende week Excelsior in de Johan Cruijff Arena. Die bal ligt wel op de middenstip. Dus we gaan over, denk ik, Rutte de seconde beginnen. Nou, dit duel in Limburg dus, Fortuna tegen Ajax.
0: Nou, het wordt dus tijd. Ik heb er zin in. En het volledig gevulde Fortuna Sittard Stadion ook. Dit zijn de avondjes waar je het voor doet als je fan bent van Fortuna Sittard. En toch ook wel als je zit te luisteren naar Ajax Radio. Leuk dat je erbij bent. Radio@ajax.nl, dat is ons e-mailadres. Het is zwart tegen geel, zwart-oranje tegen geel-groen. En het eerste balverlies is er bij Tolu. Maar die wordt meteen door de stofzuiger Amrabat hersteld. Het balbezit is weer voor Ajax. En dan is het aan de linkerkant Brandt die hem rustig doorgeeft. In de voeten van Caio Henrique. Caio Henrique, de halfspace in aan de linkerkant. Halve minuut bezig en Ajax combineert op de helft van Fortuna Sittard. Dat niet eens zo heel ver inzakt. En Zeefuik, het kan hem aan ogen liggen. Maar ik heb het idee dat hij nu al loopt te shocken. En dat er nu al een beetje gestrompel is bij die man. Die dus inderdaad misschien tijdens de warming-up toch al geblesseerd was. We blijven hem goed in de gaten houden. Ajax krijgt een corner, want Berghuis schiet hem tegen Pinto aan. En krijgt aan de rechterkant voor Ajax een corner na een kleine minuut spelen.
1: Zo'n Julian Brandt-snorretje bij Berghuis zie ik. Die nu de bal klaar ligt aan de rechterkant dus bij de cornervlag. Om misschien wel Ajax voor het eerst gevaarlijk te laten worden in dit duel. Daar is die bal in draaiend. Baas gaat de lucht in, maar kan net niet koppen. En dan in de herkansing een schot van heel ver met zijn linkerbeen bovendien. Dat schot gaat over van Anton Guy de Deen. Daar was Ajax dan voor het eerst vroeg in dit duel dus in een vol stadion waar de sfeer er direct goed in zit. Maar de kern van Fortuna achter het doel van Branderhorst. En Ter Stegen dus aan de andere kant met schuin achter hem door die meegereisde fans uit Amsterdam. En we zagen dat al direct vroeg, aan het, vroeg in de wedstrijd. Dat duel van Amrabat, dat is toch wel lekker om te zien. Voet erin, weet je wel, kletsen. En dan maar gewoon direct winnen. Nu Kerrer de lucht in. Die wint dat duel, maar maakt wel een overtreding, vindt de arbiter van dienst. En die overtreding is dan gemaakt op 7.
0: Ja, Amrabat is er zo eentje die volgens mij de gym nooit overslaat.
1: Hij deed het zelfs bij zijn entree. Hè. Toen hij hier werd gepresenteerd, kreeg hij een rondleiding. Pakte hij direct even zo'n dumbbell op.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Dat kun je wel aan hem zien.
1: Tuurlijk.
0: En dat is alleen maar meer en meer geworden, dat lichaam van hem. Sinds we hem misschien een klein beetje, in ieder geval in de Eredivisie, uit het oog verloren zijn na zijn tijd bij bijvoorbeeld Feyenoord. Het is Yatare met de voorzet. Die valt bij de tweede paal gevaarlijk. Maar Ajax maakt er een corner van, denk ik. Nee, buitenspel geweest, zegt de scheidsrechter. Amrabat geeft een duimpje. Was een goede bal van Iatare. Ja, fantastische trap natuurlijk van de nummer 52 van Fortuna Sittard met links. En inderdaad is het dan voor Dalhaus, denk ik, buitenspel. Namens Fortuna 2,5 minuut gespeeld. Ajax levert eenvoudig in. Op eigen helft nota bene is het Steven Berghuis. Er moet een overtreding van hem komen op diezelfde Dalhaus. Die gaat naar de grond. En dan krijgt Fortuna Sittard aan de linkerkant de vrije trap en kan Iatare die bal er weer in gaan draaien. Ja, dit soort ballen moet je niet te veel weggeven. Geen beste presentatie, geen beste start daar aan die rechterkant voor Steven Berghuis in de opbouw.
1: Iatare heeft de bal klaargelegd. Die zal hem dan ongetwijfeld uitdraaiend voor het doel brengen. Ja, dat zijn twee mensen om in de gaten te houden natuurlijk. Iatare en Zeefuik, dat was een prima duo ook in dat voorgaande duel met ADO. Die bal wordt nu kort genomen. Daar is de voorzet uiteindelijk dan van Iataren. Gevaarlijk zat, maar weggewerkt door Ajax. In de persoon van Kerr bij de eerste paal. Wel een inworp voor de thuisploeg, de Limburgers dus. Aan de linkerkant, een meter of 5-6 van de achterlijn vandaan is dat. Met de ingooi van Dalhaus. Die krijgt hem dan kort terug van Zeefuik. En dan de voorzet vanaf de linkerkant. Geblokt door een van de Ajaxiden, maar nog niet helemaal weg kunnen werken. En dus even Fortuna, daar weer vlak buiten het 16 meter gebied, verdwijnt de bal uiteindelijk over de achterlijn. Als laatste geraakt door Romani en dus een keeperstraf voor Ter Stegen.
0: Oh, lekker aangenomen. Caio Henrique aan de linkerkant. Meteen met snelheid aan de zijlijn. Geeft hij de bal even terug in de voeten van Brandt. Brandt door naar Amrabat. Amrabat schuift hem weer naast zich naar Kerr. Die kijkt om zich heen, schuift hem rustig in de voeten van Anton Guy. Kan niet vooruit, terug maar weer terug. En Amrabat weer, Sofyan Amrabat, bal naar de rechterkant. Aanname ter hoogte van de 16 meter door Steven Berghuis. Paast hem rustig terug in de voeten van Kerr. Weer in de voeten van Amrabat, laag op Brandt. Terug naar Amrabat en dan Anton Guy. Anton Guy die hem aanneemt door naar Berghuis. Vier spelers van Fortuna Sittard daar dan direct in beweging om hem in de weg te zitten. Dus maar even terug. Via Guy naar Amrabat. Weer terug naar Steven Berghuis. Twee spelers voor zijn neus. Eentje is hij er voorbij. Half met rechts geeft hij de voorzet. Weggekopt. Pinto. Bal over de zijlijn. Ingooi is voor Ajax aan de rechterkant.
1: Guy gaat die bal pakken en inworpen. Dat heeft hij inmiddels gedaan. Als Amrabat de bal controleert en hem gelegd naar de linkerzijde. Baas. Die meter over de middenlijn speelt Henrique aan. Die staat wat meer naar binnen toe dan naar Amrabat. Fortuna wordt omsingeld. Goede bal dit op Berghuis. Die probeert hem in één keer naar Tolu te pasen. Maar Berghuis staat buitenspel. Bovendien was die bal nog aangeraakt. Ging hij over de achterlijn. Maar een goede bal van Amrabat dus op de doorgelopen Berghuis. Richting de tweede paal. En dat is dan kantje boord. Want ik zie ook dat Pinto bij aan de rechterkant, randje 16, misschien wel buitenspel opheft. Afijn, de grensrechter heeft besloten. En ook de scheidsrechter dus. En dus een vrije trap voor Fortuna. In minuut 6, als we nog wachten op de eerste kans van dit duel. Duel dus de nummers 6 en 9 van de Eredivisie. Ajax een wedstrijd minder gespeeld dan Fortuna. Hij kan dus bij winst op gelijke hoogte komen. Nu een eerste gele kaart uitgedeeld aan Mokyo. Een overtreding die hij begaat in de middencirkel.

0: Van in het blauw worden aangenomen. Dat is Mark Ter Stegen namens Ajax, de doelman. Die heeft graag de bal aan de voet aan de bal, loopt naar de rand van de 16. En daar in de buurt van het halve maatje pakt hij hem toch maar in handen. Gooit hem naar de linkerkant. En dan is dat een bal van uit het centrum, vanuit Baas naar Enrique. En dan weer terug naar Jurie Baas. Jurie Baas, rechterkant van het centrum. Daar is Tilo Kerrer en geeft hem in de voeten van Anton Guy. Net op de helft van Fortuna Sittard. Terug naar Amrabat in de buurt van de middencirkel. Zo gaan we beetje bij beetje toch naar voren. Met Brandt door het midden. Kaats met Edwardsen en dan weer Brandt in het centrum.
1: Tempo wel een stukje lager dan vorige week, zaterdag. Toen Ajax PSV, dat was om je vingers mee af te likken wat dat betreft. Nu in een wat rustiger tempo. Minuut 8, 0-0, Berghuis, rechterkant. Balletje ingewipt naar Tolu en die schiet. Nou, goede actie, maar schiet hem wel ruim naast het doel van Brandenhorst. Dat was een prima actie van Berghuis en de spits Tolu. Lang onderweg die bal aangenomen door Tolu op zijn borst. Vanaf een meter of 13 draait hij dan weg bij zijn directe tegenstander. Dat is hem prima gedaan. Brittijn daar even te kijk gezet. Probeert hij met zijn linker uit de dropkick. Nigeriaan Tolu. Bal gaat ruim naast dus, maar daar wel een keer in de moment van de spits van Ajax. Zijn eerste speldeprik. Als Amrabat de bal heeft veroverd. Alweer voor de derde keer denk ik in dit duel. Net op eigen helft. Kort voor de middenlijn. Het wordt aangespeeld naar Brandt. Dat is goed. Benrique neemt over. En dan de ruimte bij Bocchio. Hier zit wat in voor Ajax. Als het wat snel gaat. Berghuis randje 16. Gaat hij schieten? Nee. Meegeven op Guy. Het is Bocchio die ertussen zit. Dan Berghuis met het schot. En de redding van Brandhorst. Goede aanval. Ajax. Eerste echt goede uitgespeelde aanval. Komt na 9 minuten. Het schot van Berghuis uiteindelijk met zijn rechter wordt gekeerd daar door Brandenhorst net onder de lat. Het is een prima schot, maar wel door het midden. En ook een prima redding van de keeper van Fortuna. Koorden nog wel aan de rechterzijde.
0: Ja, 9e minuut van de wedstrijd. Gekruiste armen bij Steven Berghuis. Benieuwd wat dat gaat betekenen voor deze corner die hij lang gaat nemen. Want uiteindelijk kiest hij toch voor twee armen de lucht in. En niemand biedt zich kort aan. Bal gaat naar de tweede paal. Daar is Tolu helemaal vrij en die kopt op doel. Maar kopt hem dan niet op doel. Want hij kopt hem namelijk 2 meter ernaast. Maar zijn intentie was wel op doel. En dat vind ik toch wel erg, laten we zeggen, matig ingekopt.
1: Ja.
0: Zijn vizier niet helemaal op scherp. Hij had hem beter vol kunnen koppen. Daar leek hij ook even over te twijfelen, maar dat deed hij uiteindelijk niet. Prima corner variant van Ajax dat nadrukkelijk op zoek is naar de 0-1 bij Fortuna. Maar het staat nog 0-0.
1: Leek alsof hij zelf een beetje verrast was dat hij zo vrij stond bij de tweede paal. Misschien te veel tijd, dat zie je ook dan vaak, dat men een beetje in de war raakt. Tolu kopt hem wel heel ver naast het doel van Brandhorst. Maar Ajax kent een goede fase nu. En is weer op de helft van Fortuna. Dat inzakt. Henrique met een goede sliding op de bal. Maar speelt daarbij wel even Fortuna in de kaart. Want daar kan worden overgenomen door Romani. Romani nog op de helft van Ajax. Gaat naar binnen. Het zand wil hem hebben. Zeefijk biedt zich ook aan. Gaat nu naar de rechterkant. Naar de aanvoerder Pinto. Die geeft hem kort aan Iataren. Komt zich altijd aanbieden. Balletje van Iataren op Pinto is dan weer niet goed. Henrique kan onderscheppen. Speelt hem lang naar Tolu. Tolu kopt door. Brandt kan daar niet heel veel mee. Behalve de bal inhouden met een slijding aan de linkerzijde. Dus gaat de bal over de zijlijn en wordt dat een inworp voor Fortuna Sittard. Daar kon Henrique denk ik ook meer mee doen. Die had veel meer tijd. Besloten om de bal in één keer door te spelen naar Tolu. Fortuna nu met de bal bezit op eigen helft. Kort voor de middenlijn gebeurt dat allemaal. Een meter of 10. Balbezit is daar bij Indonesisch international Hübner. Geeft hem lang. Romani aan de linkerkant in duel met Guy. Houdt hem binnen. Hij krijgt hem niet bij een medespeler. Mokio kan op de eigen 16 controleren. Dan naar voren. Mokio kijkt om zich heen. Speelt Amrabat aan. Met Kerrer naast hem gaat het naar Baas. Ook alweer een paar wedstrijden op rij natuurlijk in de basis. Als vervanger van Daley Blind. Die geblesseerd raakt in het duel met Shelbourne. Alweer vele weken terug in Dublin. Maar last heeft van zijn rug. Dat is dus de blessure voor Daley Blind. Ajax in balbezit aan de rechterkant. Met Guy.
0: Ja, rustig richting Amrabat. Amrabat naar de rechterkant. Naar Anton Guy. En dan weer door. In de voeten van Berghuis. Berghuis door naar Mokio. Lage bal van Berghuis. Goed op Brand. Brand kan hem niet controleren. Fortuna neemt over. En een lange bal van Dalhaus belandt wel, denk ik, bij Ajax normaal gesproken. Ja, Zeefuik heeft hem. Ja, die is sterk en lang. Laat zich dan de bal afsnoepen van Baas. En Brand gaat verder. Nee, Amrabat met een bal op Brand. Kopt hem terug richting Mokio. Hier zit wel wat in. Nou ja, alhoewel Fortuna blijft wel met heel veel mensen achter. Die staat nog steeds goed gepositioneerd als Berghuis de bal laag speelt richting Brand. Dan misschien is een schot van Berghuis. Nee, er staan te veel mensen voor.

0: Johan Rieke vanaf de linkerkant. Lage indraaiende bal weer richting Brand. Maar die bal wordt weggekopt. En dan is het Edwardsen aan de linkerkant. En die bal gaat terug naar Johan Rieke. 12e minuut van de wedstrijd. 0-0 de stand bij Fortuna Ajax.
1: Ajax is sterker. Amrabat veelvuldig aan de bal verlegt. De spel nu weer naar de rechterkant. Guy, goede bal. Mokje verlanceert zichzelf. Komt bij de achterlijn. Krijgt de bal niet meer voor het doel. De bedoeling was Tolu die zich meldde bij de eerste paal. De bal gaat over de achterlijn. Minuut 12 zitten we als Ajax weer een hoekschop te nemen krijgt. Goede aanval gezien, een paar keer toch alweer. Deze was ook niet onaardig met uiteindelijk dus Mokyo op de achterlijn. Mokyo zal zich nu melden, randje 16 ongetwijfeld. Als de aandacht vooral gaat naar de man met nummer 99. Daar komt die hoekschop op het hoofd van de Fortuna-speler. In dit geval Hübner die hem weg kan koppen. Ajax neemt over op de middenlijn met Henrique. De voorzet van hem gezien, een minuut of twee geleden, die net niet tot bij Brand kwam. Nu krijgt hij de bal op de middenlijn aangespeeld van Edwardsen. Speelt hij keren in. Staat net voor de middenlijn. Dan naar rechts, Brand. Fortuna moet terug. Ajax domineert. Het is wachten op een volgende grote kans voor de Amsterdammers. Een goede kans dus gezien. Met name voor Berghuis. Met ook nog wel een paar andere korte, kleine mogelijkheden. Voor bijvoorbeeld Tolu met die kopbal uit een hoekschop. Nu een goede bal van Amrabat naar de rechterkant. Naar Berghuis met een hakbeweging. Krijgt hij de bal bij Guy. Die probeert voor te geven. De bal aangeraakt door Hübner. En dus weer een nieuwe hoekschop voor Ajax.
0: Ik was echt even in mijn hoofd onaardige dingen over Guy aan het zeggen. Maar nu zie ik dat de bal werd aangeraakt. Ik dacht echt dat het een totale mispeer was. Maar inderdaad, hij haalt er een corner uit. En dat is eigenlijk het maximale. 14e minuut van de wedstrijd. Fortuna tegen Ajax met Tolu die zich weer positioneert bij de penaltystip. Korte bal van Berghuis bij die corner. Brand nu legt hem door op Guy. Guy misschien een schieten. Gaat hij naar zijn linker? Dat is toch niet wat je van hem verwacht? Blijft die bal misschien nog liggen? Want twee Ajax-ieden lopen elkaar daar een beetje in de weg. Het zijn Keren en Tolu. Keren komt tot zijn eerste schot, denk ik, in Ajax-dienst. Het wordt dan een beetje gekraakt door iemand in de verdediging van Fortuna, die volgens mij op zijn beurt weer de poging deed om de bal vooral bij Tolu weg te houden. Kortom, er zijn heel veel mensen de hele tijd in die doelmond bij Fortuna Sittard. Die zakken gewoon heel erg ver terug. En daarmee is er voor Ajax maar weinig ruimte om er doorheen te komen bij die 0-0 stand na 14 minuten spelen.
1: Bobbe zit nu voor Fortuna achterin. Het is Britijn met Goed. Twee backs staan wat hoger nu met Dalhaus en Pinto. Die zich continu komt aanbieden. Dus Michou in de as van het veld. Nu aangespeeld Pinto aan de rechterkant. De druk zet geleidelijk wat meer. Nu met Edwardsen en Berghuis. Fortuna net buiten het eigen 16 meter gebied. Daar het zand aangespeeld. Die komt helemaal naar de rechterkant. Een beetje op de rechtsbackpositie zelfs. Ajax ziet kans om wat meer druk te zetten. Fortuna wordt ook naar achteren gedwongen. Een lange bal, denk ik, van Pinto. Nee, hij kiest voor de korte paas op Iataren. Als Fortuna hieruit komt, kunnen ze gevaarlijk worden. En vooralsnog hoort het aan het applaus van het publiek. Loopt dat goed bij de thuisploeg. Want daar met lange passen Hübner. Middenlijn gepasseerd. Voorzet is daar van de centrale verdediger. Maar die komt over Zeefuik heen. En zelfs over de achterlijn zie ik. Ja, want er wordt een keeperstrap gegeven. Maar daar Fortuna dus met kort positiespel op eigen helft. En het druk zetten van Ajax dat niet goed genoeg is. Als ze daar dan onderuit weten te voetballen, komt er daadwerkelijk ook een kans. Want Hübner werd vrijgespeeld en kon passen maken. Gelukkig voor Ajax was de voorzet niet op maat. Ter Stegen wordt nu opgejaagd. Lange paas van de Duitser op de borst van Tolu. Berghuis dan met een misbeer op eigen helft. Overname Fortuna. Balverlies daar bij Zeefuik. Dat is maar goed ook, want daar konden ze weer gevaarlijk worden. Nu Mokyo met een goede actie aan de rechterkant. Meegeven aan Guy.
0: Guy met de aanname en dan even achteruit richting Amrabat. Was vooruit blijkbaar geen ruimte meer voor hem. Gaat hij naar links naar Johan Rieke. Neemt hem aan op de borst. En dan door naar Oliver Edwardsen. Lage bal van hem in de voeten van Soufiane Amrabat. Verder door naar de buitenkant. Nou ja, althans ook in de as. Daar is Keren. En dan zijn we wel aan de buitenkant bij Guy. Door naar Berghuis. Berghuis in de buurt voor de cornervlag. Terug naar Anton Guy. De Deen met de voorzet laag. Weggeschoten in de verdediging. Het was Goed die zijn voeten tegenaan zette namens Fortuna. En die doet dat zonder dat hij dat op enige manier met de schoonheidsprijs beloond wil zien. Want hij schiet hem gewoon keihard over de zijlijn. 17e minuut van de wedstrijd. Bal is bij Amrabat. Ajax drukt en drukt. Het is echt lastig om iets te creëren. Dat is al zo nu en dan gelukt. Maar deze padstelling moet niet te lang duren, want dan wordt het frustrerend, kan ik je vertellen. We zijn pas 16,5 minuut bezig, dus ik zal vrolijk blijven.
1: Brand rijdt weg, randje 16, maar vindt daarbij geen medespeler. Dan overtreding gemaakt door Edwardsen. Gaat er net wat te druistig in bij de Fransman Missou, denk ik. Dat gebeurt ook voor de neus van de arbiter Manschot. Druk zetten bij Ajax op dat soort momenten als er balverlies wordt geleden. Moet Peter zo, die Sanchez ongetwijfeld vinden. Coach van Ajax. Als Buijs in zijn dugout zit. Dat zien we dan ook niet zo heel vaak. Buijs staat meestal op.
0: Dan gaat hij even op dat iPadje kijken.
1: Tuurlijk.
0: Dat doen trainers, hè? Want dan kunnen ze snel nog even de herhaling zien.
1: Even overleggen. Zijn ploeg in elk geval met balbezit. Achterin de dribbel bij Goed. Hij geeft aan Hübner. Daar druk zetten dan van Kolo. Maar het is niet met heel veel overtuiging. Druk zetten van Ajax. Minuut 18, 0-0 in het Fortuna Sittard Stadion. Lange bal op Zeefuik. De spits neemt een knap aan op de Bos, maar glijdt dan uit. Bal nog wel in bezit van de thuisploeg met Iataren. Als Henrique hem de bal probeert af te snoepen, dat lukt niet. En dus blijft Fortuna even in balbezit. Brand jaagt nu op Goed. Komen ze goed onderuit weer. Iataren aangespeeld. Dan naar de linkerkant even buurten bij Dalhaus. Die krijgt te maken met Berghuis. Als Ajax niet bol overgave druk zet, ja, dan kan Fortuna in balbezit blijven. Nu spelen ze wel naar achteren. Rentje 16, Goed. Meegeven aan Pinto. Die krijgt dan weer te maken met Edwardsen. Als hij het daar wordt aangespeeld, staat Henrique op een meter of drie. Dat is te groot, die afstand. Nu met een gelukje krijgt hij de bal wel mee. Maar speelt hij hem heel beroerd in op Mokio. En dus de overname nu van Fortuna Sittard.
0: Met Missou die hem naar de rechterkant speelt. Daar is het Zeefuik op de hoek van de 16 meter. Zeefuik naar de achterlijn. Ja, dan zijn er genoeg Ajax-ieden terug. Gaan we wel naar Iataren. Die kan altijd wat creëren. Is in de 16. Iataren met een lage bal probeert volgens mij tegen een hand aan te schieten. En gelukkig lukt hem dat niet. Of geeft de scheidsrechter in ieder geval geen penalty voor. Overtreding van Iataren. Enige frustratie zat daarbij. Overtreding op Edwardsen. Had hij eerlijk gezegd qua hevigheid van de overtreding wat mij betreft wel geel voor kunnen geven. Maar gevaar daar wel voor Fortuna Sittard. Dat er maar weinig uitkomt. Dat is ook heel erg lastig als je met 11 van de 11 achter de bal speelt het liefst. Maar zo nu en dan komen ze er dus blijkbaar toch uit. En dat was echt gevaarlijk. Dit is een hele matige bal van Guy. Die het niet lukt om iemand in de aanvallende linie aan te spelen. Je zou ook kunnen zeggen waarom is Berghuis zo ver weg. En nu een bal van Fortuna Sittard die voorgezet wordt en verdedigd wordt. Goed gedaan door Guy met zijn lichaam. Hens, zeggen de Fortuna-spelers, dat was het gelukkig allemaal niet. Maar Ajax begint hier met vuur te spelen. Laat nu in de opbouw ook Fortuna dan wel ver doorjagen. En nu speelt het daar onderuit. En dan is er wel ineens ruimte bij Ajax voorin.
1: Met Kolo, die krijgt de bal van Brand. Meegeven op Edwards, halverwege de Fortuna-helft. Het moet wat sneller nu. Wil je direct gevaar stichten. De bal gaat kort naar Amrabat. Die, wilde ik zeggen, kan me wel bekoren. Want straalt rust uit. Maar speelt de bal nu zo partout over de zijlijn aan de rechterkant. Speelt hem zo tussen Berghuis en Guy in. Een beetje van een minuut geleden krijgen we nog even te zien op de beelden. Als er even appel is voor Hens van Guy in de eigen 16. Maar die raakt hem gewoon met zijn borst. Niet veel aan de hand natuurlijk. Dus op dat moment, ik zie ook dat Remco, een van de luisteraars, de woorden uit de mond haalt. Want hij zegt, gezapig potje.
0: Nou, de leukste reactie die we tot nu toe binnenkregen. Want men luistert weer in Servië en in Kaapverdië. Maar via X, voorheen Twitter, daar zegt Broeder Let, die ook 35 en 3 kruis in zijn naam heeft, dat is een echte Ajax-iet. Die zegt, Ajax Radio uit de Bluetooth-speakertjes op de camping in Saarlouis. Ik heb het even opgezocht bij Luxemburg in Duitsland. Prima weer. Lekker toch op de camping, speakertje?
1: Ja, tuurlijk.
0: Iets te hard zeggen, zetten, zodat de Duitse buren ook mee kunnen luisteren in die Knaus-caravan die ernaast staat. En lekker juichen zometeen. Ik bedoel, 3 Duitsers in de basis bij Ajax. Dus dat is nog nooit gebeurd. Dus dit moet geluk brengen. Voor ons allemaal.
1: Toen extra veel dan wij maken als Ajax hopelijk vanavond scoort in Limburg. Ook een beetje bijna Duitsland natuurlijk. Brandhorst, bal aan de voeten van de Ticanen van Fortuna laat zich horen als die keeper lang speelt in de richting van Zeefuik. Kerer heeft zijn handen vol aan. Heeft de bal niet afgesnoept van die spits. Iataren gaat dribbelen. Gaat naar zijn linker, is Amrabat even te snel af. En dan drijft hij zijn actie wat te ver door. Maar is nog altijd balbezit van Fortuna. Het zand meegeven op Missou, die kan niet schieten. Pinto gaat hem dan voorgeven, denk ik, met voor zijn neus Brand. Gaat naar Iataren. De voorzet van Iataren is niet op maat. Die is makkelijk te pakken voor Ter Stegen. Maar dat zijn momenten waarbij Ajax meer waakzaam moet zijn. Met name als Piatare die bal heeft via de rechterkant. Als hij dan naar binnen gaat, naar zijn linker, kan het altijd gevaarlijk worden. Ter Stegen gooit de bal, puntje 16, aan de linkerkant naar Baas. Aanname op de borst, korte bal dan naar Brand, die op de 10-positie staat. Maar nu even naast Amrabat komt te voetballen. Amrabat, de nummer 6, speelt met 4 op zijn rug. Kerer andersom, die staat op de 3-positie eigenlijk. Die heeft de 6 op zijn rug. Zorgt af en toe voor wat kortsluiting. Nu Kerer met de lange bal op Tolu. Die moet hem laten glippen. Edwardsen gelooft daar wel in, want die bal schiet door. Goed gedaan van de Noor. Die houdt de bal in de ploeg. Berghuis dan meegeven op Brand. Die zit misschien wat in. Henrique op de achterlijn. Voorzet van de Braziliaan. Daar gaat Bocchio de lucht in. Tolu controleert hem. Legt hem klaar. Wie schiet er? Edwardsen bijna. Maar die schiet dan tegen een Limburgs been aan. Daar zat meer in voor Ajax. Maar er is nog altijd balbezit met Amrabat.
0: Eerste helft van de eerste helft zit er nu op. En de voorzet van Kayo Henrique. Nee, dat was een schijnbeweging. Hoek van de 16 meter. Dan even terug. Richting Brand. Totale omsingeling weer van de ploeg van Danny Buijs. Maar die vinden het helemaal niet erg om zo ver in te zakken. Dat voel je aan alles. Berghuis met de bal naar Guys. Slechte bal van Anton Guys. Ja, wie was dat? Michou, die kon hem zomaar oppakken. Want het was geen eens een voorzet. En nu is de actie van Berghuis met buitenkantje links. Geeft hij hem richting het centrum. En dan is het Zeefuik die kan oppakken. En dan moet daar een overtreding komen. En die komt er ook. En dan krijgt Baas... Jurie Baas hier een gele kaart. Hij geeft een signaal af. Het was niet nodig, want Zeefuik was helemaal alleen. Ik denk dat er ook al wat frustratie zat bij Baas. Want de aanvallers van Ajax creëren heel weinig. En Guy, die toch de opdracht heeft om er overheen te komen... en dan een voorzet te geven, ja, die moet dan niet. Ja, wat was dit? Tikje geven, een soort halfslachtige...
1: Ja, hij vreest denk ik dat Zeefuik, als hij er doorheen is misschien... want hij is ook best wel snel...
0: Nee, ik bedoel die voorzet van Guy even daarvoor.
1: Ja, nee, ja, ja,
0: wat was,
1: ja,
0: wat was zijn bedoeling?
1: Dat is een goede vraag, ja. Direct frustratie ook volgens mij van Baas... Ja, vanaf de zijkant van Wissel Sanchez richting de Deen... die de voorkeur krijgt, verrassend genoeg toch wel... boven Rosa, die doorheen juist altijd... op die rechtspositie, rechtsbackpositie stond. Amrabat ondertussen gaat een stevig duel aan. Doet dat goed, net voor de middenlijn op eigen helft dus. David Ajax wilde ik zeggen, balbezit op. Maar vervolgens wordt die bal volgens mij door Brand over de zijlijn geschoten. Er zit er nog een Fortuna-been toch tussen. Dus de inbouw voor Ajax genomen door Henrique. Brand wordt gezocht. Die probeert te draaien, ziet ook wel de ruimte aan de andere kant. Bij Guy, maar het moet via zijn landgenoot. Is tegen de Duitse doelman dus van Ajax... En dan nu uiteindelijk toch Anton Guy aangespeeld. Meegeven op Kerer. Hij speelt dus omdat Aaron Bouwman... na die overtreding van Bommel vorige week... een paar weken moet gaan toekijken. Het gaat oké met Bouwman. Maar zal in elk geval tot een interlandperiode. Dus komende week niet inzetbaar zijn. Bouwman zal vanuit huis kijken. Wellicht luisteren. Zijn teamgenoten het afbrengen in Limburg. Kerer gaat de bal voorgeven. Daar is Tolu bijna. Bal weggewerkt door de verdediging van Fortuna. In tweede instantie dan bijna Brand. Die vergeet even waar de bal is. En dan ruimt Dalhaus op en pakt Kerer hem weer op.
2: Kerer door naar Amrabat. Ja, van Deli Blind weet ik dat hij wel eens luistert. Maar ik denk dat hij er wel bij zal zijn, Deli Blind.
1: Het is een aardige reis.
2: Ja. Oké, dat is waar. Daar is Brand. Brand met een tikje tussendoor in de aanval van Ajax. Michou neemt weer over. Deli Blind, het lulligste aan die blessure bij Shelburne vind ik. Weet je nog dat hij de vorige keer bij Ajax in 21 zo lang geblesseerd was? Aan zijn enkel. Half jaar uitschakeld of zo. Weet je nog waar hij toen geblesseerd was geraakt? Uit bij Gibraltar. Met het Nederlands elftal. Oh, ja, dit soort momenten, dat is, daar gebeurt het natuurlijk, hè, voor Deli Blind. Het is ongelooflijk vervelend. Uit bij Shelburne. Misschien wel toch een van de matigste tegenstanders. Wie hier geblesseerd kan raken in het vervolg van deze wedstrijd... is Thilo Kerer, of niet, Corné?
1: Ja, die krijgt een charge te verwerken van Zeefuik. Dat is denk ik ook wel de moeite waard... om de spits van Fortuna daar geel voor te geven. Volgens mij niet gegeven door Manschot. Hij trapt natuurlijk wel voor Ajax. Want die kwam er stevig in. De man die de laatste twee duels ook... de laatste drie van de vijf duels scoorde. Zeefuik dus, spits van Fortuna... Ajax heeft de bal aan de linkerzijde in minuut 27. En die 0-0 stand nog altijd met Henrique. Amrabat aangespeeld in de as. Guy dan vervolgens direct door naar Berghuis. Die staat een beetje aan de zijkant geplakt. Dan Guy met de voorzet. Die is aardig richting Tolu. Net hard voor de spits. Schiet door. Edwardsen kan hem wel oppakken bij de cornervlag. Dan is de vraag even of Edwards de inworp krijgt. Als hij hem via, dacht ik, Pinto over de zijlijn krijgt. De ingooi gaat naar de thuisploeg. Is inmiddels al genomen met Iataren. Goede actie van Iataren. Die daar blijkbaar wel een overtreding maakt op Henrique. Linksback van Ajax ligt op de grond. Overtreding gefloten door een manschot. Als Iataren zich even kon melden bij de scheidsrechter. Die vindt dat daar niet heel veel aan de hand was. Komt Ajax even goed weg bij dat moment. En onbegrijpelijk trouwens dat die inworp daar kort daarvoor naar Fortuna gaat. Die had natuurlijk naar Ajax gemoet. Daar inderdaad overtreding net daarna gemaakt door Iataren. Dus krijgt Ajax de vrije trap te nemen. Halverwege de Fortuna-helft aan de linkerkant. Snel gedaan met Brandt en Edwardsen. Brandt krijgt hem terug van Edwardsen. Nu naar Henrique. De hoogte van de lijn van de 16. Via Brandt dan naar de centrale verdediger Paas. En zo staat Fortuna weer met, wat is het? 6-3-1, zo'n beetje, denk ik. Want Zeefuik is echt de enige spits nu. Rondom de eigen 16. Berghuis dan nu gaat hem voorgeven met zijn linker richting. Tolu, die gaat het duel wel aan. Kopt ook, denk ik, half. Maar kopt over het doel van Brandhorst. En dan is de vraag, is het Tolu die hem als laatste aanraakt of van de Fortuna verdedigt?
2: Wordt de corner gegeven. Dus daar vinden ze de fanatieke supporters van Fortuna die achter dat doel zitten gebruikelijk. En dus vanavond weer van alles van. Gaat ook wel het een en ander richting Berghuis, die nu de corner neemt. En die bal wordt toch vrij makkelijk verdedigd. Het is volgens mij Zeefuik die helemaal mee verdedigt. En de bal dus wegkomt. De spits, ja, hij heeft zoveel lengte dat je hem ook als verdedigend wapen natuurlijk wel kan inzetten. En hij heeft hem weggekopt aan de rechterkant. En balbezit bij Steven Berghuis weer laag naar Amrabat. Ver van de goal allemaal. We zijn echt 20, 25 meter van de achterlijn. Actie van Berghuis ingezet met de voorzet nu. Van Brandt, die hij rustig aanspeelde. En dan de bal ingooit. Was niet Brandt, maar Edwardsen. En die mag nu ingooien. Gooit hem even achteruit richting Amrabat. En dan drie man van Ajax nog achter de bal. Zeefuik is daar nog ergens in de buurt. Amrabat, lage bal naar de rechterkant. En dan is het nu de aanvoerder van Ajax. Steven Berghuis met buitenkantje links. Verlengd door Mokkio. En dan terugkoppen van Tolu. Die had misschien beter zelf kunnen koppen. Gevaar in de 16. Als je Tolu daar aan de bal krijgt of op het hoofd. Ja, dan wordt het altijd gevaarlijk, maar geen goal.
1: Nou, Brandt wilde hem hebben. Dan zag ik zo'n scenario als in Zwitserland voor me. Toen Tolu hem goed klaarlegde voor Mokkio. Ondertussen zijn we aan de andere kant. Als Fortuna dreigend is, daar is een schot. En oh, een goede redding, zeg, van Ter Stegen. Dat schot was knap van Romani. Randje 16 richting de verre hoek. Laag en hard. En een meer dan prima redding van de Ajax-doelman. Die voorkomt daar dat Fortuna Paradoes op 1-0 komt. Net nadat Ajax dus de mogelijkheid krijgt aan de andere kant. Als Mokkio hem, nee, het is Tolu hem natuurlijk probeert klaar te leggen voor Brandt. En dan aan de andere kant zijn ze razendsnel uit. En is dit echt een knappe redding van Ter Stegen op de inzet van Onderbrommel.
2: Ja, en dan is het een corner aan de rechterkant in de 30ste minuut van de wedstrijd voor Fortuna Sittard onder het uitvak. Want daar zitten ze allemaal die zich voor de wedstrijd zo mooi lieten zien. En Iataren neemt die corner weggebokst door Ter Stegen. En dan uiteindelijk wordt hij in tweede instantie bij een afstandsschot ook geholpen door Tolu. Die vanaf de achterlijn de bal wegschiet. Maar Ter Stegen was ook alweer in de buurt om hemzelf te redden. Iataren, druk blijft dus van de thuisploeg. Fortuna Sittard, Iataren met de voorzet weggekopt keren. Afslaande bal is weer voor Fortuna. Laag door het midden geschoten. En dus te pakken. Het schot van Fortuna. Het schot van Hübner was het. En dan heeft de keeper hem.
1: In één keer drie schoten op doel van Fortuna. Een heel korte periode. Overleefd dus even deze storm, kunnen we zeggen, die anderhalf minuut duurde van Fortuna. Want daar moest Ter Stegen toch een paar keer handelend optreden. Het inzetten van die Fortuna-spelers. Laten we kijken hoe het dan nu gaat aan de andere kant. Als Ajax zich weer meldt op de helft van de thuisploeg. Edwardsen aangespeeld, maar laat zich veel te makkelijk van de bal zetten daar, zegt door Pretijn. De man uit Winschoten. Als de baas hem dan wel weer oppakt. Ajax met Brandt nu. Die wijst, die gebaart naar Amrabat. Dat hij wat meer richting de as moet gaan. Amrabat wordt aangespeeld. Speelt Kerer aan. Dan een goede bal tussen de linies. Namokio vrijgespeeld daar. Tolu, randje 16. Aanname niet helemaal lekker. Anders had hij kunnen schieten. Beleggen dan nu. Guy in één keer doorgespeeld op Berghuis. Wie schiet er dan nu in de 16? Er was nog niemand. Amrabat dan. Het duurt wat te lang, want dat schot gekraakt. En dan in de handen van Brandhorst. Ajax voetbalt er bij vlagen wel aardig doorheen. Maar moet toch, zoals dat dan zo mooi heet, iets eerder, denk ik, de trekker overhalen. Ook al zit je in een moeilijke situatie. Toch maar een keer proberen. uur gebeurt het dus net iets te laat via Amrabat. Ajax ondertussen goed onderschept daar die bal in de opbouw van Fortuna door Tolu. Dan Amrabat in één keer door. De bedoeling was Mokio.
2: Ja, Ajax in de 32e minuut van deze wedstrijd. Leuk dat je luistert. Fortuna Ajax 0-0 meepraten kan zoals altijd via radio@ajax.nl. Dat is ons e-mailadres. En Ajax heeft de bal in Sittard aan de linkerkant. Daar waar het gras iets minder groen is in dit stadion. Omdat er een parkeergarage onder zit. En sowieso ligt de mat er niet fantastisch bij vanavond. En dat al in begin september. Dat belooft wat voor de rest van het seizoen. Daar zijn wij er in ieder geval alvast geweest. Ajax levert wel de bal makkelijk in. En op het middenveld is het de loopactie bij Romani. Die hem even terug weet te krijgen bij Daalhuis. En dan gelukkig dwingt Ajax Fortuna weer helemaal terug tot de man in het rood. En dat is Branderhorst. De doelman geeft hem naar zijn rechterkant. Daar is het Goed met het oplopen. Goed, de Braziliaan. Ja, goed ertussen gezeten. Tolu. En vervolgens Edwardsen naar Brand. Brand in de 16. Julian Brand. Twee Fortuna-spelers voor zich. Komt tot het schot. Eentje raakt hem nog aan. Pinto. En dan via zijn been makkelijk te redden voor Branderhorst. Maar eindelijk weer wat gevaar voor zijn goal voor Branderhorst. En dat dankzij Julian Brand. En het goede werk op het middenveld van Edwardsen en Tolu.
1: Ja, Tolu die loopt mee met zijn centrale verdediger. De centrale verdediger van Fortuna. Goed gedaan van de spits. En dan kan Edwards ze overnemen. Meegeven aan Brands. We begrijpen dat de Duitser dan kiest voor het schot. In plaats van afgeven. Want een andere Berghuis stond daar gedekt. Ajax neemt weer over. 13 minuten voor rust zo'n beetje. Het zou lekker zijn als de Amsterdammers in deze fase op voorsprong weten te komen. Nu misschien met Tolu. Goed klaarleggen. Oh, Brands. Kon hem om Brandhorst heen wippen van heel dichtbij. Dat was ook de bedoeling van de Duitser. Maar de keeper van Fortuna redt daar dan toch nog knap. Ondertussen aan de linkerkant een overtreding gemaakt, denk ik, door Daalhuis. Ajax kan door met Berghuis als Guy nog wel op de grond ligt. Hij werd daar even geraakt. Baas wacht dan ook even, kijkt even naar zijn maatje aan de rechterkant, die echt op de zijlijn ligt. En grijpt naar zijn schouder. Even tijd voor een blessurebehandeling dus. Maar daar toch een prima kans voor Ajax met de bal van Guy op Tolu. Die geen buitenspel staat en dan met zijn borst klaarlegt op Brand. Die staat in de 5 meter, Diederik. Maar krijgt hem net niet naast Brandhorst.
2: Nou ja, misschien had hij voor de halve omhaal kunnen gaan. Want het was echt lekker klaargelegd door Tolu met de borst. Dat is een mooie assist, hè, als het lukt om zo'n bal met de borst daar neer te leggen. Hij heeft ook een borst waar de mijne, denk ik, drie keer in kan. Ja, zoiets, denk ik wel. Ja, hij is groot, breed.
1: Hij heeft andere kwaliteiten.
2: Ja, zeker weten. Maar denk je echt dat hij... Ik denk dat hij minder 100 meter ook nog klopt, hoor. Ik ben wel snel, maar op het veld...
1: Bij de 25 niet, toch?
2: Nou, vanaf 100 pak ik hem, denk ik. Ja, ja, zeker. Kleine, korte pasjes bij de commentator van Ajax Radio. 35e minuut van de wedstrijd. En nog zo'n brede kerel bij Ajax, Sofyan Amrabat. Die heeft de bal gekregen met zijn glad geschoren koppie. Dat natuurlijk bezweet is. En dat kun je dus zien glinsteren in het licht van het Fortuna Sittard Stadion. Hij geeft hem naar de rechterkant. En daar is de aanname bij Steven Berghuis. Steven Berghuis, de hoogte van de 16 meter. De hele tijd dubbel gedekt. Terug naar Kai. Goede voorzet. En dan Tolu verlengt hem naar de tweede paal. Afslaande bal is voor Brandt. En die schiet hem keihard in de kruising met links. Julian Brandt is een van de drie Duitsers in de basis van Ajax. Net had hij te veel tijd nodig. Nu twijfelt hij niet. En jaagt hij de bal in de bovenhoek. Ajax leidt met 0-1. Goed werk van Guy, van Tolu. En toch ook zeker van de man met het witte bandje in zijn haar. Julian Brandt.
1: Tweede treffer alweer van de Duitser in de competitie naar zijn doelpunt uit bij PEC. Het lijkt een beetje op zijn doelpunt uit bij Sion was dat volgens mij. Toen randje 16, toen hij hem in de kruising jaagde. Nu doet hij het weer met zijn linker. En het is echt een prachtig doelpunt, hoor. Want hij controleert hem op de borst en laat hem dan even stuiteren. En dan is het een echte dropkick, zoals dat dan heerlijk heet. Met een beetje effect. En die Brandhorst die zit op zijn knieën en ziet die bal langs suizen. Werkelijk. En zoals dat Ajax op voorsprong in zit.
2: Hij is dicht bij huis. Dus hij voelt zich ongetwijfeld als een vis in het water in Sittard.
1: Nee, echt, mooi doelpunt.
2: Ja, lekker doelpunt. Oh, de scheidsrechter is nog aan het kijken. De VAR is nog aan het kijken. Hé, verdorie. Dit zou toch wel zonde zijn? Geen idee wat er aan de hand zou kunnen zijn. Het is Edwin de Graaf.
1: Ja, het is zijn borst, toch?
2: Die denkt dat het misschien Hens zou zijn van Julian Brandt bij de aanname.
1: Wij denken,
2: maar we hopen vooral dat het niet zo is. Er wordt nog gekeken door Edwin de Graaf en Joost van Zuilen, de assistent VAR in
0: Het ARAG Replay Center in Zeist, waar zij zitten. Gebroedelijk naast elkaar met van die gamers koptelefoons op. Wij zien ze op dit moment ook op de rug. Bekeken, zij in Zeist, wij in Sittard, Ajax in Sittard. Iatare in gesprek met de scheidsrechter. Die hoort nu wat. Ja, hij gaat door. Hij telt. Het doelpunt staat. Julian Brandt heeft net met een keiharde knal Ajax op 0 tegen 1 gezet tegen Fortuna Sittard.
1: Vier doelpunten alweer in 9 duels. Hè, als je de Europese duels dus ook meetelt. Prima gedaan. Meer dan prima, moet ik zeggen. Voor Julian Brandt. Dat is een lekkere binnenkomer. Voor een van die zomeraanwinsten dus van Jordi Cruijff. En zo staat Ajax op voorsprong in Limburg, in Sittard. Zijn we nu 38 minuten onderweg en wil Zeefuik een vrije trap na een duel met Henrique. Braziliaanse linksback van Ajax. Daar trapt de manschot niet in. Ajax kan verder met de stegen. Lange bal van de Duitser op de borst van Guy op de middenlijn aan de rechterkant. Echt een pan klaar voor Berghuis. En dan uiteindelijk via Mokkio. Balbezit nog altijd voor Ajax. Mokkio naar Tolu. Die staat daar alleen op de helft van Fortuna. Gaat dan even terug naar Guy. Via andere bad nu meegeven op Berghuis. Even loeren aan de andere kant. Waar is de ruimte? Edwardsen komt zich aanbieden. Heeft Henrique bij zich. Dat is even een nieuw duo volgens mij aan de linkerkant. Voorgaande duels vooral met Gloch en Ouazzaan. Nu krijgt Olivier Edwardsen. Dus even de voorkeur aan de linkerkant. Brandt ondertussen kwaad op zichzelf. Omdat die paas op Guy niet goed is. Berghuis kan wel oppikken. We geven aan de doelpuntenmaker. Een 6-1-2 ondertussen met de andere bad in de as van het veld. Dan gaat het via Brandt wel naar de rechterkant. Naar Berghuis. Zo is Ajax wat langer in balbezit nu. Weer Berghuis. Schijnbeweging van hem. Dreigen met de voorzet. Wellicht Tolu nog altijd in de 16 van Fortuna. Ajax neemt de tijd. Het gaat via Amrabat nu naar de linkerkant. Baas toont wat op. Het zand jaagt door. Maar Fortuna krijgt de bal niet afgesnoept van die Ajax-side. Als Ajax de balbezit nog altijd koestert. Nu weer Amrabat. Kijken naar links. Meegeven naar rechts. Brandt staat daar. Veel positiewisseling even bij Ajax. En dan nu de voorzet van Berghuis. Och, die is gevaarlijk zat. Maar net niet Tolu. Net wel Brandhorst.
0: Oeh, die had moeten zitten. Denk ja. Ik toch? Ik wil hem in de herhaling zien. Geweldig ingesneden van Steven Berghuis. En dan nu even voor de, laten we zeggen, Ajaxide boven de 25. Het was zo'n bal zoals Promes vroeger op Ziyech gaf. Oh, zo eentje was het.
1: Andersom. Ziyech op Promes.
0: Ja, helemaal. En dan Promes die prikte hem er dan ook nog wel eens in. Maar in dit geval was het niet gelukt voor Tolu. 40e minuut van de wedstrijd. 0 tegen 1. We zijn terug in 2026. 12 september 2026 om precies te zijn in de Eredivisie. Waar Ajax jaagt, omhoog jaagt. Want achter staat als het gaat om de stand in de Eredivisie. Op AZ, op PSV en op Feyenoord. AZ gisteren puntjes laten liggen. En Ajax staat met 0-1 voor bij Fortuna Sittard. De bal is bij Caio Henrique. Lage bal op Julian Brandt. Ajax komt best goed voor de dag hoor. Het is niet altijd flitsend, maar Fortuna zakt ook ver in. En gelukkig heeft Brandt die goal gemaakt. En hopelijk kan Ajax snel wat meer ruimte vinden. En dat was dus zojuist al het geval met die heerlijke bal van Berghuis. Die nu hem weer heeft. Combinatie opgezet, niet gelukt met Mokkio. En dan Fortuna Sittard even met de eenzame spits. Want dat is hij toch wel, Zeefuik. Die zich wel richting doel probeert te wekken. Langs Thilo Kehrer en ook Amrabat is erbij. Ze lossen dat samen.
1: Ja, met z'n tweeën. Maar dan krijgt Mokkio een enorme beuk van Zeefuik. Die de bal dan weer terug berovert. Mokkio laat zich niet zomaar opzij zetten. Gaat dat duel aan dan. Aan de zijkant. En dan krijgt uiteindelijk Fortuna een inworp. Die is snel genomen met Dalhaus. Fortuna natuurlijk op jacht naar de gelijkmaker. Dat biedt wellicht Ajax toch ook weer wat meer ruimtes. Daar waar Fortuna in de eerste 38 minuten pak een beet de ruimtes heel klein wist te houden, zullen ze nu toch ook wat meer moeten komen. En ik merk direct bij Ajax dat er ook wat meer vertrouwen lijkt te ontstaan.
0: En bij jou?
1: Ja, ook wel. Maar vooral bij Ajax. Ja. Naar het doelpunt van Brandt. Want die zat er lekker in.
0: Ja, ik heb ook wel ik zit meteen beter hier op een stoeltje. Fortuna zit het Ajax, 41ste minuut. Mailtjes stromen weer binnen natuurlijk via radio@ajax.nl. Meteen natuurlijk een feestelijke stemming. Was nog een camping volgens mij waar we een mailtje van binnen kregen zojuist. Ergens in Nederland, Enspijk of zo, waar zat deze mevrouw? Ik zag het net binnenkomen en die zit samen met haar zoontje te luisteren. En de zoontje, inderdaad, in Enspijk. Daar is Mariam aan het luisteren. En Jesse, haar zoon, mocht onlangs naast Tolu het veld oplopen in de Johan Cruijff Arena. Dus ze hoopte dat hij zou gaan scoren. Nou, dat hopen we nog steeds. Want dat zou betekenen dat Ajax een tweede maakt. De eerste is gemaakt door Julian Brandt. Het is Amrabat in balbezit. En die geeft hem aan de rechterkant. Daar staat dan helemaal niemand de hele tijd tussen. En dan komt hij bij Berghuis. Echt zo'n niemandsland op de flanken. Waar Fortuna gewoon alles in het centrum als een trapezium in elkaar is gezakt. Voor de goal van Branderhorst. En Ajax, ja, gaat daar dan maar een beetje zigzaggend doorheen. Maar dat lukt maar zo nu en dan. En dat is op zich begrijpelijk. Dus des te lekker dat het er al in ieder geval één keer in is gevallen.
1: Ja, versnelletje net een tikje te laag. Maar Ajax wel geduldig. En daar geven ze groot gelijk in. Als Fortuna zover doorzakt, dan is de balbezit maar even heilig. Voor de ploeg van Michel Sanchez. Ondertussen wel balverlies geleden. Balhaus probeert hem bij de cornervlag weg te werken. Berghuis zit er even kort op. En Michel Sanchez maakt zich ontzettend kwaad langs de zijkant. Benieuwd dan naar wie is dat richting Amrabat. Die kijkt wel even naar de zijkant. Man die zijn basisdebuut dus maakt. Moest invallen, mocht invallen afgelopen zaterdag tegen PSV. En nu dus op die vertrouwde zespositie van hem. Heeft niet heel veel wedstrijden gespeeld in de voorbereiding. Nul zelfs. Zijn laatste wedstrijd voor die van PSV was Marokko-Frankrijk. Dat is alweer even geleden natuurlijk. Op het voorbije WK. Edwardsen ondertussen. 3 minuten nog in de eerste helft. Geeft de bal mee aan Baas via Amrabat. Daarna Mokkio en dan even loeren aan de andere kant. Buurt erbij Berghuis. Berghuis, twee man direct bij hem. Wippertje handig op Tolu. De omhaal van Tolu. Vanaf een meter of 10 gaat een meter, denk ik, naast het doel van Brandhorst. Maar dat was aardig gedaan.
0: Dus. Ja, die dacht aan Jesse. Die dacht, ik doe het voor Jesse. Ongelooflijk wat je meemaakt met Tolu in een paar wedstrijden. Nu weer een omhaal. De verdediger achter hem, dat is goed. En daar is hij niet bang voor. Ja, hij moet wel die omhaal maken. Hij kan bijna niet anders. Maar het is een speler waar altijd een zweem van mooie verhalen omheen hangt. Komt de gele kaart nu trouwens. Een gele kaart voor Zeefuik. Overtreding op Keren.
1: Ja.
0: Het gebeurde een beetje buiten mijn zicht, eerlijk gezegd. Dus misschien heb jij gezien wat hij deed.
1: Hij deed het een paar minuten geleden natuurlijk al bij Mokkio. Toen werd hij gespaard door Manschot. Ja, nu tik je gewoon door op Keren. Die hem de bal afsloeg na een duel met Guy. Denk ik frustratie bij
0: Is dit een faalmoment waard?
1: Ja.
0: Trapt hij na? Ja. Lijkt er wel op.
1: Hij tikt de Duitse rechter ondersteboven.
0: Hij geeft nog een tikje omhoog na. Dat is gemeen, maar we gaan weer verder met spelen zo te horen. Nee, toch niet. Moet behandeling komen voor Tilo Keren. Het geeft dan wat mij betreft mooi de gelegenheid om Edwin de Graaf en zijn assistent Joost van Zuilen in het ARAG Replay Center in Zeist nog even aan het werk te zetten. Om hier nog eens even naar te gaan kijken, want het was een overtreding. Het was geen harde trap. Maar in eerste instantie trapt hij op zijn voet. En daarna maakt hij nog zo'n beweging omhoog. En eerlijk is eerlijk, dat geeft toch een zweem van natrappen. Dat geeft het idee van natrappen. Ik ben benieuwd of daardoor de VAR nog naar gekeken wordt. Ik heb niet het idee daarvan, hoor. Ik denk dat het ijdele hoop is dat er straks met 10 man verder gevoetbald moet worden door Fortuna. Want Manschot staat rustig over Tilo Keren heen. En die gaat volgens mij niet meer naar zijn VAR hoeven luisteren. Keren mag dan wel blijven zitten op het veld staan. Omdat de gele kaart is gegeven, dan hoef je er niet een minuut vanaf. Zoals de regels voorschrijven als er geen geel is gegeven. En dus gaan we verder en is het bijna rust. Nog 10 seconden, dan zit het erop. We zullen er niet heel veel bij krijgen, toch?
1: Guy checkt even in bij zijn Duitse teamgenoot. Gaat alles oké? Vooralsnog wel. We zitten niet zo dik in de centrale verdedigers natuurlijk. Als die Jansen
0: 3 minuten
1: uiteraard zou kunnen warm lopen. En inderdaad, 3 minuten worden bijgeteld voor dit duel. Henrik heeft de bal. Overwege de Fortuna-helft zitten we nu met nog altijd een 0-1 voorsprong. Brandt scoorde als Edwards hem laag heeft aan de doelpunt te maken. Iets is goed. Henrique vrij gespeeld voor het doel. Ah, net niet Mokkio. Ook net niet Tolu, want er wordt verdedigd door Fortuna. Als Michou de bal over de eigen achterlijn werkt. En daarvoor komt dat of Tolu of Mokkio de bal zo kan binnenschieten. Hey. Aan prima 1-2 van Brandt en Henrique. Zie jij misschien, denk ik, nog Hens Diederik?
0: Ja,
1: gaan we nog naar kijken.
0: Ja, zijn schouder.
1: Het was een goede aanval van Ajax.
0: Had hij, denk ik, ook geen penalty meer voor geven. We zijn bijna op 46 minuten van de 48 die het zal gaan duren in deze helft. Het is Brandt met de corner. Makkelijk weggekopt bij de eerste paal door Zeefuik. wel overnemen. Edwardsen, goed gretig van Edwardsen, doorgespeeld op Brand. Aanname met rechts, moet hij hem ook met rechts voorgeven. Dat doet hij dan maar even niet. Dus maar terug richting Edwardsen. Op die strook van het veld waar het gras echt beroerd is. Ingooi voor Ajax richting de cornervlag zo'n beetje. Edwardsen zal het gaan doen. Je zou ook Guy kunnen laten overkomen. Dan kun je hem de 16 meter in slingeren. Kerer wil de 16 ook wel in. Guy komt wel. Nee, Henrique gooit. Dan wordt het een korte. Henrique doet het in de voeten van Baas. Baas gaat Ajax nog even doordrukken. Met nog anderhalve minuut te gaan in de blessuretijd van de eerste helft. Caio Henrique met de voorzet. Prima voorzet. Wordt weggekopt. Goed, gaat onderuit. En werkt hem wel over de zijlijn. Zo hard is die kopbal. Ingooit dus voor Ajax aan de linkerkant.
1: Mooi verhaal trouwens met Caio Henrique die de bal gaat inworpen. Nu werd opgevoed in Brazilië door zijn opa. Omdat zijn vader al op jonge leeftijd, toen Caio dus heel jong was, ongelukte bij een verkeersongeluk met de motor. Zijn opa is een allergrootste fan, maar heeft nog nooit een wedstrijd van hem in Europa kunnen bijwonen. Ook in Monaco niet. Dus hopelijk kan hij nu bij Ajax een keertje langskomen. Als zijn kleinzoon de bal heeft, dribbelt richting de 16. Maar dan zit er een Fortuna-been net tussen. En gaat Fortuna denken aan counteren. Zeefuik is er vandoor, maar wordt verdedigd door Kerer. Die even net iets te veel tijd neemt bij het terugspelen van die bal op de stegen. En daar zit Zeefuik ertussen.
0: Je begrijpt wel dat toen je dit verhaal begon met mooi verhaal. Vervolgens was er een hele macabere twist over dat zijn vader is overleden, wat ik niet wist. En toen dacht ik, nou ga je zeggen, vanavond is hij er voor het eerst bij, die opa. Maar hij moet dus nog komen.
1: Nee, dat is het mooie eraan, dat hij waarschijnlijk dus dit seizoen voor het eerst een wedstrijd gaat bijwonen van zijn kleinzoon. Dus in Europa, ja. Dat was altijd
0: We moeten dit regelen. Misschien kan
1: Ajax Feyenoord wordt het waarschijnlijk. Dus in februari.
0: Misschien kan Marcel een handje helpen, want we krijgen van Marcel groetjes uit de Braziliaanse Amazone. Nou, in de stad Cuiabá. Nou, ik zou zeggen, pik even op de terugweg. Henrique's opa mee. Nu geeft hij de bal laag op Edwardsen. Edwardsen lage voorzet. Wordt aangeraakt en gaat over de achterlijn. En dan wil Edwardsen een corner. Bij Fortuna willen ze een doeltrap. En ik denk dat de scheidsrechter graag thee wil. Want hij geeft de doeltrap. En dan kan hij gewoon zo meteen affluiten. Voor de rust staat Ajax met 1-0 voor. Uit bij Fortuna Sittard. Dus eigenlijk 0-1. Wat vind jij ervan, Corné?
1: Gezapig, zoals we in de reacties ook al kregen. In een heel erg laag tempo. Maar wij zeiden volgens mij voorafgaand aan dit duel, ook met z'n allen, Diederik, Ajax moet deze wedstrijd winnen. En hoe dat dan gebeurt, dat maakt even niet uit. En vooralsnog staan ze met 1-0 voor door dat geweldige doelpunt van Brandt. En dat maakt wel heel veel goed.
3: Hi, ik ben Daley Blind en je luistert naar Ajax Radio.

0: Dale, dale, let's go, Corné. We gaan weer beginnen met de tweede helft van Fortuna. Sittard tegen Ajax. Een stugge wedstrijd. Dat wisten we van tevoren al voor Ajax. Maar Ajax heeft wel de ban gebroken. Julian Brandt heeft de bal op de borst aangenomen. Je hebt het nog gehoord natuurlijk net bij Ajax Radio. En als je het niet gehoord hebt, kun je het fragment in de liveblog van Ajax nog even terugluisteren via ajax.nl. Natuurlijk ook de makkelijkste plek om te luisteren naar Ajax Radio. Wil je dat zonder vertraging doen, dan doe je dat via ajax.nl/audio. Ook als je in het stadion zit en het niet zo goed kunt zien, dan is dat de snelste manier. Corné, jij zat mee te schrijven volgens mij, want ik heb gezien dat Danny Buijs al heeft gewisseld.
1: Buijs heeft gewisseld in de rust inderdaad. En Zeefuik is naar de kant gehaald. De spits die vooraf gaat aan dit duel bij de warming-up al een beetje geblesseerd leek te raken. Dus de vraag was überhaupt of hij wel kon starten. Dat gebeurde dus wel. Zeefuik, geel op zak over, bovendien. Gewisseld. De Scott die het vorige duel met ADO nog speelde. 5 duels, 3 basis, 1 goal gemaakt. Die staat er nu in, de Belg. Die zal dus samen met die andere spits dan, Romani, voor oorlog moeten gaan zorgen op de helft van Ajax. Als Brandt de doelpunt te maken klaar staat om de aftrap te nemen voor deel 2 van Fortuna Ajax in Sittard op deze zaterdagavond. En de aftrap is genomen. Ajax dus op voorsprong. Direct de lange bal. Tolu als Edwards hem controleert. Randje 16. Tolu dan direct met het schot. En dat ziet er een beetje kolderiek uit dan. Wat die lange spits van Ajax daar probeert. Want die had iets in gedachten. Ik denk een beetje zoals Brandt dat deed. In minuut 35. Met een volley. Brandt scoorde toen met zijn chocoladebeen nota bene. Zijn verkeerde been voor de duidelijkheid. Tolu deed het met zijn rechter. De bal ging richting de cornervlag. Ondertussen Fortuna met de lange bal. Amrabat zit daar half tussen samen met Baas. En de overname is prima van Ajax met Bocchio. Die dan de bal te ver voor zijn huis
0: speelt. Ja, ziekenhuisbal. Maar gelukkig niemand in het ziekenhuis. Wel het balbezit bij Fortuna. Ruimte om uit te breken aan de linkerkant. Maar gelukkig wordt het niet gezien op het middenveld door het zand. De Feyenoord-huurling mist daar eventjes de memo. Dat aan de linkerkant er heel veel ruimte lag bij Ole Romani. Niet bereikt dus. En dus mag Ajax verder. Caio Henrique met de opening naar de rechterkant. De aanname is bij Berghuis onder de voet. Lekker aangenomen. Gaat naar binnen. En een goede bal door het centrum. Naar Momokio afdrukken. Schiet hem naast. Neemt hem goed aan met links. En kiest dan voor de linkerhoek. Waar hij wat mij betreft voor de rechter had moeten kiezen. Of in ieder geval tussen de palen, Corné.
1: Maar het is een disrespect naar Berghuis. Want wat een geweldige paas van de rechtsbuiten van Ajax. En aanvoerder die speelt daar

0: hoop nog altijd bij Fortuna. En de linkerkant balbezit nu voor de thuisploeg. Met de Scott die zich kon melden. Overtreding gemaakt nu op Michou, de Fransman. Goede voetballer is dat, die dus overkwam een tijdje geleden van PSG. Nu de vrije trap krijgt. Fortuna denkt die snel te nemen door Balhaus direct in de loop de bal mee te geven. Aan de linkerkant. Maar wordt teruggefloten daar door Manschot. De bal lag niet stil wellicht. Of hij had nog even zijn administratie niet op orde. Hoe dan ook komt de vrije trap dan nu met het zand achter de bal. En natuurlijk de man met een van de beste traptechnieken van de Eredivisie. Iataren, daar komt die bal gevaarlijk voor het doel. Kerer komt goed weg. Er komt daar dat een van die Fortuna-spelers vrij kan inkoppen. Balbezit nu bij Pinto. Overwege de Ajax zelf. Schept de bal richting de 16. Keren ruimt op. Dan krijgt hij hulp van Henrique. En ligt de ruimte nu aan de andere kant met Brandt.
1: Ja, Brandt die speelt de bal te ver voor zich uit. Waardoor het zand kan overnemen. Fortuna blijft in balbezit. Komt misschien zo geel aan voor Amrabat. Michou heeft hem gekregen uit die slijding van het zand. Het was een beetje een ziekenhuisbal tussen Amrabat en het zand in. Maar Amrabat maakte daar zeker de overtreding. Hopelijk dus geen geel nog voor de basisdebutant. Voorzet van Fortuna Sittard van Jasper Daalhuis. Via Berghuis, corner dus. Want ging over de achterlijn, 49e minuut. Het vertrouwen bij de supporters die nu achter Mark Ter Stegen zitten. De fanatieke thuissupporters van Fortuna Sittard. Is er en de steun is volledig voor de ploeg van Danny Buijs. Met een 0-1 achterstand voor Fortuna. Ajax dus nog voor, maar wel die minimale stand. Iataren met de voorzet naar de tweede paal. En dan wordt de bal weggekopt. En dan is het Edwardsen die de rest moet doen. Geeft hem dan per ongeluk in de voeten. En dan is de voorzet van het zand. Het zand naar de tweede paal. En daar kan niemand binnenlopen. Achterin was wel de Scott. Maar hij komt er niet aan. Ook Hübner was erbij. Maar hij had hem niet. Indonesisch International. Bal gaat over de achterlijn. Doeltrap dus voor Ajax. Gevaar voorlopig geweken in de 50ste minuut. Maar de herrie die zwengelt aan van achter de goal van Mark Ter Stegen. Van de Tifosi Giallo Verde. Dat klinkt heel interessant. Weet je ook wat dat betekent?
0: Geen idee.
1: Nou ja, Tifosi geel groen. Giallo Verde.
0: Ja, Verde kon ik inkomen, ja.
1: Tenminste, ik denk het hoort. Ja, toch denk ik. Ik ben mijn Italiaans iets minder dan mijn Spaans, maar. En al helemaal dan. Volgens mij, ja, ongetwijfeld gaan we gecorrigeerd worden als het niet klopt. Nee, maar het lijkt me gewoon.
0: Zeker.
1: De geel-groene fans, zou je ook kunnen
0: zeggen.
1: Het is
0: allemaal niet moeilijk, hè? Toch? Die namen? En daarom?
1: Nee.
0: Tifosi geel.
1: Ja, dat vind ik nog tamelijk ingewikkeld dat het in het Italiaans moet, eerlijk gezegd.
0: Kan ook gewoon. Die Tifosi vandaan.
1: Ja.
0: Ja, de capo. Die Capis. Die zit op zijn trommel te rammen. Ook achter het doel, dus daarvan Ter Stegen nu. Want Ter Stegen dus. De kant van de harde kern van Fortuna. En Brandenhorst dan aan de andere kant waar het uitvak zich laat horen als Michel Sanchez weer staat. De huppelen langs de kant, gebarend. Richting zijn Ajaxide. Guy heeft de bal in zijn handen. Een meter of drie voor de middenlijn mag hij gaan ingooien. De Deen doet dat op Tolu. Heeft te maken met Hübner. Die speelt hem dan weer over de zijlijn. Herkansing dus voor Guy. Kies dan nu voor het balletje even naar achteren, naar Keren. Vooralsnog een prima basisdebuut, denk ik, van de Duitser.
1: Ja, vooral de kopduels, hè.
0: Ja,
1: dat is heel belangrijk,
0: absoluut.
1: Wat ik net zeggen.
0: En natuurlijk ontzettend ervaren. Hè? Bij Monaco natuurlijk gespeeld, maar ook al toch 30 plus interlands volgens mij voor Duitsland. Die moet hij eens even achteruit, want Hübner met lange pas aan de linkerkant. Voorzet op het hoofd daar toch wel van Romani. Op de 5 meterlijn zo'n beetje, maar die bal gaat ruim naast het doel van Ter Stegen. Dat betekent wel dat Fortuna in de tweede helft toch ook alweer twee mogelijkheden heeft gehad. In elk geval tot een kans te komen. Dit was er wel eentje. Goede voorzet van Hübner. Maar wel moeilijk te koppen voor die spits Romani.
1: Nou, hij ziet er echt Indonesisch uit, hè?
0: Ja, totaal niet. Maar wat dat betreft snap ik het natuurlijk wel. Hè, voor dat soort jongens om gewoon, net als Maarten Paas, gewoon interlands te spelen voor een voetbalgek land. Want populair zijn ze natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Indonesië. De grootste kans in de tweede helft was voor de man die nu heel even de bal in de voeten had. Mokyo. En hem nu onderschept.
1: Ja, Ajax levert dan nu de bal weer in. Slordig hoor, Ajax in de aanval. En nu kan Romani weer bijna weg. Maakt Keren een overtreding. En is de tweede kans alsnog voor Fortuna Sittard. Ter Scott maakt de kans af. Schiet hem via doelman Ter Stegen. De voet van Ter Stegen. Maar gaat erin aan de linkerhand van Ter Stegen. In het hoekje laag. 100% kans. Geschut er achterin. Eigenlijk begint het al op het middenveld. Ajax levert de bal nu al 2-3 keer makkelijk in bij Fortuna Sittard. En in eerste instantie lijkt de aanval te sneuvelen bij Romani. Maar dan

0: Uit daarachter nog invaller Descot aan de oudspeler van FC Utrecht. En Volendam zet zijn nieuwe ploeg hier op 1-1 tegen Ajax.
1: Ja, Mokio kan zichzelf dat natuurlijk verwijten. Speelde zo ijzersterk sterk afgelopen weekend tegen PSV. Beloond met een plek in de basis. Verliest die bal dan op dat middenveld. Dan kan Fortuna eruit. Is het ook wat ongelukkig met Kerer. Die de bal lijkt te onderscheppen. In duel met Romani. Dan schiet die bal door voor de voeten van Descot. En die kan dan alleen af op te stegen. Ja, de Duitsers ziet er nog wel aan hè, met de punt van zijn linkervoet. Daar waar hij in de eerste helft heel goed redding bracht met zijn handschoen. Deed hij dat dan nu bijna met zijn voetbalschoen. Maar via zijn schoen landt die bal dan uiteindelijk wel in het zijnet. In het doel dus. En is het raak voor de invaller van Fortuna, Descot.
0: Ja, bij het spel. Oeh, misschien bij het spel. Ik hoop het.
1: Maar ik denk dat Baas dat dan opheft. Het staat ook gewoon 1-1. In elk geval wel op het scorebord. Ik weet niet of de VAR daarnaar kijkt.
0: Ja,
1: of dat ze gewoon
0: ja, zeker.
1: Op dat moment laten zien. Nou, de VAR kijkt. Oké, okay, dat zou dan een gunstig kunnen uitpakken wellicht.
0: Welkom
1: voor Ajax zeg. Zo, in minuut 54 als mensen geven meld bij Manschot. Onder andere Iataren. Komt even buurten. Is daar sprake van buitenspel? En je ziet het ook direct aan de uitleg van Manschot. Ja, dat is inderdaad dan waarnaar wordt gekeken.
0: Er hoeft er niet zo lang gekeken te worden, toch?
1: Nou, je hebt natuurlijk van die momenten dat er echt lijnen moeten worden getrokken. Op de millimeter. Hè? En dan is het misschien een teen. Zoals je misschien in de Champions League ook zag bij Feyenoord. Bij dat mooie doelpunt. Een teen was dat toen.
0: Van er wordt vooral naar een overtreding gekeken, volgens mij.
1: Of is het dan een overtreding die misschien er dan voor zorgt dat dit doelpunt wordt afgekeurd? Ze laten hier wel telkens het moment van eventueel buitenspel zien.
0: In eerste instantie zie ik buitenspel, maar ik zag dat de VAR die zat echt naar die overtreding te kijken.
1: Ik denk niet dat het buitenspel is. Dat lijkt me sowieso dan niet. En dan is het misschien een overtreding op Kerer.
0: Ja, want daar zit de VAR de hele tijd naar te kijken, naar dat moment. Tjonge, de VAR is wel aan het werk gezet al in deze wedstrijd. Bij de 1-0 van Julian Brandt was het uiteindelijk geen hands van Julian Brandt. Concludeerden Edwin van der Graaf en Joost van Zuilen in Zeist. En die twee die zitten weer gezellig met elkaar te converseren. En wij kunnen op hun ruggen meekijken. We horen natuurlijk niet wat ze zeggen. En het is een doelpunt. Het telt dan toch geen welkom cadeau vanuit Zeist. Ajax moet gewoon weer aan de bak om de drie punten binnen te gaan slepen. En het vertrouwen, het feest. Het is een kwestie van geduld, zongen ze hier net. Uit de keel van Rowan Heerzen. En dus die bijna 20.000 supporters in het stadion van Fortuna Sittard. 1 tegen 1.
1: Ja, Mokio had natuurlijk gewoon voor 0-2 moeten zorgen. Vroeg in de tweede helft. Nu verspeelt hij de bal weer. En krijgt hij bovendien een vrije trap tegen. Geen lekkere wedstrijd voor Jordi Mokio. Zeker geen lekkere eerste 10 minuten van de tweede helft voor de middenvelder van Ajax. Op de 8 positie 1-1. Daar waar er echt niks aan de hand was voor de Amsterdammers. Moeten ze nu oppassen. Want daar is Fortuna weer. Kerer ruimt op. Doet het op tijd voordat Romani gevaarlijk kan worden. Maar dan is er ook gefloten. En daarvoor wel even gevlacht voor buitenspel. Dan krijgen we de aanvoerder van Ajax. Want dat is Davy Klaassen. Die wel draadveld in gaat komen. En ook Ouazzane meldt zich aan de zijkant. Een dubbele wissel bij Ajax. 10 minuten in de tweede helft. Ingegrepen dus door Michel Sanchez. En een type als Klaassen kunnen we in zo'n duel denk ik wel gebruiken. Nu aan de linkerkant Ajax met Edwardsen net voor de middenlijn. Heeft ook van Henrique andere batsen zijn lichaam er dan in. Maar verliest het duel wel van Michou. Dan gaat de bal via roepen te maken. De schot over de zijlijn. Dus blijft het balbezit wel voor Ajax. Is dit dan het moment om direct te wisselen? Ik denk het nog niet. De instructies worden nog gegeven aan Klaassen en Ouazzane. En daarom de ingooi. In de richting van Tolu aan de linkerkant op de helft van Fortuna aanbeland. Tolu laat hem lopen. Weet dat hij nog is aangeraakt door een Fortuna-verdediger. Dus een inboorbal vanwege de Fortuna-helft. En dan denk ik nu het moment om te wisselen. Nee, weer niet. Want de inboorbal genomen door Edwardsen. Amrabat er vervolgens speelt. Hoewel zo waar over de zijlijn. Paradoes, dat deed hij in de eerste helft ook al.
0: Nog steeds geen wissel, ja, toch wel.
1: Nu dan denk ik inderdaad het moment om te wisselen als Manschot het zijntje krijgt om even te wachten. Dan ben ik benieuwd wie vervangen zullen worden. Ik denk Edwardsen, dan zal dat Ouazzane zijn denk ik op de linkerkant in de aanval. En dan wellicht Mokio, nummer 20 eraf bij Ajax. Dat is inderdaad Edwardsen. Voor hem dan de man met 68 en inderdaad Mokio wordt vervangen door Davy Klaassen.
0: Davy Klaassen scoorde in zijn carrière 2 keer tegen Fortuna Sittard. Het gaat zijn 10e wedstrijd tegen Fortuna worden. En hij scoorde pas 1 keer in de Eredivisie dit seizoen. Maar dat was wel een 1-0 natuurlijk. Zoals zo vaak Die kan hij nu niet meer maken. Maar een doelpunt van Klaassen zou welkom en belangrijk zijn. In dit stadion, ik zei net, bijna 20.000 mensen. Even nagezocht, een kleine 13.000 mensen zijn het. Maar uitverkocht is het zeker. Gezellig is het ook. En voor ons wordt het pas echt gezellig als Ajax natuurlijk ook nog een 1-2 maakt. Want dit 1-1 voelt voor de supporters van Fortuna al genoeg om het feestje te starten. Dat is echt aan de gang op deze zaterdagavond bij die 8 uur aftrap. 58ste minuut. Leuk dat je nog steeds luistert naar Ajax Radio. De stand is 1-1 helaas bij Fortuna Sittard tegen Ajax. Dankzij het doelpunt van Descott, de Belg, een minuut of 5 geleden.
1: Vrij trap ondertussen voor Ajax, omdat Amrabat in zijn rug wordt gelopen. Keren ziet de ruimte aan de rechterkant. Guy, Berghuis naar binnen, geeft hem mee op Klaassen. Eerst de bal bezit daar voor de aanvoerder, die ook direct de band krijgt. Van Berghuis, die hem droeg bij de aftrap. Gaat het via Keren, de centrale verdediger, weer even naar de linkerkant. Ajax moet zich herpakken, zich niet laten afleiden door het geluid nu. In het Fortuna zit dat stadion. Goede actie van Ouazzar, krijgt de bal voor het doel. Net niet bereikt, ja, Klaassen. Die stond op de 11 meter vrij. Bal weggehaald door Fortuna over de zijlijn geschoten. De inworp inmiddels genomen. Henrique, Ajax heeft wat meer haast nu. Goede bal van Brandt met een hakbeweging ineens. Ouazzar bereikt, die gaat naar de grond. Daar moet een overtreding voor worden gefloten. Doet zijn manschap niet. De speler van Fortuna ondertussen ligt nog op de grond. Maar bij Ajax terecht, denk ik, gaan ze door met Amrabat nu naar Henrique. Die kan door. Fortuna wil dat die bal op de zijlijn wordt geschoten. Dat gebeurt niet. Pinto ondertussen scrabbelt wel een beetje op als Ouazzar even opkijkt. Ziet dat de Portugees behandeling nodig heeft. En sportief als hij is, dan de bal over de zijlijn tikt. Wat vind jij daar dan van?
0: Ja, ik vind die tegenwoordig, als het geen hoofdblessure is, dan mag er gewoon verder gevoetbald worden. Wat je natuurlijk vaak ziet in zo'n handigheidje van de spelers tegenwoordig, is dat ze dan maar snel even naar het hoofd grijpen. In de herhaling zie jij toch nu ook, Corné, dat het toch wel een stevige charge was op Ouazzar. Dan vind ik het toch typisch dat juist Ouazzar degene is die die bal uitspeelt. Genoeg om over te praten in deze wedstrijd, in deze tweede helft. Maar Ajax toch weer de 1-1 tegen heeft gekregen. Het begon nog wel aardig in de tweede helft met een grote kans voor Mokkio. Dankzij een fantastische paas van Steven Berghuis. Niet verzilverd door de Belgische Congolees. En aan de andere kant was het dus wel een Belg die het doelpunt maakte. Die Descott, die zag dat er daarna nog heel lang werd gecontroleerd. En wij dus ook. Hadden we de hoop dat het doelpunt uitgewist zou worden door de VAR, maar helaas allemaal niet gebeurd. Nu dat blessuregeval behandeld, 60ste minuut loopt en de bal sportief teruggespeeld. Wel weer helemaal terug naar de doelman, dan moet je weer van achteraf aan beginnen. Ter Stegen heeft hem aan Keren zijn landgenoot gegeven. Naar de linkerkant van hem, daar is Jurie Baas. En Keren weer naar de rechterkant. Aan de zijlijn, aanname bij Berghuis. Lage bal op Tolu, die even komt te halen. Tolu, goede kaats op Berghuis. Slechte bal van Berghuis naar de rechterkant, naar Klaassen. 61ste minuut en Fortuna met een lange bal.
1: Daar gaat Kei de lucht in. Die wint dat duel dan niet. Fortuna met Descott krijgt hem bij Michou. De Arie in één keer doorgespeeld op Romani. Pas te hard kan worden opgepikt door Ter Stegen. Gelukkig voor Ajax. Ter Stegen heeft haast. Goede inworp van de Duitse doelman. In de loop meegegeven daarop. Henrique, die staat al op de helft van Fortuna. Meegeven aan Brandt. Achterlijn bereiken. Tonen voor het doel. Maar ook verdedigend werk daar goed. Van Brittijn. Een van de centrumverdedigers van Fortuna. Wel een hoekschop nog voor Ajax. Prima actie van Henrique. Duimpje gaat even de lucht in richting Ter Stegen. Dat is goed gedaan van de Duitse doelman. Ajax nu met Amrabat in het 5 meter gebied. Die gaat daar even oorlog maken met doelman Brandhorst. Als de corner kort wordt genomen. Brandt krijgt er bij Ouazzar. Dan Guy, die gaat niet schieten. Ja, Henrique dan naar Berghuis. Een beetje aan de rechterkant. Terug de as in nu. Henrique heeft heel veel tijd. Geeft hem mee aan Ouazzar. Laat hem dan maar dribbelen. Abdella Ouazzar heeft nu voor zich. Dalhaus krijgt de bal voor het doel. Maar die is heel lang onderweg. Berghuis komt hem weer voor het doel. En daar, Tolu. Net niet. En dan
0: ja,
1: wel. Dan
0: ja,
1: is dit
0: ja,
1: gewoon het
0: ja,
1: doelpunt
0: ja, ja, ja.
1: van Ajax. En staat het 2-1. En is de doelpunt te maken. De basisdebutant. Het is Keren die hem uiteindelijk voor zijn voeten krijgt. Na die kopbal van Tolu. Die gaat via de lat voor de voeten van de Duitse verdediger. En die tikt hem dan met het nodige fortuin. Maar dat boeit ons helemaal niks. Binnen 1-2.
0: Ja, en dan zijn het Brandt, Keren En Amrabat die daar dan denken, we staan toch al voor het uitvak. Laten we nog eventjes dat publiek gek maken. En dat doen ze dan ook. Het publiek juicht mee, je hoort het waarschijnlijk wel. Het uitvak heeft hier een heerlijk moment tijdens deze away day. Doelpunt lijkt nog bijna tegen te worden gehouden op de achterlijn. Maar gelukkig was die bal er toch echt wel overheen. Dat konden wij met het blote oog wel zien. En dat zie ik in herhaling al helemaal. Al is dat een fish eye lens en dat vertekent een klein beetje. Maar over de achterlijn was hij wel zeker. Het was Brittijn, denk ik. Nee, Hübner die hem vanaf de achterlijn nog probeerde te redden. Maar het maakt niks uit, want Thilo Kehrer, kopsterk, zeiden we eerder. Maar kan het dus ook met zijn voet. Geweldig werk van Tolu.
1: Hij deed wel met zijn hoofd. Hij stuitte een beetje richting zijn middel. En hij ging er met zijn hoofd naartoe. Kopte hem helemaal niet zo hard, maar wel goed in de hoek. En nu kon er niet meer bij.
0: Nee, Corné, we hebben 3 Duitsers in de basis. 2 Duitse doelpunten.
1: Uitstekend. Nou, dan moet
0: Ter Stegen ook nog even penalty misschien.
1: Dat zou niet gek zijn. Ja, nu Ozan, want Ajax gaat door. Ajax moet nu gas geven natuurlijk. En dit stadion stil krijgen. Je hoort het uitvak op de achtergrond. Ozan meegeven op Henrique aan de linkerkant. Bal voor het doel. Oh, net niet op bij Tolu. Weggehaald door Dalhaus. Opgepikt Berghuis, wilde ik zeggen, aan de rechterkant. Maar die laat zich aftoeven door de Feyenoord-huurling. Het zand. Oh, dat is een gele kaart van Berghuis. Die tikt dan na. Een beetje naar. Geeft wel direct excuses richting het zand. Want die werd zich gewoon even... Die liet zich passeren. En dacht ik, tik maar even. Dan zal het een, laten we zeggen, slim overtreding zijn om even een tikje te geven. Maar het zag er niet lekker uit. Het was niet hard genoeg natuurlijk om daar direct meer te geven dan geel. Er zit ook een beetje frustratie bij misschien, bij Berghuis. Die zich liet aftroeven door die jonge middenvelder van Fortuna Sittard. Geel dus voor Berghuis. 1-2 de stand, minuut 64. En Sittard is weer op voorsprong in Limburg.
0: 64 minuten inderdaad van de wedstrijd. Leuk dat je luistert. Heb je gejuicht op een camping? Laat het even weten. Radio@ajax.nl. Filmpje natuurlijk nog leuker. Wij zijn hier bij Fortuna tegen Ajax. Van de Duitsers aan het genieten. Voor het eerst in de historie. 3 spelers in de basis van Ajax met een Duitse nationaliteit. En ze leveren met het eerste doelpunt van Brandt. En het tweede zojuist is van Kehrer. Iataren aangespeeld. Krijgt wel erg veel ruimte. Ook al is het op eigen helft. Kan maar rustig naar de rechterkant spelen. Daar is de loopactie van Michou. Geeft hem verder door. Aan de buitenkant is het balbezit nog steeds bij Fortuna Sittard. Iataren, ja, die is niet de logische optie om aan te spelen. Maar iedereen wil hem aan Iataren geven. En hij geeft een goede voorzet. En dat is gevaarlijk hoor. Want het is Romani die in de nek klimt. Had misschien nog de vrije trap tegengekregen. Maar op die manier kan koppen in de nek klimt van een Ajax-verdediger. Guy was het volgens mij. En dan is het vervolgens de doelman van Ajax die het wel heeft. 65e minuut van de wedstrijd. En we krijgen straks een Oekraïense wissel volgens mij bij Ajax.
1: Ja, Tsiankov die minuten maakt al tegen PSV. Dat was niet bepaald gelukkig. Die gaat er straks in komen. Gaat zich melden aan de zijkant. De man die overkwam van Girona deze zomer. Laat Oekraïne. Ajax nu met de druk op de helft van Fortuna. Dat balbezit heeft aan de rechterzijde. De bal gaat even terug naar Pinto. Die ook opgelapt is na dat momentje van een paar minuten geleden. De bal gaat terug naar Brandenhorst. Brandenhorst geeft aan aan Goed dat hij rechts van hem moet komen te staan. Tolu gaat er weer achteraan. Die levert ook genoeg arbeid en zorgt er mede voor daar dat Ozan kon onderscheppen. Ozan levert hem nog vervolgens wel weer in. Iataren vervolgens in de as van het veld wil de overtreding. Krijgt hem niet. En dus balbezit voor Ajax met Berghuis. Net voor de middenlijn gebeurt het aan de rechterkant. Kan naar Guy. Het gaat naar Brandt. Brandt dan op zijn gemakje heel goed gedaan. Met overzicht naar Klaassen. Klaassen draait om zijn as en geeft hem mee aan Henrique. Speelt een prima wedstrijd. De linksback van Ajax. Meegeven nu aan Ozan. Ajax schuift wat op. Amrabat. Brandt achterloos met de hak. Richting Guy. Ziet er allemaal heel makkelijk uit. En dan Berghuis dreigen. Naar zijn linker wellicht. Nee, meegeven op Guy. Dan nu de voorzet richting de tweede paal. De bedoeling was Tolu. De bal gaat in de handen van Brandenhorst.
0: Brandenhorst met meteen de bal naar voren. Lastig verdedigen voor Baas. Goeie bal van Brandenhorst. Aanname is ook nog aardig van Descott. Maar vervolgens is hij gelukkig de bal wel kwijt na die prima aanname. 67 minuten. Het blijft dus uitkijken voor Ajax. Henrique geeft de bal even terug in de voeten van Sofyan Amrabat. Ook hij basisdebuut. Goeie bal. Nee, geen goede bal. Precies tussen Brandt en Tolu in. En daar stond nog Iataren. Iataren geeft de paas naar voren richting Descott. Die is gaan liggen. Nee, niet Descott. Maar Romani is erbij gaan liggen. Wil de vrije trap. En je hoort aan het gefluit wel dat alle supporters van Fortuna het daarmee eens zijn. Maar we gaan verder. Want aan de linkerkant een schitterende crosspaas aangenomen door Ouazzane. Ouazzane op de achterlijn. Ouazzane gaat te lang door. Dat is jammer. Afslaande bal is wel voor Klaassen. En die schiet hem over. Davy Klaassen. Die had moeten zitten.
1: Ja, weer boos op zichzelf. Zoals hij woedend was echt vorige week tegen PSV. Toen hij die grote kans miste. Ook op zichzelf. Die Des Klaassens om dit soort kansen om zeep te helpen. Maar wat een geweldige bal ging daar aan vooraf van Guy. Die de opening zag bij Ouazzane. En hem op de stopdas legde. Ouazzane heeft zijn actie wel wat ver door. Uiteindelijk de bal dus voor de voeten van Klaassen. Die hem wild overschoot. En Berghuis is gewisseld. In minuut 68 krijgt een handje van Michel Sanchez. En Tsiankov voor de tweede keer in een Ajax-shirt. Zal vanaf de rechterkant komen te spelen. Baas moet verdedigen. Doet dat weer prima. Speelt een steady wedstrijd. Centrale verdediger van Ajax. Kopt de bal richting Henrique. Dan gaat het via Keder naar Amrabat. En Amrabat heeft de tijd om hem even te verleggen weer naar de Braziliaanse linksback.
0: Ja, rustig aangenomen daar door Caio Henrique. Even teruggedraaid. Ajax met die 1-2 voorsprong uit bij Fortuna. Aanname bij Ouazzane kreeg hem van Brandt die aan de zijlijn staat. Combinatie van Amrabat met Caio Henrique. Caio Henrique terug. Dat het allemaal wat minder snel gaat. Is toch beter te verteren als Ajax ervoor staat. Als je fan van Ajax bent. En dat zijn we. Slechte bal van Amrabat wordt weer hersteld. Alhoewel Tolu verliest ook weer de bal. En dan het tikje naar de linkerkant van Fortuna met het zand. Ja, die gaat dan toch wel erg makkelijk liggen, vind ik. Sowieso natuurlijk een vederlichte speler. Speelt op het middenveld. Vlugge jongen. Gehuurd van Feyenoord. Maar vind ik, maakt niet echt een hele indrukwekkende wedstrijd mee hier. Fortuna Ajax 1-2. Bal gaat even terug naar de doelman van Fortuna. Die op de penaltystip staat. Branderhorst.
1: Branderhorst neemt zijn tijd. Wacht even tot een van die Ajax de druk komt zetten. Dat doet ze dan nu niet. Met die 1-2 voorsprong. Nu wat meer. Als Fortuna balbezit heeft buiten het 16 meter gebied. Hübner. De korte ruimte is nu de opening gevonden. Aan de rechterkant. Daar ligt heel veel ruimte. Bij de Portugese aanvoerder Pinto. De middenlijn aan de rechterkant. Altijd weer Iataren zoeken en gevonden. Michou wordt aangespeeld in de middencirkel. Fransman dan naar de linkerkant. Daar ligt ruimte bij Dalhouse. Ajax moet even achteruit. Tsiankov gaat verdedigen. Nu rechtsbuiten dus van Ajax. Samen met Guy aan die rechterkant. Als Iataren de bal heeft gekregen van Dalhouse. De as van het veld. Iataren, goede bal nu op Dalhouse. Die was doorgelopen. Krijgt hem 2 meter van de achterlijn vandaan. Niet voor het doel. Linksback van Fortuna. Bal gaat over de achterlijn. Gevaar geweken. Ontsteltenis bij Iataren die nog even kijkt naar Dalhouse. Ja, die hoopt natuurlijk dat die linksback dezelfde techniek als hij heeft. Iataren had wel raad geweten, denk ik, met zijn eigen bal. Dus gelukkig voor Ajax dat ze niet allemaal zo verfijnd zijn bij Fortuna als Iataren. Tolu gaat naar de grond. Maar Ajax kan door. En heel veel ruimte nu voor Guy. Brandt in de as. Guy gaat schieten. Ja, schiet hem op Brandhorst. In tweede instantie is dan bijna Brandt. Maar Brandhorst is er op tijd bij.
0: Ja, ik ben benieuwd of Tolu al is opgekrabbeld. Want het was echt een stevige charge op Tolu op het midden, op de middenlijn zo'n beetje. Hij staat nog niet in de spits. Hij strompelt nu wel weer wat. Maar ik denk ik wel reden tot klagen. Het was volgens mij echt een overtreding die geel waard was. 71ste minuut van de wedstrijd ondertussen. Fortuna Sittard dat nu iets uit de schulp kruipt. En ziet dat Descott aan zijn shirt getrokken wordt. En dan krijgt Caio Henrique geel ook nog, of niet?
1: Ja.
0: Ja, heel licht ook. Voor een lichte overtreding. Ja.
1: Ging knuffelen.
0: Ja, ik moet wel zeggen, het is wel een wedstrijd waarin vrij makkelijk geel gegeven wordt, toch? Ja. Die kun je hem geven. Oké, nou vooruit.
1: Had het misschien in de eerste al wat vaker kunnen geven. Ook aan een Fortuna-speler. Manschot. Het ook inmiddels genomen als Guy. Verdedigend werkleven. Tsiankov moet oppassen. Doet het niet goed. Met een paasje richting Guy. Maar dan vervolgens wel balverlies van Ajax. Tsiankov gaat vervolgens jagen. Op de middenlijn zo'n beetje. Samen met Tolu. Als Fortuna balbezit heeft met het zand. Amrabat meldt zich ook daar. Het speelt dus nog altijd. 70 minuten lang is fit. Sofyan Amrabat. Dan zie je de bal nu laat aan naar Klaassen. Die zich even meldt op de 6 positie. Klaassen door naar Baas. Lang ruimte aan de andere kant bij Henrique. Die met lange passen richting het doel van Fortuna gaat. Goede actie. Henrique meegeven. Brandt. Oh, die schiet hem op. Branderhorst. Goede kans voor Ajax in minuut 72. Als Brandt hem krijgt van Henrique. beetje links in het 16 meter gebied. Heeft hij best wel veel ruimte, de Duitser, om misschien wel zijn tweede te maken uit de draai. Schiet hij hem dan echt op de borst van Brandhorst.
0: Ja, die kan er dan ook zomaar nog net even via zijn lichaam in vliegen natuurlijk. Lekker schot, wel goede aanval van Ajax. Er komt iets meer ruimte. Het zou lekker zijn als Ajax dat nu meteen weet te benutten. Terwijl er nog twee wissels klaarstaan. Oscar Glog en Kasper Dolberg zullen zo meteen invallen bij Ajax. Eerst deze corner. Tolu staat aan het shirt van Justin Hübner. En Justin Hübner vooral aan het van Tolu.
1: Tolu ligt even uit en Hübner, hoe hij hem moet verdedigen. Dat hij hem wel mag pakken bij zijn arm. Maar niet helemaal daar. Mooi om te zien. Kijk, zie je
0: het? Ja, hij legt het even uit. We zien het in de herhaling nog een keer. Ondertussen in de doelmond ook Amrabat in de buurt van de keeper. Dat vindt Matthijs Brandhorst ook helemaal niet leuk. Corner nu genomen door Brand. Bij de eerste paal weggekopt door Goed namens Fortuna Sittard. Aan de rechterkant weer Ajax met Tsigankov. Tsigankov bij de tweede paal. Goede bal keren. Kopt hem voor en daar is Klaassen. En het is 1-3. Het is Kasi. Ajax heeft het op deze manier uit het vuur gesleept. Geweldige bal van Tsigankov. Bij de tweede paal weer keren met het hoofd. Dat is echt een wapen. Tilo keren met het hoofd. En dan Davy Klaassen die alleen nog het laatste zetje hoeft te geven. En nu kan iedereen gaan juichen voor het uitvak. En Davy Klaassen doet dat natuurlijk het allerliefst. 1-3 in de 73ste minuut.
1: Big smile bij de aanvoerder van Ajax voor dat uitvak. Juichen met die meegereisde fans uit Amsterdam. En ook felicitaties natuurlijk richting Kerer. Die een prima basisdebuut beleeft zo. Die corner vanaf de linkerkant wordt weggewerkt door Fortuna. Tsigankov pikt hem dan op aan de rechterzijde. Goede actie van de Oekraïner door even naar binnen te gaan. En een haarfijne voorzet zegt bij de tweede paal richting Kerer. Die kopt hem dan goed bij de tweede paal. En daar staat Klaassen natuurlijk weer op de juiste plek. Met de aanvoerdersband om zijn arm. Minuut 73. En Ajax lijkt het duel nu wel echt op slot te gooien. Met de treffer dus van Klaassen. En het juichen samen met Kerer. Mooi om te zien. Die twee dan voor het uitvak. En Dolberg ondertussen is in het veld gekomen. Die is Tolu komen te vervangen. En die andere wissel bij Ajax is Brand naar de kant.
0: Ja, derde doelpunt van Davy Klaassen tegen Fortuna Sittard in zijn carrière. Uiteraard alle goals in het shirt van Ajax gemaakt. Zijn tweede in dit Eredivisie seizoen. 74 minuten gespeeld bij Fortuna tegen Ajax. De stand is 1-3. En Tolu van het veld als man met de meeste schoten namens Ajax. 7 stuks op het doel van Matthijs Brandhorst. En dan is het publiek ook wel een beetje stilgemaakt in Zuid-Limburg. Ja, achter het doel, daar gaan de... Wat was het nou? Tifosi...
1: Verde en...
0: Ja, wat was
1: Amarillo?
0: Dat? Maglio Verde? Zoiets is het volgens mij. Even door, die ben ik het weer vergeten. En ik dacht dat ik hier mijn Duolingo vanavond niet hoefde te doen voor Italië. Zo hebben we met elkaar wat geleerd, maar zijn we het ook weer meteen vergeten. Ik zie het nu... Ja, Giallo Verde, dat is het. Of Giallo.
1: Giallo, denk ik. Als Ajax balbezit heeft met... Tsigankov aan de rechterkant. Mooi ook voor hem. Dat hij belangrijk was zojuist dus bij de 1-3. Nu heeft Ajax heel veel ruimte om nog wat meer doelpunten te maken. Daar in Limburg als Ouazane meegeeft. Daar is Henrique voor het doelend. Is dat, ik denk, van Glog zelf. Invallen bij Ajax. En de bal gaat bovendien over de achterlijn. Dus komt er een keeperstrap voor Fortuna. Dat twee keer gaat wisselen zie ik als Van Mottelen klaar staat. En ook Nick de Groot. Komen in de ploeg. Bolhaus en Iataren naar de kant. En Iataren is, kijk, mooi om te zien. Die is daar niet blij mee. Waarom ik? Je ziet het. Hoef er geen liplezer voor te zijn. Richting Buis. Amrabat komt dan naar hem toe al. Dat is ook wel mooi om te zien. De twee Marokkanen onderling. Maar joh, maak je niet zo druk. Maak je niet dik. Iataren duidelijk ontevreden over die wissel. Want Iataren is de grote man. Wordt beschermd trouwens. Voor de media. Mag geen interviews doen van de Buis. En ik ben benieuwd hoe hij dan hiermee omgaat. Geen handje van Buis.
0: Jawel. Hij tikte hem even. Oh nee, dat is niet. Nee, dat is de assistent.
1: Nee, hij zit
0: aan de andere kant. Daar,
1: maar wat ik mooi vond, is dat dan Sofyan Amrabat van Ajax even naar hem toe loopt en zegt, joh, het is oké. Okay.
0: Utrecht naar onder elkaar. Utrecht is onder elkaar. Sofyan Amrabat heeft de bal in het bezit. Loopt door. Ja, die kennen elkaar. Denk ik echt wel. In ieder geval hier dat moment wat bijzonder was. 77e minuut. Balbezit bij Fortuna Sittard. Even achteruit richting de verdediging. En dan is het oppakken van Dolberg. Dolberg, nee, zit er niet tussen. Slordig van Fortuna Sittard. En aan de linkerkant Michou. Michou, lage bal naar de rechterkant van de aanval. Is het een goede balopening aan de buitenkant naar Pinto. Pinto met de voorzet eruit gehaald. Ja, eenvoudig. Ajax heeft de controle nu. Komt weer een nieuwe voorzet aan van Pinto zo meteen. Nee, gaat even terug richting het zand. Het zand en Ajax nu ver ingezakt. Dat kan ook met die stand. Rustig ingespeeld, Descott. En zijn schot wordt van richting veranderd. En dan is het gevaar er ook al uit. En te pakken dus voor Ter Stegen.
1: Ter Stegen geeft hem mee aan Guy. Guy met een hoge bal in de richting van Dolberg. Toe voor de ding. Kan niet doorkoppen. Blog was wel doorgelopen. Dus moet Dolberg nu gaan jagen. Ook het vermelden waard natuurlijk. En bijzonder enigszins dat Dolberg dan als invaller ook de voorkeur krijgt. Boven de grote aanwinst van deze zomer. Leonardo die blijft dus op de bank zitten. Dolberg is Tolu komen te vervangen. Misschien dan dinsdag. Dat is al snel natuurlijk. Een minuut voor de Braziliaanse spits Leonardo. Baas heeft de bal onderschept. Speelt echt een foutloze wedstrijd. Yuri Baas. Blij dat hij niet is vertrokken deze zomer. Ondertussen Guy aan de andere kant. Dribbelt de middenlijn over. Meegeven aan Tsikhankov. Die krijgt hem dan weer vervolgens in een 1-2 van Keren. Dan gaat het even terug naar de Duitse doelman Mark Ter Stegen. Heel belangrijk in de eerste helft met een goede redding. Nog 0-0. Toen moest hij dus één keer wel even vissen bij de treffer van Descott. Ondertussen Ouazzane, randje 16, meegeven. Glog en Dolberg is dit 1-4. Ja, als de vlag omlaag blijft en Glog die hem dan meegeeft op Dolberg. Die hem kan inprikken voor een leeg doel. En dan maakt hij zijn eerste van dit seizoen, Kasper Dolberg. Wordt er wel even gekeken naar de grensrechter die zijn vlag omlaag houdt. Maar vooralsnog staat het 1-4 voor Ajax.
0: En dan worden door de camera's alle officials op het veld nu gefilmd. Want het is een beetje een gek doelpunt. Maar telt hij dan? Goeie actie, Ouazzane. Buitenspel is het niet voor Glog. En dan in het vervolg misschien wel voor Dolberg. Ja. Het is een niet te missen kans voor de Deen. Maar ik denk ook dat het te mooi is om waar te zijn voor hem. Of ze natuurlijk lekker voor hem zijn. Ja. Zoals voor iedere spits lekker is om hem te maken.
1: Ja.
0: Maar is het toch naar de zijkant? Er is een shot gevonden waarbij het lijkt alsof hij de bal alleen maar naar de zijkant speelt. Oscar Glog, hij ook. Een assistje erbij zou voor hem ook natuurlijk lekker zijn. Voor iedereen een marge van 3-1-4. We tekenen ervoor. Maar of het ook echt zo gaat zijn. We kijken opnieuw naar het VAR Center in Zeist. Want daar zullen ze met de lijntjes Edwin van der Graaf en Joost van Zuilen, gaan we naar het olijke duo, moeten gaan bepalen of het wel of niet doorgaat in het feest.
1: Dolberg kon hem denk ik niet laten gaan, want Glog tikte met buitenkant voet opzij. En het is een doelpunt, want Manschot wijst naar de stip, de middenstip. En dus staat Ajax op 4-1 maar liefst. En Sittard, en is het echt gedaan, gaat die 3 punten mee naar Amsterdam. En is dat natuurlijk lekker. Een lekker begin van deze week, als Ajax 3 wedstrijden moet spelen. Vanavond Fortuna, dinsdag Willem II. Volgende week dan Excelsior thuis. En Ajax moet dat gat verkleinen natuurlijk. Met ploegen als PSV en AZ. Amrabat krijgt de bal aangespeeld op de 6e positie in de as van het veld. De eigen helft drijft goed door. Via Baas wordt Henrique bereikt aan de linkerkant. Even terug naar Baas. Fortuna gaat nu hoog druk zetten. Dat biedt heel veel ruimte voor Ajax om nog wat meer doelpunten te maken. Dat zou lekker zijn voor de Amsterdammers, voor het vertrouwen en voor het doelsaldo. Weer zo'n heerlijke bal van de Guy op Ouazzane. Aannemen daarbij. Ouazzane meegeven op Glog. Die verslikt zich even in zijn aanname. En dan moet Amrabat verdedigen.
0: Ja, en dan is dat niet gelukt. Want Descott loopt achter zijn rug weg. En dan probeert Ouazzane maar zijn shirt te trekken. Dat lukt niet. In het vervolg neemt hij de bal dan wel. En dan zegt Manschot, ik heb je wel gezien. Geef alsnog daar de vrije trap aan Fortuna. Dan zie je aan de reactie van Fortuna dat die het echt niet meer geloven. Want anders pak je nu die bal en dan ga je er vol voor. Maar 10 minuten. Het is geknakt bij Fortuna Sittard. Overtreding van Ouazzane. Wel slim denk ik uiteindelijk. Maar Fortuna kan nu wat de terreinwinst boeken. En Ajax hoopt natuurlijk dat het verder deze wedstrijd rustig uit kan ballen. Want dinsdag moet het weer aan de bak. Tegen Willem II.
1: Ja,
0: in eigen huis.
1: Ja, in eigen huis. Ja, zeker. En na dit duel komt dan Ajax op 10 punten. Gelijke stand met Fortuna dat al 10 heeft, maar wel een wedstrijd meer gespeeld. Dus vindt Ajax de aansluiting met de subtop slash top. Als Log de bal heeft, handigheidje daar van de middenvelder aan de zijkant. Blazen aangespeeld, die maakte de belangrijke 1-3. lijkt de bal te verspelen, maar op wilskracht hovert hij de bal dan weer. En dan kan Ajax eruit met ruimte voor. Klog staat een meter of 20 over de middenlijn. Maar de bal is te hard voor hem van Ouazzane. Gaat over de zijlijn en dus komt er een inworp voor Fortuna. En denk ik dat we het kunnen terugkijken al een beetje. Diederik op vooral toch een heel fijn basisdebuut voor de centrumverdediger van Ajax.
0: Ja, Kerer. Ja, want we kregen een mailtje van Michael. Wat is jullie Ajax ziet van de wedstrijd?
1: Nou,
0: Brandt vind ik ook wel echt een nominatie. Want ze maakte hier een heerlijk en belangrijk doelpunt. En wat strooit hier met lekkere paasjes en aannames. Echt een geweldige kwaliteitsspeler heeft Ajax daarmee binnengehaald. Eentje waarvoor je naar het stadion komt. Fortuna Sittard in balbezit trouwens. Met heel weinig urgentie in het spel. Snelheid ontbreekt het ook aan. Zeker ook zonder Iatare. Geen mooie paasjes meer. Alhoewel, deze was prima naar de linkerkant. Waar het nu Michou is die hem aanneemt over de grond. Schiet tegen de scheidsrechter aan. En dan moet de scheidsrechter tegenwoordig het spel altijd stilleggen. En dat doet hij nu dus ook. Scheidsrechtersbal. Manschot excuseert zich bij Michou. Michou oud, jeugdspeler van Paris Saint-Germain. Die beklaagt zich. Is hier toch al voor zijn derde seizoen. Opvallend wel. Een jonge speler die toch ook wel aardig kan ballen. Blijft dan lang in Limburg hangen. 83ste minuut. En achterin bij Fortuna de bal naar de linkerkant. Daar is het weer. Michou draait knap weg. Maar goed ertussen gezeten door Anton Guy.
1: Ja, via Klaassen nu richting Tsitsikov. En dan meegeven op Guy. Die is vertrokken. Oh, goede bal van Guy. Daar stond Klog helemaal vrij. In de 16. Maar wordt er dan uiteindelijk toch op tijd verdedigd door de Braziliaan Goed. Echt even een high five van zijn eigen doelman Brandhorst. Daar zagen we weer even zo'n Guy voorzet. Zo laag en hard zoals hij dat deed in de klassieker in eigen huis. Toen op Taylor. Nu stond daar bijna. Hij stond er wel. Dan kwam hij bijna aan de bal. Klog. Dan wordt het een hoekschop voor Ajax. Dat leverde een doelpunt op. De vorige. In twee instanties dan. Maar de aandacht natuurlijk weer gericht op die Duitser bij Ajax. Kerer. Want die staat weer klaar. Weet dat hij de komende wedstrijd ook zal gaan spelen als RCV bij afwezigheid van Bouwman. Nu kan hij misschien weer gevaarlijk worden als die corner wordt getrapt, de bal doorschiet. Dan komt hij tot bij andere pad en dan kan hij worden binnengehouden aan de andere kant. Net voor de zijlijn door Glog. Glog, een dribbeltje, een actie, kapbeweging. Eén man kwijt, de tweede dan net niet. De tijd verdedigd dan nu door Michou, wegwerken door Brittijn. En dan opgepikt weer door Guy. Guy op eigen helft. Kijkt om zich heen. Ziet dan de ruimte bij Appie Ouazzane. Die kan wat beters gaan maken. Bakje, goed. Tsikankov van Ouazzane terug naar de Oekraïne. Gaat die dan schieten? Dat zou mooi zijn. Hij komt niet tot de schot, omdat hij op tijd wordt verdedigd. Nu door Hübner. En dan het zand voor Fortuna in de kleine ruimte. En een goed 1-2'tje, dacht ik, met de schot.
0: Daar is Abdallah Ouazzane weer. Mooie paas van hem. Ajax met een beetje gallery play nu. Mooi aangenomen ook aan de linkerkant. Althans in één keer doorgespeeld door Klog. In de voeten van Caio Henrique. Hij weer terug. En dan is het rustig paas. Ajax wil het echt nu uitvoetballen. Van voet naar voet de bal spelen. Amrabat met het kaatsje naar Dolberg. En Amrabat met de bal door het midden. Zomaar ingeleverd. En dan kunnen er drie van Fortuna door. En eentje is heel vrij aan de linkerkant. Michou, de Fransman. Michou met Kerer voor zich. Michou schiet ernaast. En daar mag Ajax van geluk spelen. We spreken dat ze niet scherp zijn bij Fortuna Sittard. Want wat gaf Amrabat de bal hier weg.
1: Ja, die twee handen de lucht in bij Sofyan Amrabat. Om even excuses te maken aan als een teamgenoot te worden.
0: Zo'n hele
1: bal was dat, ja. No-look pass, maar dan wel in de voeten van de tegenstander.
0: Inderdaad, is hem, liever niet naar kijken.
1: Is hem wel vergeven in zijn eerste wedstrijd vanaf de start. Na weken niet te hebben gevoetbald, Sofyan Amrabat laat ook heel veel goede dingen zien. Als stofzuiger op die zespositie. Michou.
0: Ik zag hier nog even dat Buijs met Michou een handje gegeven. En ook maar meteen eventjes dat bij...
1: Ook even bij Iatare checken. Bent. Wissel bij Fortuna.
0: Ah, hij schrijft de corner weg. Met Klaassen.
1: Gebemu.
0: Ben je moe? Je moet nog even, hoor. 5 minuutjes.
1: Uit België? Kan niet.
0: Ik mis wel eens een wedstrijd.
1: Oh, de Moussa. Moussa Gebemu. Ja, die is erin gekomen als Fortuna een hoekschop krijgt.
0: Ja, vaste invaller, de Belg. 87e minuut van de wedstrijd. En Klaassen gaf daar die hoekschop weg. Zal hem zelf het liefst denk ik willen wegkoppen, want... Ik zag een grote ergernis bij vooral Davy Klaassen zelf. Want dat was inderdaad niet nodig. En Ajax verdedigt goed met Dolberg die het werk dan voor Davy Klaassen oplost. En Fortuna met het balbezit. Gaat de bal nog eens een keer naar de rechterkant. Kan er een diepe voorzet van het zand komen, denk ik. Ter hoogte van de 16 meter neemt hij de bal aan. Lage bal even terug. Daar is hij denk ik voor het eerst. Die invaller, Gendou. En dan is het Ajax aan de rechterkant dat eruit kan. Gelukkig Ajax weer in balbezit. En niet de Belg. Goeie bal dit op Ouazzaan. Ouazzaan in de 16 nu. Hakje. Oh, schitterend. En dan is dit een overtreding, hoop ik. Want dan krijgt Ajax een penalty. En dan kunnen we het nog over die bal van Ouazzaan hebben. Maar het is geen penalty. En dan wil ik hem toch niet vergeten. Wil jij hem nog één keer beschrijven misschien, Corné? Want dat was zo mooi.
1: Ja, prachtig. Doorgestoken Ouazzaan. En in één keer met de hak. Een heerlijke voetbeweging van Ouazzaan door op Bolberg. Die ging naar de grond in de 16. Daar was denk ik niet heel veel aan de hand. Gewoon goed verdedigd door Fortuna. Dat was mooi geweest inderdaad. Als Dolberg tot een schot en beter gezegd tot een doelpunt kwam. Want dan konden we nog een paar keer inderdaad kijken naar die simpele, maar oh zo fijne beweging van Appie Ouazzaan. Een voetballer, puur sang natuurlijk bij Ajax. Dat balbezit heeft. Bal even rond laat gaan. Een aantal fans in het Fortuna Sittardstadion gelooft het wel. Het gaat richting de parkeergarage. Dolberg verliest de bal net voor de middenlijn. Dan kan Fortuna misschien nog een keer komen. Een van die invallers nu in balbezit. Dus de Bemo weer. Dan naar de linkerkant. Daar gaat de bal even terug naar de Braziliaan Goed. Ajax gelooft het op dit moment wel even. Minuut 88. Krachten een beetje sparen. Ajax dat op voorsprong kwam in de eerste helft. Prachtig doelpunt van Brandt. Op 0-2 had moeten komen, kort voor rust. Kort na rust moet ik zeggen, met Bocchio. Nu werd het Pardoes 1-1. Een keer even paniek in de tent. Maar werd dat toch al wel heel gauw teniet gedaan door een andere Kieren Klaassen. De laatste doelpunt van de... Wie was het ook weer? De EVI.
0: Dolberg. Hey, maar ik zal eens wat zeggen. We krijgen dus de hele tijd mailtjes. We kunnen ze natuurlijk niet allemaal benoemen, maar... Jullie hebben waarschijnlijk als luisteraars het idee dat wij met een soort wereldbol zitten waar we overal punaises in prikken. En dat zouden we ook echt kunnen doen. Maar dan zouden er nu twee punaises echt precies op elkaar zitten. Op een plek waar je het absoluut niet verwacht, Corné. Want we krijgen een mailtje van Albert. En die zit in Enotekio, dat is Fins Lapland, te luisteren. En in de rust kregen we, ik moest het even opzoeken of het niet dezelfde persoon was, ook al een mailtje van iemand die ook al in Fins Lapland zat te luisteren. Ongelooflijk maar waar. Dat was Jeroen. Die luistert...
1: Ondertussen wel Ajax. Sorry, Diederik. Ik moet even overnemen. Want ik denk dat het 1-5 wordt via Tsikankov. Die kan alleen af op Brandhorst. Ah, het is hem gegund. Maar het lukt niet, de Oekraïner. Wordt een beetje naar zijn rechterbenen gedwongen. Dan schiet hij. Maar wordt er uiteindelijk ook nog op tijd verdedigd door Hoepner.
0: Nee, neem een verhaal. Dat kun je niet maken, Tsikankov.
1: Bijna met zijn eerste doelpunt voor Ajax. Maar het lukt nog niet.
0: Ik wacht wel. Ik maak het af als de wedstrijd klaar is. He, voor de echte Ajax Radio fans zal ik straks deze bizarre toevalligheid nog even afmaken. Help me eraan herinneren. 90ste minuut loopt immers. En er zal wel behoorlijk wat tijd bij komen. Want we hebben in de tweede helft volgens mij twee lange VAR-momenten gehad. Ajax met Ouazzaan aan de rechterkant. Onder het uitvak zo'n beetje, want die zitten daar in de hoek waar ze nu staan. Waar de bal ook voor de combinatie naar Tsikankov gaat, denk ik, die daar in de buurt was. En de vlaggetjes zijn er nog eens bijgepakt door de uitsupporters die bij de sfeeractie hoorden van voor de wedstrijd. Daar zien we gouden vlaggen die natuurlijk passen bij de recordkampioen. Tsikankov met een mooie bal, Ouazzaan ook al met een mooie bal. En dan de voorzet van Klaassen. 6 minuten gaan we er nog bij krijgen. Ja, zo lang moet je nog wachten op het Lapland-verhaal.
1: Ja, daar zijn we wel benieuwd naar of daar misschien een ontmoeting in zit voor het volgende duel tegen Willem II. Wie zal het zeggen? Fortuna probeert eruit te komen. Amrabat. Hoe komt dat? Door te gaan worstelen met die Belgische middenvelder. Kebemo. De trap is genomen. Fortuna gelooft er uiteraard niet meer in. Gaat niet meer drie keer scoren in 5 minuten tijd. Dus speelt het de bal ook een beetje rond achterin. Dolberg jaagt wel, maar doet het half. Dat was mooi geweest, zojuist dus voor Tsikankov om zijn eerste doelpunt dan te maken in zijn tweede wedstrijd voor Ajax. Viel dus al in tegen PSV thuis vorige week. Het was geen geweldige invalbeurt.
0: Nee,
1: een beetje wennen aan het tempo.
0: Ja, ik hoorde daar Maduro nog over. Heb je dat toevallig ook gehoord? Dat vond ik op zich wel aardig. Hedwiges Maduro die zei dat hij dat ook wel eens gehad had. Ik geloof zelfs ook in de toppen. En ik kon me daar echt wel wat bij voorstellen. Dat er dan zo'n tempo is in een wedstrijd waar je gewoon Je komt niet op adem. Ja. Je komt er niet in. En dat gevoel had je bij Tsigankov wel. En nou, dat is vanavond volledig anders toch, Corné?
1: Ja, tuurlijk. Nu laat hij zich echt op een andere manier zien. En bovendien was hij heel belangrijk bij een van die doelpunten van Ajax. Nu Fortuna wel even. Vanaf een meter of 17 wordt er gedreigd met een schot. Maar belokt die bal vervolgens in de voeten van Kerer. Meegeven aan Guy, die dan met een lange bal naar zijn landgenoot Dolberg. Die kopt hem uitstekend door op Ouazzaan. Continu strooit met mooie hakpaasjes. Nu een individuele actie aan de linkerkant. In duel met nummer 35 van Burgstede. Een van de invallers bij Fortuna. De bal gaat over de zijlijn. Inworp is voor Henrique. Die krijgt hem van Baas. Baas draait even om zijn as. Wil vooruit, maar gaat dan toch terug. En dan de man van de wedstrijd in onze ogen. Diederik, want dat gunnen we hem. De Duitse keren speelt hem naar Guy. Guy naar Glog in de as van het veld. Tsigankov dan gaat dribbelen met zijn linker. Dribbelt net iets te lang. Met wat geluk toch nog Glog. Glog, randje 16 aan de rechterkant. Goede bal op Klaassen. Die dacht te combineren met zijn hak naar Dolberg. Die had dat niet verwacht. En daarom komt Fortuna weer even opruimen.
0: Fortuna in de 93e minuut ziet dat Ajax het nog een keer gaat proberen. In ieder geval aan een aanval werkt. Zij het op het tempo van Likmevesje. Het is Oscar Glog die hem terugspeelt naar Sofyan Amrabat. Het hoeft ook niet meer natuurlijk. Ajax met 1-4 voor. Feestelijk is het ook op die eerdere camping waar we het over hadden. Daar zitten ze inmiddels voor de camper. Hebben ze er een Ajax-vlag bij gehangen. Echt veel mensen nog aan het kamperen zo begin september. Je moet hem aandurven, maar het weer is blijkbaar prima. En Ajax ook op een soort campingtempo. Het is weer zomeravond voetbal geworden. Maar dan is het bij het poten wel een beetje misgegaan. Want een van de twee ploegen is veel beter dan de andere bij het zomeravondvoetbal. Dat is een beetje frustrerend voor die gele, want die hoeven er alleen maar achteraan te lopen, Nico.
1: Ja, dan begonnen ze denk ik met de keeper. Dat is het slechtste wat je kunt doen. En met de poten dan is een keeper.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat gebeurt wel eens. Dus is een keeper. Ja, dat kun je dan beter niet doen. Dan moet je kwaliteitsspelers kiezen. Ouazzaan bijvoorbeeld, toch? Komt hij er weer mooi langs aan de linkerkant. Ouazzaan richting de achterlijn. En Peuk krijgt hij dan van Fortuna-verdediger. Ik weet niet wie dat dan was. Man met nummer 12, Otis de aanvoerder. Pinto, die was er niet blij mee dat hij even te kijk werd gezet door die veel jongere Ouazzaan. 17 jaar, hè? Dom, moet ik zeggen. Nog slechts. Ouazzaan dus nu. Dolberg krijgt de bal. Randje 16. Schot van Dolberg. Maar die gaat in het zijnet. Heeft dus wel gescoord, Kasper Dolberg. Dacht allemaal dat hij misschien deze zomer zou vertrekken uit Amsterdam. Is er dus nog altijd. En krijgt nu ook de voorkeur boven Leonardo. Bedankt dat. Met een doelpunt dus ja. Is het uit.
0: Ja, geen moeilijk doelpunt.
1: Nee, een tikketje.
0: Maar één tikketje. En Dolberg is nou niet de speler die alleen maar lelijke doelpunten maakt in zijn carrière.
1: Integendeel.
0: Hij is een aantal zeer fraaie gemaakt. Mijn favoriet in de shirt van Ajax is uiteraard het doelpunt uit tegen Lyon.
1: Ja, het stichtje.
0: Dat vond ik toch de lekkerste. Thuis tegen Lyon maakte ook een hele lekkere. Kasper Dolberg, 16-17. Wat een geweldige speler was dat voor Ajax. Dat het balbezit heeft. Bal naar de linkerkant ziet gaan. En daar is het Ouazzaan. Overigens, Ryan Bonida gisteren ook weer minuten gemaakt bij jong Ajax. Wie weet, als we het dan toch over jonge buitenspelers uit de eigen jeugd hebben. Dan zullen we hem hopelijk wellicht ook weer in Ajax 1 gaan zien binnenkort. Sinds mei niet meer gespeeld in het eerste van Ajax. Gisteren dus wel weer tegen een verliezend Fortuna Sittard. Tegen een verliezend jong Ajax tegen RKC op de toekomst. Fortuna maakt er een corner van nog even. Ja. Laatste minuut, nog een corner.
1: Tankov die liep goed door op een paas van Guy en Justin Hübner. Speelt de bal dan over de achterlijn. Hoekschop dus nog in de laatste minuut voor Ajax. Als Leonardo in beeld wordt gebracht. Die zit vertwijfeld te kijken op de bank. Zal toch ongetwijfeld ook dinsdag wel zijn kans krijgen om te laten zien dat hij wel degelijk een goede voetballer is. Als we deze hoekschop nog gaan meemaken. Het zal het slotstuk zijn van een overwinning voor Ajax op deze zaterdagavond. Die bal gaat er nog in. Ja, het is Baas. Die maakt 1-5 op de corner vanaf rechts. Die komt bij de tweede paal. En Baas staat helemaal vrij, kopt hem prima binnen. En het is een assist voor Tsigankov. Dat is toch ook mooi voor die Oekraïne.
0: Lekker, zo'n weetje achter de Ajax-uitslag. Maar dit is een W met een hoofdletter op deze manier. Eentje waar je vertrouwen uit tankt. Eentje waar je als Ajax ziet, als winnaar blij van wordt. Want 1 tegen 5 uit bij Fortuna Sittard. Dat zijn klinkende cijfers tegen een prima verdedigende ploeg. Het is meteen afgelopen. Ajax wint met 1 tegen 5. En Fortuna heeft erin mogen geloven, want ze kwamen immers terug op 1-1 via de Descot. Nog niet eens zo lang geleden. Maar Ajax rechte de rug. Natuurlijk met hulp van Davy Klaassen. Die kun je altijd inbrengen, daar kun je altijd op rekenen. Maar de doelpunten kwamen niet eens allemaal van hem, natuurlijk. Er waren doelpunten van Kerer namelijk, verrassend, van Dolberg. En nu dus ook nog van Baas. 1 tegen 5 wint Ajax bij Fortuna. En je bent benieuwd, hè?
2: Vergeet het niet, hè?
0: Je wil het weten, hè, Lapman? Ja,
2: al die luisteraars van over de hele wereld, die willen weten of hier misschien een ontmoeting in zit.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, maar laat verder duidelijk zijn. Het belangrijkste is natuurlijk Ajax wint via Brand, Kerer, Klaassen, Dolberg en Baas nog in de 96e minuut. Met 1-5 van de ploeg van Danny Buijs. En dat deden ze onder het luisterend oor van twee fans, waarvan er dus eentje. En ik zei het net, Albert, die zit in Eno Tekio. En de ander, die zit ook in Vins Lapland. En dat is, om precies te zijn, boven de Poolcirkel in, ik heb het al opgezocht, Inari. Het is 3,5 uur rijden van Okakone. Ah, zo groot is Vins Lapland.
2: Maar die moeten dan dinsdagavond even met een klein biertje bij elkaar komen. En dan een foto's Ajax willen we en een foto sturen.
0: Nou, dan regel ik dat ze een keer samen naar Ajax 1 kunnen komen.
2: Dat is een deal.
0: Dat regel ik. Als die een foto sturen, dan gaan wij zorgen dat ze ook een keer bij ons in de arena kunnen komen.
2: Heb je ze genoemd? Albert en Marcel.
0: Stuur een mailtje als je elkaars contactgegevens wil. Want die ga ik hier niet op zender geven. Maar dat kan ik wel eventjes voor je regelen. Stuur een mailtje naar radio@ajax.nl. Je zijn allebei lekker aan het kamperen. Het was een mooie zomeravond, toch? Begin september.
2: Uitstekend. Het was perfect. En ik denk dat het helemaal past. En helemaal in lijn bij al die luisteraars die voor hun campertje zaten vanavond. En Ajax hoorde winnen in Sittard. Zoals het hoort dus. Het was niet altijd even makkelijk. Met name kort na rust. Maar uiteindelijk staat het gewoon op het scorebord. En dan gaan de 3 punten naar Amsterdam. 1-5 in Sittard. Ajax heeft gewonnen. Tot dinsdag.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Dan gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
0: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wilde...

0: Van de week had ik het met iemand over deze plaat. Althans het origineel dan. En dat is uit 1974. Van de Hughes Corporation en Rock the Boat. En diegene bleef me volgen. Nee, de plaatje komt uit 1971. Ik weet het zeker. Ik zei nou, ga maar opzoeken.
1: Dames en heren, stop in!
0: En in de jaren 80 deed Forrest het nog eens een keertje over dunnetjes met Rock the Boat. Nou ja, dunnetjes, het werd een dikke top 2 hit. En die scoorde dus in 1974 was dus het origineel van de Hughes Corporation. Ik zeg een hele goede avond.

op de radio. We begonnen dus met Forrest en Rock the Boat. En wil je leuke plaat aanvragen? Maar dat is dan wel voor volgende week. Dat kan. Dus stuur je even een berichtje. Dat doe je naar 06-267-99-262. Dus nogmaals 06-267-99-262. Kom je

ik had al gezegd, ik ga wat nieuwe platen draaien. Wat bekendere plaatjes en wat onbekende plaatjes. Nou, dat is gelukt hoor. Michael Jackson en Billie Jean uit 1982 van het album Thriller. En daarvoor draaiden we dan weer Clubhouse, Do It Again, Billie Jean. Die kwam in 1983 uit, net nadat dit een hit was. En daarvoor draaiden we dan weer, voorop draaiden we Frantic and Strut Your Funky Stuff. Soul Dance 2 op zaterdagavond. Het volgende liedje, dat vind ik heel leuk dat het aangevraagd werd. Want ik zou er zelf niet zo snel opgekomen zijn. Omdat het toch weer een beetje een apart plaatje is. Maar wel lekker. Dit is er nou eentje in de categorie. Jij kent hem waarschijnlijk niet. Maar het is wel leuk om te draaien in de Soul Dance Train op zaterdagavond. Ik draaide dit veel in de jaren 80 dat ik bij de Piraat draaide. Love Situation is dit van Mark. Niet zomaar een Mark. Mark Fisher. Uit 1986.

dame die een hele grote hit had met Alexander O'Neill. Saturday Love. Deed het ook solo in 1988. Zo heet het werkje. What more can I do for you? Sherelle in de Soul Dance Train. En daarvoor draaiden we dan weer Mark Fisher. Ja, dat was wel een leuk liedje om te draaien. Leuk dat het ook aangevraagd werd door Jos. Dankjewel. Dat zijn nou niet de platen die je meteen verwacht die mensen aanvragen. Wil je ook een leuke plaat aanvragen? Dat kan 06-267 en dan 99-262. En dan kom je bij mij in de studio. Dan draaien we hem volgende week. Nou, dat waren dan twee relatief onbekende platen. Love Situation en deze What More Can I Do For You. Er wordt nu tijd voor een knijter. En die knijter, je bent aangevraagd door Denise. Die zegt, draai eventjes deze plaat uit 1980. Nou, bij deze dan maar 1980. Terug naar die tijd. De grootste discotheekhit, denk ik, alle tijden. Dan Hartman. Relight my fire, baby. Dit is de Soul Dance Train op zaterdagavond.

Denk je, waarom draait die gast naar deze plaat? Nou, heel simpel. Dit was de Zero's Classic van deze week. Loretta Holloway en Love Sensation. En diezelfde Loretta Holloway zat in de plaat daarvoor ook. Ik dacht dus altijd dat het Jocelyn Brown was. Schreeuwback Jocelyn Brown. Maar we hebben nog een schreeuwbackie. Dat is inderdaad deze Loretta Holloway. Maakte Love Sensation al veel eerder in de jaren 80. En de remix kwam uit in 2006. En dat werd een klein, heel klein tipperaadje. En zo plakten we dus alles aan elkaar. Ook Relight My Fire van Dan the Man Hartman. Die huurde dus een zangeresje in, want die had zoiets van, ik moet nog even een lekker stukje tekst erbij hebben. Nou, dat is hem goed gelukt. Dan Hartman en Relight My Fire. En dus deze Loretta Holloway. Zo, dan hebben we de Zero's Classic gehad. We hebben lekker 80's gehad. Zullen we even een 90's doen? Doe gewoon een 90's Classic. Wat kan mij het schelen? Het is zo fijn nog steeds. Ik ga even mijn spiekertjes afstoffen met Cici Peniston. Ze scoorde een hitje in 1992. Dit is Finally. Door hem in de lange.

kenaar natuurlijk van die grote wereldhit Girlfriend. Net als die andere, Giving You The Benefit, Pebbles. Ze hebben nog veel meer liedjes gemaakt en die werden dan weer geen hit in Nederland. Maar wel in Amerika. Ze hebben nog veel meer albums gemaakt. Daar hadden we wel eens een keertje wat van draaien. Dat is wel leuk. En daarvoor draaiden we dan weer voor Pebbles. Wat hadden we? Even kijken. Oh ja, natuurlijk Cici Peniston, de 90s classic van deze week. Finally hoor je in de Choice Mix, maar dan iets opgerekt. De zogenaamde Alternate Choice Mix. Nou, ben je weer helemaal op de hoogte. We gaan er eind aan breien. Nee, niet aan dit programma. Aan dit uur. Zometeen ben je terug met het tweede gedeelte. Met daarin nog veel meer verzoekjes. Ik heb er nog een paar liggen. Wil je ook een leuk plaatje aanvragen? Dat kan. 06-267-99-262. Ik laat je achter met een prachtige ballade. Ja, is het een echte ballad? Ja, nou ja, het zit wel onder de categorie slow jams. Dat dan wel. Hij ligt hier op mijn platenspeler. Ik ben een beetje bang ervoor. Want ik zie een kras op die plaat zitten. En ik hoop niet dat het heel erg hoorbaar is. We gaan het meemaken. De laatste is voor de SOS Band. En The Finest. Ik zeg dat zo meteen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieven für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieven für Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

Rechte knijter uit het Italo-segment. Fun Fun en Color My Love uit 1984. Daar openen we het tweede gedeelte van de Soul Dance Train mee op zaterdagavond. Jouw radioprogramma alleen maar disco, soul, swingbeat, R&B, funk. Moet een beetje funky draaien. Ik ga zo even Prince draaien, denk ik. Oh, lekker. Ik heb er zo'n zin in. Dit is aangevraagd door Richard. Die vroeg aan Gene Chandler.

Gene Gentler en Get Down, Get Down. En dit was Prince en Controversy. Ik kreeg een verzoekje binnen en Dennis die zegt tegen mij: draai even een liedje van The Tramps. En daar is een hele toffe remix van. En jij hebt hem ooit een keertje gedraaid. Dat moest ik even heel diep nadenken. Dus ik zat te kijken bij al die remixen van Dimitri from Paris. Ik had eigenlijk verwacht dat hij daar tussen stond. Maar dat is het niet. Het is namelijk een Mike Mauro mix. Luister naar The Night the Light.

Get Down. En dit was Prince en Controversy. Ik kreeg een verzoekje binnen en Dennis die zegt tegen mij: draai even een liedje van The Tramps. En daar is een hele toffe remix van. En jij hebt hem ooit een keertje gedraaid. En dan moest ik even heel diep nadenken. Dus ik zat te kijken bij al die remixen van Dimitri from Paris. Ik had eigenlijk verwacht dat hij daar tussen stond, maar dat is het niet. Het is namelijk een Mike Mauro mix. Luister naar The Night the Lights Went Out in New York City. Helemaal opgebouwd van

Ik weet niet of je het kan horen buiten, maar... Moeilijk te horen, maar je hoort wel... Boom, boom, boom. We hebben een groot feest in het dorp. En dat betekent dat, dat alle registers letterlijk opengetrokken worden hier in het dorp. Enorme herrie, dus we hebben een kermis en nou, er, er is van alles te doen hier in de omgeving. En dat hoor je dus ook hier in de studio van de Soul Dance Train. En dat geeft mij dan weer de gelegenheid om eens even lekker fatsoenlijk die speakers van mij af te stoppen. Ik kan wel lekker gas geven, heeft niemand daar last van. She can love you, chemise, hoor je in de Soul Dance Train. En daarvoor draaiden we dan weer die fijne van Mike Morrow. De Mike Morrow Summer of 77 remix. Van The Tramps and The Night, The Light Went Out in New York City. De Soul Dance Train gaat verder. De plaat die iedereen kent uit 1985. Wat een wereldhit was dit. Onafhankelijk scoorden ze ook iets, maar samen deden ze het nog het allerbeste. In 1985 was het de nummer 1 voor Ashford & Simpson. En Solid As A Rock hoor je nu in de Soul Dance Train.

Devlin, Champagne King en I'm in Love. En Ashford & Simpson en Solid as a Rock. Draaien we ook nog. Deze moet ik even speciaal draaien voor Bas. Die zegt draaien voor een lekker plaatje. Een bandje die eigenlijk nooit als disco-bandje begonnen is. En dat is waar. Dat klopt, want in de jaren 70 brachten ze een beetje experimentele muziek uit. Waren ze een beetje aan het experimenteren met allerlei synthesizers en dingetjes. En in 1984 hadden ze ineens een knijter van een hit te pakken. Niet alleen in Amerika, maar ook in Europa. Deodato, SOS, Fire in the Sky.

Ondertussen kun je dus wel horen dat het festival aan is. Hè? Moet je horen, echt ongelooflijk. Wat een herrie eruit komt. Ik zit dus op, pak een beetje 100 meter. Ongeveer 100 meter van de feesttent zit ik af en dan hoor je dus dit. Vandaar dat ik ook lekker gas kan geven hier in de studio. I got it, you got it, she got it, he got it. Oftewel Clash of Style van Linda Lewis. En voor Linda Lewis draaien we dan weer Deodato en SOS Fire in the Sky. Het is zaterdagavond, discoavond op jouw radio, de Soul Dance Train. En ik realiseerde mij ineens, ik had nog geen hip-hop classic gedraaid. Nou, ja, mag ik dit een hip-hop classic noemen? Ja, dat wordt ingerept uit 1987. Het is Whistle. En we're only just bugging.

Shout as we go on a mission and bug on out.

Whistle en Just Buggin'. Het was de ene laatste vandaag in de Soul Dance Train. Tot zover voor deze week. Wil je een leuke platen vragen voor volgende week? Dat kan. Stuur een berichtje naar 06-267-99-262. Dan kom je bij mij in de studio. De laatste is voor Dave Lee. Destiny 2 en Play to Win. Ik zeg tot volgende week. Bye bye. Oh ja, en ik ga voor een feestje vieren. Hoi!

0: Nou, wat een binnenkomst. Goedenavond, lieve NEC-fans vanuit Leeuwarden. Er zitten Aram Meuleman en ondergetekende Nick Rokers er klaar voor een mooi avondje in de Eredivisie.
1: Ja, ik zeg wel bedenken, ik weet niet voor de laatste keer dat NEC niet in de regen heeft gevoetbald. Maar het is vanavond weer bal. Maar op zich, in het spiksplinternieuwe Kooistadion in Leeuwarden. Een mooi stadion neergezet. Zeker. Alles nou, perfect georganiseerd en geregeld. We zitten hier niet verkeerd,
0: denk ik. Nee, ik denk dat wij niet mogen klagen met de pers. Faciliteiten hier.
1: Nee, doen we nooit.
0: Nee, doen we. Nou, zelden.
1: Hè? Zelden.
0: Maar niet heus. Maar verder, ja, het ziet er prachtig uit, het stadion. Echt een beetje Engels, mag ik dat zeggen? Ja. Het zit ook wel wat Duits, maar meer Engels dan met die hoeken. Maar dat over het stadion. Als ik zo rechts van me kijk, zie ik daar het uitvak. Ze mogen mee, de uitsupporters. Dat was er even de vraag of het allemaal door mocht gaan vanavond. Maar ze zijn er. En dan ook natuurlijk in grote getalen als de lampen hier in het stadion gedimd gaan worden. En dat betekent dat de wedstrijd zo gaat beginnen. En dan vraag ik even naast de mensen Aram. Ja. Ja, wat mogen we verwachten? Kijk, je zegt Cambuur laatste, NEC zit er misschien nog niet helemaal in, maar dit moeten toch 3 punten zijn?
1: Ja, het is een van de promovendi Cambuur en die hebben het allemaal heel lastig. En Cambuur is daar geen uitzondering op. Iedere wedstrijd tot nu toe minstens 2 tegendoelpunten tegengekregen en vaak nog wel ietsje meer. En NEC weet iedere keer wel 2 keer te scoren, maar het is ook nog niet helemaal lekker. Maar goed, de opstellingen van NEC, ja, die fluctueren ook net zoals het weer ongeveer in Nederland. Iedere week is het weer een verrassing waar Dick Schreuder mee op de proppen moet komen. Ik denk dat dat een beetje de manier is om te omschrijven. Ik denk dat hij heel graag een wat vaste elftal zou willen hebben. Maar,
0: dat wel elke trainer.
1: Het piept en het kraakt een beetje in de selectie.
0: Op dit moment zeker. En we mochten van de persie van de NEC vooraf gaan raden wie we in de basis hadden verwacht. En dan zou hij zeggen hoeveel we er goed hadden. Het waren er 6.
1: Nou.
0: Maar ik moet zeggen, de opstelling die er staat, die is niet heel gek. Dus laten we die gelijk even doornemen.
1: Ja,
0: want op doel zien we Gonzalo Kretas. Dat is misschien toch wel verrassend, zeg ik, met een kleine V. Want Polster keepte natuurlijk afgelopen dinsdag. En als je zo'n keeper minuten wil geven, wat volgens mij het verhaal was van Dick Schreuder, ja, dan mag je toch aannemen dat hij misschien deze wedstrijd ook ging keepen. Maar ik zie jou kijken, jij bent het daar niet mee eens.
1: Nee, ja. Nou ja, weet je, coach heeft ruimte doen wat hij wil. En ik zou zeggen, nou weet je, de uitwedstrijd bij Juventus. Ja, ik had lekker gewoon Kretas laten keepen hoor. De competitie wil je ook de punten pakken. Weet je, je wil hoog eindigen. Ik had gewoon dat met mijn beste keeper gekiept. Maar goed, dat is een keuze.
0: Maar goed, Kretas staat dus onder de lat. Voorin, voor hem zien we de verdediging. Zien we Philippe Sendler terug in de basis bij NEC. Goed om te zien. Ben benieuwd hoe lang hij kan gaan spelen. Naast hem staan Kabar en Tobias Storm. In het middenveld van NEC, daar zien we Dennis Geiger terug. Die afgelopen dinsdag zelfs, minuten mogen maken bij NEC. Dat na behoren deed. Naast hem staat Darko Nijasmic. En aan de linker en de rechterkant staan Adem Taoui op rechts. En links staat Clement Bischoff. De 2 tienen bij NEC, dat zijn Noël Le Breton en Charon Cherry. Tadic dus naar de bank. En Linse ook. Dat betekent dat Caicedo mag gaan starten.
1: Ja, ik denk dat dat misschien nog wel een beetje de grootste verrassing is in dit elftal van NEC. Wel goed dat Brian Linse in ieder geval weer op de bank zit vandaag. Ik denk dat ook al heel lang een twijfelachtig was of dat überhaupt ging lukken. Ja, en dan de Stadis, ja, in ieder geval gepasseerd gewoon. Ik denk dat dat wel...
0: Gepasseerd zeg jij?
1: Ja, dat zeg ik.
0: Ja, oké.
1: Goed. Kijk, dat is een probleem. En als je het een probleem wil noemen, die NEC gecreëerd heeft. Het heeft 3 ervaren jongens voorin. Met Tadic, met Cherry en met Linse. Ja, weet je, Noël Breton speelt het gewoon het best op de 10. Ik denk dat daar iedereen het wel over eens is. Ze hebben het best goed gedaan op nummer 8, maar hij is wel het gevaar op nummer 10. Ja, dan ga je er 1 teleurstellen of 2. Ja, dat is de realiteit.
0: Maar je kan twisten of dit een probleem is.
1: Nou ja, luxe. Dat is, maar ja, kijk, je kunt Taoui zeggen dat je niet meegaat naar de Europese campagne.
0: Ja.
1: Of je kunt tegen Tadic zeggen dat hij de bank begint. Dat zijn 2 andere gesprekken, denk ik.
0: Ja. Maar goed, de opstelling van Cambuur. Aram, heb jij die voor ons?
1: Die heb ik met Thijs Jansen, dat is de goalie. 4 man achterin met Morgan Castarelli. Met Ismael Boof, dat is de captain. Amova, Billy van Del, AZ huurling. Dan een 3-mans middenveld, Mathieu Maartens, Nicky Schuren. En de topscorer, Ravik El Agoui, huurling van Jong FC Utrecht. Die is lekker aan het binnenkomen met de doelpunten die hij maakt. Eigenlijk ongeveer de enige die scoort bij Cambuur. En dan een 3-mans aanval met Fabian Kwam, de Noor. Ilias Hamash, de Fransman. En Nicolas Binder, de Oostenrijker. Dat zijn de mannen van Johan Plat. De scheidsrechter van vanavond is Ingmar Oostrom. Die staat nu met beide aanvallers. En die hebben de tos gedaan. De VAR moest even opzoeken. Dat staat niet op ons formuliertje. Maar als het goed is zit Mark Nachtegaal in de studio in In Zeist.
0: In Zeist,
1: om
0: inderdaad.
1: Om onze banen te leiden, ja, als het nodig is.
0: Ik hoop niet dat het daar regent. Anders, het maakt ook eigenlijk geen bal uit. Ze zijn toch binnen natuurlijk.
1: Ja, in het bos. Valt reus mee.
0: Ja, nou, dat habitat van een nachtegaal natuurlijk. Ja. Hè? Als we zien dat een mobiel autootje, zoals wij die vroeger hadden...
1: iets kleiner.
0: iets kleiner. De bal kon brengen naar de scheidsrechter. Leuk om te vertellen natuurlijk Johan Plat, Dick Schreuder, elkaar kennen van de tijd bij Castellón in Spanje.
1: Onder andere.
0: En daar ging boten het niet zo heel lekker tussen de twee. Een akkefietje. Toen Schreuder wegging, nam Plat het over. Dat nam Schreuder Johan Plat weer kwalijk. Maar zeiden beide heren, no hard feelings naar elkaar. We gaan gewoon elkaar de hand schudden voor de wedstrijd. En zo hoort het ook.
1: En zo hoort het ook. Ja, weet je, kijk, dat is ook een beetje wat je met Dick Schreuder ook in huis haalt. Weet je. Ja, links is links, rechts is rechts.
0: Ja, en, het is wel een mannetje.
1: Ja, en dan moet je niet gek opkijken af en toe een beetje beknald en boten. Dat geeft niks. Weet je, hij gaat altijd met open vizier in. Dus ja, dat is ook wel weer makkelijker om daar dan weer een streep op te zetten. Oud-kampioenspeler, Charon Cherry. Heel lang teruggraven. 2009 speelde hij een half jaar bij Cambuur. Hij is degene die de aftrap mag gaan verzorgen. En dat heeft hij nu gedaan.
0: En dan heeft NEC het bal bezet met Gonzalo Kretels. Die de bal gelijk naar voren peert. NEC spelend naar de fanatieke aanhang van Cambuur toe. Met het uitvak dus in de rug. Bal bezet voor Dennis Geiger. Oh, die levert hem gelijk in. En dat is gevaarlijk op het middenveld. Is het 1-1 nu achterin.

0: naar voren vrij blind. Opgepakt achterin bij NEC door Kabar. Die dus weer een basisplaats heeft. Brengt zichzelf nu in de problemen. En dat lost hij op door een overtreding te maken op de spits van Cambuur, Nicolas Binder. Dus NEC eventjes in de achteruit als Cambuur de bal op de goede plek moet leggen.
1: Ja, de vrije trap mag genomen worden door Sauren. Die speelt hem terug naar de verdediger met de rug nummer 4, Bouf. En die speelt hem dan weer naar de AZ-huurling, Billy van Del. Die dan zijn keeper inspeelt. En dat is niet altijd al te slim, want NEC is het hoog druk. Maar Sherry kan daar niet genoeg druk zetten door de keeper de lange bal kan geven. Sandler vangt op voor NEC. Geiger speelt hem naar Le Breton. Die kan hem niet aannemen. Dan plant hij weer bij Billy van Del, die de bal hard naar voren schiet. En dat doet hij zo hard dat die bal over de zijlijn gaat. Dus kan Kabar voor NEC rustig die ingooi en gaan nemen. Gaat het spel op en neer. Gaat de bal heel snel van kant naar kant. Maar niet per se omdat er zo goed wordt gevoetbald. Nee, er wordt vooral paniekerig en slordig gevoetbald door beide kanten. De ingooi genomen. Kabar naar Kretas. En Kretas geeft hem terug naar de Duitser. Kabar speelt Sandler in. En die gaat aan de dribbel. Moet oppassen dat hij de bal niet verliest aan Bender. Maar Sandler die heeft een aardige dribbel in huis. Er speelt Sires in. Draait goed open naar Bischoff aan de linkerkant. Nu moet hij de actie maken. Dat is wat hij wilde. Maar dat lukt niet. Want daar zit een beet tussen van een Cambuur spelen wilde ik zeggen. Maar de scheidsrechter vindt dat Bischoff die bal als laatste raakte. Dus wordt het een ingooi voor de thuisploeg.
0: Ja, David Boer was degene de rechtsachter die het hardste appelleerde dat hij de bal wilde hebben. En daar ging scheidsrechter Oostrom in mee. Deze diepe bal is heel eenvoudig opgelost door Sender. Ja, die krijgt een beuk in de rug. Dan is Sender boos op Bischoff, volgens mij. Nou, ik weet niet helemaal waarom hij daarom boos is. Maar goed, de bal is even in rustig bezit bij Gonzalo Kretas. Even dus een korte combinatie nu met Noé Le Breton. Oh, die moet oppassen met een mannetje in de rug. En lost hij uiteindelijk prima op. Bal verdwijnt over de achterlijn. Mag Kretas de doeltrap gaan nemen. Ja, dat hebben we vaker gezien ook van Cambuur. Goed beginnen. Deze ook thuis tegen Feyenoord bijvoorbeeld. Eerste kwartier voor het vuurwerk zat Cambuur er lekker in. Maar daarna was het toch wel vrij snel de pijp leeg. Dus NEC weet het ook, zeg maar. Cambuur kan gaan razen in het begin. Maar wil niet meteen allemaal problemen op roepen. De problemen krijg je wel als je zo voetbalt. Geiger raakt de bal verkeerd in de opbouw. En schiet de bal zomaar over de achterlijn. Dan mag Cambuur corner nummer 1 van dit duel nemen.
1: Niet echt een lekker begin van Dennis Geiger. De Duitse aanwinst van NEC overgekomen van Hoffenheim. Hij mag dus beginnen in de basis. Is het omdat hij zichzelf heeft bewezen of om blessure leed?
0: Wow. Ja, ik vind het best het eerst hoor.
1: Ja, dat zou ook wel zeker kunnen. Maar dat kunnen we natuurlijk ook aan Dick Schreuder vragen. Wat zijn gedachten was bij deze opstelling. Eerst deze hoekschop in de vierde minuut van Cambuur. Aan de rechterkant mag El Agroui hem nemen. Daar komt die hoekschop bij de eerste paal. Nou, moeten twee NEC'ers springen om die bal uit de doelmond te halen. Dat lukt. Herkansing van El Agroui. Hoewel komt voor bij de tweede paal. Daar moet iemand koppen. Dat lukt ook. Bal blijft hangen. Is dat een overtreding van Tobias Storm op Binder? Nee, zegt Oostrom. Appel is er wel. Maar de ingooi, omdat de bal over de zijlijn gaat, is voor NEC. En dan zijn er heel veel zwaaiende armen en verwijtende blikken bij NEC naar elkaar vooral. Want dat geeft aan dat het nog niet heel erg lekker loopt.
0: Nee, in minuut nummer 5 is het nog een beetje slordig. Laten we daarop houden in de openingsfase. Dat vooral met de ingooi van Tobias Storm wordt verlengd door Tahoui. Dat doet hij wel goed. Bereikt geen ploeggenoten mee. Bal gaat vrij hard naar achteren naar Jansen. En die heeft wat moeite met de aanname. Oh, maar er is inmiddels al gefloten omdat er een door werd gelopen op een NEC-speler, Tahoui, die de bal doorspeelde naar voren. En de eerste verzorging is in feite. En veel pijn bij de aanvaller middenvelder bij NEC. Die ligt op het natte gras, kreeg dus een beuk nadat hij de bal al had gespeeld. En dat was op zich wel goed gezien door Ingmar Oostrom. Die het wel even stillegt.
1: Ja, het is ook wel aardig aan het regenen hier in Leeuwarden. Als je dan op de grond gaat liggen, doet dat echt niet voor je plezier. Adam Tahoui, geraakt dus. Door wie kan ik niet helemaal zeggen. Maar de overtreding lijkt hard, omdat hij echt wel pijn heeft. Trappelende bewegingen met de voeten. Wat dan moet aanduiden dat het een pijnlijk geval is. Hij moet er in ieder geval even af. Verzorging erbij. Dat betekent dus een minuutje met een man minder. Dat is een nadeel wat je dan hebt als NEC zijnde. Maar Cambuur, ja, met een man meer. Even kijken wat de scheidsrechter wil. Oh, die geeft de bal terug aan de keeper van Cambuur, Thijs Jansen. Omdat hij in balbezit was op het moment dat de scheidsrechter het spel stillegde. Dus zijn we weer begonnen met die bal van Thijs Jansen. Die zijn verdediger Billy van Del gewoon rustig kan inspelen. En die kan gaan indribbelen. En zo heeft Cambuur de bal kunnen gaan breien voor een nieuwe aanval.
0: Ja, doen ze vooralsnog op eigen helft. Met de aanvaller voor de Boef centraal rechts achterin. Aardig ingrepen. Eén keer van Kabar, bijna twee keer van Kabar. Maar niet de bal afgepikt van Fabian Kwam. En dan gaat hij weer terug naar zijn plekje links in de verdediging. Nu moet NEC opletten. Diepe bal weggestoken is Hamash. Die

0: rent wel achter de bal aan. En dan heeft hij bijna geluk dat de bal via de cornervlag het veld weer in gaat. Maar hij raakt de cornervlag wel, maar verdwijnt dan over de zijlijn. Mag NEC gaan gooien. Vindt de NEC zeggen van nou, het is wel mooi genoeg geweest. Zullen we gewoon dan even Taroui eens even het veld binnenlopen. Dat mag vooralsnog niet. Dus NEC nog steeds even met een mannetje minder. En Cambuur pakt de bal op. Zoek naar bewegende spelers vanuit achteruit via Billy van Dijl. Nu weer naar Bouf. Bouf in de middencirkel op de rechterkant van het veld. Daar staat Boua. Die heeft daar Bischoff voor zich. Vindt toch Kwaam. Die moet afrekenen met Kabar. Dat doet hij door de bal naar achteren te spelen. Cambuur is wat voorzichtig in de opbouw. Neemt geen risico. Heeft daardoor wel veelvuldig gebouw zitten in de openingsfase. Maar deze bal is prooi voor Nejasmic.
1: En die werkt de bal bij Taoui. Dus weer terug binnen de lijn. Hij geeft de bal mee aan Storm. En die speelt hem hard in. Of Serie wordt ook geraakt. En krijgt de overtreding mee. Goed gezien van Oosterom. Die even het voordeel afwachten. En omdat Serie uiteindelijk niks met die bal kon. Gaat de vrije trap naar NEC. En dat betekent misschien wel een eerste mogelijkheid voor de Nijmegenaren. Als ze daar goed mee omgaan. Serie. De bal snel genomen, speelt hem in naar Storm. Storm gaat de achterlijn halen en dan de bal voorgeven. Leed balletje voor, Lubbe Tom met de tweede paal. En uiteindelijk wordt hij over de achterlijn gekopt door een Cambuur-speler. En wordt het een hoekschop voor de Nijmegenaren. Daar is wat twijfel over. Was die bal niet al achter geweest? Nou, Oosterom zegt nee, het is een hoekschop voor NEC. Dat is de tweede van de wedstrijd, maar de eerste voor de Nijmegenaren. En kijken of dan, in plaats van die vrije trap, hier een gevaarlijk moment uit kan komen.
0: Nou, in ieder geval gaat deze in één keer van de Charon Sherry. Staat er helemaal eens eentje. Links bij de cornervlag met links wegdraaiend. Dus bij het doel van Thijs Jansen vandaan. Is de captain van de NEC met de bal aan de linker. Daar komt de bal bij de tweede paal. Daar wil Bischoff naar de bal toe. Dat lukt hem niet. Opgepikt door Storm. Storm die had terug kunnen spelen naar Geiger. Maar kiest dan voor een avontuurlijke oplossing. Dan is daar op de bal stappen van Bischoff. En dan moet hij terug. Vandaar kan Cambuur counter. Is het 2 tegen 1. Cambuur met grote stappen op de helft van NEC. Deze bal is heel matig. En dat kunnen we ook zeggen. Goed verdedigd door Nejasmic. Dan zag de NEC weer heel open. Nu de volgende fout van Geiger. Nejasmic kan die weer herstellen. Vandaar is de kans voor Cambuur. Ja, het is weer Nejasmic. Die ingrijpt voordat er geschoten kan worden door Kwam. Ja, een beetje paniek achterin bij NEC. En nu wellicht de mogelijkheid tot een counter als de bal naar voren gaat. Maar er wil gefloten is voor een volgende overtreding van een Cambuurspeler. Nicky Soeren was degene met de fout. En de vrije trap is voor NEC, waar NEC eigenlijk liever voor had gezien.
1: Ja, dat denk ik ook. Iemand die er niet goed in zit is Dennis Geiger. Nu al een paar keer slordig geweest en ook al bijna fataal, kan je zeggen. Gaf een corner weg. Nu kwam Cambuur er echt heel gevaarlijk uit. Dat was inderdaad Nejasmic met behulp van Kretas die bal uit het doel wist te houden. Dus staat er nog altijd 0-0 na 9 minuten voetbal. Maar is, laat ik het zo maar zeggen, Cambuur de meest optimistische van de twee. Die het gelukkig ook een beetje aan de zijde heeft. Maar uiteindelijk niet zoveel geluk heeft dat de bal ook in het doel belandt. Die gooi inmiddels voor NEC op de helft van Cambuur. Charon Sherry mag die bal gaan nemen. Sierhuis met een actie waarmee die ook zijn man te kijken zit. Maar is de El Argoui die de bal van hem afsnoept. En dan gaat El Argoui een beetje goochelen met die bal. En dat lukt uiteindelijk wel. Ik wilde zeggen, hij raakt hem daardoor kwijt. Maar tussen twee man door speelt hij hem naast een verdediger die naast hem staat. Van Del. En via Thijs Jansen eerst de bal op het middenveld voor Cambuur. Met bal bij Maartens. Maartens, goede opening naar Kwaam. Kwaam die nu tegenover Kabar staat. 1-1 dus. En gaat eromheen. En Kabar is hem kwijt. Kwaam gaat de 16 in. Kwaam gaat uithalen. Maar nee, hij trekt hem voor. En via de hak van Sendler gaat de bal uit. Dan kan NEC gaan counteren met Sherry. Als hij ziet dat er ruimte liggen, die lichten met Sierhuis.
0: De verkeerde keus. Daar kunnen we heel kort en bondig over zijn. Van Le Breton lag op tempo. Sierhuis ook. Ja, Le Breton is wel echt een tikje sneller dan Sierhuis. En Sierhuis zag de bal en denkt, nou, dit is niet voor mij.
1: Nee.
0: En ik ga er niet achteraan sprinten. Dus hij staakt al vrij snel. En dus was dit de verkeerde keus van Jérôme Sherry. Want ook Noël Le Breton lag op tempo. En die bal had door het midden gemoeten. En deze bal was niet op maat voor Kai Sierhuis. Dus ging deze mogelijkheid tot een grote counterkans verloren. Zonder dat die echte counterkans kwam. Nu komt Jansen ver zijn 16 meter gebied uit om de bal weg te rammen. Voordat Jérôme Sherry daarbij kwam. Dus dit een vrij opzichtige overtreding van Philip Sendler. Ja, mag Nejasmic wel klagen, dan mag de vrije trap best wel enigszins op de juiste plek genomen worden, Cambuur. Dat gebeurt nu ook via Martens. Of Maartens, die de bal enigszins op de goede plek legt. En ook nog eens keer de vrije trap mee naar achteren, naar Billy Verdel.
1: Verdel met balbezit, druk zetten van Sierhuis op Boef. Maar die kan de bal geven naar zijn rechter middenvelder, Kwaam. En die gaat Kabar weer voorbij. Kabar heeft het moeilijk met Kwaam. En daar gaat Kwaam de 16 meter in. Daar staat iemand vrij, daar is Binder. Oh, die raakt die bal compleet verkeerd. En is het uiteindelijk Sandler die kan opruimen. Of Tobias Storm is het die de bal wegschiet. Maar daar stond Binder helemaal vrij in de 16 meter. Nu jaagt hij door daar op Bischoff. En uiteindelijk is het Binder die de bal als laatste raakt. Bal gaat over de zijlijn. Ingooien voor NEC. Maar Aram, dekkingsfoutje. Kan je toch wel zeggen.
0: Ja, verdedigingsfout van Kabar. En dan moet Sender eigenlijk dus die Binder loslaten. Die krijgt de bal precies waar hij wil hebben. Draait dan vrij en dan moet hij met links uithalen. Ja, dat zag er wel echt heel amateuristisch uit door het afronden van de spits van Cambuur. Daar heb ik echt geen andere woorden voor. Hetzelfde predicaat mag je ook best op het verdedigen van Kabar plakken. Dan heb je ook gelijk. Maar het afronden van Binder, dan ga je er geen 30 maken in de Eredivisie. Als je dit soort kansen zo afrondt. Bal op het middenveld, opgepikt door Sierhuis. Lijkt mij buitenspel van Le Breton. Gaat vooralsnog door. En via Nejaspic kan NEC voetbal. Linkkant van het veld, Kabar. Die moet even wat zenuw van zich af schudden. En in de wedstrijd gaan komen. Nu even Bischoff aangespeeld. Clement Bischoff, punt 16 meter gebied. Voorzet laag, randje 16 meter gebied. Sherry, een beetje moeizaam aannamen. En dan bijna voor de voeten van Noé Le Breton. Maar gaat de bal over de achterlijn door Boua. Die de bal vrij paniekerig over de achterlijn schiet. En daarmee corner nummer 2 voor NEC op de borden zet. En dan is Oosterbe heel even aan het kijken bij een speler van Cambuur. Volgens mij is dat Kwaam. Die even met wat last heeft. Niet helemaal fris is. Dat is wel de nieuwe regel nog. Spelers gaan niet zomaar om een behandeling vragen. Dat laat hij ook nu na. En dus gaat deze corner genomen worden. Als iedereen van elkaar afblijft, moet Taoui een klein beetje van de keeper afkomen. En dan mag Charles Sherry de corner nemen.
1: Daar is de hoekschop van Sherry. Koppers in de 16. Le Breton krijgt hem op zijn voeten. Dan blijft die bal hangen. Sandler kan hem niet drukken. En dan wordt de bal bij Dennis Geiger voor zijn voeten getoverd. En die speelt hem. Die verlegt hem mooi naar Sherry. Ja, kansen van Sherry. Slim balletje. Le Breton duikt op in de 16. Bal voorgeven. Wie komt er bij de tweede paal? Daar is Taoui. Maar die kan hem niet goed raken. En wipt hem over de doel heen. Over het doel heen van Thijs Jansen. Gaat de bal dus niet tussen de palen, maar ook niet echt heel dicht in de buurt van het goal. Nee, die bal gaat ruimschoots naast en over. Dus is deze kans verkeken, maar zo waar, zeg ik Aaron. Het zag er goed uit, deze fase van NEC. Een goede aanval. En ook de hervatting van de corner zag er goed uit. Met een goede loopactie van Le Breton. Wordt niet op waarde geschat, dus blijft het nog altijd 0-0 met de doeltrap van Thijs Jansen.
0: Ja, Sandler in Luchtduel. Dat Luchtduel wint hij. Aanname is mooi van Le Breton. Het verleggen van Geiger naar Bischoff. Bischoff wordt zeer op zich te vastgehouden. En krijgt dan ook niet heel gek de vrije trap mee. Kabar neemt die vrije trap snel. Dat doet hij goed. Naar Geiger. Geiger kijkt naar links. Daar staat via tussenstation Le Breton. Is dat Bischoff? Bischoff gaat naar binnen. Dat is zijn mannetje mee kwijt. Richting het 16 meter gebied. Bal rand 16 meter gebied. Geiger wil in één keer door. Dat is niet zo gek bedacht. Naar Sherry. Het gaat nu via Nejasmits met de steekbal. Ja, die was voor Bischoff. Uiteindelijk komt hij ook voor Bischoff. Voorzet niet ongevaarlijk. Wel verdedigd. Sandler voor de stuit graag. Dat lukt net. En dan krijgt hij een beuk. En dan krijgt hij geen vrije trap. En dan is hij boos. Denk, dan loopt hij naar de scheidsrechter toe. Dat viel wel mee. En deze bal diep is er niet voor kwam te belopen. Dat was wel een overtreding hoor. Vond ik op de verdediger van NEC niet gezien. NEC wel balbezit nu achterin via Gonzalo Cretas.
1: Nou, je mag toch hopen dat ze dat voor de stuit dat ze dat wel hebben geleerd in de jeugd.
0: Dat was echt zo'n balletje. Zo van, als je te laat bent, dan stuit hij over je heen op het natte gras. Dat heb je gezien.
1: Heel vervelend inderdaad. Ja, op zaterdagochtend zie ik het regelmatig nog gebeuren. Goed, wat heel goed gaat is deze avond van NEC. Want Le Breton, Bischoff, combinatievoetbal. Ja, dat begrijpen ze elkaar weer net verkeerd. Wil Bischoff diep gaan lopen, maar dan gaat hij naar binnen. En geeft Le Breton een bal eromheen. Wat is in andere woorden een balletje de buiten is. Ja, en dan is daar een Cambuurspeler tussen om die bal te verdedigen. En is de aanval weer voorbij van de Nijmegenaren. Maar zonder dat het zichzelf zo tekort doet. Want het ziet er bij Vlagen bij de zee, als we toch gaan aanvallen, wel aardig uit. Verdedigen nog die top, maar aanvallend hier en daar zien we goede dingen. Nu op Nejasmits in duel daar met Binder, die de bal uiteindelijk toch weer krijgt. En die legt hem terug naar Maartens, de middenvelder van Cambuur. Die speelt hem naar Van Duyl. Van Duyl opent goed naar de linkerkant, naar Hamash. Hamash, dat is de Franse buitenspeler van Cambuur. Die gaat daar binnen. Wordt niet onder druk gezet. En die schiet. En de redding is van Cretas. Als Storm een beetje aan schijnverdedigen doet, denkt de Frans van, oh, weet je wat, ik haal maar eens uit. En dat doet hij nou niet al te best. Hij schiet hem recht op Cretas. Maar daar was wel de eerste kans van de wedstrijd voor Cambuur Leeuwarden.
0: Ik noteer de tweede kans voor Cambuur. Van die schot met links van binnen. Ja, hij schiet hem zo
1: sterk. Vond je dat een kans?
0: Ja. Ja, ik kan het. Ik wil niet zeggen dat ik hem gemaakt had, maar
1: nee, okay.
0: Je hebt gelijk. Ik denk het wel, maar goed. Dat was kans nummer 2 in ieder geval voor Cambuur. En deze bal is diep. Sierhuis mag het duel aangaan. Dat doet hij half. Maar hij is wel degene die het gelukkigst is. Omdat zijn directe tegenstander in dit geval was dat Boua die de bal als laatste raakt. Waardoor NEC mag gaan gooien. Doet dat kort naar Sherry. Sherry terug naar Bischoff. Kabar die draait de drukte in. Maar vindt toch Bischoff in de buurt. Die vindt Sherry. Mooie aanname. Rand 16 meter. Voorzet niet ongevaarlijk. Oeh. Op het natte gras. Maar uiteindelijk heeft Thijs Jansen hem klem. Hij was hem even half kwijt. Maar niet helemaal. En deze uittrap is zeer, zeer matig. Daar kan zijn ploeggenoot Ilyes Hamas helemaal niets mee. Bal verdwijnt over de zijlijn. Mag Tobias Storm een bal gaan pakken van de pion af en mag die gaan gooien. Terwijl er nog niet heel veel ploeggenoten in de buurt zijn die zeggen, nou, geef die bal maar mij.
1: Gaat op het leidakje het teruglopen van de NEC'ers. Maar uiteindelijk zijn ze er wel. En gooit Storm maar in. Duwen de rug bij Taoui. Wordt niet gezien door Oostrom. Dus gaan we het overballen. Actie daarvan. Ik dacht dat het Martens of Sauren was. Wel heel ambitieus. En dan een schermutseling tussen Nejasmic en El Argoui. En Nejasmic krijgt een vrije trap mee. El Argoui. Ja, hou maar op. Ik vind het een moeilijke naam hoor, van die aanvallende middenvelden. Maar hij haalde Nejasmic neer, buiten het oog van iedereen. Omdat dat helemaal niet aan de kant is waar de bal zich bevond. Dus een vrije trap van NEC. En die vrije trap die is genomen en die is nu inmiddels beland. Bij de 16 meter van Cambuur met Nejasmic. Maar die levert in bij El Argoui. En die gaat dan 3 man voorbij. Maar die vierde is te veel. En dus gaat de bal naar de linkerkant. Naar Bischoff. Clement Bischoff zoekt zijn rechter. Vindt zijn rechter. Hé, is dat Hens? Van Cambuur? Nee, dat is te licht. Handen denk ik ook naast het lichaam, dus is er weinig aan de hand. Lint Storm weer de afvallende bal en heeft NEC nog altijd het balbezit. Met Taoui, Sherry, dit is een kans om te schieten, Jaron Sherry. Doet hij het? Hij doet het. Het schot is zwak. Heel, heel, heel zwak. En die wordt dan ook nog in de kiem gesmoord. En dan kan Thijs Jansen de bal rustig oppakken. Maar nou, dat schot, misschien moet hij maar blij zijn dat hij werd gekraakt.
0: Ja, het is een heel wereld van verschil altijd met Jaron Sherry. Uithalen met links, randje 16 meter gebied. Dan verdwijnt die bal nog wel eens stijf de kruising in. Uithalen met rechts. Dus dit was een slap rolletje. En dit is goed gedaan door Dennis Geiger. Op de juiste plek en even de rust gevonden met de bal naar achteren. Naar zijn eigen doelman, Gonzalo Cretas. Hij zat dus op de bank afgelopen dinsdag tegen Excelsior. Ja, en zag zijn concurrenten, laten we het maar zo noemen, op de bank. Nicolas Polster. Ja, toch niet een onuitwisbare indruk maken. Met name in zijn spelhervattingen. Die zijn echt van zoveel mindere kwaliteit dan wat Gonzalo Cretas doet. En ik weet zeker, met dat ik het hardop uitspreek, dat hij deze bal over de zijlijn zou trappen. En dat doet hij ook, Gonzalo Cretas. Dank u wel daarvoor. Ingooi voor Cambuur.
1: Echt, dit cynisme. Dit is zo goed.
0: Dat is zo vast in prik, hè.
1: Dat ja,
0: is
1: dat weet je
0: de
1: wel.
0: De vloek van iedere commentator zegt van, oh, deze club kan zo goed voetballen.
1: Ja.
0: En dan schiet hij boven de zijlijn.
1: Ja, ze hebben hem de vloek, de wet van Aram noemen.
0: Nee hoor, de Hugo Walker.
1: De Hugo Walker, ja, dat is echt voor de kenner. Nou goed, voordat we alle commentatoren in Nederland even afgaan, gaan we focussen op de wedstrijd. Vanavond is trouwens bij ESPN Mark van Rijswijk, commentator zeg ik maar even. En die ziet, en net zoals wij zien, dat Libreton hier goed wegdraait op het middenveld. En dat de bal diep geeft aan Sierhuis, maar die bal is te hard en daar kan Sierhuis niet achteraan. Sterker nog, de bal rolt over de zijlijn. En dan wordt het weer een ingooi van Cambuur ver op de eigen helft. Een moment misschien voor NEC om het vast te zetten. Maar nou ja, dat hoeft ook niet. Omdat niet heel veel Cambuur-spelers zich echt heel aanspeelbaar maken. Voor Boua om die bal te gooien. Hij kan wel ver gooien. Doet het ook, maar leeft er dan zo in bij Kabar. En die geeft hem dan weer heel sportief terug aan Boua. Die dan weer een ingooi mag geven. En zo gaat net zoals in de openingsfase van dit duel. Het balbezit op en neer. En dat is niet omdat het zo goed gaat. Nee, dat is vooral een stukje onkunde.
0: Ja, je merkt dat de NEC moet wennen aan Sierhuis een spits in plaats van de Linz. Het is echt, ja, ze lijken een beetje op dezelfde spits, maar het is een wereld van verschil. Hij is niet zo'n loper, niet zo altijd in beweging, niet zo'n jager als Linz. Hij is echt een spits voor in het 16 meter gebied. Daar is hij dodelijk en gevaarlijk, maar daar weet de NEC hem vooralsnog niet echt te vinden. Dit is uitstekend verdedigend werk van Taoui. Daarmee brengt hij Sherry in stelling. Geiger open op rechts zou kunnen, houdt de bal even bij zich. Dan een beetje een lafballetje buitenkant rechts. Gaat de temper eruit, dan zegt Taoui, nou als jij een slapballetje geeft, dan kan ik daar nog even overtoepen. En daardoor moet NEC naar achteruit. Dus het 3-3. In de counter van Cambuur. Daar is Billy van Del meegekomen. Ruimte voor schot met Linz. Van Del met een stiftje. Bij de tweede paal is daar een speler helemaal vrij. En volgens mij is dat Fabian Kwaan. Nee, het is Hamas. Ilyes Hamas. Helemaal vrij bij de tweede paal. En dan is het een koud kuntje om de 1-0 op de borden te brengen. In de minuut nummer 21 is het de Hamas. Die daarmee Cambuur niet eens onterecht op een 1-0 voorsprong brengt. Ja, het is elkaar in de problemen brengen op zeer hoog niveau aan de rechterkant. En dan is Tobias Storm weg uit de zone. En dan loopt NEC achter de feiten aan. Dan is het een stiftje. Ik had het idee dat Van Del echt gewoon wel een stiftje wilde in de goal. Maar de bal belandt bij de verre paal, bij de tweede paal. En daar staat Hamas om een lege doel te vinden. En hij brengt Cambuur op een 1-0 voorsprong.
1: Als Cambuur klaar is met elkaar feliciteren met dit doelpunt, mogen ze ook even langs Adam Tawi lopen. Die deze goal helemaal zelf inleidt voor Cambuur Leeuwarden. Een waardeloze bal van de buitenspeler op Sherry. Die gewoon 2 meter naast hem staat. En hem dan gewoon zo inlevert. Ja, Cambuur in de counter dodelijk. En dit is echt een waardeloze goal. Waardeloos voetbal van NEC. Want dat is de goal inleidt van Cambuur, kan ik toch wel zeggen.
0: Ja, het was eerst een waardeloze bal van Sherin naar Taoui. En Taoui denkt, nou, wat jij kan ik nog veel slechter. En dat was gelukt. En dan moet je een beetje het geluk hebben als jonge aanvaller. Dat dan de verdediging goed staat geposteerd. Nou, die stonden totaal niet. En nu is nog NEC in de achteruit. En dan moeten ze in de aanvallen en proberen de achterstand goed te maken. Dat hebben ze afgelopen dinsdag natuurlijk ook moeten doen tegen Excelsior. En dat kost zoveel meer energie dan een voorsprong hebben en die behouden en uitbreiden. Dit is blijkbaar geen buitenspel voor Le Breton, rand 60 meter gebied. Dan is er wat spelers die vallen en dan is eentje die dat het meest theatraal doet. Dat is middenvelder Maartens van Cambuur. Die doet het met zoveel egaar naar de grond gaan. Dat scheidsrechter Oostrom zegt, nou, hier ga ik wel even voor fluiten voor een vrije trap. Overtreding van Geiger. Die was er wel hoor, maar er was wat meer schermutselingen. En het theatrale vallen van Maartens werd dan beloond. Vrije trap voor Cambuur. Een meter of 5, 6, buiten 60 meter gebied. Voor de voeten van doelman Thijs Jansen. Halfwege de eerste helft en zeer achterstand.
1: Ja, je zou dan zeggen, hoe gaat NEC dit omdraaien? Die ploeg die toch zo goed kan tegen de jongste ploeg uit Europa. Maar je ziet aan NEC, wat we al eerder benoemden, dat het gewoon aan elkaar moet wennen. Want zo vaak wisselen, gedwongen dat het moet. Ja, dan kom je wel eens in dit soort calamiteiten aan te lopen. Dat je gewoon in de wedstrijd nog aan elkaar moet wennen. Als hier een hele makkelijke overtreding wordt gegeven aan Cambuur op het middenveld. Overtreding van Le Breton gemaakt op Martens. Ja, we maakten allebei een gebaatje van, nou, dat
0: was niet veel. En het was een gevaarlijke kant voor NEC dat eraan kwam.
1: Ja, als die door mocht, dan was het 1-1 gegaan. Maar ja, de scheidsrechter floot al af. Daardoor leek de kans misschien optisch wat groter dan dat hij misschien wel was. Maar goed, we zullen het nooit weten. De vrije trap van Cambuur wordt genomen. Kabar wint, dat komt er wel. Bischoff laat zich aftroeven in de lucht. En dat doet Geiger eveneens, wil ik zeggen. Maar hij raakt de bal gelukkig wel. Dus wordt het uiteindelijk een ingooi voor NEC. Omdat Boua die bal als laatste raakt. Dat is de rechtsback van Cambuur. En dus wordt een ingooi voor NEC. Op de eigen helft. Sendler draait open naar zijn eigen keeper. Speelt dan Kretas in. En dan gaat Binder, de Oostenrijkse spits van Cambuur, jagen. Maar dat speelt NEC prima uit. Dan kan Sendler misschien eens wat meters gaan maken in de 24e minuut. Philip Sendler steekt de middenlijn over. Goede opening aan de linkerkant naar Clement Bischoff. Beweging voorin. Bischoff wat ruzie met de bal, maar gaat nu dan wel voorwaarts. Bischoff die zoekt Le Breton, die haalt de achterlijn. Moet dan weer terug naar Bischoff. Nou, gooi die bal maar eens voor, Clement Bischoff. De man met rug nummer 99 gaat een 1-1 duel aan. Even wachten, even kijken. Ja, wat wil je? Niemand echt in beweging bijna zit. Dan maar de bal volgooien en hopen dat hij goed valt. En hij valt bijna goed. Maar Taoui is te laat en Sherry maakt zich kwaad op Bischoff. En dat snap ik wel. Want het getreuzel en het getwijfel van de Deen. Ja, dat komt NEC toch nu wat duur te staan.
0: Ja, ik snap hem niet, moet ik zeggen.
1: Nou, ik snap hem wel. Hij had hem al 2 keer kunnen geven.
0: Hij wilde de steekpaas geven. Hij wil graag de korte combinatie, rand 16 meter gebied. Maar er stond iemand vrij. Ja, dan geeft hij de voorzet. Die voorzet was niet eens onaardig, vond ik.
1: Nee, die voorzet was zeker niet onaardig. Maar ik denk Aram dat hij hem een paar keer eerder had kunnen geven. Maar goed.
0: Ja, hij wilde kort. Ik zag hem echt naar de korte opties kijken. Zo van, ja, ik wil hem randje 16 op de steekbal geven. Maar die ruimte lag er niet. Is kwam wat slimmer in het duel dan zijn directe tegenstander, Kabar. Brengt de bal even terug naar zijn rechter verdediger. Boua die gaat op avontuur. Ja, die gaat heel ver op avontuur. Maar vergeet dan iets vrij essentieel. Dat is de bal. Ja, dan krijgt Sherry de vrije trap tegen. En Sherry, weet je, die is zo verbouwereerd. Die is niet eens boos dat hij hier een vrije trap voor tegen krijgt. Want dit slaat echt werkelijk helemaal nergens op. Hij tikt gewoon de bal weg. En Boua was de bal kwijt. En loopt achteraan te huppelen. En loopt tegen Sherry aan. Nou goed, ze krijgen wel de vrije trap, Cambuur. Dat is, ik denk letterlijk exact halverwege de helft van NEC. Dat betekent wel dat alle spelers van Cambuur en NEC op de helft van de Nijmegen naar hen staan. In minuut nummer 26 is daar de vrije trap. Ja, natuurlijk staat El Agoui daarachter om de vrije trap te nemen. Ja, hij,
1: hoe zeg jij het nou? Agoui?
0: Agoui.
1: Agoui, ja. Oké.
0: En die is Ja, die heeft zoveel vertrouwen opgedaan de afgelopen weken. Het zal me niet eens verbazen als hij hem in één keer gaat schieten. Ja. Maar goed, hij staat er wel een beetje achter de bal. Alsof hij daar een voorzet gaat geven bij de tweede paal. Dat is inderdaad het geval. En Kretas had het ook door. En is op tijd om de bal te vangen, te klemmen en mee te rollen aan iemand. En die iemand is Bischoff aan de linkerkant.
1: Bischoff met toch wel een aardige pas voorwaarts. Nu rondom de middenlijn en dan verleggen naar de andere kant. Dat is Dennis Geiger. Dat is tussen station 1. Dan gaat hij naar Philip Sandler. Die speelt hem. Die wilde naar Kabar spelen, maar houdt toch even in. Dan speelt hij maar door de as naar Sherry. Goeie kaas van Sherry op Geiger. En dan zijn we nu weer in de aanval met Siehuis. Laag op het veld. Sherry in de 16 meter inmiddels. Daar is Bischoff ook op de achterlijn. Voorgeven, maar niemand die bij de eerste paal komt. Dan moet Nejas Bischoff van de bal winnen. Doet dat door een arm in de nek te leggen. En ja, dat kan zelfs ik zeggen als niet scheidsrechter zijnde. Dat dit een overtreding was. Vrijheid had inmiddels genomen, maar wel weer in het bezit van NEC.
0: Ja, je ziet een beetje, en het is wat onaardig vind ik het om te zeggen, maar een tweedeling bij NEC tussen zeg maar de basisspelers en de niet-basisspelers.
1: Die elkaar ook zoekt.
0: Ja, en je ziet nu ook zeg maar, als daar een overtreding is op Bischoff, je ziet dat als de basisspelers elkaar vinden, dan ziet het heel anders uit dan de andere spelers. Nu ging het door de as, door de spelers die in de bal willen hebben.
1: Ben ik met je eens.
0: Eerst met Sandler, hard inspelen op Sherry, wegleggen, doordraaien, bewegen.
1: De automatisme
0: zeg maar.
1: Zie je gelijk.
0: Ja, dus, deels automatisme, deels kwaliteit. Gewoon daar aan de bal zeker. En dat soort dingen. En je ziet dus gewoon dat NEC last heeft van het feit dat er, ja, er moeten er negens van staan, zeg maar, van die A-spelers. En er staan er deze de afgelopen weken iedere keer 5-6.
1: Ja.
0: En dat is waar NEC problemen mee heeft. Maar goed, het kan snel gaan. Dat hebben we afgelopen jaar ook gezien met jongens die jong zijn uit de eerste divisie komen. Die hebben tijd nodig om de knop om te zetten, om meters te maken. Nou goed, deze vrije trap is genomen. Rand 16 meter wit. Tobias Storm had kunnen schieten, maar verkiest de paas aan de buitenkant. Na Noé Le Breton, voorzet bij de tweede paal. Bischoff ziet de bal over zich heen gaan, maar heeft Jérôme Sherry achter zich staan. Die kan de bal oppikken. Kabar bij hem in de buurt. Is het een goed driehoekje. Uiteindelijk met Geiger inspelen. Naar Sierhuis is daar geen ruimte om naar je linker te kappen. Jérôme Sherry. Ja, die hoorde mij net klagen als hij met rechts ging trappen. Dus dat durfde hij niet meer.
1: En
0: nu
1: gaat
0: Kretas in de fout. Die legt een leeg goal achter. Niet daar. Overtreding. Maar Kretas doet hij goed. Hij herstelt nu wel zijn fout met risico. Ja, die bal is hoog, is hard en hij raakt hem verkeerd. En dan brengt hij een grote kans aan zijn directe tegenstander. Dus Hamas, dat was Maartens, die was doorgelopen. En dan gaat hij naar de bal toe, ja, met die rode kaart nog in het geheugen in Noorwegen. En ik denk, oh, doe het niet vriend, maar dan ga je er weer af. Maar hij was net op tijd en hij herstelt de fout.
1: Ja, ik moet toch weer denken aan het ouderwetse NEC-fabeltje. Want als een ploeg de punten nodig heeft, dan is NEC daarbij om wat punten te schenken. Ja, zo ziet het.
0: Ik denk dat alle fans van alle ploegen in de Eredivisie daar zo over denken, hoor. Over hun ploeg.
1: Ja. Oké, maar ik denk dat het bij NEC wel heel vaak gebeurt. Ja. Ja, overtreding trouwens gemaakt nu in de 16 meter van NEC op Siehuis. Dus wordt het een vrije trap voor de Nijmegenaren. Als Cambuur even de ingooi mogen nemen. Maar inderdaad, ja, het ziet er weer vandaag zo uit dat je denkt, het zal toch niet dat je dan tegen Cambuur, wat ik echt de slechtste ploeg van de Eredivisie vind tot nu toe, hè, dan weer tegen dit.
0: Ik vind Willem II ook matig, hoor.
1: Ja, oké. Maar goed, ik vind Cambuur, die hebben echt wel mindere wedstrijden gehad dan Willem II. Als nu weer een miscommunicatie op het veld plaatsvindt tussen NEC-spelers, tussen Le Breton en Bischoff deze keer. Waarin ze elkaar vooral vragend aankijken van ja, wat wil je nou? Ja, en eigenlijk kan daar niemand antwoord op geven. Dus heeft Cambuur maar weer de bal via de doelman Thijs Jansen. Die geeft hem lang op Binder. Die heeft nog niet echt het duel gewonnen. Krijgt nu met een gelukje de vrije trap mee. En Sender die dan twee cynische duim omhoog steekt van heel goed gezien scheidsrechter. Maar niet eens. Dan nog een cynisch wegwerpgebaartje wat dan maar wordt geaccepteerd door de scheidsrechter. Maar wat staat is de vrije trap rond de middenlijn. En die gaat ook nog terug richting Boef. En die speelt dan weer naar Van Del. En NEC moet weer gaan druk zetten.
0: Ja, maar dat kan niet als je zo ver uit elkaar staat. De ruimte is veel te groot tussen de linies van NEC. Waarin de laatste linie echt een meter 40, 50 achter de voorzet stond. Ja, daar kun je geen druk zetten. Van een voetbal ook Cambuur daar wel onderuit. Deze bal is diep, is lang, is hard onderweg. En is dermate hard dat hij doorglijdt. En dan in de handen van Kretas. Ja, waar ik voor Sandler wel in begrijp. In zo van, ja, ik krijg nu de vrije trap tegen. Maar hoe vaak hebben we nu al Cambuur-spelers doorzien lopen op NEC-spelers? Zo van, ja, en dan even een beuk. Ik denk, ja, Oostrom, mag je best ook tegen optreden.
1: Ja,
0: als er dan zo'n duel is van Sandler, ja, dan vind ik dat wat. Dan snap ik de frustratie bij Sandler wel. Zo van, ja, jongens, het is of mannelijk en of duel zou gaan, ja, of niet. Ik vind allebei prima, maar niet de een wel en de ander niet. Geiger moet eerder bij de bal zijn dan zijn tegenstander. Dat klopt. Dat lukte net. En opgepikt op het middenveld door Nejaspits. En Bischoff gevonden. Linkkant van het veld. Gaat naar het midden. Daar staan drie spelers van Cambuur. Paast hem af. Op tijd naar Geiger. Geiger kan naar Taoui of naar Storm. Dat gaat goed. Dan wel naar Taoui aan de rechterkant. Die heeft twee spelers, wel een tegenstander minder. Maar ook hij paast de bal even terug. En naar Sherry, die heeft zich even laten zakken uit de aanval op het middenveld. Kabar met een moeilijk balletje naar Nejaspits. Nog een nog moeilijker balletje terug. Uiteindelijk past het allemaal net. Bischoff nu 1-1 tegen zijn tegenstander. Daar kan hij langs, daar is hij langs. Is
1: dit een overtreding?
0: Ja, dan is er nog je vasthouden, ja. Dat is een beetje slecht gedaan van Oostrum, maar die moet eerder vlaggen. Ja, dan is er 3 overtredingen en dan heeft hij wel een gele kaart voor Boua gevonden. Dat is nummer 2, David Boua, die gaat op de bom als eerste speler. Ja, dat is, heeft hij ook een beetje pech met de scheidsrechter. Hè? Van hij maakt de overtreding, dan laat de scheidsrechter het fluit dan niet. Dan maakt hij daar nog een overtreding en dan krijgt hij geel van de scheidsrechter. Ja, je maakt er 2. Denk, ja.
1: Ja, als je 1 keer fluit. Ja, lekker van Oostrum, dat hij zo meedenkt dan. Nou, goed, de vrije trap van NEC staat in ieder geval met Charon Cherry. Hij gaat het met links doen, Aram. Dus dat moet een goede bal zijn. En die bal is goed. Komt op de 5 meter, maar Nejaspits kan niet koppen. Kan iemand opvangen van NEC? Ja, Tobias Storm. Mensen blijven in de 16 meter. Taoui draaien naar je linkerbeen toe. Of wat ga je doen? Linkerbeen chipt hem voor. Daar gaat iemand naar de grond. Is dat dan Hens? Nee, zegt Oosterom. Dus kan Cambuur weer uit de eigen 16. Kan Krittas de bal opvangen. En heeft Sandler weer, of nee, Tobias Storm de bal op de helft van Cambuur. Sherry, die hem echt komt te halen, die bal. Zo'n Sherry, nou, die wordt hem onder druk gezet daar door Van Del, dacht ik. Of staat hij zo? Ja, Van Del staat erg hoog door te dekken bij Cambuur. Dus er ligt er wat ruimte achterin bij Cambuur. En daar probeert hij nu gebruik van te maken. Al staat iedereen wel weer op de goede plek. Met Geiger, die opent naar de linkerkant, naar Kabar.
0: Ja, en dan naar Bischoff. Wachten op de eerste echte kans voor NEC. Wellicht nu de combinatie. Rand 60 meter gebied. Kabar krijgt hem aangespeeld. Bischoff heeft daar ruimte voor een voorzet. Ja, een boogballetje. Moeizame aanname van Soeren. Maar schiet de bal wel over de zijlijn. Uiteindelijk mag NEC gaan gooien. En dan is het dus nog steeds wachten op die eerste echte kansen voor NEC. Want de balbezit is er wel al in fasen voor de Nijmegenaren. Maar echte druk op het doel van Thijs Jansen hebben we bepaald nog niet gezien. Oppassen achterin met Storm. Moeizame bal. Krijgt de bal terug van Krettas. Lichaamsschijnbreng is prima. Daarmee brengt hij zichzelf wat ruimte en rust. En dan kan hij Krettas weer aanspelen. Goed gedaan door de jonge verdediger van de NEC. Goed rustig gebleven met balbezit voor NEC. Sherry, die nu een beetje ruzie heeft met zijn directe tegenstander. Wat irritant, die het weer tegen hem aanloopt terwijl er geen bal in de buurt is. Kabar aangespeeld in het 16 meter gebied. Cambuur durft toch best hoog druk te zetten. En dan zou je denken dat NEC over het algemeen wel de kwaliteiten heeft om daar dan onderuit te voetballen. En dan te profiteren van de ruimte die dan ontstaat. Nu laat Noé Le Breton zich zakken uit de aanvalslinie om de bal op te halen. Nejaspits gevonden. Rechterkant van het veld moet even knokken om in balbezit te komen en te blijven. Dat lukt via Tobias Storm. Ja, durft de bal met links over de hele niet te geven. Draait maar weer even terug naar rechts. En daar staat Taoui. Die mag nu geen fout maken met het mannetje in de rug. Doet het nu beter. En speelt de bal terug naar Krettas. Is er nog weer hoogdruk van Cambuur. Maar heel veel ruimte op het middenveld. Dat is slecht gedaan van de thuisbloer. En daar moet NEC echt van profiteren in de omschakeling.
1: Bischoff die met bal bezit. Geeft hem daar diep op Sierhuis. Maar Sierhuis kwam daar niet bij. Want daar staat de verdediger tussen van Cambuur. En als Cambuur overneemt op de helft van NEC. Maakt Tobias Storm een overtreding. En die krijgt daarvoor geel van de scheidsrechter. Het was een veelbelovende aanval. Wil ik dan ook weer niet zeggen.
0: Wel heel veel eer voor deze aanval.
1: Ja, ik wil het zeggen. En daarom durf ik mijn vraagtekens wel bij deze kaart te zetten.
0: Ja, in de categorie, als de gele kaart voor Cambuur 3 minuten geleden niet was gevallen, dan heb ik niet het idee dat dit ook geel was.
1: Nou, dat kan je nog wel eens gelijk in hebben, Aram. Maar de vrije trap en gele kaart staat. Dus moet Tobias Storm iets meer opletten als hij een nieuw duel aangaat later in deze wedstrijd. Balbezet voor Cambuur met diepe bal daar richting Van. Nee, de rechter Martens zelfs, die helemaal naar rechts is uitgezakt. Kvam die even naar de as moest. Maar in ieder geval, de bal is niet aangekomen. Dus heeft NEC het balbezit weer in de ploeg. Met Geiger, die wacht. Op wie wacht hij? Op Taoui met de actie. Maar Taoui komt te laat in beweging. Dus neemt Cambuur over. En aan de linkerkant met Costarelli. En dan is daar gelukkig Taoui om over te nemen. En die peert hem dan maar over de zijlijn heen. Dus wordt een ingooi voor Cambuur op de helft van de Nijmegenaren. Zetten we minuut 36. Nog 10 minuten tot aan de rust. NSM maakt gewoon geen goede indruk vanavond. Creëert weinig kansen. Komt een paar keer gevaarlijk voor het doel. Maar echt een overtuigende uithaal. Een overtuigende voorzet. Nee, die zit er nog niet in voor de Nijmegenaren. Apathisch. Zo kan je het misschien ook wel een beetje noemen. Dat was ook het geval bij de 1-0. Toen Taoui heel slap de bal inleverde en NEC niet goed stond in de counter. Maar goed, dat maakt de stand dus op 1-0. En het zal beter moeten bij de Nijmegenaren.
0: Ja, en er zal wat meer energie ook uit moeten gaan van Kai Sierhuis, vind ik. Want ja, dat is NEC wel gewend, weet je. Linzen in de spits, ja, die zet druk tot of zijn leven ervan afhangt. Ja, daarmee maak je de rest van je ploeg wel veel makkelijker. En dat, ja, zo zit Sierhuis niet in elkaar. Dat is niet soort voetballen. Maar dat mist NEC wel een beetje. Deze bal van Kijker komt met een gelukje voor de voeten van Kabar en Bischoff aangespeeld. Kabar wordt naar de grond gewerkt. Heeft de scheidsrechter niet gezien. En zegt, nou, ga maar overeind, want het zal allemaal wel. En ik weet echt niet wat er gebeurd is, maar NEC mag doorvoetballen. Rechterkant van het veld. Dus een moeilijk balletje van Sherry. Ja, er worden ook wel keuzes gemaakt in aanval en opzicht waarvan ik denk, ja, doe nou gewoon eens even een beetje makkelijk.
1: Ja,
0: want zo lekker in de wedstrijd zit je niet.
1: Storm
0: oppassen. Oh, en dat is glijden van Sender. En dat is wel lekker op het natte gras. En die gaat een gele kaart krijgen. En dat die gele kaart is terecht. Daar zelfs Sender zal daar niet op protesteren. En hij is nu boos op Sherry. Zo van, jongens, dit gaat allemaal veel te makkelijk met zo'n rare ballen. En dan moeten wij iedere keer in de achtervolging en in de achteruit. Doe dat eens even zuinig op het balbezit. Van zo spelen wij. Gewoon rustig wachten tot het momentje komt in de aanval dat je de steekbal kunt geven. Dit soort rare boogballen over 30 meter is niet het des NEC's. Dat moeten we ook niet doen.
1: Ik zit even te denken over wat jij zei over Sierhuis. Dat je zo'n spits... ik wil je niet in de rijtje plaatsen, maar Cruijff zei ooit, je moet een goede afmaker nooit uit de 16 halen. En dat is Sierhuis. En die moet je inderdaad niet uit de 16 halen. Die moet de bal inderdaad op zijn wenken bediend krijgen en dan maar afdrukken. Dat is zijn taak. En Linzen is ook een goede afmaker, hoor. Maar dat is niet echt een typische spits. Jaagt af, maakt loopacties, komt in de bal, komt de bal halen, houdt zich sterk. En Sierhuis moet er veel hoger op het veld doen. Maar goed, dat gebeurt niet. De vrije trap van Cambuur wordt nu genomen en die wordt bijna binnengekopt daar door, ik dacht dat het Boef was.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja, nou, dan zit ik bij het juiste eind, durf ik wel nu te zeggen. Die de bal naast kopte. Het was niet zo'n hele grote kans, want hij raakte hem heel dunnetjes. Maar hij stuitte ernaast het doel van Gonzalo Kretters, die de doeltrap snel genomen. En dan Tjaron Sherry gespeeld. Sherry naar Storm. Storm, goede bal naar Sender, die goed wegdraait en dat tempo moet maken. Maar ook deze bal is slap. En weer balverlies voor NEC. Oh, oh, oh. Dan kan Cambuur weer gaan aanvallen met Kwaam, die de bal voorgeeft. Sherry vangt op. En dan weer balbezit voor de Vriezen. Met balbezit voor Van Duyl. Van Duyl, die geeft een matige bal op zijn linksback. Costarelli. En die kan even rustig gaan dribbelen. En de bal inleveren bij Boef. En die speelt hem dan weer naar Thijs Jansen. Dat is de doelman van Cambuur. Kan NEC wel weer wat hoger staan. Is de druk redelijk van de ketel. Omdat ook deze lange bal van Thijs Jansen waardeloos is. En dat op de lachspieren bij jou werkt.
0: Er is eigenlijk echt niemand van Cambuur in een straal van 30 meter ongeveer.
1: Ja, hele slechte bal.
0: Ik weet niet wie jij zag.
1: Nou, misschien Kretas en denk je, nou weet je, ik speel hem daar.
0: Leuke gewoon, jongen, die Kretas, hè? Ja. Mag eens een keer de bal hebben.
1: Ja, nou, hij heeft hem nu. Want niemand van NEC biedt zich recht aan. Cambuur houdt het... houdt de poorten dicht, houdt de gelederen gesloten. Oh. En dan gaat Kabar op avontuur, die krijgt een duel mee. Ja, dat is geen overtreding. Kabar, pas nou op. Bal wordt overgenomen door El Agroubi en dan krijgt hij een vrije trap mee. Het is echt om woest van te worden hoe NEC zo nu en dan verdedigend te werk gaat. Want ook dit is totaal niet nodig.
0: Nee, en het past wel een beetje in het beeld wat we van Kabar hebben de afgelopen weken. We zien best momenten, dus ik denk, nou... Dat is best aardig, maar we zien best wel vaak dit soort momenten. En dan denken we, oh mijn hemel jongen, je bent toch een profvoetballer in de Eredivisie. Dit soort ballen doe je niet. Je gaat niet zo met wild het middenveld insteken en niet weten wat je achterlaat. En dit was echt een heel zwak moment van de Duitse jonge aanvaller. En deze moet NEC opletten. Een vrije trap snel genomen. En is NEC te laat. En dan uiteindelijk Kertas op de doellijn die de bal kan oppikken. Ja, dus niet opletten. Ik weet niet of er gefloten was, hoor, door Oostrom.
1: Dat
0: had ik niet het idee. En denk, ja, dat geeft je wel aan dat het eigenlijk wel moet, scheidsrechter. Maar goed, de NEC laat zich daarin bijna verrassen. Maar Kretters was bij de les en nu is Bischoff die de bal onder zijn voeten laat glippen. Maar goed, hij knokt zich wel weer terug in balbezit. Is Geiger de bal kwijt. Lijkt me daar een volgende overtreding gemaakt nu door Geiger. Die raakte de bal inderdaad nu niet. En de tegenstander wel. Volgende vrije trap. Een feit is voor Cambuur. Die kunnen de vrije trap nemen. Nou, over de helft van NEC. Rechterkant van het veld kunnen ze de verdedigers mee naar voren sturen. NEC weer naar achteren. Ja, zo ziet het de 2-0 van Cambuur echt dichterbij op het scorebord dan de 1-1.
1: Ja, zeker. Ik weet niet hoe Dick Schreuder normaal zijn speeches houdt en de rust. Maar ik zou me er helemaal in kunnen vinden als hij zo meteen woest wordt in de kleedkamer. Want het lijkt echt nergens op. Ja, en dan tactisch, weet je, het is allemaal apathisch. Het is gewoon het scherpte. Alles mist. Alle basisprincipes die je moet hebben om een wedstrijd in te gaan, die mist NEC. Moeten ze wel opletten bij de vrije trap die er bijna in gaat van Cambuur. Jongen, duikt er iemand helemaal vrij op. Vogeltje vrij op de 5-meterlijn. Ja, wel tussen twee man, maar niet twee man die dicht bij hem staan, die hem echt dekken. En dan, ja, dan heb je het weer over die basisprincipes. Scherpte, de balaannames zijn allemaal apathisch. Dat is het woord wat ik ervoor heb.
0: En Boua is daar niet. De rechtsachter van Cambuur heeft niet een hele goede voetballer. Maar speelt wel met passie en met de hartstocht. En gaat voor dit soort ballen. En hij is heel dicht bij de 2-0 van Cambuur. Als Tobias Storm door Kretters wordt gesommeerd of hij even de doeltrap wil nemen. Nou, dat doet hij op de helft van Cambuur. Maar dat is alles mee gezegd. Kan Cabar de bal oppikken. 3 minuten voor het einde van de eerste helft. Ja, dan krijgt hij natuurlijk wel de ingooi mee, vriend Binder. Als jij de bal als laatste raakt, dan is de ingooi over het algemeen voor de andere partij. En dan mag Cabar de ingooi gaan nemen. Op zoek naar Sierhuis. Sierhuis kan verlengen tot aan Le Breton. Die raakt de bal kwijt, maar Bischoff neemt over naar Sherry. Dit zit iets uit met potentie deze avond. Oh, deze bal niet helemaal lekker naar Taroui. Dan is daar een botsing tussen Geiger en een speler. Geiger de vrije trap tegen. En daar is NEC het totaal niet mee eens met deze beslissing. Nou, die vonden het volledig andersom.
1: Ik zag het gebeuren.
0: Jij zag het gebeuren en... Je kan
1: ik snap hem ergens wel. Ja, het was gewoon weer lomp. Weet je, er lopen twee jongens tegen elkaar aan. En dan is het inderdaad de slimste valt. En dat was de speler van Cambuur. Geiger, die strompelt dan een beetje zo door. En dan denk ik, ja, je brengt daarmee een scheids ook wel in de verleiding om hem af te fluiten. Ja, ik kan me er ergens aan
0: wel
1: vinden.
0: Het is wel weer Maartens die op de grond ligt. Ja, en dat is niet voor het eerst vandaag. Laat
1: dat
0: het ook
1: is zeker waar.
0: Dat spreekt niet voor hem.
1: Nee, dat is waar. Bal zit voor Cambuur, die de bal maar weer eens lang peert. En Neasmici die daartussen zit. En het duel aan moet gaan met El Agroubi. Maar die wint dat duel, die laatst genoemde. Want hij krijgt de inworp mee. Als de sfeer links van ons op de fanatieke aanhang van Cambuur er goed in zit. Ja, vindt gek met een 1-0 voorsprong. De eerste 3 punten lonken voor
0: Cambuur. Dat deed het vorige week ook,
1: hè? Dat deed het vorige keer ook, maar
0: vorige week.
1: Ja, dat klopt zeker. Ja, toen werd het in de laatste minuut natuurlijk 2-2 door Ronald Koeman junior. Als Cambuur hier weer doorgaat, daar iemand vrij komt op de 16 meter. Dat is Kwaam. Voorzet van Boef is goed. Wordt binnengekopt. Nee, wordt niet binnengekopt. Wordt dramatisch gekopt door... Hamash van Cambuur. Maar NEC neemt gelukkig over met Geiger. Ja, wat is dit nou weer voor een bal van Dennis Geiger? Die speelt echt een slechte wedstrijd. Heeft gelukkig dat Le Breton oplet. Dus kan de NEC doorgaan met aanvallen.
0: En de 3-dubbele 1-2 uiteindelijk strandt die. Maar opgepikt door Taroui. Le Breton, rand 16 meter breed, vindt Sherry. Sherry naar Neasmits. Neasmits, meter 25 van de goal af. Moet hij het dan weer doen? Sherry met een steekbal. Sierhuis raakt de bal. Nog slechter dan Binders ongeveer. Na 10 minuten. En dit was toch echt wel een kans voor NEC. In het 16 meter gebied. Sierhuis gevonden. Aannemen, draaien, schieten. De eerste twee gingen goed. De laatste ging dramatisch. En dus is dit een schot, maar niet op doel. En ik vraag me af of we daar überhaupt eentje van hebben gehad van NEC.
1: Nou, het is een schot wat tekenend is voor NEC in deze eerste
0: dat
1: helft.
0: Dat ook, ja.
1: Niet op niveau, laat ik het daarop houden. Zoals in HBO-termen dan wel eens willen spreken. De doeltrap van Thijs Jansen komt ver richting Binder. De Oostenrijkse spits geeft een beuk met de arm in het gezicht van Jasmic. Elleboog zou ik niet willen zeggen, maar vooral een arm die lang uitsteekt. En dat de Kroaat die toevallig deze gezicht aankrijgt. Nou, hij krijgt de vrije trap mee, dus we moeten niet klagen.
0: Nou, doe een beetje voorzichtig met Jasmic. Hij is net weer een beetje heel.
1: Ja, mee eens, maar daar heeft Binder denk ik niet zoveel, niet zoveel boodschap aan. Sandler heeft de bal aan de voet. Gaat nogmaals aan de wandel als we de laatste secondes ingaan van deze eerste helft in de reguliere speeltijd. Cabar die maar eens een diepe bal geeft. Ja, en als je hem had gegeven, naar wie?
0: Ja, er zijn wat jongens van Cambuur aan het warmlopen daar links achter de achterlijn. Ik denk dat die in balbezit waren geweest.
1: Je moet toch wel blij zijn dat die bal niet aankomt. Ja, vreselijk. Vreselijk tot nu toe. 1 minuut extra tijd voor NEC om misschien nog wat te doen. Maar ook de ingooi van Kabar valt, net als alles hier tot nu toe in Leeuwarden, in het water. Sandler kan de bal nog wel bij zijn keeper brengen. Heeft NEC in ieder geval nog het balbezit.
0: Ja, via Kretas en Neasmits. Neasmits, als de blessuretijd loopt. Ik heb even gemist hoeveel het was. 2 minuten, denk ik. 1 minuut. Dus NEC moet, als ze nog wat winnen in de eerste helft, heel veel vaart maken. Is dit vrij irritant vasthouden van Fabian Kwaam. Dan krijgt de NEC de vrije trap en zegt Sender: jongens, als jullie naar voren gaan, dan ga ik nog 1 keer proberen het 16 meter goed in te komen. Dan moeten we daar maar een beetje geluk mee hebben. Philip Sendler met de lange bal op zoek naar Sierhuis. Die vindt hij bepaald niet. Daar is Castarelli eerder bij, maar opgepikt door Storm. Taui tikt hem in 1 keer door naar Sherry. Dat is niet onaardig gedaan. Sherry tussen 2 man door, opgepikt door Neasmits. Oh, die heeft weer een zwakke bal naar Storm in huis. En dan gaat de bal naar achteren. En dan denk ik dat het klaar is voor de eerste helft. Hebben we van NEC-zijde eigenlijk helemaal niets fatsoenlijks gezien in de eerste 5 minuten. Ik denk dat we dat wel kunnen concluderen. Kambuur speelt fris, speelt vol met lef, speelt hoge druk. Heeft kansen gehad en heeft een doelpunt gemaakt naar wat gepruts aan de rechterzijlijn bij NEC, bij Taui en met Sherry. Met name de Sherry Taui. Zijn laatste bal was aanleiding voor Kambuur om die counter op de borden op het veld te krijgen en de ene op de borden te zetten. Maar daarmee gaan we rusten hier in Leeuwarden. Kambuur leidt verrassend tegen NEC met 1-0. Poeh. Een goedenavond, een beetje haperig einde, maar welkom terug in Leeuwarden. Welkom terug in het Kooistadion van Kambuur. Jeetje, ik wou even naar zitten kijken in de eerste helft.
1: Ja, in het Kooistadion waar de levenslust bij mij eruit is gezogen in de eerste helft.
0: Ja, dit is wel echt, ja, we hebben het erin. Was dit de slechtste helft onder Dick Schreuder? Ja, ik denk het eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Omdat het, ja, voetballend is het heel, heel matig. En dan een stukje beleving, wat je dan zegt. Nou, in ieder geval nog dat NEC heel, ja, een beetje de stoermoeddrang en de aanvalsdrift en de dingen. Maar niets van dat alles. Het is allemaal, ja, je zei het al een paar keer, apathisch. Het is heel matig wat NEC tot nu toe heeft laten zien in de eerste helft. En dan is de voorsprong van de 1-0 van de Cambuur is niet onterecht.
1: Ik hoor iets heel geks.
0: Wat?
1: Ik hoor dat Polster erin komt.
0: Ja, die staat daar klaar te maken. Ja. Ja, waarom ook niet? Ja, goed, hij wordt klaargestoomd vooraf naar de donderdag. Ja, ik zei het al eerder een beetje. Zo van, ja, weet je.
1: Ja, kom op, wat is dit?
0: Zoals je zo voetbalt tegen Kambuur. Ja, dan kun je ook alles om Becker op goal zetten donderdag in Turijn. Maar dat helpt het nog niet, hè? Dan ga je ook verliezen. Dus ik zou de keeper niet zo druk maken.
1: Nee, dat snap ik. Het gaat me ook niet daarom. Maar het is meer dat ik denk, dit is ook weer een raar signaal wat je afgeeft. Is Kretas dan geblesseerd geraakt of zo?
0: Dat zou kunnen, hè? Dat zou best kunnen.
1: Ja.
0: Ja, inderdaad, Polster staat klaar om in te vallen. Ja, waar ik niet heel gelukkig van word, is dat Polster op de lijn goede dingen heeft laten zien. In zeg maar bijna 2 wedstrijden die hij heeft gekiept. Maar qua spelvoortzetting zoveel minder is dan Kretas. Ja, en je moet nu gaan voetballen. En NEC in de tweede helft. Ja, daar wordt het met Polster niet makkelijker op, denk ik, voor NEC. Om dat van achteruit goed te gaan doen.
1: Nee, ik heb hem een paar balletjes in Noorwegen zien geven. Dat ik ook dacht van, oei, dat was niet lekker.
0: Nee, ja, weer in de afgelopen tijd ook. Tegen Excelsior in balbezit met uitgooien, met uittrappen. Het is echt, ja, het is echt een lijnkeeper. Hij heeft de reputatie wel dat hij goed is, maar uittrappen. Maar goed, ik ben geen keeper, hè. Ik ben geen keeper, dus ik weet niet hoe lastig het is om in een nieuw team met spelers waarvan je niet weet hoe ze gaan lopen en wat ze willen en wat ze doen, om daar zo op in te komen. Dus we schrijven dat zeker nog niet af dat hij voetballend niet zo goed is. Maar goed, de eerste 2 wedstrijden was dat moeizaam. Met hem. Ja, en als NEC vanavond eruit beter moet gaan voetballen dan dat nu toe gedaan heeft, dan is dat over het algemeen met Kretas makkelijker te doen dan met Polster. Maar goed, hij gaat erin komen. En ik denk dat dat voorlopig de enige wissel is bij NEC.
1: Hij komt voor Taui.
0: Dat zou kunnen. Nou, weet je, zonder dolle. Zet Kretas of links of rechts buiten. Die hadden niet minder gedaan dan de
1: buiten. Die hadden niet zo'n bal gegeven waar de 1-0 uitkwam. Nou goed, Het is even wachten tot de spelers naar buiten komen bij Kambuur en NEC. Waar het 1-0 staat voor Kambuur. En ik denk als Polster erin komt, Ik kijk heel even of er iets van beweging in de tunnel is. Want anders kunnen we misschien nog wel een plaatje...
0: Ja, nee, dat duurt altijd weer zo lang.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat zullen er zo wel aankomen. Dan gaat het altijd vrij snel bij het begin van de tweede helft. En ja, NEC zal het beter moeten doen. En ook beter dan afgelopen dinsdag. En ook wel beter uit dan uit bij PEC Zwolle. Want NEC, het loopt gewoon nog niet dit seizoen. En dat kunnen we echt wel zeggen. Dat de wisselende samenstellingen van de NEC daar echt wel debet aan is. Je mist gewoon de automatisme. Je mist het vertrouwen van spelers. Zo van, ja, als jij dat doet, dan hoef ik niet druk te maken. Want ik weet dat het goed gaat. En dat zie je nu een beetje. Ik vind het de afstanden te groot bij NEC. Dat het over het algemeen niet is. Normaal gesproken zijn het... Elftal altijd belachelijk compact. Gewoon de verdediger heel ver op de helft van de tegenstander. Gewoon aansluiten. En dan blijven de linies bij elkaar. En dan kun je veel lekkere druk zetten. Die zijn nu veel verder uit elkaar. En dan zie je ook dat het drukken zetten totaal niet werkt. En dan is Sierhuis daar ook een stukje minder in dan Brian Linsen. En we zien inderdaad de vierde official. Dat is Jorg Ordelmans. Die mag zijn eerste klusje van de dag doen, zijn tweede. Hij had al de 1 minuut blessuretijd aangegeven. En nu het bord omhoog met Ketas eruit. En Polster erin. Ja, dan ga je toch even kijken naar de bank. Ja, NEC heeft natuurlijk wel aanvallende kwaliteiten om in te brengen. Met Emre Moore die weer terug is in de selectie. We zien Tadić zit erin. Die zou in kunnen vallen. Brian Linsen is erbij. Ik weet niet hoe lang hij kan spelen. Dele Thomas is natuurlijk wel iemand die wel iets kan forceren. En maakt zeker niet altijd de juiste keuzes. Maar het is wel iemand die een actie kan maken en wat teweeg kan brengen. Dus NEC heeft wel wat opties in aanvallend opzicht. Maar vooralsnog is de enige wissel die er is, de keeper. En dat is een rare. Ja. Die keuze.
1: Nou, naast mij zit gewaardeerd collega Maurice. Ik denk dat het wel een vraag is die je kan gaan stellen aan Dick Schreuder. Of niet? Nee, maar jij gaat toch wel even vragen waarom die Polster heeft gewisseld.
2: Dat Kretas geblesseerd is achtergebleven. Dus,
1: Nou, dat verklaart dan weer een hoop. Kijk, en daar, Boris, daar ben jij. De razende reporter komt er gewoon even tussendoor bij het commentaar.
0: Ga ik wel zeggen, ik vind het, dit spreekt ook wel weer voor Dick Schreuder, vind ik ook weg. Maar bij alle andere coaches, als de keeper eruit gaat en wordt gewisseld, zeg je, oh, die is geblesseerd. En bij Schreuder denk je, er zit toch iets achter bij Dick Schreuder.
1: Ja, maar het is dus niet zo. En gaat Polster dus keeper omdat Kretas geblesseerd is. Ze begonnen aan de tweede helft. De balbezit is voor Cambuur nadat zij de aftrap mochten nemen. En gelijk in de aanval kunnen via Hamas.
0: Ja, aan de linkerkant met Philip Sandler voor zijn neus. Die het niet heel erg naar zijn zin had in de eerste helft. Omdat hij het gevoel had dat hij in de steek werd gelaten door met name zijn aanvallende ploeggenoten. En daar kan ik me wel een beetje in vinden. Als Cambuur een bal bezit, is achterin Billy van Dijl is degene die de bal heeft. En dan heel gauw weer overlaten aan een ploeggenoot. En in dit geval was het Costarelli, de linkse back, die het ingooien neemt. Fel duel. En nu krijgt Sender het voordeel van de scheidsrechter Ingmar Oostrom. Waar hij de eerste helft ook wel eens tegen kreeg, waar hij het dan weer niet mee eens was. Sender, ik zei het al, hij was nogal boos en moppig in de eerste 5 minuten. Nu heeft hij de korte bal gegeven aan Nikos Polster. En die mag zijn eerste spelverzetting doen. En dat doet hij richting Kabar. Dat vind ik niet de beste keuze, denk ik.
1: Nee, we moeten uitkijken dat we niet te cynisch worden deze tweede helft.
0: Wij nooit. Nooit.
1: Nou, nee, nooit. Zeg ik met een knipoog. Balbezit van Polster, de Oostenrijkse doelman. Als alle Cambuur-spelers het maar laten gebeuren. En dan is het even kijken, ja, wat zijn dan alle afspeelmogelijkheden? Nou, een lange bal. Die is niet onaardig. Strakke bal van Polster richting Taubi. Maar wordt over de zijlijn gekopt door Costarelli. En die moet dan gelijk in achteruit, omdat de bal naar Taubi wordt gegooid. Taubi, achterlijntje, cornertje, ja voor NEC. Hoekschop nummer 3 voor de Nijmegenaren. De eerste in de tweede helft, minuut 47. En Jerry, die met wat handgebaren duidelijk maakt wat hij van plan is. Nou, laten we eerst maar hopen dat hij dan voorbij de eerste paal komt. Die corner van Charon Sherry. Die de bal rustig komt halen. Ja, het kan de tweede helft worden die in de teken komt te staan van de ommekeer. En ja, ik heb het in de podcast ook gezegd. Je moet winnen. Maakt niet uit hoe. Als die 3 punten maar erbij komen op Teletext pagina 819. Daar is die hoekschop van Thierry. En die wordt overgekopt. Ik denk door de Jasmic. Ik kon het niet goed zien, het was alleen van spelers. Maar iemand komt er over, vermoedelijk Nijasmic. En dat betekent dat het een doeltrap wordt voor Cambuur via Thijs Jansen.
0: Ja, tot de afkeer van Kai Sierhuis. Die stond er al achter met een dropkick in de gedachte. Die wilde een halve omhaal doen. Maar Nijasmic kopte die bal voor hem weg en kopte hem vrij ver naast. Deze bal is diep. Sandler in duel met Binder. Dat duel wint hij. Dat hij de bal ook bij Bischoff krijgt. Klimmen Bischoff oppassen, mannetje in de rug en geen weg terug. Dan even de bal bij zich houden, dat doet hij. prima. En dan rustig teruggespeeld op zijn eigen keeper Polster. Goed gedaan van Clement Bischoff. Zijn opening richting van Sherry. Die krijgt een beuk in de rug. Mag allemaal doorgaan van scheidsrechter Oostrom. Ja, dan kan je nu alsnog fluiten. Dat is geen voordeel voor NEC. Dus Sherry die zich wel in het duel knokt, maar niet in bal bezit. Dat doet NEC nu wel via bal linkkant van het veld. Via Bischoff krijgt het mee van Kijker. En dan zijn er 6 spelers van NEC mee tegen 4 van Cambuur. Dit moet uitgespeeld worden.
1: Taui met de actie 1 op 1. Taui of Bischoff met zijn rechter. En die gaat naast. Er wordt nog geraakt door Jansen of niet? Nou, corner, zegt de scheidsrechter. Het was Bischoff die de bal raakte. Ik was even in de war dat Taui en Bischoff zich hadden gewisseld van positie. Maar dat was dus niet het geval. En van die hoekschop die Oostrom gaf, wordt nu een doeltrap gemaakt. Oké, dat is dan wel weer bijzonder. Sharon Sherry vraagt ook om uitleg. De hoekschop, de 4e van NEC, gaat niet door. Ja. En dan wordt het een doeltrap voor Cambuur. Maar, dit was toch een kansje voor Bischoff. Raakt hij die bal wat voller? Verre hoek.
0: Een halve zwaluw, noteren we. Minuut nummer 4 van de tweede helft. Ja, ik denk toch dat er misschien nog iets meer in zat. Met 6 aanvallers van NEC tegen 4 verdedigers van Cambuur. Maar goed, Bischoff besloot de ruimte zelf te pakken en te schieten. Een schot was niet ongevaarlijk hoor. Hij ging dus net naast het doel van Thijs Jansen. Die de bal nu aangespeeld krijgt van Van Duijl. Bal naar voren. Moet voor Storm zijn, is voor Storm. Kopt hem naar voren. Daar kan Taui niet bij. En kan Castarelli die ingooi aan nemen. Als hij een nieuwe bal krijgt bij de zijlijn, kan hij gaan werpen. De linksachter van Cambuur. Daar een botsingtje tussen. Wat een verrassing. Het is Charon Sherry. En iedereen mag 1 keer raden wie van Cambuur op de grond ligt en te gaan bakkeleien.
1: Ik weet hem.
0: Martens. Zeg maar. Jee! Ja, het is nu echt de 5e keer ongeveer dat hij dit overkomt. Dan is het geen toeval meer. Hè? Dan is het gewoon Martens die keer zelf loopt te klooien.
1: Martens is een beetje een etterbal. Zullen we het zo maar even zeggen?
0: Ja, ik vind, weet je, je kan een keer tegen elkaar botsen in een wedstrijd. Dat kan een keer gebeuren. Maar als het nu 5 keer gebeurt en het is 3 verschillende spelers van NEC en 5 keer dezelfde van Cambuur, nou, dan weet ik al wie de schuldig is.
1: Ja, zo is het, Aram. Balbezit voor NEC. Hoe lang dat gaat duren is de vraag. Het duurt in ieder geval nu nog even. Want Taui krijgt hem in de melee van de Cambuur-spelers uiteindelijk toch niet bij een ploeggenoot. Loopt Sherry weer tegen een speler aan. Blijft Boef heel... heel theatraal wijzen en gebaren van ja, hier wordt een overtreding om mij gemaakt. Dat is niet het geval. En Thijs Jansen denkt, nou, ik ga me niet mee bemoeien. De keeper van Cambuur, peren maar naar voren. En Sandler kan gelukkig opvangen voor NEC. En via Neasmis heeft Sandler weer de bal. Druk gezet door El Agroui. Daar gaat Sandler dan aan de loop. En dan geeft hij maar Kabar. En die geeft hem aan Polster. Die dan de bal maar weer verlegt lang. En dan richting Niemandsland geeft. Ja, ik zou bijna willen zeggen, zoals we dat van hem kennen. En dan...
0: Maar zo cynisch zijn we niet.
1: Nee, zo cynisch zijn we niet. Dat is wel het woord van de avond. Want je wordt er toch een beetje cynisch, misschien ook wel simpel van. Nee. Goed optreden daar van Kabar, die daar helaas niet de bal bij zich kan houden. En Cambuur dus kan overnemen. Maar voor kiest om de bal helemaal terug te spelen naar de eigen doelman. Balbezit daar voor Soeren. En dan Van Duijl, die moet daar snel bij de bal komen. Dat is hij uiteindelijk wel. En blijft het balbezit van Cambuur op de helft van NEC.
0: Ja, Kijker was te laat met ingrijpen. Daardoor blijven de Vries in balbezit. Is het geen buitenspel? Kan er voorzet gegeven bij de achterlijn? Zit Sender daartussen. En dan wil Cambuur de eerste corner van de tweede helft te pakken. Dit keer vanaf de linkerkant is het Nicky Soeren die aangeeft aan zijn ploeggenoten wat de bedoeling is van deze corner. Er staan er 2 bij om hem te nemen. Dat betekent dat Sherry zich even moet laten uitzakken om in ieder geval de korte variant te voorkomen. De korte variant die dan via Hamas zou gaan de doelpunten maken. Want dat is nog steeds het geval. 1 doelpunt gemaakt en dat is gedaan door Cambuur Leeuwarden. Dan moet de bal wel de lijn aanraken, Cambuur. Ja, dat is de regel. En dat heeft de scheidsrechter uitstekend scherp gezien. Echt, jongen, waar maken we druk om? Daar komt de bal bij de eerste paal in de handen van Polster.
1: Hete kroketten.
0: Hij was in de handen van Polster. Maar ik denk, weet je wat, ik gooi er een spannend momentje in. Ik laat hem los. En van dichtbij wordt hij bijna in een leeg doel geschoten. Lalalala. Volgende corner van Cambuur is al genomen. Hamas met de bal naar achteren. Komt de voorzet in 1 keer. Is dit laag. Neasmits haalt hem eruit. En kan Sherry druk zetten op de bal, maar kan er niet bij.
1: Van Duijl die de bal inlevert bij zijn keeper Thijs Jansen. Die levert hem ook weer bij zijn linksachter Costarelli. Costarelli weer naar Jansen. Le Breton druk op de keeper. Sherry druk naar Van Duijl. NEC wat het wel weer hoog opvangt, de spelers van Cambuur. En dat dwingt Cambuur op een lange bal. Goed verwerken Storm, die lange bal zo inlevert bij Nijasmic. Nijasmic naar Geiger, maar die bal is te kort. Weer slordigheidje bij NEC. Ze gaan daarmee door in de tweede helft. Maartens nu met de bal naar Hamas. Van Cambuur, de Fransman, levert hem in bij Soeren. En die speelt hem weer naar Costarelli. En zo speelt Cambuur heel rustig, heel gedisciplineerd onder de druk van NEC uit. Ja, die druk die nu bestaat uit één iemand. En dat is in de persoon van Kai Sierhuis. En die ziet dat Thijs Jansen de doelman maar de bal lang peert. En als Kabar die bal ook nog eens gaat verlengen voor twee spelers van Cambuur, moet Sandler alles in de strijd gooien die woest is op alles en iedereen van NEC. En dan ook weer ziet dat dit duel weer wordt verloren op het middenveld door Dennis Geiger. Nee, Dennis Geiger die zit er vandaag net als vele anderen niet goed in.
0: Nee, en moet nu in de achteruit. En dat doet Noé Le Breton voor hem. Maar dan moet Geiger wel doorlopen. Van nu is Cambuur eruit. Voorzet wordt er verlengd door Geiger. Ja, en dan is daar de 2-0 voor Cambuur. Is het weer dezelfde speler, Hamas, die weer in een lege doel kan maken, kan scoren. Een voorzet die wordt teruggetrokken. En Geiger die verlengt hem onbedoeld. Maar hij legt de bal precies voor de voeten van Hamas. En daarmee is het 2-0. Weer een 2-0 achterstand voor NEC. Ja, het wordt een...

0: mag gaan, want die staan ongeveer 1,5 minuut al feest te vieren. Maar goed, je kunt ze ook niet kwalijk nemen, want ze spelen tegen de nummer 3 van vorig jaar. Je hebt 1 puntje bij elkaar gespokkeld met heel veel pijn en moeite vorige week bij Telstar uit. Ja, en nu sta je met 2-0 voor en kleur op de wangen in Friesland. Ja, dan snap ik dat ze even van het momentje willen genieten. Kijker met een matige bal naar voren en ingeleverd. Gaat de bal naar voren gespeeld, volgt het wel tussen Sandler en ze dekt de tegenstander Binder. Dan pakt Sandler de bal op. Is dat vasthouden van Geiger, oordeelt Oostrom. Nou, daar kan ik iets in vinden dat NEC daar niet mee eens is. Sandler moppert ook wat tegen scheidsrechter Oostrom. Wel oppassen hoor, had een gele kaart al achter zijn naam staan, Philip Sandler. Vrije trap gegeven in Fries voordeel. En de vrije trap gaat heel rustig genomen worden door de captain Bahouf van Cambuur.
1: Nou, het terrein zelf is toch ook wel verbazendwekkend naar deze wedstrijd misschien kijken. Of in ieder geval naar de uitslag. De nummer laatst van de Eredivisie gaat punten pakken tegen NEC. Daar lijkt het hoogst waarschijnlijk op. Ja, als dit zo doorgaat voor de Nijmegenaren wordt het gewoon een hele pijnlijke avond. En sorry dat Cambuur nog wat grotere cijfers gaat winnen, laat ik het zo dan maar zeggen. Want ik zie het NEC echt niet meer omdraaien vanavond. Met alle automatismes... intensiteit, dat wist vanavond gewoon. En dan krijg je gewoon een heel matig, bijna zielig elftal. Wat gewoon niks klaar kan spelen vandaag. En dat is het geval bij NEC. Als ook weer deze bal van Tobias Storm naar helemaal niemand gaat. Naar de bank van NEC. En dat betekent dat het een ingooi wordt voor Cambuur. 57 minuten gespeeld. En het staat, ik zeg het met pijn in het hart, 2-0 voor Cambuur.
0: Maar NEC wel gaat wisselen. Ik zie de bank zich klaarmaken met rode briefjes in de handen. Dat betekent dat de wissels aanstaande zijn. Kabar moet achter zijn man aanlopen. Het gat dichtlopen, dat doet hij nu prima. En dan wil hij de bal over de zijlijn laten lopen. Dat doet hij uiteindelijk ook uitstekend. Dat is ontzettend irritant wat Kwam dan doet. Want er is echt niets aan de hand. De bal gaat over de zijlijn. Het is totaal onzinnig om daar dan druk om te gaan maken. En dan gaat NEC wisselen met Montero in het veld.
1: En dan Geiger eraf gaat.
0: Dat denk ik. Of het daar nou heel veel beter van wordt dan wat we tot nu toe gezien hebben van Montero. Dat weet ik niet zozeer. Goed.
1: Emre Boer komt er ook in.
0: Even kijken. Emre Boer, ja, die maakt zich klaar. Dat gaat wat soepeler deze invalbeurt dan we gezien hebben in de eerste ronde van de Champions League. Brian Linssen staat klaar om erin te komen. En Philip Sandler gaat eruit. Nou, dan gaan we even schuiven. Geiger gaat inderdaad naar de kant. Die wordt vervangen door Montero. Dan gaat Center eruit. Die wordt vervangen door Emre Moor. En dan gaat Nyasmis, denk ik, daar centraal achterin. En dan komt Linssen erin voor Tahawi. Hebben we dan zo'n beetje genoteerd allemaal? Ik denk het wel, hè?
1: Ja, ik denk dat je het goed erbij kunnen houden. Ja, ik ben benieuwd wat NEC hiermee kan. Sandler druipt echt af, hè?
0: Ja, die heeft hij zo'n schurfdeko aan. Als hij zo in de steek gelaten wordt door zijn ploeggenoten.
1: Ja, nee. Maar je proeft de hele tijd bij hem die irritatie. Ook bij de 2-0. Je ziet hem echt een beetje om zich heen kijken van... Ja, jongens, wat wil je dan?
0: Ja. Maar goed, NEC gaat risico nemen. Het zal risico moeten nemen met Linssen en Sierhuis met z'n tweeën in de spits. Met Nyasmits die centraal achterin moet spelen. Ja, ik kan me alles bedenken dat niet de bedoeling is dat Nyasmits dan weer 90 minuten gaat spelen vandaag. Maar ja, veel mismaken heeft de NEC niet. Is Montero gezien. De voorzet is laag en op de hakken van Charon Cherry. Deze bal van Le Breton is niet op maat. Dan kan er gegleden worden en de bal weggetikt worden. Daar heb ik zo'n hekel aan, hè. Oh, dat ballen wegtikken. Nou, het is mijn grote vriend Mathieu Maartens ook die dat doet. Nou, dat gaat niet meer goed komen tussen mij en hem.
1: Nee.
0: Oh, dit ballen tikken, jongen. Nou, weet je, dan gaan ze regel maken voor de doeltrappen uitnemen. Dat moeten we voor punten maken. Oh, als Le Breton de bal zomaar inlevert bij Kwaam. Moet NEC weer in de achteruit, randje 16 meter gebied. Oh, daar is dat heel makkelijk gepasseerd. Heel kinderlijk verdedigd weer door Kabar. En het schot gaat dan vrij ruim over. Maar dat bal wegtikken mag daar alsjeblieft een keer wat aan gedaan worden.
1: Ja.
0: Gruwelijk.
1: Nou, het is heel irritant inderdaad. En wat nog irritanter misschien was, is het kinderlijke verdedigen van NEC. Le Breton die de bal zo eenvoudig inlevert. Ja, je schreef het net aan, inderdaad. Maar de schijnbeweging die daar wordt gemaakt is ook zo eenvoudig. Want dat Kabar trapte daarvoor.
0: Het is niet Mbappé, hè, die voor je neus staat,
1: Kabar.
0: Zeggen.
1: Nou goed, in ieder geval misschien hopen dat NEC in ieder geval wat aanvallende impulsen kan laten zien. Met Linssen, met Moor die nu in het veld zijn gekomen. Sierhuis staat daar ook nog.

0: Het is misschien tegen beter weten in, maar je hoopt toch dat het nog kan voor de Nijmegenaren. En Nejasmits speelt Montero in. Montero naar Storm. Allemaal in de kleine ruimte aan de rechterkant van het veld. Goede combinatie van NEC. Le Breton, rechterkant van het veld. Hakje naar Emre Moore, die achter hem staat. Moore gaat een man voorbij, wil de 16 in. En dan wil hij nog een man voorbij. En dan gaat hij beuken. En dan krijgt hij hem nog echt tegen ook. Echt, wat een rare beslissing weer van Oostrom. Want het is gewoon in een duel, hè. Ik vind het gewoon een schouderduw. Zo zag het in ieder geval voor mij eruit. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, Aram. Maar ik vind het een makkelijk gegeven vrijtrap.
1: Ja, dat vind ik ook. Helemaal schouder tegen schouder was dit duel denk ik ook niet, hoor. Dus ik denk niet heel gek is dat er een vrije trap gegeven wordt in het voordeel van Cambuur. Maar ik vind twijfelgevalletjes toch wel een beetje veel in het voordeel van de thuisploeg vallen vandaag bij scheidsrechter Ingmar Oostrom. Dit soort duels. Ja, het is ook gewoon een beetje een duel. En af en toe Sender, die mag dan wel onder het gas worden gestopt af en toe. Ja, dan mag je één lijn trekken graag. Is voor de spelers ook wat makkelijker. Deze bal moet prooi zijn voor Kabar. Is eerder bij de bal dan zijn tegenstander. Dat was in dit geval Maartens. De bal ingeleverd bij Bischoff. Bischoff even de bal terug naar naar achteren. Dat is weer gevaarlijk. Montero net op tijd.
0: Ja.
1: Wat is dit nou weer? Hij speelt toch gewoon de bal, Ingmar Oostrom. Hoe kun je hier nou een vrije trap voor geven? Hij speelt 100% de bal. Mijn hemel. Dit is echt werkelijk. Ja, Sherry staat erbij. Ze van, wat is dit nou, vriend? Hij speelt de bal. Dan gaat het tegen van Kampje daar heel theatraal overheen vallen. Ja, jongens, hij is in gesprek met een speler. Mag de vrije trap natuurlijk niet nemen. Ja, dan mag Sherry om uitleg vragen. En dan heeft hij 100% gelijk. En van, dit is echt werkelijk een bizarre beslissing van scheidsrechter Ingmar Oostrom. Echt bizar.
0: Ja. Ondertussen circuleert op social media vooral heel veel geklaag over Kabar. Ja, dat is echt de nieuwe Pereira. Alleen in plaats van dat het een soort anti-held is geworden, is het gewoon een anti geworden. Ja, die speelt echt een dramatische wedstrijd. En ik vind ook dat hij heel weinig laat zien sinds dat hij bij NEC voetbalt.
1: Maar weet je wat het nou is? En dat is natuurlijk een beetje de pech voor hem. Ik ga het even uitleggen. Ja. Ik ga het even op opnemen. Ja. Ik wacht voor de underdog. Weet je, hij hoort niet iedere week in de basis te staan.
0: Nee.
1: Daar is hij niet klaar voor. Alleen niet anders. Hij staat er. En dan mag je hem beoordelen. En dat is ook zo. Van, hij staat er en hij is een speler van NEC. En dus mag je beoordelen als speler van NEC. Maar hij hoort niet daarin wedstrijd in wedstrijd te staan. Alleen de pech is bij NEC met de keuzes die gemaakt zijn met spelers die je met blessures haalt. Met de blessureverleden die je haalt. Dus je wist dat je de eerste twee maanden moet doorzien te komen in de verdediging. Ja, en dan komt hij in een positie terecht waar hij gewoon niet klaar voor is.
0: Waar van Akte, bal zit voor NEC bij Bischoff die de bal kan helen naar de rechterkant. Maar dat doet hij niet. Gaat voor een bal naar Sierens die de bal weer verliest. Komt ook niet in het stuk voor. Die schittert ook in onzichtbaarheid, Kai Sierens. Ja, die moet dan weer in achteruit. Want Cambuur heeft weer de bal. Soeren, goed weggedraaid. Alles wat NEC wil, lukt wel bij Cambuur. Bal aan de linkerkant bij Hamash. De Fransman, bal aan de 16 meter, maar goed verdedigd. Daardoor Emre Moore, die dan uitglijdt bij de uitverdediger. En dan de bal weer in bezit brengt bij Cambuur via Mathieu Maartens. Jouw grote vriend. En dan een hakje. Het is gallery play bij Cambuur. En die kunnen hier op weg naar de 3-0. Hamash, maar doel goed geblokt. Door Nejasmits. Nee, Cambuur speelt frivol. Speelt goed voetbal. En dat komt met name omdat NEC er werkelijk waar geen bal van bakt.
1: Ja, en Cambuur gaat wisselen. En dan, dat is jammer, gaat Mathieu Maartens eraf. Dat vind ik wel echt heel jammer. En dan wordt vervangen door Jamai Amova. Nummer 6, Jamai Amova. Normaal in de verdediging zal er iets voor gaan spelen. En dan mag NEC deze corner gaan verdedigen. Ja, Cambuur is in alles beter vanavond. Er is werkelijk geen enkel aspect in een voetbalwedstrijd vanavond waar ik vind dat NEC gelijkwaardig is aan Cambuur. En dat is de constatering na 63,5 minuut spelen. Met de volgende corner voor Cambuur. Vanaf links indraaiend met rechts bij de tweede paal gaat die bal teruggekopt worden. Zegt Nejasmits, los jij het even op Polster. En dan zegt Polster, prima, ik pak de bal wel even op en ik schiet de bal naar voren. Hier zit een vrije trap voor Polster. Er wordt niet gegeven, want hij werd gehinderd bij het uittrappen. Gaat Bischoff achter de bal aan, is de bal kwijt. En dan had hier NEC gewoon een vrije trap moeten krijgen. Krijgt het niet. Bischoff kan wel druk zetten.
0: Ja, bal wordt ingeleverd omdat Bischoff inderdaad goed druk zet bij Sherry. Geeft hem maar een voor. Hey, daar komt iemand helemaal vrij. Dat is Sierhuis, maar die kopt hem naast. Dat was een grote kans voor NEC. Weer geen bal op doel, dus nog steeds geen schot op doel voor de Nijmegenaren.
1: Eentje in de eerste helft. Ik kan hem niet voor de geest staan, maar één schot op goal heeft NEC.
0: Ja. En ik denk dat die bal van Bischoff ook wel op doel was. Waar uiteindelijk een doeltrap voor werd gegeven.
1: Ja, die was dan naast.
0: Ja, die was dan naast. Nou goed, ja. Het zijn treurige cijfers voor de Nijmegenaren vandaag. En deze kopbal van Zierijs die er nou ja, best wel in had gemogen. Die valt tussen de palen.
1: Ja, wow, is moeilijk.
0: Ja, moeilijk wel. Maar tussen de palen had gekund. Hij kopt hem naast. En zo is deze kans verkeken. Zijn we in de laatste 25 minuten beland van dit duel.
1: En, ingooi voor NEC, ja. Maar je ziet alle spelers van NEC teruglopen. Alle spelers van Cambuur naar voren lopen. En Ingo Oosterman zegt, weet je wat? Ik denk dat hij voor NEC is.
0: Ja.
1: Ja, dan weet je ook dat je verkeerd zit, hè?
0: Ja, nou hij niet. Die zou vast overtuigd van zichzelf zijn.
1: Ja, hij gaat wel mee het niveau van NEC helaas. Niet van Cambuur, de scheidsrechter. Maar goed, Bischoff aangespeeld. Speelt ietsje beter, vind ik, de tweede helft. Clement Bischoff. Noé Lupperton komt hem helpen. Loopactie bij Sierhuis. Maar het gaat via Bischoff. Bischoff, mannetje voor zich. Zoekt de combinatie. Die vindt hij bij Yamiro Montero. Montero houdt de bal even bij zich. Kabar en Sherry. Sherry laat zich weer ver terugzakken om het spel te gaan maken. Nou, je wil hem liever randje 16 meter zien natuurlijk. Deze bal is niet onaardig. Naar Kabar. Achterlijn gehaald. Voorzet gegeven. Nog niet. Ja, nu wel. Voorzet is niet onaardig.
0: Nou,
1: laag
0: op goed,
1: de penalty stip. En dan moet ingegrepen worden door Nijasmić. En dat gebeurt goed. Even een klein beetje druk. Dat is iets te frivol, Emmermoor. Hakje probeert in Sherry instelling te brengen. Dat lukt niet. Krijgt wel de ingooi. Snel genomen. Via Montero terug naar Emmermoor. Terug naar Montero. En ze probeert het tempo wat op te schoven via Emmermoor.
0: Balbezit bij Storm. Die dan de bal heeft ontvangen van Moor. En hem verlegt naar Kabar. Kabar naar de linkerkant. Naar Bischoff. Zoekt zijn rechterbeen. Wil naar binnen toe. Dat gaat hij nu ook doen. Bischoff. Leeballetje voor. In de handen van Thijs Jansen. Ja, ook dit lukt niet bij de Nijmegenaren. Als we in de 67e minuut zitten. Kambuur even bollen, even ballen. En dat even ballen is snel afgelopen. Want de bal wordt weer naar voren gepeerd richting de Oostenrijkse doelman. Niklas Polster, die tegen zijn landgenoten aankijkt. Dat is, hoe heet die man ook weer? Binder. Ik wilde zeggen Bender, maar dat is Binder. Ja. Dat is een Oostenrijker. En als NEC misschien wat geluk heeft, wat heeft het hier? Met Bischoff kan het gevaarlijk worden. Bischoff naar binnen, uithalen, Sierhuis. Ach jongens, man, haal dan eens een keer zelf uit. Clement Bischoff, dan weer de bal breed leggen. Wat eigenlijk niet hoeft. Je kan gewoon zelf uithalen, legt hem op Sierhuis. En dan is daar weer een verdediger van Cambuur. Gelukkig gaan NEC wel overnemen met Lubberton. Op randje 16, Lubberton breed leggen naar Montero. En dan is de angel er wel weer uitgehaald, want NEC blijft maar pielen. En dan kan de bal in ieder geval wel weer verlegd worden naar rechts via Bischoff.
1: Ja, maar eindelijk in recht bezetting rond het 16 meter gebied van Cambuur. Bischoff draait zich vast. Houdt dan even de bal naar achteren. De bal verlengd door Lint. Doet hij heel slim. Hij houdt er een corner aan over door de bal met het hoofd even iets aan te raken tegen een tegenstander aan. Corner nummer 5.
0: Voor NEC. Kijk, ja, ik wil het even checken.
1: Altijd zo negatief, Nick. Ja, ja. Altijd zo negatief. Het zijn 5 corners
0: ik
1: voor
0: heb het
1: NEC.
0: Toch.
1: Ja, ja, man. Glas half vol. Ja, NEC probeert wel
0: als
1: wat van te maken.
0: Als jij hier nog een half vol glas van kan maken, dan ben je een hele...
1: Ik ben bijna door mijn
0: nou,
1: vlasje
0: heen. Dan mag geen bellen, want... Die valt weinig van te maken.
1: Corner van Tjeron Sherry. Ja, er komt wel wat meer druk van NEC. Dus dat moet je dan zelf snel gaan belonen met de aansluitingstreffer. Daar is de bal van Sherry. Is op het hoofd van Sierhuis. Die kopt de bal wel, maar kopt hem ongevaarlijk. Met name naar de grond en naast het doel van Thijs Jansen gaat dit moment voorbij. Kan Cambuur een beetje de boel weer gaan reorganiseren. En op zoek gaan we naar een lange bal richting de helft van NEC.
0: Alle mensen weer terug. Een beetje schuivend naar de linkerkant. Voor de optiek van een Cambuur supporter. En ook dat van Thijs Jansen. Die peert hem dan ook naar de linkerkant. Richting El Agroui. Die de bal verlengt. En dat niet goed doet. De bal gaat over de zijlijn. Ingooi van NEC. Iets meer dan 20 minuten nog te gaan in dit duel. 2-0 de stand voor Cambuur. NEC wat eindelijk een beetje druk kan uitoefenen. Maar dat komt denk ik ook omdat Cambuur een heel klein beetje de teugels zat vieren. Maar het balbezit wat NEC had vanuit die ingooien is alweer weggespeeld. Als Cambuur de Beel binnen kan houden via Hamash. Ja, dan kan het een gevaarlijk worden. Bal in de 16. En daar komt Polster. Die heerst dan wel in de lucht. Dat doet hij goed. En die brengt de bal gelijk weer terug bij Emmermoor. En die wil dan veel te veel. Stopt ook met lopen. Het is echt een mega frustrerende wedstrijd. Ook voor Dick Schreuder. Want dit zijn gewoon kinderlijke fouten die hier worden gemaakt. Onbegrijpelijke dingen zien we vanavond op het veld. En eigenlijk, ik zeg nog, dit moet een makkelijke 3 punten worden, zei ik vooraf. Maar ik vind het toch ook weer niet heel verrassend dat dit gebeurt.
1: Nee, nu wel goed ingrijpen van Montero. Emre Mor met de bal op zoek naar Sierhuis. Die vindt hij niet, maar met een gelukje Bischoff wellicht. Nee, uiteindelijk zit daar Boua voor. Dan ligt er een speler van NEC geblesseerd op de grond. Kan Cambuur ermee vandoor, wordt verdedigd door Storm. Ligt Emre Mor nog steeds op het gras opgevangen door Montero. Die gaat stevig door, dat mag vooralsnog doorgaan. Emre Mor krabbelt overeind. NEC was de bal alweer kwijt via Sherry, maar die pikt hem zelf wel weer op. Maar is dan te laat. Ingrijpen van Jasmic is voldoende. Dat deze bal naar voren te hard is. En dan zegt Sherry, waarom ga je op de grond liggen, vriend Emre? Want we hebben het al moeilijk genoeg met 11 tegen 11. Laat staan 10 tegen 11. En Emre Mor staat er weer. En NEC probeert te gaan bouwen als Cambuur zometeen twee keer gaat wisselen.
0: Nou, ik sluit niet uit dat Emre Mor misschien toch alweer last heeft. Een reactie heeft. Een mutatie van zijn blessure. Zoals ze dat wel eens mooi zeggen. Maar hij loopt in ieder geval weer. Dus kan NEC gewoon weer met 11 man gaan aanvallen. Dat doet het team met Bischoff. De 16 meter in. Clement Bischoff maken zijn keuze. Ja, dan wacht hij weer lang. Dan maar weer Kabar in de kleine ruimte. Dus staat het weer heel compact. Komt het balletje voor en die belandt bij niemand. Nou, via vier uiteindelijk bij Sierhuis. En Storm die is even uithaald vanuit de tweede lijn. Wel goed gedrukt, maar gaat wel over het doel van Thijs Jansen. Ja, de besluitvaardigheid bij NEC die mag wel een tandje hoger. Maar dat is eigenlijk al het hele seizoen het geval. We gaan wisselen bij Cambuur. Twee spelers staan klaar. En dat is Sami Bouadane. Dat is nummer 7. En nummer 29, dat is Iwan Henstra. Ik vermoed, ik durf te wedden dat dat wel een Fries is. Zou het?
1: Ja, het zou toch zo waar kunnen. Henstra zou zo kunnen, toch? Want hij komt erin. Dan zien we Bouadane. Die gaat op het middenveld spelen. En Iwan Hemstra die gaat naar de rechtsbuitenpositie. In de wissel van Kwaam. En ik heb het idee dat ook NEC zometeen nog een keer gaat wisselen. Maar dat duurt nog eventjes voordat het gaat gebeuren. De doeltrap van Cambuur. Die heeft al wel plaatsgevonden. Die gaat meteen over de zijlijn. Medelmatige bal van Thijs Jansen. Ook geen wereldmeevoetballend keeper is dat deze jonge goalie van Cambuur. En dan mag NEC gaan gooien. Doet dat via Storm. Iets voor de middenlijn. Zegt Sherry, kom jongens, een beetje tempo maken met deze ingooi. Want zoveel tijd is er niet op de klokken. En dat heeft hij gelijk in. Van we zitten al minuut nummer 72. Achterstand 2 doelpunten. NEC moet oppassen. Hoog druk van Cambuur. Uiteindelijk wel de rust gevonden bij Nejaspis. Nejaspis met de bal ervoor. Goede bal zegt naar Sierhuis. Linzen gaat lopen. Maar de bal gaat naar rechts. Naar Emre Mor. Emre Mor moet zijn tegenstander opzoeken. Achterlijn halen en een voorzet geven. Nou, dat houdt even in. Vindt dan Le Breton. Balletje achter Montero. Maar die knokt zich in de balbezit. En dan heeft hij een makkelijke vrije trap die hij meekrijgt. En dan ligt Emre Mor weer op de grond. En dan denk ik dat het einde wedstrijd is voor Emre Mor. Hij wijst naar zijn rechterzij. Zijn linkerzij, zijn linkerheup. Daar heeft hij last. En we gaan wisselen bij NEC.
0: Kers.
1: Volgens mij komt inderdaad Kevin Kers in binnen de lijnen voor Emre Mor. Dat is sneu voor hem natuurlijk. Dat hij net de tweede helft erin gekomen is. En nu alweer geblesseerd aan de kant moet. Ik weet niet of dezelfde blessure is trouwens hoor, bij Emre Mor.
0: Nee, dat had hij een enkel, dacht ik. Hè? Ja. Dat ze verstapt. Hij kreeg een tikkie op de training.
1: Ja, volgens mij is dit zijn heup waar hij nu last van heeft. Maar goed, hij ligt op de grond. Dan gaat Thijs Jansen klagen en zeuren om iets waar ik niet weet waarom dat is. Maar goed, de wissel gaat denk ik meteen plaatsvinden bij NEC. Van Emre Mor gaat naar de kant. En Kevin Kers komt er voor hem in de plaats.
0: Oh, dat nog bij NEC. Hij was al een twijfelgeval, maar die kunnen we niet helemaal afstrepen. Ik denk ook niet dat hij meegaat naar Turijn. Emre Mor en heeft Dick Schreuder in ieder geval weer wat te puzzelen. Voor de wedstrijd tegen Juventus. Ja, het is zo'n mooi uitje. Het is een heerlijk affiche. Maar je kijkt er toch. Ja, angst en beven is ook weer overdreven. Maar je kijkt er niet lekker naar uit.
1: Je kunt ook een beetje op dezelfde manier ingaan als Feyenoord naar Barcelona. Weet je, het is een mooie wedstrijd. Daar speel je er heel weinig van in je carrière. Ga lekker genieten. En als je die verliest, ja, maakt niet heel veel uit. En NEC via Sherry. En die denkt, weet je wat. Even kijken hoe hoog het stadion hier is in Cambuur. Nou, niet hoog genoeg om deze bal uit te laten gaan. Maar wel bijna. Matige vrijtrap van NEC. Ook Sherry heeft het echt niet echt vanavond hoor. Niet een van de mindere. Maar ook dit was matig deze poging van de captain van NEC. En dus kan Cambuur de vrijtrap nemen.
0: Ja, ik kijk ook even naar het uitvak. En daar zie je ook wel een beetje gelatenheid. Hè? Stil, weinig beweging. Mensen kijken, zijn teleurgesteld. En ik snap het ook wel. Weet je, je kan natuurlijk achter je ploeg staan. Maar zoals een ene Harald Bastiaans vaak in onze podcast zegt. als het slecht is, is het slecht. En dan mag je dat ook zeggen. En nou ja, goed, dat is hier ook wel het geval.
1: Maar dan moet je nog steeds op die ploeg blijven staan.
0: Dat zeker. Maar ze doen het niet verkeerd, hè? Ik bedoel, dat wil ik niet zeggen. Maar,
1: nee, zeker niet. Nee.
0: Je kan ook op zijn Feyenoord doen.
1: Ja.
0: Het vuurwerk, dat is gelukkig niet het geval. Nee, het is een verschrikkelijke week, laat ik het zo maar zeggen. Want die wedstrijd tegen Excelsior hield ook bij Vlaag echt niet over. En ja, deze wedstrijd ook niet. En het is een, ik hoop een wake-up call voor de mannen van Dick Schreuder. Dat ze weten dat het echt niet zo langer kan. Maar ja, deze wedstrijd moeten ze in ieder geval nog uitspelen. En wat ik al zei, nadat het 2-0 viel, lijkt ook te gaan gebeuren. En dan is het deze wedstrijd die nog gaat winnen. Al moet je altijd hopen op dat ene momentje. Maar als ook Sierhuis dit soort simpele diepe ballen gaat inleveren, dan wordt het moeilijk. Met nog ruimte voor Cambuur ook, voor El Agoubi. Maar die levert hem in. De bal zit weer voor NEC bij Nijasvic.
1: Ja, die draait heel knap om zijn as en vindt Montero bij hem in de buurt. Montero doet hetzelfde. Draait ook om zijn as, dubbele pirouette namens NEC. Maar qua afstand naar voren niet heel veel mee opgeschoten. Lubberton met de bal naar achteren, naar Storm, naar Nijasvic. Waar is de beweging voorin? Ik vind ook dat de spitsen verder naar voren mogen gaan staan. Met name Sierhuis laat zich nu wel een beetje ver terugzakken. En daar hebben we wel kunnen constateren dat hij daar niet helemaal op zijn plek is. Daar is hij niet gevaarlijk uiteraard. Polster, de goalie, met de bal naar voren. Naar Lepperton komt de bal halen. Inlevering bij Storm. Storm kan eigenlijk niet anders dan terug naar Polster. Polster met de bal naar Lepperton, rechterkant van het 16 meter gebied. Die wil contact met Kevin Cash. Krijgt contact met Kevin Cash, die neemt de bal goed aan. Wou hem meegeven aan Storm, maar Storm denkt, nou, doe jij het lekker zelf. Ik loop al een beetje door. Dat loopt maar net goed af. En deze bal van Polster is te hard en te hoog. En gaat over de zijlijn. En dus moet NEC weer in de achteruit. Dat is. Dat is
0: weer
1: hoor.
0: Nee.
1: Ja, dat is zo. Ja, nee. Doe ik alweer hoor.
0: Nee. Dat was een geitje.
1: Een Shakespeareaanse zucht.
0: Ja, nou, dankjewel.
1: Beetje dramatiek in de ether.
0: Ja, zeker. Lust, liefde en passie bij RN7. Maar vooral heel veel drama wat we vandaag op het veld zien. Want die lust en passie, waar we net even over grapten, die is echt niet terug te zien bij NEC. En ja, weet je, wat moeten we vertellen? Kijk, buiten het feit dat er nog een kwartier te spelen is. Er gebeurt gewoon niet zoveel. NEC probeert het wel, het lukt niet. Cambuur vindt het allemaal wel prima. En de laksigheid, de arrogantie, het apathische voetbal bij NEC. Het is stuitend om naar te kijken. Ja, je vraagt je toch af wat er in die hoofden van de spelers vandaag omgaat. Wat zou het zijn, Aram? Is dit gelatenheid, arrogantie? Want we zien het al de hele wedstrijd.
1: Nee, dit is geen arrogantie. Daar ben ik van overtuigd. Niet. Dus we moeten NEC wel even opletten. Deze bal gaat over de achterlijn uiteindelijk. Nee, ja, het is te veel jongens die het niveau niet halen, volgens nog. Of het niveau misschien ook niet hebben. Als we kritisch kijken, er zijn een aantal jongens die het niveau wel hebben, maar het niet laten zien. Lubberton illustreert dat twee keer vlak achter elkaar met twee hele slechte ballen achter elkaar. Ja, het is een geweldige jongen, een geweldige voetballer. En mocht hij vandaag eindelijk weer even laten zien op zijn echte plekje. Achter de teampositie. Ik denk, nou, we gaan even voorzitten naar Lubberton. Maar hij valt flink door de mand vanavond. Kan niet het niveau opbrengen wat we van hem gewend zijn. En eigenlijk is Nijasvic, van de spelers die op het veld staan, de enige uitzondering tot nu toe. Hij zal altijd zijn niveau behalen, denk ik. Dat doet hij ook vanavond weer. Nu ook centraal achterin. Als Kevin Cash zijn man passeert en een goede bal heeft naar voren. Maar gaat uiteindelijk net voorbij aan Kai Sierhuis.
0: Ik denk één voldoende vandaag. Die is inderdaad van Nijasvic. Dat is de enige met een 6.
1: En ook geen 9, hè?
0: Nee, een
1: 6. 5,5. 6,5 voor Nijasvic.
0: Het gemiddelde ligt bij een 3 of een 4, denk ik. Want ja. Het is echt ook Kabar die zich hier weer makkelijk laat aftroeven. Door Hamas en dan ruimte voor Cambuur weer om aan te vallen. Monteren moet daar kort op zetten bij... ik weet even niet wie het was. Maar in ieder geval boven zit van Cambuur. Nu bij Amova. Die daar in de kleine ruimte is gecombineerd. En daar valt die bal bijna goed. Het is Henstra die de bal voor kan geven. En dan wordt het een corner voor Cambuur. Het wordt een ingooi voor Cambuur. Nee, voor NEC. Ja, goed gedaan door Bischoff. Dat doet hij dan wel goed idee. En dan, ja. Ballen tikken. Het is weer zover.
1: Dat vind ik echt ontzettend vervelend.
0: Ja, nee, dat snap ik, Aram. Ja. Ik zit naar een wedstrijd te kijken die ik heel vervelend vind. Ja. Wat dacht je daarvan?
1: Ik vind het bij een 2-0 voorsprong altijd minder erg hoor, als tegenstander dit soort dingen doet. Bij een 2-0 achterstand vind ik het erger. Maar dat zouden ze echt een keer echt eruit moeten halen bij de voetballerij. Want het is gewoon voor alle kanten echt ontzettend irritant. Deze bal stuit het over Noé Lubberton heen. En die verbrandt in de handen van Polster. Lubberton die zich weer laat zakken om het spel op te zetten. Sierhuis met een zwakke kaats inleveren maar weer. Dan staat Lubberton aan de verkeerde kant te dekken. Doet hij nu met een slider. overtreding. Nou. Brengt hij de kans voor Cambuur in het 16 meter gebied. Maar deze bal is uiteindelijk goed verdedigd door Polster. En Jasmin zegt, kom nou eens in de bal jongens. Nou, dat is uiteindelijk Sherry die de bal ontvangt. Opening rechterkant van het veld naar Montero. Dan ligt er wat ruimte achter de laatste linie. Maar ja, hoe krijgt NEC de bal daar? Gaat in ieder geval via Cash de bal terug naar Montero. Ook dat is niet op maat. Weer achter de speler. Tempo er weer uit. Cambuur weer gegroepeerd. En Tobias Storm namens NEC in balbezit. Maar nog wel op de eigen helft.
0: Storm gaat indribbelen. Op de middenlijn speelt hem terug naar Jasmis. Die staat zo wat naast hem. Dus NEC houdt het veld klein. Een diepe bal daar op Sirius is niet onaardig. Maar ja, ook Sirius kan er weinig mee met deze lange bal. Ja, ook een gewoon een slechte wedstrijd van de spits die zoveel gunfactor heeft bij de supporters. Nou, niet alleen bij de supporters, ik denk ook bij de criticasters, de media, het journaaien van Nijmegenaren. Maar het vandaag echt laat afweten. Mogen we wel kritisch op zijn. En de ploeg van Johan Plat, ja, die verdient deze overwinning gewoon. En voor de supporters van Cambuur is het mooi dat deze ploeg punten pakt. Dat laat dan zien dat het ook weer niet zo slecht gesteld is met de jongste selectie van Europa. Want dat is zo. Maar wat NEC vanavond laat zien, ik kan het 120 keer zeggen, is gewoon een beneden peil. Als Kers, nou, die vind ik dan nog wel oké invallen. Heeft al een paar aardige dingen laten zien. Terwijl goed wint, Linse is ook nog niet in het stuk voorgekomen. Verliest het duel van Billy van Del. En dan mag hij gaan jagen zoals hij dat kan. Op de doelman Thijs Jansen die de bal maar weer naar voren peert.
1: Ja, maar goed, het levert bijna balbezit op. Als er een botsing is tussen Cabar bij NEC en Le Breton, dan is de een van die twee spelers, in dit geval was dat Le Breton, die blijft op de grond liggen. Dan is het Nejasmin die de bal als laatste raakt en verdwijnt de bal over de zijlijn. Le Breton krabbelt weer overeind. En dan mag Cambuur gaan gooien. Scheidsrechter Oostom informeert even bij Sherry hoe het gaat met Le Breton. Dan kun je ook rechtstreeks aan Le Breton vragen. Denk aan scheidsrechter. Goed, de ingooi is genomen. Gaat naar achteren. Naar de captain van de Vriezen. En die belt de bal terug naar de doelman Jansen. Jansen met de bal naar voren. Moet Nejasmin gaan koppen. Doet dat samen met Cabar. De bal gaat uiteindelijk wel naar voren. Naar Sierhuis. Opgepikt door Bischoff. Bischoff kijkt of er iemand achter de laatste lijn wil lopen. Dat gebeurt niet. Dus moet de bal terug naar Nejasmin. Nejasmin, moeilijke bal. Wil Bischoff gevonden met links. En Bischoff raakt dan de bal als laat. En is daar de ingooi gewoon voor Cambuur. Ja, ook dit is wel weer tekenend voor de NEC van vanavond.
0: Ja, dat klopt. Ingooi van Cambuur als er nog een wissel aankomt bij de Vriezen. Oh nee, de scheidsrechter laat het nog even doorgaan. Maar er komt wel een wissel aan, maar die gaat nu nog niet plaatsvinden. Nejasmin verdedigt goed, waardoor Polster de bal kan oppakken. Was maar één speler aan de buurt. Dat was Henstra van Cambuur, de spits. Die even doorjaagde, maar daar weinig uit kon halen. Le Breton, kaartje naar Storm. Die indribbelt. Ja, je ziet wel dat hij Philips en Lans Leermeester heeft. Dat doet hij aardig. Tobias Storm. En dan de bal goed verlegd naar Kevin Kers. Kers gaat weer spelen naar Nejasmin. Dat is de laagstaande man van NEC. En Montero, die de bal weer van Nejasmin heeft gekregen, gaat naar Kers. Kers zoekt een ruimte voor een voorzet. Krijgt hij niet. Zoekt hem weer naar Storm. Storm even wachten, inhouden en weer breed leggen op Kers. Die geeft hem dan strak voor. En dan moet de keeper Thijs Jansen boksen. Krijgt Kers een herkansing? Nee. De bal wordt weggewerkt. De Polster neemt over.
1: Ja, doe dat wel goed snel meteen naar voren. Weer alle spelers van NEC op de helft van Cambuur. Kevin Kers met de bal naar achteren naar Nejasmin. Nejasmin kan openen naar de linkerkant van het veld. Daar staat Cabar, die heeft wat ruzie met de bal, maar heeft hem al tijd gevonden. Wordt opzichtig vastgehouden, krijgt de vrije trap mee. Twee wissels staan klaar bij Cambuur en die komen er ook in. Nou, de matchwinner van vanavond die gaat naar de kant. Dat is de nummer 11, dat is Hamash. Twee keer scorend, de Frans-Algerijnse speler, voormalig speler van Schalke 04. Die is semi-gebaseerd, loopt hij naar de kant en wordt vervangen door Sky Fink. En de volgende wissel is Boua, die gaat eraf. En voor hem komt Wiebe Kooistra in het veld. Dat er niet twee Friesen in het veld staan in één keer bij Cambuur. Gekkigheid.
0: Niet normaal.
1: Bij de thuisblog. Ja, man. Wat een feest. En nummer 2 is Boua. Die gaat aan de andere kant van het veld eraf. En wordt met luid applaus bejubeld. Als hij een half rondje om het veld mag gaan lopen. En als Nejasmin voor NEC met nummer 84 de vrije trap. 5 meter over de middenlijn mag gaan nemen. Als NEC nog een puntje eruit het vuur wil slepen, zal het echt snel een doelpunt moeten maken. Maar ik zou echt niet weten wie en hoe.
0: Nou, dan ga ik je ook gelijk aan die drol helpen.
1: Gaat ook niet gebeuren.
0: Gaat ook niet gebeuren. 5 minuten nog, denk ik. Ik kan even de klok niet zien, nog in dit duel. Smekend kijk je bijna naar de klok of het afgelopen kan zijn. Het zijn er nog 6 en dan nog wat extra tijd. Sierhuis geeft hem mee op Bischoff. Die krijgt hem met wat geluk nog bij zich. En dan gaat de 1-2 met Le Breton. Zoveel bij NEC weer fout. Dan krijgt Cambuur de ingooi mee. Is het Kooistra die mag gooien. En dat doet richting Amova. Die wint het duel niet. Kooistra krijgt hem in tweede instantie. Dan gaat hij naar Montero. En die gaat een duel daar. Ik dacht met Fink leek het wel even. En dan is het ook inderdaad Cambuur die overneemt. En dan kan het hier 3-0 worden voor Cambuur. Maar dat wordt het niet. Goede redding van Polster. Als Henstra daar 1-op-1 ging. En dan uiteindelijk wordt gefloten omdat Montero daar blijft liggen. En fluit hij dan nu pas voor een vrije trap? Ik weet niet wat Oosterom allemaal doet. Die ziet spoken vanavond. Ja.
1: Maar dit was een 100% overtreding, hè, op Montero.
0: Maar het spel ging door en daar kwam dus die kans uit. Maar in ieder geval heeft NEC dat moment overleefd. Blijft het 2-0 staan en heeft in ieder geval weer de bal in de vorm van een ingooi.
1: Ja, een Polster deed ook weer wat we van hem kennen. Op de doellijn en keeper het erg goed. Dit was ook gewoon goed gekiept. Nou, dit was totaal geen ingooi voor Cambuur, maar Oosterom gaat lekker mee met het niveau van NEC de hele avond al. En nu kan NEC wel druk zetten, maar dat lukt niet helemaal goed. Via Bischoff, dan Cambuur komt er namelijk uit. Aan de linkerkant van het veld is Sky Fink geposteerd. Die kan het op een loper zetten. Bal aan de voet, kan 50 meter richting 16 meter gebied lopen. 3-dubbele schaar, maar dan heeft een heel matig schot. Opgepikt door uiteindelijk door Sherry. Die wordt stevig lastiggevallen. Krijgt geen vrije trap mee, houdt dan zijn tegenstander vast. Krijgt wel een vrije trap tegen. En dus mag Cambuur de vrije trap gaan nemen. Meter of 28 van het doel van Polster vandaan.
0: Sherry, doe niet zo irritant. Gaat een beetje ruzie lopen maken. Maar je bent absoluut niet in de positie om dit haantjesgracht te vertonen. Je speelt een waardeloze wedstrijd. Wees nederig en ga weg. Ga weg bij die situatie. Ga niet ruzie lopen maken. En gaat Le Breton zich er ook nog even mee bemoeien. Ik vind het maar gênant dat je bij deze stand, bij dit optreden wat je vandaag laat zien, zo doet. Mag Le Breton zich even komen melden bij Oosterom. Dan krijgt hij een gele kaart. Nou, je staat er weer goed op, Noé Le Breton.
1: Ja. Dit vind ik ook zo matig gedaan van Oosterom, hè?
0: Ja, hoezo?
1: Ja, Sherry loopt al 30 seconden te ertebakken. Durf dan Sherry een gele kaart te geven. Als je een gele kaart wil geven, moet je dan. Maar dan is Le Breton een makkelijker doelwit, vind ik. Dat vind ik wel weer echt slap gedrag van de scheidsrechter. Maar goed, ik snap niet waar Sherry zich druk over maakt, hoor. Hij had een vrije trap misschien verdiend. Dat denk ik ook. Maar ja, die geeft Oosterom niet. En daarna houdt hij zelf vast. Ja, en dat wordt gezien. Deze vrije trap is niet helemaal ongevaarlijk. Uiteraard van El Agoui. En die bal scheert het bovenkant van het dak van het doel. En NEC mag de doeltrap gaan nemen. Minuut nummer 88 zitten inmiddels. Deze bal naar voren is niet goed op maat, maar pakt goed uit. Wordt daar Sherry vastgehouden, vrij opzichtig. Krijgt de vrije trap. Vrije trap snel genomen. Storm namens NEC. Bal naar Nejasmic, naar Le Breton in de middencirkel. Le Breton kijkt, waar zijn Asselmoker? Die zijn op links bij Kabar. Kabar kijkt, zoekt de combinatie met Le Breton. Laat de bal over zijn voet heen glijden, maar Montero stond erachter. Dus NEC houdt balbezit via Storm. Die heeft geen communicatie met Kevin Cash. Bal verdwijnt over de zijlijn. En ja, vanaf minuut 2 was het slordig en het is echt geen seconde beter geworden bij NEC. Want dit soort balletjes is echt niet heel moeilijk. 5-6 meter, meer was de afstand niet. Ook deze gaat gewoon over de zijlijn.
0: Als het publiek hier massaal op de banken staat, ja, geeft ze ongelijk hier in Leeuwarden. Verdiende overwinning, kan het niet anders zeggen. Cambuur dat gewoon echt NEC overklast. Ja, als El Agoui meter of 7 buiten spel staat. Zo, de bal nog wel echt prachtig op de kruising ramt. Maar ja, dit was echt een gevalletje van pupillenvoetbal die voor het eerst met buiten spel spelen. Want die stond echt 4 meter buiten spel.
1: Ja, die durfde niet wat te vlaggen in de grens, die hoef je niet te wachten.
0: Nee, dat snap ik inderdaad. Als Kabar de vrije trap mag gaan nemen. Anderhalve minuut nog, ja, als Oosterom een beetje empathie heeft. En ik vermoed dat hij dat niet heeft, dan fluit hij gewoon af op minuut 90. Want NEC speelt echt een waardeloze wedstrijd. Hier nog wel een diepe bal op Linssen. Maar zou je nog zien dat zo'n bal er misschien invalt, dat je nog wat hoop krijgt. Dan wordt de teleurstelling alleen maar groter. Ja, daar komt zo'n bal van Linssen. Niet onaardig. Wel in de handen van Thijs Jansen. En Cambuur weet het. Dit gaat niet meer fout vanavond in het Kooistadion. Waar NEC gewoon een verschrikkelijke wedstrijd heeft gespeeld. Kan het niet anders zeggen. op alle fronten afgetroefd door het nietige Cambuur, zou je bijna willen zeggen. Maar dat nietige Cambuur gaat hier wel de punten pakken.
1: Als
0: Obova hier wel hard doorgaat hoor, op Kevin
1: Drie
0: Cash.
1: Keer, hè? Drie echt en dan Montero. Vrij lompe overredingen.
0: Ja, helemaal mee eens. Fred, Rafael en Zee, kaart blijft op zak. En Jaspis mag hem nemen. Het is nog een minuutje te gaan totdat deze hel is afgelopen.
1: Ja. Echt af en toe, hè. Ja goed, deze bal is richting van Kevin Cash. Die kan de bal wel koppen, maar niet bij een ploeggenoot krijgen. Sky Fink die denkt, ik ga even goochelen op het middenveld. Daar komt hij uiteindelijk mee weg. Is deze bal een prooi voor Niasmis, zou je verwachten. En kopt hem wel en dan is het opnieuw buitenspel voor een speler van Cambuur. Krijgt NEC de vrije trap, mag Cambuur die bal gewoon laten liggen. Dat doen ze uiteindelijk ook. Hij mag Niasmis de vrije trap nemen als de officiële speeltijd er over 8 seconden op zit. En dan gaan we kijken naar de vierde official. Hoe lang deze dramawedstrijd voor NEC nog duurt. Gaat Oosterbro even kijken bij een speler van Cambuur. Die last heeft van zijn hoofd. Die zegt nee, ik wil geen behandeling. Nee, hoeft niet. Nee, het hoeft niet. En dus worden zij weer teruggestuurd. Nou, al even wachten.
0: Hoeveel komt erbij?
1: Zo hier is dat nog niet gezien. Want ze zijn heel druk bezig met al dan niet verzorging geven. Nou, hier heb ik zo'n hekel aan. Hè. Dan moet je of verzorgen. Of voetballen. Een van de twee. Niet 30 seconden gaan wachten. En gaat het? En gaat het? En gaat het? We moeten even wachten op een VAR moment. De VAR heeft misschien wat gezien. Ja, dat zou deze avond van de NEC nog leuker zijn, zeg maar. Dat iemand nog een rode kaart gaat krijgen. Wegens iets. Nou ja, de VAR is aan het kijken, geeft Oostrom aan. Wij hebben hier geen scherm voor onze neus staan. Ja, ouw aan het hoofd bij een speler van Cambuur. Die zegt, ik werd heel erg geraakt waarschijnlijk door een elleboog. Nee, niks aan de hand. Mijn hemel. Echt af en toe. Scheidsrechters, je kunt er ook niet een potje van maken, zou je zeggen. De bal weggekopt bij de Cambuur-verdediging. Opgepikt door Montero en Niasmic. En uiteindelijk is het Cambuur er met de bal vandoor. En dat is geen toeval.
0: Nee, ruimte aan de linkerkant bij Alain Grouwier. Denk ik weer bij het spel. Of niet? Hij ziet iets heel moois. Maar daar loopt Sky Vink in de weg. Maar die kan de bal wel meenemen. Cambuur nog één keer in de aanval. Helemaal vrij. Amova, randje 16, gaat uithalen. Amova, nee, naar de rechterkant. En dan een duwtje. Ik vind het licht. Het mag doorgaan. Cambuur blijft in balbezit. Het schot is daar. 3-0. Hensma met de derde treffer voor Cambuur. Om het allemaal nog wat pijnlijker te maken voor NEC. Een demasqué. Dat is het voor de Nijmegenaren. Ik heb er geen andere woorden voor. Belachelijk.
1: Ja, ik ook. Er is ook absoluut geen andere woorden voor dan dit. Echt een, nou, ja, dit is... Met de rust twijfelden we nog. Is dit de slechtste wedstrijd die we hebben gezien onder Dick Schreuder? Nou, daar hoef je niet over te twijfelen. Dit is met afstand de slechtste wedstrijd onder van NEC onder Dick Schreuder.
0: Hoe dit wordt uitverdedigd. Het is echt ongelooflijk dat NEC dit allemaal laat gebeuren. Cambuur gaat de eerste punten pakken. En doet dat op een manier waarin het NEC gewoonweg vernedert hier in het Kooi Stadion. Wat zullen die uitsporters wel niet denken? Wat zal u thuis wel niet denken? Wat NEC hier vandaag heeft laten zien. Het wordt een hels karwei in Turijn. Dat wisten we. Tuurlijk weten we dat we daar geen punten zouden pakken. Maar dit wordt wel een hele... Ik kijk er toch iets minder florisant naartoe. Als dat ik vooraf deed. NEC zet zichzelf gewoon gigantisch voor paal. En zal echt uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Ook in de competitie. Maak maar keuzes. Wat wordt belangrijker? Europa of de competitie? Ik weet het wel. Want zo ga je gewoon grandioos voor paal staan in de Eredivisie.
1: Ja, als Kabar nog een corner weet te forceren voor NEC. De 3 van de 5 minuten blessuretijd zitten erop. 3-0. De voorsprong van Cambuur. Mijn hemel. Ja, dit had ik ook niet verwacht. Voor Cambuur. En is Cambuur dat tot nu toe altijd nog 2 doelpunten tegengekregen. Ik houd gewoon de goal schoon vanavond tegen NEC. Als deze corner langs alles en iedereen voorbij zeilt, ligt er weer een speler van NEC geblesseerd op de grond. Wordt Kevin Cash naar de grond gewerkt. Maar die gaat zelf door met lopen. En dan raakt hij de bal kwijt. Is de bal over de achterzijlijn gespeeld. Strompelt daar een speler van NEC. Kijk, ik denk dat het Bischoff is. Bischoff die strompelt weer naar zijn plekje. Bal naar voren. Dan wordt eenvoudig weggekopt. Storm komt te laat, maar kan nu de bal wel oppikken. En terugspelen naar zijn doelman Polster. Die dus 2 keer heeft moeten vissen vandaag in het doel van NEC. Allebei ballen waar hij niet zoveel aan kon doen. Doelbal doorkomt door Sierhuis. Is daar nog een botsing tussen Linssen en Van Dijl. En dat blijft Van Dijl liggen. En dan zou ik zeggen, zegt de scheidsrechter, het is 94 minuten van de 5. Je kunt ook gewoon einde maken vandaag. Aan het leven of de wedstrijd? Nee. Het was niet goed, maar nee. Zeker niet. Zeker niet. Nee, ja. Dus balbezit van Cambuur en de laatste minuut die loopt.
0: Ja, ik ben blij als het afgelopen is. Want ik denk dat wij nog de beste prestatie hebben geleverd daar. Om door deze wedstrijd 35 minuten lang nog vol te praten. Het was een... Cabar gaat nog even ruzie maken. Daar komt nog een kaartje aan. Cabar met Henstra enorm in de clinch. Gaat Cabar nog met iedereen. Maar als iemand zich moet gaan gedragen, is het Cabar wel. Want die heeft echt een waardeloze wedstrijd gespeeld. Wat mij betreft voorlopig ook maar even zijn laatste van de huurling van Borussia Dortmund.
1: Ja, maar ja.
0: Fluit lekker af.
1: De spoeling linksachter is niet heel dik. Hè?
0: Zet dan maar, weet ik, van Frik Entiers in neer. Dit is echt schandalig. En ook nog zo'n bonje lopen maken. Je weet niet wat er gebeurt. Maar fluit lekker af, Igmar Oostrom. Komt nog een paar kaartjes aan. Leuk voor de administratie. Cabar krijgt geel. Henstra, de doelpunt te maken, krijgt geel. Het zal iedereen een worst wezen dat deze kaarten worden gegeven.
1: Maar, ja, dat denk ik ook, ja.
0: Het is toch even, het is wachten op de fluitsignaal, Aram.
1: Ja, graag zelfs.
0: We doen de boekjes dicht.
1: Het is nog een einde. Ja, ik doe het dicht. Ik ben er gelijk ruim op. Want het is, de wedstrijd zit erop. De tijd zit erop. 45 minuten zijn er voorbij. Ik denk dat niemand nog op de bonustijd zit te wachten vanavond. Als deze bal van Thijs Jansen naar voren gaat. En dan is het inderdaad afgelopen. In deze martelgang van NEC vanavond voorbij. Druipt NEC af van het veld. Heeft het echt een wanprestatie geleverd. Zoals we niet vaak gezien hebben. Zeker niet onder het team van onder de leiding van Dick Schreuder. Leek het echt van vanaf seconde 1. Helemaal nergens op. Er klopte helemaal niets van. De afstanden waren verkeerd. Verkeerde keuzes werden daardoor gemaakt. Gewoon verkeerde ballen. Slechte passes. Te zacht. Te hard. Geen beleving. Ja, noem het allemaal maar op. Het is allemaal van toepassing vanavond bij NEC. Het leek allemaal helemaal nergens op wat NEC liet zien. En het zal echt even de koppen bij elkaar moeten gaan steken de komende dagen. Want Turijn wacht aanstaande donderdag. Maar als je zo voor de dag gaat komen, dan wordt het echt dubbele cijfers. En dat wil je zeker niet.
0: Nee, ja, ik ga er niet veel meer aan toevoegen. Het was een demasqué. En daar laat ik het bij. Maandag weer een podcast met Ron de Groot als gast.
1: Nou, leuk zeg.
0: Ja, dat zal heel gezellig worden. En ik heb ook al heel veel zin in de terugreis naar Nijmegen. Aan alle NEC-sporters die zijn meegereisd, heel veel sterkte. En aan u als uiteraard bedankt dat u er weer was. En het spijt me dat we dit aan u moesten vertellen. Fijne avond.
1: Goed weekend.
0: Als het nog gaat lukken.

een hele goede avond. Sportpark de Toekomst maakt zich op voor de wedstrijd tussen Jong Ajax en RKC. RKC de nummer 10 van de competitie tot nu toe. Jong Ajax staat 12e. Twee ploegen die nogal grillig aan het seizoen zijn begonnen. Kun je dat bij Jong Ajax natuurlijk wel eigenlijk een beetje verwachten. Maar bij RKC is dit toch wat minder het plan geweest tot nu toe. 7 punten hebben ze allebei. Jong Ajax wist 2 keer te winnen. RKC maar 1 keertje. Daar staat dan wel weer tegenover dat RKC nog helemaal niet heeft verloren. Zij ook weer van de partij. De fanatieke aanhang van Jong Ajax. En zoals altijd bij een jong ploeg lastig. Precies te weten wat je verwacht. Hoewel, als we zo meteen de opstellingen zien. Zowaar, een patroon. Dus kunnen we misschien wel lekker gaan smikkelen vanavond. Zij zijn alvast begonnen. Ze zullen allebei enigszins vertrouwen hebben. Zowel Jong Ajax als RKC. RKC won dus voor het eerst met 4-2 van NAC. NAC dat wel heel lang met 10 man speelde. Toch werd het nog spannend. Jong Ajax won op bezoek bij Almere City. Prachtige lucht. Hopen dat het een voorbode is voor de wedstrijd.

Was naar de wissels van jong Ajax richting de bank gaan. Op die bank, Bounida. Kwam nog helemaal niet in actie dit seizoen. Na een blessure. Maar nu komt hij dus langzamerhand weer terug

4 maanden geleden speelde hij voor het laatst Bonita. Dan zie je Sander Duits loopt. Die natuurlijk hoopt dat zijn ploeg wat vertrouwen heeft geput uit die overwinning tegen NAC. Het was allemaal nog niet echt helemaal frank en vrij hoe ze speelden. Als daar de hoofdrolspelers zijn met voorop, en dat is ook wel mooi, de aanvoerder van Jong Ajax, Mark Verkel. Vorig seizoen, toen deze twee ploegen tegenover elkaar stonden, was in december, werd dat duel volledig overschaduwd door het overlijden van zijn vriendin. Nu staat hij als aanvoerder in de basis tegen RKC. Voor speelronde 6 dus in de keukenkampioendivisie. Met bij RKC de clubtopscorer Varela. Hier in de basis betekent ook, of nou ja, niet per se dat het betekent, maar Misicjan, nieuwe aankoop, is er nog niet bij. Bij de basis dan, die zit namelijk op de bank. Kan misschien wel invallen, Virgil Misicjan. De opstelling van Jong Ajax is, zoals ik zei, enigszins een patroon. Namelijk dezelfde